0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Nieuwsflash.
7: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
8: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
5: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

Dag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: productie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
5: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
9: Welkom terug.

0: bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Listen to Lead. New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: This is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via

0: AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today,

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: transformatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Met vandaag Head First Group. Dat is een HR-dienstverlener actief op het snijvlak van de arbeidsmarkt. Recruitment, HR Tech en External Workforce Management. Gaan straks natuurlijk horen wat dat allemaal inhoudt. Als verbindende schakel tussen professionals, leveranciers en opdrachtgevers spelen zij een belangrijke rol in de veranderende manier van werken. En in deze uitzending staat die veranderende rol van technologie in de toekomst van het werk centraal. Hoe zet je innovatie slim om in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat met elkaar beter te verbinden? We gaan er zometeen over praten met de aanbodzijde hier in de studio, Marelle Beunen. Zij is de impact van technologie op leveranciers en ZZP's, gaat ze ons vertellen. De vraagzijde, ook wel een interessante, Jens van Dijk. Hij bekijkt de ontwikkelingen vanuit het perspectief van werkgevers en dan nog de interne organisatie, want dat moet wel allemaal goed georganiseerd gaan worden. Joko de Graaf is aanwezig. Zij neemt ons mee in de verandering en wat dat betekent voor de collega's op de werkvloer.
0: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom allemaal.
11: Leuk
10: dat jullie er zijn. Ja, er is een periode waarin heel veel gebeurt op het snijvlak waar jullie je in begeven. Noem ik even het politiek, wetgeving. Hoe hebben jullie gekeken naar eigenlijk de start van het nieuwe kabinet? Joke.
11: Oh, sorry. Ja. Ik denk dat jij die beter vanuit de vraagkant heel goed kan beantwoorden.
10: Nou, dan begin maar Jens dan.
12: Ja, er gebeurt bij ons natuurlijk heel veel. Ook omdat iedereen natuurlijk daarnaar kijkt wat gaat gebeuren met de wet, zeg maar, bij DBA en wat daar gebeurt. Dus komen veel vragen, ook nog veel onzekerheid. Dus in zoverre merk je wel dat heel veel vraag is, maar die onzekerheid ook wel is. Dus aan ons om dat ook wel klanten mee te nemen in, wat gaat voor hen gebeuren en wat gaat voor hen betekenen. Dus in zoverre de vragen zijn er en daar proberen wij vanuit ons ook heel veel antwoord op te geven uit Public Affairs. Dus om daar ook onze opdrachtgevers in mee te nemen. Precies. Wat dat betekent voor ze.
10: Ja. Nou, we gaan daar straks nogal uitgebreider op in. Dan de aanbodzijde is ook een interessante markt die verandert. Want er is een vacatureoverschot.
11: Er is een vacature overschot, maar aan de andere kant zie je daar soms ook wel een

0: een mismatch met wat er gevraagd wordt en wat er aan aanbod is. Dus we zien ook aan de andere kant dat er ontzettend veel aanbod is en dat het soms ook wel lastig is om te navigeren om die juiste professional op de juiste opdracht te gaan krijgen. Dus ja. Genoeg uitdagingen ook aan de aanbodzijde.
1: Ja, jullie zijn inmiddels internationaal actief ook.
0: Zeker.
1: Is dat een van de aanleidingen overigens geweest? We gaan straks natuurlijk iets horen over de geschiedenis van Head First Group. Maar is dat wel een van de aanleidingen geweest? Want dat je, het kan niet meer binnen de landsgrenzen. Je moet ook kijken en recruiten naar talenten van over de grens.
0: Ja, zeker. Globalisering is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. En je ziet ook dat heel veel opdrachtgevers steeds meer internationaal talent vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we de komende 10 jaar in gaan ontwikkelen qua globalisering.
1: Precies. Joke, jouw rol intern? Hou jij de boel bij elkaar?
2: Ja, nee, dat doen we zo goed als mogelijk. Met elkaar. En inderdaad, als je het hebt over globalisering, dan speelt dat daar ook een enorme rol. Ja, dus je ziet dat afdelingen soms nog heel lokaal worden ingevuld. Maar we zijn ook heel veel teams zijn al global, actief. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarin werven? Welke kanalen gebruik je? Maar ook hoe zorg je dat die teams goed met elkaar samenwerken? Want elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving. En zijn eigen cultuur. Dus dat is ook een enorme uitdaging. Wat heel leuk is. Maar waar we volop in zitten.
1: Over intern gesproken. Ik heb net gehoord dat ik met jou ook een beetje ga terugduiken in de geschiedenis van Head First.
2: Yes.
1: Uiteraard heb ik ook, omdat het gaat om technologie AI. En gevraagd van, god, wat kan je mij vertellen over de geschiedenis van Head First. Zullen we eens kijken of het een beetje klopt?
2: Ja.
1: Grote lijnen.
2: Laten we dat doen.
1: Oprichting 1995. Head First werd opgericht met als primair doel om bedrijven meer grip te geven op de inhuur van extern personeel. En het vond hier ook nog iets over dat het echt wel een lokale organisatie was die zich lokaal probeerde te helpen. Ja, de vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
2: Dat klopt. Sterker nog voor één klant. Dat was destijds alleen voor ING. En dat was eigenlijk vanuit de vraag van ING om daarin te supporten. Om eigenlijk die compliancy en de contracting en invoicing centraal op te pakken. En van daaruit is eigenlijk de organisatie verder gegroeid.
1: Ja. En het gebeurde allemaal in Hoofddorp? Want daar zijn jullie gevestigd.
2: Ja, het hoofdkantoor zit in Hoofddorp. Maar we hebben ook vestigingen in Breda, in Voorburg. Arnhem hebben we net een vestiging geopend. Brussel.
3: Welkom bij
2: dus lekker actief.
1: Focus op zelfstandigen.
3: Ja.
1: Dat is eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Ik denk de laatste 10 jaar geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. We hebben er 1,7 miljoen zelfstandigen in Nederland, waarvan 1,2 miljoen actieve ZZP'ers. En welk segment, waar richten jullie je speciaal
2: op? Voornamelijk IT. Dus de STEM professionals, ik denk zo'n 70-80%. Maar met de verschillende soorten dienstverleningen die we inmiddels aanbieden, is dat aanbod wel wat uitgebreid. Maar over het algemeen zijn dat echt de IT professionals. En dat is denk ik ook onze kracht van afgelopen jaren, maar ook voor de toekomst. Omdat je ziet dat heel veel organisaties steeds meer inzetten op die digitalisering, op die tech. Ja, en daar hebben wij een heel groot aanbod voor. En via de professionals, maar we werken ook veel samen met andere bureaus die ons kunnen helpen.
1: Ja, wat begon als een klein kantoortje, is nu dus een internationale speler. Ja. Kan je iets zeggen over de omvang?
2: Nou, als ik het heb over medewerkers, zitten wij op global niveau op ongeveer 2000 medewerkers. En dan in de regio's verdeeld APAC, UK, US en Europa. En de verdeling is het grootste, als je kijkt naar Impellum, zit het grootste gedeelte in de UK. En wij zijn, Head First is voornamelijk heel sterk in Europa. Ja.
1: Hele belangrijke focus. Ja. 2000 medewerkers. En dan hoeveel contracten, bemiddelingen zijn er zo op jaarbasis?
2: Ja, ik denk dat dat voor Europa een hele andere vergelijking is dan met de rest van Impellum Group. Omdat wij veel meer die tech component hebben en veel meer via ons platform doen. Dus wij, dat is Marelle eigenlijk haar specialisme, dus ik laat hem lekker even aan jou. Maar dat is echt een hele, een ander onderscheid wat wij hebben aan dienstverlening in Europa versus de rest van de groep. Al zijn we dat dat, hè, dat is wel de intentie om dat ook global uit te rollen. Omdat dat vraag en aanbod en echt die tech dienstverlening die wat onze USP is, om dat ook global zeg maar uit te rollen.
1: Ja, gaan we straks alles over horen als het goed is. Tenminste, dat ik zie dat gaat goed gaat komen. Even terug naar wat AI nog meer zegt. Versnelling door strategische overnames.
2: Ja.
1: Vanaf 2020 is het heel snel gegaan.
2: Ja.
1: Het was midden in de coronatijd of net daarvoor.
2: Ja.
1: Hoe is dat er ook een reden, een oorzaak dat het zo snel ging?
2: Nee, maar het is wel een van onze strategische keuzes die we hebben. Om door M&A eigenlijk verschillende soorten dienstverlening te kunnen aanbieden. Maar ook om te versnellen in groei en in kennis. Dus dat is zeker een strategische keuze geweest. Dat het toevallig gelijk met corona viel. Ja, dat is een toeval geweest. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen voorspellen. Nee.
1: Ik zie hier een aantal merken. Staffing Group, Between Staffing Group, ja, Sterkson.
2: Ja, Star Apple.
1: Ja, Stop allerlei. En is dat nog steeds iets wat binnen die groep, dat de bedrijven met elkaar werken, dat daar specifieke expertise zit, waardoor je een aanbod kan brengen? Hoe zit die structuur in elkaar?
0: Ja, inmiddels hebben we het meer opgedeeld in services die we bieden. En die kunnen we onafhankelijk van het label bieden. Maar van oudsher zie je wel dat elk label een beetje zijn niche services heeft die prefereert. Dus daar waar de mensen ook groot mee geworden zijn met dat label, dat ligt ook nog steeds in hun voorkeur. Maar in principe kijken we nu meer naar producten en diensten die we leveren. En niet meer zozeer naar labels die we hebben.
1: Nee, zullen we hem gewoon eens even afpellen vanuit zeg maar de aanvraag. Hè? De aanvraag komt vanuit opdrachtgevers, aanbodzijde, vraagzijde. Laten we beginnen bij de aanbodzijde.
0: Ja.
1: Wat kan je daarover zeggen?
0: Oh, dat is een hele brede vraag. Ik kan er heel veel over zeggen.
1: Maar dat gaan we straks ook doen. Maar voor nu.
0: Ja. Met betrekking tot?
1: Nou, de aanbodzijde. Dus de impact van in ieder geval leveranciers.
0: Ja.
1: Daar gaan jullie recruiten waarschijnlijk. Jullie gaan eigenlijk gewoon op zoek naar opdrachtgevers waar jullie mensen kunnen plaatsen, plat gezegd?
0: Ja, we hebben veel overeenkomsten met opdrachtgevers waar we dan wel exclusief dan wel met andere partijen kunnen leveren. En dat doen we voor zowel interim personeel, maar we kunnen ook werving en selectie voor vaste vacatures doen. Dus afhankelijk van de behoeften die een opdrachtgever heeft, doen wij een deel van het proces. Of verzorgen we zelfs het gehele proces. Dus ook bijvoorbeeld recruitment process outsourcing, dat kunnen wij ook verzorgen. Als ik kijk naar mijn teams, dan richten wij ons op de interim opdrachten. En een opdrachtgever geeft dan een opdracht aan ons die wij in kunnen vullen. En in een opdracht staan skills, staan eisen, staan wensen. En een recruiter analyseert die opdracht en kijkt voor welk type professional die opdracht geschikt is. En dat kan een zelfstandig professional zijn. Zoals je net al zei, we hebben heel veel zelfstandig professionals in Nederland. Maar we hebben ook professionals die interim opdrachten uitvoeren, maar die in dienst zijn van een leverancier die personeel bemiddelt.
1: Ja, min of meer een soort van vorm van detachering.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En toch even de vraag, wat is de gekste opdracht die je ooit gekregen hebt? Dat je in no time bijvoorbeeld 1000 mensen moest werven?
0: Nou, dat volume, dat vind ik zo gek niet meer. Nee, als je ziet, ons team is echt een hoog volume team. Dus die kunnen echt wel heel veel aan. Maar je hebt, we hebben een aantal waterschappen als klanten. En daar hebben ze echt hele gekke functies van mensen die specifieke kennis van een aaltje moeten hebben. Nou, dan moet een recruiter ook wel even opzoeken wat dat dan precies is. En die moet zich ook echt wel verdiepen in die opdrachtgever.
1: Nou, dan komt de eerste link al met technologie.
0: Juist.
1: Toch?
0: Ja. Zeker. Want ook wij vragen soms AI om input te leveren wat dan precies dat aaltje is.
1: Ja, en dan even de kantzijde van de werknemer / gedetacheerde persoon / zzp'er.
3: Nou, wil je ook vanuit klanten bedoel je ronden? Of hoe bedoel je?
1: Nou ja, zoals jij eigenlijk vertegenwoordigt. Jij staat in contact met de mensen uiteindelijk die geplaatst gaan worden of die aangeven Hebben jullie opdrachten voor me?
3: Ja, heel erg vanuit de klantkant bekijk ik hem. Dus wij krijgen de opdracht vanuit klanten, zeg maar, om specifiek op zoek te gaan naar professionals. Nou, wat Marelle al zei, dat zit aan de ene kant aan interimers, aan de andere kant ZZP'ers. Wat je ook wel ziet, is daar een transitie dat er steeds vaak gevraagd wordt om uiteindelijk naar data vast te gaan. Om op die manier ook mensen gewoon continu aan hen te binden. Dus dat zie je nu al gebeuren. En wat je wel heel erg ziet, en dan komt dat techstuk erbij, dat er steeds vaker steeds specialistischer wordt. Dus je merkt qua profielen dat er echt wel dat we in bepaalde niche zitten. En dat we daar heel goed aan de ene kant de menselijke factor moeten doorvragen van wat bedoel je dan en wat voor team komt iemand te werken. En aan de andere kant merken dat het steeds technischer wordt. Dat we echt wel ondersteund worden door AI, wat je ook al noemde, om te kijken van hey, kunnen we die match maken op professional, maar ook op profiel wat nodig is.
1: En dan zeg maar de gelaagdheid waarmee je kijkt naar eventuele kandidaten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment, het is de koek op, er is gewoon niks. Is er nog een vorm dat je toch gaat kijken naar snelle omscholing, omdat je ziet dat er toch competenties aanwezig zijn bij eventueel die personen, waardoor ze toch opgeleid kunnen worden voor eventueel die vacature?
3: Ja, het is vanuit skills steeds meer. En dat zie je dat steeds meer gekeken wordt. Van hey, past iemand daarop? Ook omdat functies natuurlijk enorm snel veranderen in deze tijd. Dus vandaar gekeken van hey, welke skills heeft iemand en matcht dat erop? En een aantal dingen, harde criteria, daar kan je natuurlijk niet aanleren. Maar een aantal dingen kan je natuurlijk echt wel aanleren. Dus ook op dat vlak zijn we heel nauw betrokken bij zelf wat we doen met opleiden. Maar ook met onze leveranciers samen. Van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand vanuit deze rol naar een vervolgstap zeg maar, kan maken?
1: We gaan zo verder praten. Gaan we echt de diepte in. Gaan we ook kijken natuurlijk naar die technische oplossingen die er zijn. Maar ook natuurlijk ja, de verandering in vraag. En wat dat ook voor impact heeft nu. Hè, al die technologische ontwikkelingen.
4: Dit is New Business Radio.
5: Let's Talk Business. Met Ron Lemmens.

0: Young Gun, Silver Fox, Tips of the Flame.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: En vandaag in de studio Head First Group. En in de studio is aanwezig Marelle Beunen. Zij houdt zich bezig met de aanbodzijde. Met andere woorden, wie beroert zich in de markt en wie gaat dan het verschil maken bij de bedrijven die aangevraagd komen en binnenkomen bij Jens eigenlijk. Hè? Dat is het verhaal. En dan heb je nog de interne organisatie van Head First Group. Daar ben jij vooral mee bezig, Joke. Hoe zou je de cultuur overigens van jullie bedrijf kunnen omschrijven? Gewoon op kantoor, hè?
3: Ik denk dat we heel open, transparant zijn. Weinig hiërarchie. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor autonomie. En dat komt ook omdat wij zo'n groeiende organisatie zijn. Ik noem het zelf altijd een snoepwinkel. Want alles wat je aanraakt, dat kan verbeterd worden of kan opnieuw opgestart worden. Er is eigenlijk nog heel weinig set in stone.
0: Hoe kan dat?
3: Omdat we continu groeien en continu nieuwe dingen ontdekken. En dan weer, oh ja, dat moeten we ook nog in regelen. En oh ja, dat moeten we ook nog doen. En dat maakt het zo leuk. He, je kan je eigen job creëren. Heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, Marelle, jij bent ook een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is en daar is enorm veel ruimte voor.
0: Hoe gaat dat dan? Heb je zoiets van, ik zie hier een soort van het licht. Je moet iets mee, je moet ermee aan de gang. Ja, krijg je dan de vrijheid om daar iets over te bedenken of een plan over te schrijven, wat dan ook.
4: Ja, en omdat het dus niet hiërarchisch is, kan je ook gewoon bij de CEO even binnenlopen met, joh, dit is een goed idee. En dan krijg je inderdaad de ruimte om het gewoon verder uit te werken en je gang te gaan. En ja, ik zeg wel, ik vind mijn werk echt onwijs leuk. En ik heb er heel veel plezier in, juist door eigenlijk dat ondernemerschap binnen je eigen functie. En dat maakt het gewoon heel gaaf om voor Head First te werken.
0: Jens, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar, op dit moment bijvoorbeeld, wet en regelgeving.
5: Ja.
0: Want ja, jij moet die aanvragen op een goede manier kunnen handelen. Maar ik denk dat je vaak ook de vraag krijgt van, lopen we risico?
5: Ja.
0: Op dit moment bijvoorbeeld.
5: Elke dag krijgen we dat om te vragen. Vooral daar zijn we ook voor, hè, om voor compliancy te zorgen.
0: Ja.
5: Zoals ook bij ons hebben we aparte voor een contractmanagement team. Die eigenlijk zorgt dat alle dossiers compleet op orde zijn. Daarin ook niet kan starten voordat dat het geval is. En dat houden we continu bij. Nou, ook daar gebruiken we weer onder andere ons dashboards voor, Power BI, om te zien inderdaad van, is iedereen compliant? Maar ook, wanneer lopen contracten af? Hoe kunnen we proactief daarover in gesprek gaan met onze opdrachtgevers? Om in ieder geval hen te vrijwaren van enig risico.
0: Want daar is er is nog geen totale duidelijkheid. Onlangs sprak ik met minister Thierry Aartsen. Hij is van werk en participatie. Maar de eerste contouren zijn nu wel duidelijk van, wat kunnen we naar voren halen? Dat is die R uit de V-bar. Hè? Ja. VBA aan de kant. Rechtsvermoeden wordt een belangrijke. Dat gaat voor jullie denk ik ook heel veel brengen. Wat betreft het aantal vragen die je nu zal krijgen.
5: Ja.
0: Er komt rust in de markt. Verwacht je dat zelf ook?
5: Ja, zeker. En daar gaan we proactief informeren ook onze opdrachtgevers. Onder andere webinars, podcasts, noem maar op. Om hen daarin te nemen. Maar ook om echt gesprek aan te gaan van, wat betekent de verandering nu? En maar ook, wat kunnen we daardoor extra aan oplossingen bieden? Om ook op die manier mee te denken met onze opdrachtgevers.
0: Ja, want die opdrachtgevers die komen uiteindelijk, komen ze voor een korte of een middellange termijn rol, functie. Hoe gaat dat in de praktijk? Als je begint gewoon van aanvraag tot uiteindelijk het vullen van die vacatures.
5: Ik kijk deels ook Marella aan.
0: Ja, ik kijk even naar rechts.
5: Naam op het begin bij jou. Ja. Ja, hoe het binnenkomt bij ons nu rond is, er is een vraag. Want je ziet eigenlijk twee dingen. Of er komen opdrachtgevers van, even zelf iemand gevonden en ga die contracteren. Nou, dan zorgen wij compleet voor de contractering en compliancy. Of we krijgen een aanvraag van, we hebben een professional nodig. Dat kan een gedetacheerde zijn of dat kan een ZZP'er zijn. Nou, dan gaan wij kijken dat vanuit ons eigen netwerk bekijken. En kijken met ons supply netwerk. Om op die manier de beste kandidaat binnen te brengen.
0: Ja, dat zijn, want daar zei je net al iets over. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heb je soms met volume aanvragen te maken.
4: Ja.
0: En soms heb je te maken met hele specifieke functies.
4: Meestal meer specifiek, hoor.
0: En hoe kan je dan, en dan komen we op de technologie terecht, dat proces zo waarborgen dat het op dezelfde manier plaatsvindt? De zorgvuldigheid. Ik kan me voorstellen dat je het gewoon als leek ernaar kijkt. Met volumes, nou dan moet het snel. En dan gaat het misschien minder gedegen.
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als leek je dat misschien inderdaad zo kan zien. Maar het is aan een recruiter om echt die aanvraag te regisseren. En of we nou één persoon nodig hebben of 80 personen. Het verschil zit hem inderdaad in de meervoud. Alleen elke kandidaat is een eigen verhaal. En een cv is maar een cv. Daar staan skills op. En logischerwijs moeten die matchen met wat er gevraagd wordt. Maar je wil ook wel een stukje achtergrondinformatie meenemen van zo'n kandidaat. Zodat je weet dat je echt ook op persoonlijkheid de juiste match maakt.
0: Want daar zit volgens mij heel veel verandering in de afgelopen jaren. Een diploma is niet per se meer een gegeven dat het de juiste kandidaat is. Nee. En er wordt meer gekeken naar skills, competenties.
4: Ja, klopt.
0: En eventuele potenties, denk ik ook.
4: Potentie hoop ik in de toekomst wat meer mee te krijgen. Je ziet nu dat het alweer wat meer richting skills gaat. En diploma's is in sommige branches nog steeds wel belangrijk.
0: Ja,
4: en laten we even heel eerlijk zijn dat ik ook geen arts naast mijn bed hoef zonder diploma's.
0: Precies,
4: dat
0: maar
4: hele
0: voor
4: leuke skills hebben, maar dan hoef ik hem nog niet.
0: Maar voor dienstverlenende, juist, IT-achtige omgevingen kan ik me voorstellen dat het daar niet aan orde is.
4: Je ziet ook dat functies niet meer 100% één functie zijn. Dus je ziet dat mensen vaak ook op verschillende rollen goed kunnen passen. Dus dat is zeker wel een verandering in de markt die meespeelt, ja.
0: En hoe kijk je dan naar het ambitieniveau als iemand een baan zoekt? Kan ik me voorstellen dat iemand die een hele specifieke ambitie etaleert, dat je daar meer aan hebt dan iemand die zegt, nou, maakt me niet uit, maar kan dit en ik kan dat en ik kan dat en ik dat.
4: Ja, nou, dat verschilt dus per service line die wij hebben. Mijn team kijkt echt vanuit de opdrachtgever. Dus welke skills zijn er nodig om deze opdracht uit te voeren? Maar we hebben ook andere teams die echt vanuit kandidaatperspectief kijken. En vanuit kandidaatperspectief ook advies geven welke opdracht zou bij jou passen en wat zou een next step zijn. En als je kijkt naar de diensten en producten die wij ook aanproberen te bieden aan de markt, dan zit daar bijvoorbeeld ook een stukje tariefadvies, waarin we kunnen gaan kijken van, hey, je staat nu hier in je carrière, je ambieert om daar te gaan komen en volgens onze data, zijn dit de stappen die je daarin moet ondernemen. Bijvoorbeeld, je bent nu HR-administratief medewerker en je wil echt een HR-businesspartner worden, nou, dan zou je deze groei in tarief kunnen doormaken en dit zijn ook de stappen die je daarin moet ondernemen.
3: Nou, ik hoor ook dan met name om de permanente invullingen, hè?
4: Ja.
0: Ik hoor jullie met name ook al over de technologie. Jij had het ook over een bepaald platform waar jullie gebruik van maken. Hoe komt dat tot stand? Is dat bij jullie intern? Wordt dat intern ontwikkeld?
3: Platform zeker. Ja, we hebben een heel team zitten in. Het grote team zit in Hoofddorp. Maar eigenlijk verspreid over ook weer de verschillende regio's. En die hebben we samengebracht om juist ook daar weer de kennis samen te brengen, te versterken en sneller door te kunnen stappen. Maar we hebben inderdaad een platform Strive. En in België hebben we een heel mooi platform ProUnity. En dat zijn we nu ook aan het kijken hoe we die verschillende platformen en verschillende proposities samen kunnen brengen om eigenlijk die klant en die kandidaat beter en sneller te kunnen bedienen.
0: Ja, het feit dat het twee aparte platformen zijn, kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat het twee landen zijn, twee aparte arbeidsmarkten.
3: En de verschillende acquisities die we hebben gedaan. Daar zit vaak ook een tech component in, waaronder dan in dit geval een platform, wat gewoon heel interessant is voor ons om verder ook internationaal uit te bouwen. Ja, en daar zitten we nu volop in.
0: En wat betekent dat eigenlijk voor het proces in zijn geheel? Betekent dat ook dat jullie banen erg aan het veranderen zijn?
4: Ja, heel erg.
2: Ja.
4: Ja, ik vind dat heel gaaf ook, ook om te zien wat er allemaal mogelijk is. Toen ik 3 jaar geleden bij Headfirst in dienst kwam, toen was net de eerste versie van ChatGPT uit. En toen heb ik mijn eerste Sinterklaas gedicht daarmee gemaakt. Dat was nog wel echt een kindergedichtje. En als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is, dat is echt, echt bizar. We hebben vorige week nog een hele gave brainstorm sessie gehad met de teams. Waar aan het einde we echt, zeg maar, het product gingen visualiseren met behulp van AI. Daar waar we vroeger eerst een designer nog een week aan de slag moesten zetten om hun ideeën om te toveren in iets tastbaars, is dat nu met een paar prompts en in een half uurtje hadden we gewoon iets heel gaafs staan.
0: Data is key. In alle vormen. Dat is eigenlijk, dat hoor je ieder bedrijf zeggen. Dat is niks nieuws. Dat is niet apart. Dat is geen aparte propositie. Maar het gaat wel om de betrouwbaarheid van die data. Hoe zorg je ervoor dat betrouwbaar is?
3: Nou, dat is natuurlijk best een uitdaging. Hè? En daar heb je ook de verschillende wet- en regelgevingen voor in de landen. Ook daar zitten we middenin. Hè? Ik denk dat we per regio heel goed op orde hebben. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wij zijn, nou, wat ik al hier zei, we zijn wel echt lekker ondernemen. Dus wij doen en proberen nog heel veel. En je ziet dat dat in andere regio's nog wel eens wat... maar dat ook door wet- en regelgeving beperkter is. Dus, maar er zit de angst ook wel bij sommige regio's. Hoe ver ga je en wat kan je wel en wat kan je niet? Nou, om daar in ieder geval een start mee te maken... Jij was daar ook bij betrokken, Marelle. Hebben we een AI-leerlijn op global niveau ontwikkeld. En super gaaf, want daardoor moest iedere medewerker... En dat was een verplichte. Daar had ik in eerste instantie best wel een beetje moeite mee. Moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft er wel tot toe gebracht dat iedereen die leerlijn heeft gedaan. En we juist ook leiderschap hebben gestimuleerd om dat te blijven oefenen en te proberen met de teams.
0: Ik kan me voorstellen om te voorkomen dat er straks een wildgroei ontstaat aan iedereen die wat gaat proberen.
3: Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar ook ga het maar proberen. Want er zijn ook nog.
0: Maar wel in een gecontroleerde omgeving.
3: Ja, ja,
4: juist. Je werkt namelijk wel met persoonsgegevens. En mensen moeten ook een bepaalde bewustwording in hun werk hebben. Dat persoonsgegevens iets bijzonders zijn om mee te werken. En dat je dat niet zomaar overal kunt verspreiden in elke AI-tool. Ja.
0: Hoe bewaak je eigenlijk de balans tussen het menselijke aspect en het technologische aspect? Dat is volgens mij in jullie rol, voor jullie alle drie. Onwijs belangrijk.
5: Als ik mag beantwoorden, ik zie het heel erg vanuit de klantkant rond. Zie heel erg dat we gebruiken ook Power BI. We stellen heel veel data uit. Wat we met klanten kunnen delen om benchmark tarieven te kijken. Wanneer verhoudt zich dat? Maar ook bijvoorbeeld time to hire. En wat het lastige wat het wel maakt, het blijft menselijk werk. Dus wat je wel ziet is dat er vaak gezegd wordt, ook met een benchmark, van het is misschien een voordelige tarief, maar heb je inderdaad wel de kwaliteit die erbij zit of iemand die in je team past. En dat merk je wel steeds meer, dat er gekeken wordt naar vanuit data keuzes worden gemaakt. Alleen wel inderdaad om daar ook wel advies mee te geven, wat doet het met de mens als die er zit.
0: Ja. En hoe ver gaat eigenlijk die ontwikkeling als je aanvraag krijgt,
5: ja,
0: naar advies? Tot aan uiteindelijk het invullen van die vacatures. Hebben jullie daar nog een rol in? Dat ze bij wijze van spreken, ja, ze zijn op zoek naar mensen. Maar het moet nog vormgegeven worden. Wat voor type mensen dat zijn. Of zeker welke vacatures nodig zijn. Hoe ver ga je in dat proces mee?
4: Nou, meestal zie je wel dat een opdrachtgever echt al wel een bepaalde wens heeft in zijn opdrachtomschrijving. Logischerwijs kunnen we daar wel advies in geven. Ook qua timing, wanneer wat we bijvoorbeeld zien in skills die schaars worden of minder schaars worden, wanneer je eventueel een project zou kunnen starten. Dus ik denk dat we daar een grote adviesrol richting de opdrachtgever hebben. Maar als de opdracht al ontstaan is, dan hebben we ook weer een hele grote adviesrol. Op basis van onze data kunnen we echt goed inzien of een tarief ook marktconform is, of dat ze te hoog zitten of te laag zitten. Daarnaast kunnen we zien welke skills eventueel erbij zouden kunnen of kunnen laten vervallen om een wervingshaalbaarheid te vergroten. En daar ben je gewoon continu met je opdrachtgever ook in gesprek om te zien wat we kunnen doen om de opdracht goed in te vullen.
0: Maar dan toch even om het proces helder te hebben. Jens, jij gaat als eerste in gesprek met de opdrachtgever.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat is het moment dat je denkt van nu ben ik klaar, nu kan ik het overhevelen en nu kan het team van Marelle aan de gang?
5: Met name is mijn verantwoordelijkheid, zijn mijn verantwoordelijk voor een klant. Zij contractueel, wat spreken we af? Hoe gaan we het organiseren en wat zijn ambities gezamenlijk met een klant? Maar op het moment dat de aanvraagzijde komt, zeg maar, de vraag komt naar vacatures, dan komt Marelle met haar team in beeld.
4: Ja. Dus denk iets wat naast elkaar bestaat, ja, ook en niet zozeer het een volgt het ander op.
3: Maar jij maakt ook de groot volume afspraken.
5: Klopt.
3: Ja, daar zit het verschil. En jij doet specifiek de individuele aanvraag.
4: Ja, klopt.
0: Heel interessant hoe dat werkt. Is dat ook iets wat zich heel snel heeft ontwikkeld de afgelopen tijd?
5: Hoe bedoel je?
0: Nou, dat de type vragen, de type aanvragen ook enorm snel veranderen nu.
5: Ja, ik merk vooral meer de data, daar wordt heel erg naar gevraagd. Ik denk het type aanvragen vind ik nog meevallen, dat daar een verschil is. Je ziet wel dat de onderkant echt de administratieve rollen en junior rollen, dat wordt steeds minder. Je ziet dat door AI, de automatisering en steeds meer dat die rol verdwijnt en dat daardoor de midden en senior steeds meer komen. Daar is een rol voor ons in om dat opleidingsstuk, hè, waar het eerder over had. En ik merk gewoon vanuit opdrachtgever zelf dat steeds meer gevraagd wordt van hey, laat zien qua kostencomponent van hey, wat kunnen we daarin doen? Hoe kunnen we meedenken in besparingen, in wat te doen, time to hire verkorten? Dat daar steeds meer vragen vandaan komen.
0: Zie je nu ook nog een soort van aanleiding die er bovenuit steekt waarom mensen in of bedrijven in gang gaan en met jullie aan de slag gaan?
5: Ja, met name omdat wij enorm veel suppliers, een groot landschap hebben zeg maar van suppliers in ons verbonden zijn. Dat component dat we echt die tech en die touch combineren, dat is eentje wat echt wel waar we onderscheidend in zijn. En dat daar ook wel opdrachtgevers ons toekomen advies te vragen hoe daarmee om te gaan.
0: Want is het dan met name als aanleiding de flexibele schil of ook vaak een soort van, nou, we moeten groeien als bedrijf, we moeten versneld groeien. Dus dat je echt in dat component aan de vraag voldoet.
5: Ja, ik denk en rond. Aan de ene kant merk je dat je qua compliance dat goed geregeld moet zijn. Dus dat is iets wat wij
0: ontzorgen eigenlijk ook.
5: Ontzorgen. En aan de andere kant, doordat we zo een groot bereik hebben, dat we ook voor die invulling 100% invulling zorgen.
0: Ja. Hoe kan je dat bereik etaleren? Hoe doe je dat eigenlijk op dagelijkse basis?
4: Ik denk dat opdrachtgevers bij ons ook wel weten dat het maakt niet uit welke vraag ze hebben. Wij gaan hem sowieso invullen. En dat is vaak op heel snel. We kunnen vaak binnen 48 uur of 5 werkdagen al wel geschikt talent leveren. En een enkele keer moeten we daar iets langer voor zoeken. Omdat ze echt een hele specifieke vraag hebben.
0: Maar als het binnen 5 dagen moet, wat voor functies zijn dit dan?
4: Dat is echt van alles.
0: Dat komt niet uit. Dat komt dan uit de lucht vallen, zou je bijna denken, toch?
4: Ja, nou, elk project wat ze starten, daar heb je mensen voor nodig. En dat kan van HR tot aan IT zijn, tot aan noem het op. Zorgpersoneel, van alles en nog wat er geworven kan worden.
0: Maar vaak kan ik me voorstellen dat jij de ontwikkeling in de markt en ook bij de bedrijven aan ziet komen.
5: Ja,
0: of niet?
5: Ja, in zoverre qua forecasting merk je vaak bedrijven er moeite mee hebben. Hè? Dus dat ook zij verrast worden met alles wat er gebeurt. Ik denk een mooie aanvulling op Marel is dat we zijn in sectoren ingericht. Dus op die manier weten we ook wat er binnen de sector speelt. En ons overkomt soms ook rond dat we aanvragen krijgen waar we nog minder bekend mee zijn. Dan gaan we ook wel op zoek naar leveranciers die er wel bekend mee zijn. Dan gaan we ook bij ons onboarden. Dat je op die manier ook gewoon totaal kan voorzien in de personeelsbehoefte die er is.
0: Zometeen gaan we specifiek inzoomen op al die technologische ontwikkelingen en wat het verder voor de markt ook gaat vragen.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.

0: op New Business Radio en Adventure of Lifetime.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: Vandaag het First Group centraal in deze uitzending met Marelle Beunen, Jens van Dijk en Joke de Graaf. Joke gaat over de interne organisatie. Jullie zeiden net al eigenlijk wat jullie functies betreft. Jullie zijn eigenlijk een soort van ondernemers in de onderneming.
3: Ja, zo kan je het zien.
0: Hoe is dat voor jou? Hoe komt het bij jou specifiek tot uiting, Joke?
3: Nou, als je kijkt waar ik ben 8 jaar geleden gestart. Waar we toen een kleine organisator hebben we de eerste acquisitie hadden we gedaan. Maar wel al met het doel om meer acquisities te gaan doen. Ja, en dat trok mij destijds enorm aan. Als je kijkt ook naar het team en hoe dat evolueert, hoe dat wijzigt. En je kijkt continu, wat heeft de organisatie nodig? Wat hebben de mensen nodig? Ja, en dan pas je je team ook weer aan. Ja, dus nu zitten wij met een team van 11. En dat is afgelopen jaar weer enorm gewijzigd. Waardoor Martijn, dat is wat eerst in jouw team, op L&D heel veel op global niveau.
0: L&D, moet je me toch even uitleggen?
3: Ja, Learning and Development, sorry. Okay. Die is momenteel weer heel erg op global ontwikkeling bezig. Als ik kijk naar ons eigen corporate recruitment team. Doordat we ook heel veel global teams hebben. All over verspreid. Zijn de recruiters ook weer bezig met hele andere profielen, hele andere teams en hele andere dingen. Dus je bent continu aan het bijschaven van waar staan we nu? Wat heeft de organisatie nodig? En hoe gaan wij ons opschalen? Of misschien ook wel functies laten gaan. Door de
0: ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is er al geheel. Dat geldt ook voor jullie waarschijnlijk. Is dat mensen vaak jobhoppen? Binnen 2-3 jaar weer doorgaan naar een ander bedrijf.
3: Nou, dat zie je wel meer.
0: Is dat bij jullie ook aan de orde? Of ja. Weten jullie ze vast te houden?
3: Nou, ik denk beide. Het is een combinatie van beide. Je ziet dat in bepaalde teams, en dat heeft ook met het type mens te maken, het type werk dat je doet, dat daar het verloop wat hoger is dan in andere teams. Die wat meer honkvast zijn. En het is dus heel verschillend.
0: We gaan het nu hebben vooral over de toekomst van de technologie. Daar hebben we het eigenlijk net natuurlijk al over gehad. Maar dat draait allemaal om het platform Strive.
3: Ja.
0: Misschien toch even goed om ons even bij de hand te pakken en te zeggen. Oké, voor ons is dat eigenlijk dagelijks kost.
3: Ja.
0: En dat is nou het knappe ervan. Dus alles wat voor jou normaal is, bij wijze van spreken, is voor een luisteraar en voor mij hartstikke nieuw.
4: Ja. Ja, het is heel leuk omdat we ons eigen platform ontwikkelen. Je had het net over ondernemerschap binnen je eigen functie. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van om met ook de development teams samen te kunnen werken. En dat betekent namelijk voor mij als business manager dat je kijkt naar hoe werken de mensen, hoe lopen de processen en hoe kan tech daarin ondersteunen. En doordat wij ons eigen platform ontwikkelen, kunnen we dat helemaal customizen naar onze niche-markt die wij bedienen. Dus we kijken ook hoe bijvoorbeeld onze leveranciers ons platform gebruiken, hoe onze professionals het platform gebruiken en welke type diensten kunnen wij ontwikkelen op het platform.
0: Maar wat doet dat platform? Platform op het moment dat je voor het eerst met een bedrijf gaat samenwerken.
4: Nou, ik zie er sowieso gewoon de opdrachten bij ons op. Alleen we proberen de marktzijde ook echt te helpen om beter te scoren op zo'n opdracht. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de cv-checker. Wij gebruiken AI in ons proces. En de recruiters worden ook ondersteund door AI in het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij hun. Maar ze zien bijvoorbeeld wel welke eisen en mensen geautomatiseerd herkend worden uit een cv. En logischerwijs wil je daar ook een stukje transparantie naar de marktzijde, wat jij doet met AI. Dus zo hebben we bijvoorbeeld een cv-checker ontwikkeld, waarin iemand zelf zijn cv kan uploaden en dat wij tegenover de opdracht houden en daar ook een advies geven. We zien deze eisen en wensen wel terugkomen in jouw cv. Dit is passend voor deze opdracht en dit is iets minder passend voor deze opdracht. Daaruit kan iemand enerzijds zien, past deze opdracht bij mij, maar anderzijds ook zien, hey, ben ik misschien een eis of een wens vergeten toe te voegen in mijn cv, die ik wel heb.
0: En dus met andere woorden, je helpt ze eigenlijk met extra skills om zichzelf goed te presenteren.
4: Als het goed is, hebben ze de skills.
0: Maar om zichzelf goed te presenteren, dat is natuurlijk
4: om goed te presenteren wel. Ja, zeker. Ja, en dat is niet alleen. We helpen ze ook bijvoorbeeld met tariefadvies, een skill gap analyse, van alles en nog wat kunnen we aanbieden. En eigenlijk alles om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus dat de leverancier of de professional de geschikte opdracht kan vinden, maar anderzijds de opdrachtgever ook het geschikte talent.
0: Ja, want Jens, de klantzijde. Daarvan zeg je, nou oké, wij gaan voor jullie aan de slag. Hier is de inlog, succes.
2: Nee. Het is wel dat het gaat iets anders dan wat ik nu noem. Ja. Want in principe krijgen de vacatures krijgbaar binnen. Dus dan gaan we aan die kant, wat ik zei, twee processen. Eén, we krijgen kandidaten die ze zelf geworven hebben. Dus daar gaan we de compliance kant pakken we op. Dus het hele contract opmaken. Andere kant gaan we het recruitment proces oppakken. Dat zetten we uit in Strive. Dus de aanvraag die vullen we aan, zodat die compleet is en past ook op soft skills bij wat het bedrijf nodig heeft. Vervolgens kijken we daar vandaan, komen de kandidaten naar ons toe, maken een longlist en een shortlist. Om vervolgens daar vandaan in gesprek te gaan met de kandidaten. En eigenlijk de best passende kandidaten voor te stellen bij onze opdrachtgever.
0: Op en dat wordt langzaam maar zeker, inderdaad, dus steeds meer ook geautomatiseerd. Maar toch wil je die menselijke maat houden.
2: Ja.
0: Wat is daar nou key?
2: Ja, weten wat echt de klantvraag is. Weten waar iemand terechtkomt in wat voor team. En niet alleen op harde criteria selecteren, maar ook de match maken op soft skills.
3: Ja, en ik denk ook dat dat wel de toegevoegde waarde is van technologie. Hoe meer je kan automatiseren wat handmatig is, wat repeterend is. Hoe meer tijd je over hebt voor die klant,
0: de juiste
3: voor
0: focus
3: die kandidaat.
0: Ja.
3: Dus het werk wordt eigenlijk leuker. En dat
4: heel
3: is wel het verschil wat we willen maken ook. Ook voor onze collega's.
0: Want wat ik eigenlijk ook hoor is dat het vaak om opdrachten gaat waarbij echt in volume als het ware vacatures worden vervuld.
4: Ja.
0: Hoe kan je dan die menselijke kant in volume waarborgen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat jullie elke dag die vraag hebben, hoe gaan we dat nu nog beter krijgen?
4: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, automatiseren moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer touch toe te voegen. Dus met de capaciteit die je beschikbaar hebt, wil je zoveel mogelijk juist op die touchkant gaan zetten. Maar bij hoog volume is dat altijd een scheidsvlak waar de balans gewoon een dun lijntje is.
0: En die balans, die bemaak jij?
4: Ja, onder andere.
0: Met een team? Hoe werkt dat in de praktijk?
4: Ja. We hebben, als ik kijk naar de teams die in mijn businessline vallen, dan is dat bijvoorbeeld een recruitment team. En zij richten zich echt op het invullen van de opdrachten. Daarnaast hebben we een team voor professional services. En zij richten zich op de begeleiding van de professional ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast hebben we ook nog eens een team partner management. En zij kijken vanuit onze partners, vanuit onze leveranciers, hoe zij hun kunnen helpen om meer business via ons te verkrijgen. Maar ook om de juiste partners aan te haken in onze database, om die opdrachten van die opdrachtgevers uit te voeren. Dus zo zie je dat iedereen net een iets andere tak van de markt bedient. En door goed samen te werken, we juist in staat zijn om supersnel dat juiste talent te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad letterlijk een soort marktplaats.
4: Ja.
3: En ik denk dat dat ook het verschil is. Als je daar technologie in zet, waar je die processen en die samenwerking kan stroomlijnen, kan sneller kan maken, dat de winst is. Want anders kan het beste, dus je eigenlijk je time to hire verkort je daarmee.
4: Ja.
3: En je kan ook, technologie kan ook zorgen voor een happy flow. Als alles goed en snel en makkelijk en op een hele leuke manier gedaan wordt, kan het ook heel positief werken.
0: Ja, met andere woorden, jij hoort dan opdrachtgevers die zeggen, nou, we waren op dat platform, kregen toch een bak energie van.
2: Ja, nou dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ja, ik denk vooral te kijken, even een mooi voorbeeld even terug gaan ook op zojuist. Ik denk het heel mooi is even om een stukje tech mee te nemen. Soms zien een recruiter van ons krijgt 40 aanbiedingen bijvoorbeeld op één profiel. Dan helpt natuurlijk wel dat je daardoor tech geholpen wordt om daar een eerste selectie in te maken. Alleen dan komt wel dat stuk erbij, hoe maak je echt de juiste match voor die klant? En daar komt denk ik dat stuk dat onze recruiter tijd krijgt om dat eerste stuk bij geholpen wordt. Om vervolgens echt die kandidaatkant en klantkant veel meer te benadrukken. En daar wat mee te doen.
0: Nu ga ik misschien wel de moeilijkste vraag stellen van deze hele uitzending. En dat gaat over AI in de toekomst en de technologie. Hoe zien jullie deze markt waar jullie in begeven over nu en 5 jaar?
4: Dat is een hele leuke vraag.
0: Dat is een leuke vraag, maar ik denk ook een moeilijke vraag. Omdat het zo snel gaat dat je het bijna niet kan bijhouden.
4: Nou, en dat is het lastige. Kijk, we hadden het net al even over dat we zien dat de junior functies steeds meer verdwijnen. Ik denk zelf wel dat dat echt een probleem gaat worden. Omdat we zien nu dat onze detacheerders de juniors eigenlijk niet voldoende op kunnen leiden. En de opdrachtgevers alleen maar om midiers en seniors vragen. uiteindelijk stromen de middiers en seniors ook een keer uit naar een, of een andere functie. Of ze gaan een keer met pensioen. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging als wij nooit junioren op kunnen gaan leiden. Dus ik hoop dat over 5 of 10 jaar wij toch ook weer andere functies in de markt zien. Of dat wij junioren op een andere manier kunnen begeleiden om wel de juiste ervaring.
0: Want het is eigenlijk is dat je kweekvijver.
4: Juist, je kweekvijver verdwijnt dus een beetje. Dus dat is wel een spannende.
3: En aan de andere kant groeit de jeugd ook op met AI. Hè? Ja, die weten eigenlijk niet beter. Die zijn zo digitaal opgeleid. Of die werken, die doen niet anders.
0: Maar toch snap ik die dan eigenlijk ergens niet. Want je hoort zeg maar vanuit traditioneel oogpunt. Ja. De ervaren medewerker die gaat uitleggen hoe het werkt. Maar je ziet toch een kentering waarin steeds meer jongeren die net zijn afgestudeerd. Toch even aan die oude man die 40 jaar in dienst is. Vertelt hoe de technologie in elkaar zit. En hoe er anders gekeken moet worden naar het processen.
2: Je wordt steeds wendbaarder. Dat merken we met z'n allen, denk ik, om je aan te passen. Net noemde Joke ook al bij ons, veranderen ook soms rollen. Dus ik denk dat je daar veel minder gaat kijken naar een specifieke rol. Maar meer wat is iemand zijn capaciteit of haar capaciteit. Ja. En dat je daar vandaan gaat selecteren en kijken of iemand daarop past of niet. Daarmee zou je ook wel zien, want je noemde dat eerder, ook een stuk het verloop bijvoorbeeld. Hè? Want je noemt het bij ons, maar dat zie je ook wel bij bedrijven. Andere generaties die vaak ook sneller weer uitgenodigd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk dat de match maken en de juiste match, de juiste fit, dat heel belangrijk is. Maar dat je ook veel meer op opdracht uiteindelijk zal gaan werken dan wat nu het geval is.
0: Mm-hmm. Ik kan me zo maar voorstellen, Marelle, dat jij als het gaat over ondernemerschap binnen Head First Group, dat je heel snel met die pool aan de gang gaat met die jonge of die jonge talenten waar je nu nog niet altijd een plek voor hebt.
4: Ja, ik denk dat wij ook relatief veel jonge mensen in dienst hebben. En zelf geloof ik ook echt in een stukje diversiteit binnen je organisatie. En dat kan ook in leeftijd diversiteit zijn. Hoe diverser je organisatie, hoe weerbaarder eigenlijk je organisatie ook uiteindelijk is. Mm-hmm. En anderzijds, om terug te komen op je AI-vraag. Ik denk dat onze wereld steeds sneller wordt. En dat compliance.
0: Maar dat weten we ook, dat is een gegeven.
4: Ja,
0: toch?
4: Ja, zeker. En uiteindelijk is compliance. Wat wij bieden is gaat denk ik een commodity worden. En de customer experience of de candidate experience, dat gaat echt de differentiator zijn. En daar kunnen wij met behulp van AI onwijs veel verschil maken.
0: Wat is de ambitie van Head First Group over een jaar of 5? Joke?
3: Nou, ik denk eigenlijk wat jij net omschrijft. Hè? Dus,
0: precies dat.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
2: En ik denk ook total talent management. Hè, veel breder. Wat je nu al merkt. Dat we steeds vaker gewoon het hele vraagstuk omarmen. In plaats alleen waar we ooit begonnen op ZZP. Waar je nu al ziet data vast. Je merkt dat uitzenden ook steeds vaker ons gevraagd wordt. Dus eigenlijk je steeds meer advies gaat geven. En de organisatie gaat helpen om doelstellingen te halen.
0: Daarbij heb je natuurlijk echt te maken met heel veel veranderende wetgeving. Mm-hmm. Ja. Is dat ook een team binnen jullie organisatie. Die zich daar specifiek heel erg mee bezighoudt?
2: Vanuit contractmanagement, legal, voor ons is dat de backbone zeg maar, voor de organisatie. Ja. Om dat te organiseren voor een bedrijf.
0: Nu is de zelfstandige wet is nog niet af. Moet nog ontwikkeld worden. Zit hier ook aan tafel in Den Haag?
4: Ja, zeker. We hebben een afdeling public affairs. Ik denk ook als een van de weinigen binnen onze branche. We hebben twee hele leuke gasten in dienst. Sam en Wafiek, die regelmatig ook in Den Haag te vinden zijn. En vanuit onze branche ook een tegengeluid laten horen. Het tot stand komen van de zelfstandige wet, daar hopen wij ook veel invloed op te hebben. En ze hebben recent ook een heel leuk boek uitgegeven. Dat is de ZZ Puzzel. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, neem even contact met ons op. We delen hem graag uit.
0: Klein linkje overigens. Ik heb Sam hierover gesproken. En Rafiek ook in een eerdere uitzending van ZZP Update. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met al die veranderingen die gaande zijn in deze interessante markt.
4: Dankjewel.
0: Tot zover Let's Talk Business met Head First Group. Wil je hem terugluisteren of andere afleveringen, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
5: I see everybody's here.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
8: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.

0: Echt leuk! Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
9: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
12: Er gaat niets boven Groningen, zo luidt de slogan. Maar in werkelijkheid is het luchtruim boven de stad rijkelijk gevuld. Op het regionale vliegveld worden namelijk dik 65.000 vliegbewegingen per jaar geteld. En onze gast van vandaag vindt ze allemaal even mooi. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week praat met een zakelijke hoogvlieger over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag spreek ik met Meltje de Groot, CEO van Groningen Airport Eelde. Meltje, welkom.
13: Dankjewel.
12: Wanneer was de laatste keer dat jij in een vliegtuig zat?
13: Ja, dat was eigenlijk best wel lang geleden. In november 2025, toen ik naar een vriendin ging, die woont in Calgary.
12: Oh, nee, je zou verwachten dat ik zo ongeveer elke dag instapte, maar dat is niet.
13: Dit jaar niet zoveel als misschien afgelopen jaren, ja.
12: Hey, en vind jij vliegen alleen maar leuk of heb je er ook andere gevoelens bij?
13: Ja, het is altijd een beetje dubbel natuurlijk, maar dat geldt over heel veel dingen die je doet, hè, zoals autorijden, vlees eten, vliegen ook. Alles draagt natuurlijk een beetje bij aan dat de wereld voor onze kinderen er wat minder goed uitziet dan die voor ons waren. Dus ja, een beetje dubbel, maar ik zet zelf heel erg in op elektrisch duurzaam vliegen, dus ik probeer daarin een soort compensatie te vinden. Maar ik vlieg niet heel vaak voor vakanties, wel vaak voor het werk. Er zijn veel evenementen, ook op het gebied van duurzaamheid in Europa en daar gaan we af en toe naartoe.
12: Ja, gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Je bent dus de baas van de luchthaven. Dat lijkt me ergens een ondankbare taak. Want het is onmogelijk om er geld mee te verdienen. Dus je staat constant met je hand omhoog. Ondertussen hoef je maar een scheet te laten of er staan allerlei protesterende buurtbewoners voor je deur. En zodra je denkt dat je de zaakjes op orde hebt, besluit de overheid om bijvoorbeeld de vliegtax te verhogen. Waardoor je allerlei airlines ziet vertrekken. En

0: Toch kom je niet over als een verzuurde professional. Hoe kan dat?
1: Ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk. Ik doe het nu 5 jaar hier. En ik werk ook al veel langer in de luchtvaart. Ik heb bij Schiphol gewerkt, nog bij een aantal andere luchthavens. En er is altijd wat te doen. Het is nooit saai. En dat past wel heel erg bij mij. Als er ergens een uitdaging ligt of iets weer een... Of laten we zeggen, een uitdaging op het pad komt. Dan proberen we altijd. Ik heb een heel leuk klein team om dat weer samen aan te pakken. Dus ik zou niet kunnen werken in een bedrijf waar alles goed gaat. En alles loopt zoals het elke dag loopt. En gisteren liep en morgen weer gaat lopen. Dus nee, dus het past echt goed bij mij.
0: Mooi. Laten we eventjes kijken naar die 65.000 vliegbewegingen vanaf jouw luchthaven. Hè? Lesvluchten onder andere?
1: Ja, het grootste deel is lesvluchten. Van de KLM Flight Academy. Dat is eigenlijk de vliegopleiding van de KLM.
0: Ja, zelfs de koning heeft daar zijn opleiding genoten.
1: Klopt, ja. De koning heeft daar zijn opleiding genoten. Zo een tijdje geleden ook. Hij vliegt ook nog steeds. Hij is nu volgens mij weer op een nieuw type vliegtuig opgeleid. En dat, ja, daar zijn we ook wel een beetje trots op. We bestaan 95 jaar. Dus we hopen dat we over 5 jaar toch de koninklijke status gaan krijgen. Maar ja, de koning is hier natuurlijk opgeleid. Dus ik ga ervan uit dat dat goed komt.
0: Ja, en nou heb ik laten vertellen dat die piloten in opleiding ook bij jullie wonen eigenlijk, hè, op de campus.
1: Klopt.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, die hebben eigenlijk, er zijn een aantal woontorens, een aantal flats. En daar hebben ze hun kamer. En ze komen dus, meestal komen rond 17, 18 van school. En dan gaan ze direct op de campus. Dus best wel gezellige boel daar altijd. Ze hebben ook een eigen bar. Sociëteit noemen ze dat. En allemaal andere vormen van recreatie. En ze worden daar dus 2 jaar opgeleid. Theorie en praktijk. En dan gaan ze daarna voor de type training of waar ze later op gaan vliegen, gaan ze naar Schiphol. En dan meevliegen ook gelijk. Dus soms kijk ik wel eens naar ze en denk, jeetje, die vliegt over een paar jaar gewoon op zo'n hele grote vliegtuig. Dus dat is best wel grappig. En we zijn heel erg aan het bouwen naar extra onderwijs ook op de locatie. We noemen dat de Airport Campus. Dus we hebben nu Noorderpoort, luchtvaartdienstverlening opleiding, komt een droneopleiding en een opleiding voor vliegtuigmonteurs ook.
0: Ja, dus eigenlijk een soort studentenstad,
1: ja,
0: dan in mini.
1: Precies, en dat is natuurlijk ook wat steeds belangrijk wordt. MBO, mensen zijn steeds schaarser. Het is belangrijk dat je ze bindt aan de regio en ook bindt aan het bedrijfsleven. En daarvoor is zo'n Airport Campus waarbij je dus bedrijven en onderwijsstudenten bij elkaar brengt, zodat ze in een hele mooie leeromgeving de dingen al doen. Is heel inspirerend ook, werkt gewoon goed.
0: Ja, en drones hoor ik jou zeggen. Ja, dat is een beetje het magische woord. Zeker als je het bekijkt vanuit de defensieoptiek.
1: Ja.
0: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen over een paar jaar? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, die dronesopleiding start in september. En daar zijn al verschrikkelijk veel aanmeldingen. Dus ze hebben nu al gezegd, we kunnen niet meer mensen aannemen. Er is heel veel vraag, ook vanuit defensie. Er zijn heel veel verschillende type drones. Er zijn verschillende toepassingen. Ook gewoon in het dagelijks leven. Inspectievluchten voor windmolens, voor andere terreinen, voor agrarische sector. Maar ook voor defensie. Er heeft heel veel piloten nodig. En met name dan vliegen ze dus met die hele grote Reapers. Vliegen ze dus. En die zijn zo groot als een gewoon klein vliegtuig is.
0: Ja.
1: Dus daar is echt enorm veel vraag naar. Het is altijd natuurlijk een beetje ingewikkeld in deze tijd. We horen ook heel veel slechte verhalen natuurlijk over de oorlogvoering van tegenwoordig. Maar goed, wij moeten ze ook bijdragen om die opleiding te verzorgen.
0: Ja, ja.
1: Dus, ja, en mensen vinden het echt superleuk. Dus het is echt voor de jeugd een hele mooie opleiding.
0: Ja, veel gamers, hè, die dat gaan doen.
1: Ja, die zijn er ook goed in. Absoluut.
0: Ja, ja. Hooghandcoördinatie.
1: Ja.
0: Defensie, daar hebben we het eventjes over. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke tak als je kijkt naar jullie luchthaven. Want er vinden veel militaire oefeningen plaats, toch?
1: Ja, wij zijn een luchthaven, ik zeg steeds, van maatschappelijk belang. Hè. Dus we zijn niet ingesteld om vooral veel winst te gaan maken. Maar wij kijken echt naar wat kunnen we bijdragen aan de regio en aan het land. De KLM Flight Academy leidt natuurlijk de piloten op voor de KLM. Maar we hebben dus ook die onderwijscampus. We hebben orgaantransplantatievluchten voor het UMCG. Wordt uitgevoerd via Groningen Airport Tilden. En Defensie, maar ook de politie. Ja, die hebben gewoon behoefte aan ook luchthavencapaciteit. En er is er gewoon een tekort. En Defensie moet meer gaan oefenen op meerdere plekken in Nederland ook. Dat moeten we ook vanuit de NAVO. En daarvoor hebben ze hebben natuurlijk een aantal vliegvelden gesloten. Maar ja, daar willen ze nu de komende tijd ook meer gebruik van maken van civiele velden. En wij hebben nog ruimte daarvoor, ook in de lucht. Ondanks al die kleine vliegtuigen hebben we echt nog ruimte daarvoor, ook binnen onze vergunning. En daar willen we ze graag bij voor helpen.
0: Ja, en droom je dan stiekem van de komst van de F-35?
1: Nou, daar is een hele discussie over geweest afgelopen jaar over van waar moet er een extra basis komen. Daar is nu gekozen voor Lelystad om dat daar te gaan doen. Dus dat gaat niet naar Groningen komen. Maar ik sluit niet uit dat Defensie ook wat meer moet gaan oefenen op andere civiele velden. Om af en toe te weten van nou, stel dat er wel wat gebeurt, dan moeten ze wel een keer, en ze moeten naar een civiel vliegveld zoals Schiphol of Groningen of dan moeten ze dat ook wel een keer geoefend hebben. Dus ja. Vandaar dat het ook goed is dat ze dat mogelijk ook gaan doen in de toekomst. En we wachten even af waar ze mee komen. Want zij bepalen een beetje wat ze willen en welke behoefte er is. En mede vanuit de NAVO.
0: Juist, dus allerlei maatschappelijke vluchten die plaatsvinden vanaf jouw luchthaven. Maar ook gewoon vakantievluchten, hè?
1: Ja.
0: Waar kan je naartoe vanaf Eelde?
1: Nou, naar Turkije, een aantal bestemmingen. Guernsey, Jersey vliegen we nu heen. Maar we zijn nu net ook, en dat is ook belangrijk voor de regio, met bestemmingen naar Norwich en naar Esbjerg net aangekondigd. Gaan we vanaf september naar vliegen. En dat is met name bedoeld ook voor het bedrijfsleven in de regio. Omdat er zit in Noord-Nederland veel windenergie. Waterstofontwikkelingen. En dat zit bijvoorbeeld ook in Esbjerg. In Norwich zitten ook veel bedrijven die daar ook die dat ook doen. En ja, mensen moeten op en neer gevlogen worden. Het gaat soms gewoon om technische mensen. En als ze bijvoorbeeld van Noord-Nederland naar Esbjerg moeten nu, dan moeten ze 8 uur of over de weg of via Schiphol. En als ze met een vliegtuig vanaf Groningen Airport Eelde gaan, is 3 kwartier.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon echt wel een belangrijke maatschappelijke bijdrage ook.
0: Snelle winst.
1: En als rijkbaarheid is dat, hè, natuurlijk, van je regio.
0: Ja. En laten we even naar de vakantievluchten kijken, want dat is natuurlijk altijd een heet hangijzer. En daar komen we onder andere dus ook op de vliegtax. Want ja. Ik heb begrepen dat eigenlijk, dankzij de Nederlandse overheid, Airport Eelde een beetje uit de markt wordt geprijsd. Hè?
1: Ja, we hebben heel veel last van die vliegbelasting. En hij bestaat al een aantal jaren. Hij was oorspronkelijk bedoeld om terug te vloeien naar de luchtvaartsector voor de verduurzaming. Dus dan kun je denken aan sustainable aviation fuel ontwikkeling, maar ook elektrisch vliegen en waterstof vliegen. Maar dat geld is uiteindelijk gewoon in de staatskas gebleven. En nu wordt hier weer verhoogd, die vliegbelasting. En dat levert ook echt voor ons nog meer een concurrentieverschil met onder andere Duitsland op. Want in Duitsland wordt de vliegbelasting nou waarschijnlijk afgeschaft. Helemaal. En hij is nu al een stuk lager, de helft ongeveer. Dus 15 euro. Bij ons betalen we 30 euro per passagier. Dus het wordt heel aantrekkelijk om over de grens te gaan. Dus ja, dat maakt, en met name voor luchthavens zoals Groningen en Maastricht, is het ingewikkeld. Omdat die andere luchthavens gewoon vol zijn. Daar is de capaciteit is beperkt. En dus als de vraag iets minder is, maar de vraag is toch veel meer dan het aanbod, dan zie je daar verder geen effecten op. Behalve dat luchtvaartmaatschappijen het natuurlijk ook heel vervelend vinden, omdat hun kosten hoger gaan worden. Maar bij ons is het direct op het gaat het direct bespelen. En zeggen luchtvaartmaatschappijen, nou, we komen niet naar Groningen of we blijven niet op Groningen, omdat we beter naar Duitsland kunnen gaan of andere landen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
0: Ja, want we hebben het over een paar tientjes per passagier, toch?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld nu voor Turkije is 30 euro, maar straks wordt het 45 euro. Dus als je met je hele gezin op vakantie gaat, dan kies je er toch voor om over de grens naar Wezen of minstens Osnabrück of iets dergelijks te gaan.
0: Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dat voor jou vervelend is, met name als je naar de Excel-sheet zit te staren. Want eigenlijk is de burgerluchtvaart de belangrijkste bron van inkomsten als je het hebt over winstpotentie, toch?
1: Ja, met name nou niet alleen niet per se winstpotentie, want we hoeven niet per se winst te maken. Maar wij krijgen op dit moment van onze twee belangrijkste aandeelhouders, provincie Groningen en Drenthe, krijgen we een subsidie voor de kosten van brandweer en voor security. Omdat dat eigenlijk overheidstaken zijn. En de rest van de kosten moeten we onze eigen broek ophouden. En daar is het belangrijkste inkomstenbron zijn die passagiers. He, dus een aantal vliegbewegingen doet de KLM Flight Academy heel veel. Maar wij verdienen qua cashflow het meeste vanuit de vakantievluchten. En die zitten allemaal helemaal nok vol. Alleen ja, een groot deel van die bestemmingen van die vliegtuigmaatschappijen gaan dus niet bestemmingen aanbieden vanuit Groningen. Nu omdat die belasting zo hoog is. En volgend jaar dus nog hoger wordt.
0: Ja, dus de consequentie van die ophoging van de vliegtax is dat de passagiers eerder naar Duitsland gaan. En ja, dat de provincies dus meer subsidie moeten verstrekken. Wil de luchthaven overeind kunnen blijven?
1: Ja, dat is dus de vraag. Want dat is natuurlijk altijd ook weer politiek. Hè? Volgend jaar zijn er weer verkiezingen in de provincies. We hebben afgesproken dat we voor de komende 10 jaar... ongeveer 4,5 miljoen per jaar krijgen voor die kosten van brandweer en security. Ja, ik kan ook niet elk jaar gewoon weer opnieuw naar die provincies toe. Dat wil ik ook niet. Dus we zijn heel naastig op zoek naar oplossingen. En daarvoor hebben we wel steun van het Rijk nodig. Dan wel door het afschaffen van die vliegbelasting voor Groningen Airport Hilde. Dan wel door dat te compenseren met geld. Ja. Ja.
0: Nou was je tot voor kort ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Luchthavens. Pardon. Ja. Dus dat betekent dat je ook een belangrijke pion was in het hele lobbyspel richting Den Haag. Neem ons eens mee, hoe gaat zoiets? Klop je bij de minister aan en zeg je van, ik vind toch een slecht idee zo'n vliegtax. Kan het niet van tafel? Hoe werkt dat?
1: Nou, dat doen we natuurlijk samen met ook andere partijen in de sector. Dus ook bijvoorbeeld KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Dan wordt er ook wel gezamenlijk gesproken met de ministeries. En de politiek ook. Hè, want de Tweede Kamer heeft natuurlijk ook veel invloed op toch... Ook als een minister iets niet wil, om dat dan toch aan de minister te vragen. Via moties of amendementen als het om geld gaat. Ja, dat is een beetje de manier hoe dat gaat. Maar dat doen we nu ook voor Eelde, absoluut. Dus daar is net ook een motie aangenomen voor Eelde. Dat de minister de komende tijd moet kijken hoe ze Groningen Airport Eelde en Maastricht kan helpen. Gezien de problematiek met de vliegbelasting. Dus dat is mooi. Maar hetzelfde verhaal ook voor de Vereniging van Luchthavens. We organiseren ook heel veel bijeenkomsten waar partijen uit de luchtvaartsector bij elkaar komen. Luchtvaartmaatschappijen, maar ook andere bedrijven in de luchtvaartsector met de minister. Eén keer per jaar een diner waar we echt in gesprek gaan over onderwerpen die relevant zijn. 2 jaar geleden hebben we het over defensie gehad. Er was Gijs Tuinman, was staatssecretaris bij. Dus we proberen de sector ook een beetje met elkaar te verbinden vanuit de NVL.
0: Ja. Ja, maar je hebt het onder andere over een motie vanuit de Tweede Kamer. Hoe gaat dan zoiets concreet? Hè? Zit jij dan een tekst van die motie te tikken? Schuif je die onder de neus van de Kamerlid waarvan je denkt dat hij wel weer een motietje kan gebruiken? En zie je dat dan 1-op-1 terug in de handelingen?
1: Vaak is het heel belangrijk dat je met die Kamerleden laat zien waarom het belangrijk is. Dus daar begint het mee. Hè, dus afgelopen maandag hadden we het CDA op bezoek. Vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit de regio. Kamerlid en ook statenleden. En dan leg je uit waarom Groningen Airport Eelde belangrijk is voor de regio en voor het land. Dat is de basis. Dus het belangrijkste is denk ik gewoon dat je uitlegt wat je doet en waarom je het doet. En dan is de volgende stap dat je ook aangeeft in die gesprekken waar je zorg ligt. En dat is bijvoorbeeld over die vliegbelasting. En dan zijn er altijd Kamerleden die zeggen van oké, dit vinden wij belangrijk en hier gaan we voor lopen. Nou, en dan stellen ze een vraag van waar ben je mee geholpen of hoe kunnen we je helpen? Nou, en dat gesprek vindt dan plaats. Maar uiteindelijk zal je de Kamerleden bepalen zelf welke moties ze indienen. Dat doen wij zelf niet. Maar door ze onder de aandacht te brengen waar de zorgen zitten, dat helpt ook.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke groep om mee in gesprek te gaan. Een andere belangrijke groep om mee in gesprek te gaan zijn natuurlijk de omwonenden. Even voor mijn beeld, woon je eigenlijk zelf onder de vliegroute?
1: Ook wel. Want we hebben de traumahelikopter. Die vliegt ook regelmatig bij ons boven het huis. Ik woon in de stad Groningen. Bij ons in de buurt is vooral veel klachten. Of eigenlijk alleen klachten van de lesvluchten. Ja. En dat komt omdat die natuurlijk opstarten, rondje vliegen en weer landen. Dus die moeten dat heel veel oefenen. En daarvoor is de luchthaven bij ons heel erg geschikt. Daarom zit de KLM Flight Academy er ook. Maar dat geeft soms overlast. Het is wel zo, ik heb net de cijfers gezien van vorig jaar, dat het aantal klachten is gehalveerd, terwijl het aantal vliegbewegingen is gestegen. En dat komt met name omdat de vliegschool nieuwe, stillere vliegtuigen heeft gekocht.
0: Ja, dat scheelt.
1: Ja, ja. Dat scheelt echt heel veel.
0: Ja. Ja. En hoe voer je het gesprek met dat soort klagende omwonenden die misschien wel op een zonnige dag allerlei vliegtuigjes de hele dag boven hun tuin hebben?
1: Ja, we hebben een speciaal daarvoor ingerichte officiële instantie. Dat heet de CRO, de Commissie Regionaal Overleg. Daar zitten gemeentes in, daar zit provincie in en daar zitten omwonenden in, vertegenwoordigers. En daar wordt het gesprek over gevoerd. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten. En met name toen wij een nieuwe vergunning gingen aanvragen, dan gingen we ook de regio in. Bij de dorpshuizen en in gesprek met de omwonenden. Maar goed, ik heb ook wel eens een bijeenkomst meegemaakt waar het helemaal niet zo prettig was. Omdat je toch mensen hebt die heel boos zijn. En soms ook niet redelijk. En daarbij je soms toch een beetje door bedreigd. Het is niet een prettige omgeving. Het is geen veilige omgeving, voelt dat. Maar goed, dat hoort er ook bij.
0: Ja, en wat zijn dan jouw belangrijkste lessen om dat soort mensen toch weer een beetje van hun woede af te krijgen en misschien zelfs aan je zijde te zien scharen?
1: Ja, dat laatste weet ik niet of dat gaat lukken. Maar het is wel goed om gewoon het gesprek te blijven voeren. Ja, dus wij blijven, ook al zijn mensen boos, dan blijven ze ook uitnodigen. En een van de dingen die we nu doen en die goed helpen is, dat we 1-op-1 mensen uitnodigen. Dus we hebben spreekuren. Eén keer in de maand, 2 dagen, 1 uur spreekuur, kunnen mensen zich voor inschrijven. En dat is net zoals bij de dokter. Dan kan je gewoon vertellen waar je last van hebt of waar je blij mee wordt. En dan gaan we daar 1-op-1 over in gesprek. En dat werkt goed, omdat er heel veel mensen zijn die in een grote groep het lastig vinden om hun zorgen te delen. Of het niet eens zijn met anderen die hun zorg delen. En dan wel het verhaal zelf kunnen doen. Dus dat werkt heel erg goed bij ons. En ik denk dat dat ook een goede manier is om zorg weg te nemen. Zover je dat kan, hè. Want die vliegtuigen die vliegen er. En die kan ik ook niet laten verdwijnen.
0: Nee, ik vraag me inderdaad af. Hè. Je hoort mensen aan. En ik snap dat dat al misschien een hoop scheelt qua woedebeleving. Maar tegelijkertijd kun je in de praktijk niet zo gek veel veranderen, toch? Sterker nog, hè, jullie staan op de stoelen te juichen op het moment dat de vliegtijden worden verruimd, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Dus dat is voor ons van belang, omdat dat belangrijk is voor de economische onderbouwing van de luchthaven. Ja. Maar je kunt niet altijd wat doen. Wat we wel kunnen doen, dat doen we ook. Dus soms dan, hè, zoals nu samen met de partners, zoals de KLM Vliegschool, die heeft echt een hele nieuwe vloot. En dat helpt enorm. Ja. Hè, dus die gaan uiteindelijk ook straks elektrisch vliegen. Dat gaat ook heel erg werken. En als er op een gegeven moment een route is die ligt om een dorp heen en er wordt bijgebouwd en dan is opeens liggen die huizen wel onder die route, dan gaan we ook wel in gesprek met die vliegers of met die opleiding, die studenten, van pak het bochtje even wat ruimer als het kan, als het veilig kan. Hè, dat doet dan de regie daarop voert dan Luchtverkeerslijn Nederland. Maar dat is wel, zijn wel de gesprekken die we proberen te voeren. Ja. Waar het kan, proberen we het te verbeteren.
0: Ja, elektrisch vliegen hoor ik je zeggen. Wanneer komt nou het moment dat je echt zonder vliegschaamte in kunt stappen?
1: Ja, dat is voor iedereen persoonlijk anders natuurlijk. Ik denk dat elektrisch vliegen, dat zal met een 9-zitter, dus een 9 stoelen in een vliegtuig, zal rond 2030, 35 wel zo zijn. En dat gaat echt heel veel veranderen. Want dan kun je dus ook binnen Nederland prima vliegen vanuit Groningen naar Rotterdam of Den Haag of wat dan ook. Of naar Schiphol. Dus dat gaat echt wel de boel veranderen. Maar wat ook het verschil is, het is eigenlijk een nieuwe vervoersmodaliteit. Want wat ik net vertelde over Esbjerg, dat je dus in plaats van 9 uur 45 minuten bent. Met elektrisch vliegen gaat dat nog meer gebeuren. Omdat het gewoon duurzamer is, maar het is ook goedkoper. Het vliegen met een elektrische auto, onderhoud is natuurlijk al veel minder. Af en toe de winterbandjes of even de vloeistof van de ruitenwissers vervangen. Ja. Maar dat scheelt enorm. En ook de kosten van de brandstof is veel lager. Dus de kosten per stoel worden veel lager.
0: Maar wat heel eventjes, hè, want als er ergens over wordt geklaagd in Nederland, dan is het over de netcongestie. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n vliegtuig dat elektrisch vliegt nogal wat energie nodig heeft. Ja. Is het reëel om te verwachten dat dat in Nederland qua infrastructuur op tijd geregeld is?
1: Nou, dat is nu natuurlijk grote zorg. En daar hebben alle bedrijven, denk ik, zorgen over. Zowel over stikstof voor uitbreiding, netcongestie en het regeldruk vind ik ook wel een puntje van zorg. Er komen steeds meer regels bij. Ook nu met cybersecurity merken wij ook bij de luchthavens heel erg. Maar netcongestie is een groot probleem. Voor woningaansluitingen, maar ook voor dit soort ontwikkelingen zoals elektrisch vliegen. Dus ja, wij zetten er wel op in om dat in gesprek met de omgeving, om dat toch voor elkaar te gaan krijgen. En we hebben nog een paar jaar. Maar we zien het nu als een vraagstuk wat wel op ons af gaat komen.
0: Ja, en is elektrisch vliegen inderdaad de toekomst? Of kun je misschien wel beter inzetten op waterstof, hè, wat jullie vrij intensief doen? Of zijn er misschien andere mogelijkheden om dat vliegverkeer wat schoner te maken?
1: Ja, nou, er zijn meerdere opties inderdaad. Dus elektrisch vliegen is voor de kortere afstand. Wat ik net al zei, 600 kilometer en dan 9 tot 19, misschien 30 zitters. Dan heb je voor de nu al de Sustainable Aviation Fuel. Er wordt nu al bijgemengd en dat zal ook toenemen. Maar er is natuurlijk een grens aan, omdat dat...
0: Het is technisch allemaal lastig, toch?
1: Met ja, nee, maar ook er is natuurlijk maar zoveel van die plantaardige funding. Of hoe heet dat? Resources
0: frituurvet.
1: Frituurvet, precies. We moeten meer ballen eten. Frituurballen, eierballen en al die dingen eten. Maar daar is een einde aan. Dus we kijken nu ook naar synthetische brandstof. Ja. Ook bijvoorbeeld waterstof. En dat zijn wel oplossingen die ook wel gaan helpen. Maar die zijn weer meer voor de middellange afstand.
0: Duidelijk.
1: Yes. En waterstof is wel, denk ik, ook voor ons heel belangrijk. Wij hebben heel veel projecten ook in Europees verband lopen met betrekking tot waterstof. En dat heeft ermee te maken dat wij in de eerste waterstofregio, de Hydrogen Valley van Europa, liggen.
0: Kijk aan, dat klinkt er goed. Veel mensen blijven het liefst zo ver mogelijk weg van de Belastingdienst. Meltje de Groot besloot er te gaan werken, maar ze kwam uiteindelijk bedrogen uit. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
0: Ja, maar ik wil heel eventjes naar je carrière kijken, als je het goed vindt. Je begon je loopbaan met het op een rij zetten van cijfertjes. Ja, is dat dan iets waar je als klein meisje al van droomde?
1: Nee, mijn vader die was fysisch chemicus en die werkte altijd bij Shell en die was heel erg in de wetenschap. Met kernenergie en zonne-energie toen al vooruitlopend. Maar en mijn vader had het liefst gewild dat ik ook natuurkunde was gaan studeren of iets in die geest. Maar goed, ik was 17, 18, 19 en ik dacht nee, ik ga niet doen wat mijn ouders graag willen dat ik doe. Dus ik ben toen economie gaan studeren. Ja. En waarom economie? Omdat ik dat... Ja, ik was op de middelbare school best wel dat ik dacht, nou, ik moet heel veel andere dingen doen behalve studeren. Dus het was het minst lage vak op mijn cijferlijst. Dus toen ben ik economie gaan studeren in Groningen.
0: En vervolgens in de finance hoek beland.
1: Ja, want ik ben wel een beetje een beta vanuit mijn genen, denk ik. Dus ik vond dat altijd al heel interessant met die cashflows en berekenen en dat soort van. Dus ik heb echt een financiële specialisatie gedaan binnen economie.
0: Ja, ja, nou, daar kun je vervolgens de rest van je carrière mee doorgaan. Deed je niet, want op een gegeven moment besloot je eigenlijk al vrij snel toch naar de luchtvaartsector over te stappen. En je monsterde aan bij Schiphol. Wat bewoog je om daarin te checken?
1: Ja, dat was een beetje toeval, want er was een vacature bij Schiphol Project Consult. Die deden adviesering en projecten binnen de Schipholgroep. Andere luchthavens adviseren, maar ook onderzoeken naar bijvoorbeeld een ondergronds logistiek systeem tussen Schiphol, de Hoofddorp en de bloemenveiling. Nooit gekomen, maar wel interessant om daar naar te kijken. Ja. En veel buitenlandse luchthavens ook hadden vroegen hulp aan Schiphol. En Schiphol die hielp daar dan bij en dan gaven we adviezen ook vanuit die afdeling. Maar die vacature kwam op de markt en ik heb gesolliciteerd erop. En het grappige was, want ik zou op gesprek gaan. Toen was er een vriendinnetje van mij, een hele goede vriendin van mij, die zei: oh, maar dat is mijn afdeling, daar werk ik ook. Dus zo was het wel heel grappig. Ik heb alleen maar een maand met haar gewerkt. Want toen werd ze via Schiphol uitgezonden of via haar partner uitgezonden naar Brisbane. Dus, maar wel bijzonder en toevallig ook. En daar heb ik 12,5 jaar gewerkt.
0: Ja, ja. En veel verschillende rollen. Hè? Ook op het HR bijvoorbeeld, aan de strategische kant. Je was ook voorzitter van de OR, heb ik begrepen. Ja, dan zit ik zelf eventjes aan Schiphol te denken. En dan denk ik toch met name aan hele lange rijen. Hè. Van de week zagen we dat ook weer gebeuren. Wat gaat daar nou mis?
1: Die rijen waren er vroeger toch minder. Ik heb het wel eens met oud-collega's over. En dan zeg ik altijd van vroeger was alles beter. Ik weet niet of dat echt zo is hoor. Maar het was allemaal nog wat meer handzaam. En het was allemaal, we hadden het wat meer zelf in de hand. Was wat meer regie op, denk ik, op het geheel. Het was ook wat kleiner allemaal nog. Die rijen, dat is natuurlijk... nu is het weer een veroorzaakt gedeeltelijk dan weer door soms ook wel weer de Europese regelgeving die wordt ingevoerd. Of het zijn altijd vraagstukken. Of het weer natuurlijk. We hebben natuurlijk in januari problemen gehad met de sneeuw. Nou ja, ja. Schiphol leert daarvan. Dus die maakt een planvorm dat weer aan te passen. Ik vind het ook wel moeilijk om daar vanaf de zijlijn dan heel kritisch op te zijn. Ik weet dat er goede mensen aan het werk zijn om deze problemen op te lossen.
0: Maar ik hoor jou zeggen, vroeger hadden we misschien iets meer grip op de zaak. Hè? Er is natuurlijk heel veel uitbesteed bij Schiphol. De beveiliging, noem het allemaal maar op. Zit daar dan misschien wel de kern van het probleem?
1: Maar is ook wel gedeeltelijk Europese regelgeving. Want als je boven de 5 miljoen passagiers hebt, dan mag je niet meer automatisch alles zelf doen. Dan moet je uitbesteden of aanbesteden. En dan kan je het aanbesteden aan je eigen bedrijf. Hè? Dus dat zou ook nog kunnen. Maar daar zitten ook een aantal regels Europees in. Waar Schiphol denk ik ook wel mee te maken heeft. En wat met mee te doen heeft, om het zo te zeggen.
0: Ja,
1: ja, dat is dan heb je natuurlijk heel veel afhandelaren. Ze brengen ze nu ook al terug. Hè? Dat waren er volgens mij 7 en het wordt er nu minder. 3 geloof ik. Dus dat helpt ook al dat je meer regie krijgt op die processen. En je moet goede afspraken met die bedrijven maken. Ook via de contracten, denk ik. Dus ik denk dat dat wel gaat helpen.
0: Ja, dus als we in een rij staan, dan moeten we eigenlijk Brussel vervloeken.
1: Zou je kunnen doen. Je zou kunnen denken, ach, het is nog even wachten en dan ben ik straks lekker op vakantie.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Laten we nog heel eventjes naar de toekomst van Schiphol kijken. Ik zei het al, je was lang voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens. Dus dat is iets waar je ongetwijfeld ook een beeld bij hebt. Is er nou nog ruimte voor uitbreiding? Moet het naar zee? Moet het inderdaad allemaal naar Lelystad? Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk niet naar zee, want daar is natuurlijk in het verleden ook wel naar gekeken. Daar zitten andere vraagstukken ook op zee en dan ga je enorme desinvestering doen. En weer een investering in omstandigheden waar ook weer veel vraagstukken rond liggen. Want je moet die mensen dan allemaal daar naartoe krijgen. Dus ik denk dat dat nu geen optie is. Ik denk dat je heel kritisch moet kijken naar hoe kan Schiphol binnen de acceptabel draagvlak vanuit de regio, vanuit het bedrijfsleven, dat is beide, groeien of blijven bestaan op deze manier? Of moet je toch kijken naar, ga je bijvoorbeeld wat meer focussen op bepaalde zaken en op andere zaken wat minder? Maak je keuzes. Maar het is ook een debat wat nu gevoerd wordt met de minister van Infrastructuur.
0: Ja, en ze moeten natuurlijk een goede vergunning krijgen. Jaren wordt gevoerd, ja. Toch? Ja.
1: Maar het is wel ingewikkeld, want ook daar vindt Brussel wat van. Hè? En buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die vinden het ook niet prettig als er minder slots op Schiphol komen. Dus voor de verbindingen. Dus best een complex geheel, denk ik. Dus daar moet een balans worden gevonden, ook met de omwonenden. En weet je, vroeger, ik had een hele goede baas toen ik bij Schiphol werkte. Directeur Stratrie, die zei altijd, waar vliegtuigen vliegen, moeten geen mensen wonen en andersom. En dat hebben we wel een beetje losgelaten. Gemeentes hebben ook gebouwd op plekken waar ze misschien qua geluidsoverlast eigenlijk niet hadden moeten bouwen. Maar goed, er is ook heel veel behoefte aan woningruimte. Dus ja, het is een hele moeilijke. Maar je moet daar goed over nadenken qua ruimtelijke ordening, hoe je de dingen inricht in je land. En we hebben steeds minder ruimte, ook om netcongestie op te lossen en andere vraagstukken. Dus ja.
0: Ja. Ja, ingewikkelde materie. Als ik nu naar Schiphol kijk, zie ik nog ergens jouw handtekening in de tijd dat je daar werkte aan de strategiekant, aan de consultancykant, aan de HR-kant misschien?
1: Nou, dat is echt wel lang geleden, hè? Dus dat weet ik niet van. Maar
0: uitgegumd.
1: Ja, nou, dat weet ik ook niet. Ik denk, ik heb ook wel een bijdrage geleverd aan. Ik weet nog wel, toen de polderbaan kwam, wij noemden hem daarvoor de vijfde baan, heb ik nog gewerkt aan een subsidie, een tentsubsidie voor duurzaamheid. Kregen we 5 miljoen gulden, omdat die baan zo duurzaam was, omdat die over meer dunne bevolkte gebied vloog.
0: Ja, want je moet eerst een half uur rijden voordat je mag opstijgen.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. En er ligt nog eens ruimte tussen, waar die ook had kunnen liggen. Maar dat was de bedoeling dat daar nog een extra baan zou komen. En die hebben ze nu wel geschrapt. Daar moet je zo'n end rijden. Als ze hem toen op de plek hadden gelegd van een baan die er nooit gekomen is, dan had je minder hard lang moeten. Maar dat is ook strategisch over nagedacht. Hè? Van hoe kijk ik ook naar de lange termijn. En in die tijd was er gewoon echt het beeld dat we door moesten groeien. En dat het ook allemaal kon.
0: Ja, dus oké, even samenvattend. Als we in de rij staan, zijn we boos op Brussel. Als we dat rotend moeten rijden naar de polderbaan. Mogen we boos zijn op jou?
1: Ja, mag altijd. Geen moeite mee.
0: Goed, laten we eventjes naar de Belastingdienst gaan. Want op een gegeven moment had je het helemaal gehad bij Schiphol. Kwam je uit bij de Belastingdienst.
1: Nou, zo was het niet helemaal. Want ik denk altijd na zoveel jaar, het is wel weer tijd om weer wat anders te gaan doen. Hè?
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, ik heb daarvoor 5 jaar bij een chemisch farmaceutisch bedrijf gewerkt, Solvay. Daarna bij Schiphol. Ik heb 12,5 jaar gewerkt. Dat is eigenlijk langst in mijn hele carrière.
0: Eigenlijk te lang.
1: Nou, dat weet ik ook niet. Maar ik heb wel heel veel verschillende dingen gedaan. Maar het kriebelde wel een beetje om hier wat anders te gaan doen. En zodoende kwam ik toen, was er ook bij de mensen gezocht voor bij de Belastingdienst.
0: Ja, en dat is een organisatie waarvan maar weinig mensen denken, dat is leuk. Wat trok jou aan bij de Belastingdienst?
1: Nou, ze hadden een hele grote opgave om cultuur te veranderen binnen de Belastingdienst. Er werken 30.000 mensen toen. En ze dachten, nou, als we wat meer mensen van buiten naar binnen halen, dan kunnen we die cultuur wel veranderen. Ze hebben vrouwen van buiten naar binnen gehaald. En er werken mensen gewoon 40 jaar. Niet op dezelfde functie, maar wel bijna, denk ik. Dus ze dachten, nou, als we het een beetje fris bloed naar binnen halen, gaat het helpen. Dus dat was de reden. Ik dacht, nou, dat is een leuke uitdaging. Maar goed, toen bleek uiteindelijk dat dat heel moeilijk is.
0: En waarom is dat zo moeilijk?
1: Omdat een hele grote organisatie is. Heel erg alles in Den Haag wordt bepaald. En wij zaten in Noord-Nederland in de regio. En we hebben best wel wat leuke dingen in de regio kunnen doen. Maar uiteindelijk maak je de verandering ook niet. En heel veel van die mensen die binnen waren gehaald, die werden ook een beetje aan hun lot overgelaten, zal ik maar zo zeggen. En die gingen ook allemaal weer weg. Dus ik ken een heleboel vrouwen die gelijk met mij binnen zijn gekomen, die echt 2 jaar, 1 jaar daarna allemaal weer vertrokken. Dat is wel jammer op zich, want je had echt een kans gehad om dingen te veranderen. Maar ja, het is een grote organisatie, lastig. Het is natuurlijk ook een hele grote organisatie die met heel veel verantwoordelijkheid natuurlijk draait.
0: En was dat dan een naïviteit waarmee destijds die operatie werd gestart vanuit de gedachte, oké, we gaan de cultuur veranderen?
1: Dat was denk ik goed bedoeld. Maar ik denk dat het gewoon te ingewikkeld was om het te doen. En het is echt een organisatie die bang is om veranderingen door te voeren. En dat zie je natuurlijk wel. Want als er veranderingen worden doorgevoerd en het gaat niet goed, dan is het natuurlijk alles weer. Dan staan ze enorm in de spotlight. En dat, daarom zijn ze ook een beetje risk-averse geworden. Bang om fouten te maken, denk ik. Maar goed, was mijn organisatie niet. Want ik dacht, oké, kan ik die organisatie veranderen? Nee, oké, dan moet ik toch maar zelf wat anders gaan zoeken.
0: Ja. Tijd om door te vliegen. Ja, als je kijkt naar je carrière, op welke positie dacht je nou voor het eerst, ja, het past me echt goed om leiding te geven?
1: Nou, het leuke was toen, ik heb dus wel heel veel van geleerd, van die rol bij de Belastingdienst. Want ik dacht, dit is dus niet wat ik wil. Ik wil veel meer zelf in de regie komen te zitten. En dat was toen ik bij directeur bij Vliegveld Teuge werd, was dat zo. En dat was de eerste gesprekken die ik had toen. Waren een aantal gemeentes aandeelhouder. Had ik met de wethouder van Apeldoorn. Was een GroenLinks wethouder. Een geweldig vent trouwens. Had ik een gesprek. En toen zei hij tegen mij. Ja, mailtje maar. Secretaresses. Leaseauto's. Je moet alles zelf doen. Dus allemaal niet meer. Nou, vind ik ook niet erg. Dus echt met je voeten in de klei. Heb ik daar gestaan. Op eigenlijk alle aspecten van zo'n luchthaven. Of alle aspecten van een MKB-bedrijf. Kan je ook wel zeggen. Van vergunningen tot financiering. Tot klanten. Tot, nou, operationele vraagstukken. En dat was hartstikke leuk.
0: Ja, ja. En het aansturen van mensen natuurlijk. Wat zijn je belangrijkste lessen voor luisteraars over het aansturen van mensen?
1: Nou, het belangrijkste is dat je een goed team hebt. Dus als je ergens in je team iemand hebt waar je mee moet werken die niet functioneert, zou ik er niet te lang over doen om daar afscheid van te nemen. Ook al is dat in het verleden voor je kwam niet goed gemanaged, om het zo maar te zeggen. Want dat is echt heel belangrijk.
0: En is het dan de onderbuik of zijn het dan de prestaties?
1: Nou ja, vaak tenminste, het is beide denk ik. Hoe iemand acteert, maar ook hoe iemand zijn werk doet. Dus dat is belangrijk. Dus zorg dat je een team hebt wat elkaar aanvult. Dus niet allemaal hetzelfde, maar echt elkaar aanvult. En zorg dat je het vertrouwen hebt dat je dingen kunt overlaten aan zulke mensen. Professionele mensen die weten waar ze het over hebben. Waar je lekker mee kan discussiëren, waar je veel pret mee hebt. Maar waar iedereen wel zijn eigen rol hebt. En ga vooral niet op de stoel zitten van die mensen. Want die zijn daar goed in. En dat, ja, dan geeft het voor jezelf, voor mij, heel veel ruimte om heel veel andere leuke dingen te doen.
0: Ja,
1: zoals vandaag bij jou.
0: Ja, kijk aan. Hey, en als je nou kijkt naar de belangrijkste eigenschappen die een leider moet hebben, wil die effectief zijn. Hè? Wat is dat dan? Is dat dan dat kunnen loslaten van verantwoordelijkheden?
1: Dat is ook een belangrijk aspect, denk ik. Dus ook ruimte geven aan je mensen. Echt heel belangrijk. En als ze niet functioneren, dan moet je er een oplossing voor vinden. Maar het is ook, en dat vind ik altijd toch wel mooi bij Defensie. Daar zie je heel erg de mensen die echt doorgroeien naar de top. Dat zijn de meest aardige, vriendelijke mensen die altijd geïnteresseerd zijn in wat er om zich heen, wie er om zich heen zitten en voor persoonlijk contact. Dus het is echt heel erg belangrijk dat een echte leider gewoon open staat voor communicatie met alle mensen om zich heen. Of het iemand is die de koffie brengt, of dat het iemand is die of een minister of wat dan ook, maar gewoon echt. En dan echt wel vanuit oprechte interesse. Want als het niet echt is, dan werkt het ook niet.
0: Dus nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste eigenschap die je moet hebben.
1: Ja. En een beetje een team is heel mooi om daarin samen te werken. Omdat je daar de beste ideeën ook uit krijgt. Ja, de ene is technisch, de andere is financieel. De volgende is weer van de communicatie en het draagvlak. Dus je bouwt gewoon een goed plan of een goed idee door iedereen daarbij te betrekken.
0: Ja, nobody's perfect natuurlijk, hè? Maar het zien van je eigen tekortkomingen is misschien wel het lastigste wat er is. Wat heb jij gedaan om erachter te komen welke aspecten er voor verbetering vatbaar waren?
1: Maar ja, je loopt natuurlijk altijd wel tegen jezelf aan met bepaalde dingen. En gelukkig zijn er ook mensen in mijn omgeving die wel ook mij af en toe zeggen van, hé, daar ben je minder goed in. Of mij daar via een grapje of echt wel even op wijzen van let daarop.
0: En wat zijn het over dingen?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik ben best wel soms dan, loop ik rechtdoor. Dan gaan we die kant op. We hebben daar over gehad, gaan we die kant op. Ja, en dan zijn er soms nog mensen die toch nog wat meer moeten worden meegenomen in stappen die ik dan zet. Dus ik ben daar moet ik me ook van bewust van zijn dat ik soms wat te hard loop. Dus dat is denk ik wel een belangrijke. Ik ben niet een beheerder. Dus ik heb mensen om me heen nodig die de dingen organiseren. Zorgen dat de rapportages klaar worden. Dat de operatie goed geregeld is. Dan moet je mij ook niet vragen. Want daar ben ik gewoon niet goed in. Ik kan het wel als het moet. Dat heb ik natuurlijk bij Teug ook gedaan. Maar het is niet mijn. Ik krijg daar niet energie van. En ik denk dat ik er minder goed in ben dan die mensen die het nu doen.
0: Ja. En wat is het lastigste aspect in jouw rol als voorvrouw?
1: ja, die steeds veranderende omgeving. Maar dat vind ik ook juist wel weer het leuke ervan. Dus elke keer weer een probleem. We hebben nu op dit moment al de laatste rondje met ons MT. En aan het eind van de vergadering hadden we zoveel problemen besproken. Van PFAS, stikstof tot... Nou, noem het. Er lopen ook een aantal rechtszaken. Dat ik dacht van het einde... Ik zei tegen iedereen, we doen nog één rondje. En nu gaat iedereen vertellen wat er goed gaat en waar die blij van wordt. Nou, dat is wel belangrijk om de goede sfeer erin te houden. Er wordt heel veel gelachen. Ja, ik kan niet anders zeggen dat zijn wel echte dingen die heel waardevol zijn om als je samenwerkt.
0: Wie verder wil komen, doet er goed aan om samen te werken, lijkt me duidelijk. Maar wat als je een eenheid moet smeden van mensen met een totaal verschillende bloedgroep? We vragen het zo, maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
0: Week zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anderslijst. Het is beslist een bond gezelschap te noemen en jij mag daar dus zomaar iemand aan toevoegen, Meltje. Zeg het maar, wie mag het zijn?
1: Ja, het is iemand die helaas niet meer onder ons is, maar is mijn oude baas, directeur strategie van Schiphol Groep, Joop Krul.
0: Ja. En wat maakte hem zo bijzonder?
1: Nou, ik denk dat hij voor die tijd heel erg voorop liep. Hij vestigde vooral de aandacht op het feit dat de license operator, draagvlak dus uit je omgeving, heel erg belangrijk is. En ik heb daar heel veel van geleerd. Want dat is nog steeds heel erg dat ik kijk, oké, waarvoor ben je hier als bedrijf of als organisatie? En wat kan je betekenen voor die omgeving? Dat geldt voor Groningen, voor de regio. Daar hebben we het net al over gehad. Maar dat geldt ook voor Schiphol. Hoe kun je je maatschappelijke rol nog beter neerzetten, positioneren en luisteren naar wat je omgeving... In je omgeving staan niet alleen de mensen die er wonen, maar ook de bedrijven en de organisaties en andere belangrijke partijen. Dat je die gewoon meeneemt in jouw visie, want je bent infrastructuur in dit geval en je bent belangrijk voor die regio.
0: Ja, nou heb ik niet het idee dat iedereen Schiphol op handen draagt. Dus in hoeverre is hij dan daar dan in geslaagd?
1: Nou, hij heeft daar wel heel erg veel aan gewerkt. Ik denk ook dat een groot deel... En in die tijd helemaal, maar nog steeds wel, Schiphol wel zich ervan bewust is dat ze dat draagvlak steeds moet ophalen. He, dus dat doen ze ook wel. Het is alleen lastige, het is ook een beetje gepolariseerde tijd. Hè? We zijn ook anders dan we 20 jaar geleden waren. Hè? We zijn overal een beetje ontevreden over. Dus we uiten het ook meer. Dus ik denk dat de wereld ook op dit moment wel wat anders in elkaar zit. Maar dat is wel de basis waarop Schiphol toen al werkte, gewoon echt kijken van hoe kunnen we dat gesprek met die omgeving voeren. En ook voor de bedrijven. Belangrijk is voor de bedrijven dat ze goede verbindingen hebben met de rest van de wereld. Want dan vestigen ze zich hier of dan blijven ze hier. En dat is ook een belangrijke taak van Schiphol. Dus dat hoort er ook bij.
0: Ja, nou goed. We herdenken Joop Krul door hem te plaatsen op de Denk Anderslijst.

0: als podcast.
1: Ja, Meltje, je hebt je op een gegeven moment aangesloten bij de SER Topvrouwen. Ja, deed je dat zonder enige schroom of moest je wel eventjes een drempel over voor jezelf topvrouw durfde te noemen?
2: Ik vond het heel leuk. Volgens mij werd ik ook voor benaderd of ik me daarvoor wilde inschrijven destijds. Ja. En dan moest je een aantal mensen hebben die je daar vanuit die toplijst die je daarvoor promoten. Maar nee, ik vond het heel eervol ook. En ik vind het ook een belangrijke club met vrouwen die ook heel erg bezig is met hoe kan een vrouw toch in de nog steeds grote mannenwereld toch een wat betere positie krijgen op sommige momenten.
1: Ja. En nou zeg het maar, hoe zorgen we daarvoor?
2: Nou, ik doe het zelf. Hè. Iedereen moet het zelf doen. Jij kan het ook doen, hè, voor vrouwen. Het is gewoon als er ergens een vacature of een positie komt, dan kijk ik eerst in mijn netwerk, oké, welke vrouwen ken ik die dit zouden kunnen? En dan zou ik die gewoon voor, of dan draag ik die voor, als ik er invloed op heb, voor zo'n positie. Hè? Dus het is uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de kwaliteit van mensen. Maar ja, het is heel mooi als wij met elkaar, en vooral als mannen dat ook doen, gewoon gaan promoten dat er vrouwen kansen krijgen in ieder geval.
1: Ja, ja, wat heb je het idee dat dat nog steeds niet het geval is?
2: Nou, het hangt een beetje van het vakgebied af, hè? Want sommige vakken is gewoon lastiger. Maar ik zie bijvoorbeeld technische vakken blijft het gewoon lastig. Bij de luchtvaartsector worden wel steeds meer vrouwen. Ook bij de KLM Flight Academy is nu 30% vrouw, hoorde ik. Dat was eerst 0. En ja, soms is het ook wel lastig, hè? Want je moet wel bereid zijn om de hele wereld over te vliegen. Het heeft een enorme impact op je privéleven. Ja, en daar kiezen vrouwen toch vaak voor om dat dan maar niet te doen. Terwijl ik dat jammer vind, natuurlijk. Maar dus het wisselt een beetje bij vakken. Ik denk dat bijvoorbeeld in de zorg heel veel vrouwen werken. Of in communicatie of iets in de geest. Dus het is een beetje afwisselend. Maar er kan nog steeds meer. En het was vanmorgen weer een discussie over, of gisteren, over het salaris. Dat is natuurlijk ook wel een puntje van aandacht.
1: Ja, ik zit even te bedenken. Maar het is volgens mij nog nooit voorgekomen dat ik in een vliegtuig zat. En this is your captain speaking via een vrouwenstem.
2: Dat is wel zo. Moet je vaker vliegen volgens mij.
1: Je moet vaker vliegen, dat is het. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, we hadden het net eventjes over verschillende bloedgroepen. Die kom je ook tegen in je rol als voorzitter van de Economic Board Noord-Nederland. Ja, daar zitten vertegenwoordigers in uit het onderwijs, uit het bedrijfsleven, uit de overheid. Zijn dat inderdaad totaal verschillende mensen?
2: Nou, er zit tussen die groepen natuurlijk wel een verschil van oorsprong. Hè? Dus overheden en ambtenaren en statenleden of Tweede Kamerleden zijn natuurlijk gekozen. Hè? Dus vaak is daar een soort, halen zij ook heel veel uit de hele legitimering vanuit de achterban. Bedrijfsleven is natuurlijk gewoon een ondernemer die kiest voor zichzelf en of een mooie gedachte of dat gaat opzetten. Dus er zit gewoon een andere achtergrond in. Ja, en onderwijs is natuurlijk, zit ook wel weer heel dicht aan tegen overheid, denk ik. En die worden veelal gefinancierd ook vanuit de overheid. Wat je in Noord-Nederland ziet is, we hebben 3 provincies. Dat is best bijzonder voor zo'n economic board. Groningen, Friesland en Drenthe. En dat zijn toch verschillende bloedgroepen. Maar je ziet wel steeds meer dat dat naar elkaar toe komt. En we hebben net vorige week afgelopen dinsdag... een economisch visiedocument aangeboden aan Rob Jetten voor het kabinet. Om ook te zien van oké, dit kunnen wij als Noord-Nederland betekenen voor de economische ontwikkeling van Nederland. En daar zie je wel dat iedereen nu steeds meer samen optrekt.
1: En wat maakt een Fries nou zo anders als een Drent?
2: Nou, ik heb 16 jaar in Friesland gewoond. Ik was niet een echte Fries, denk ik, want ik spreek het niet. Ik kan het een beetje verstaan. Maar het is van oorsprong natuurlijk toch een eigen volk, om het zo te zeggen. Ze hebben een eigen taal. Dus er zit gewoon heel veel trots ook in. Dat zit trouwens ook in Drenthe en Groningers. Hè? Maar toch op een andere manier. Hetzelfde, waarom is een Limburger toch weer anders dan een Brabander? Dat moet je volgens mij een beetje ervaren. En het is een beetje de omgeving waar ze in opgroeien, denk ik. Friesland heeft een hele eigen cultuur. Die hebben een hele eigen werkwijze. Ook die taal is natuurlijk een heel belangrijk onderscheidend iets.
1: Ja, ja.
2: Ik denk ook dat Groningen en Drenthe misschien wat meer gemeenschappelijk hebben ook. Dus er speelt natuurlijk ook, er is heel veel geld nu naar Groningen gegaan. Of dat gaat naar Groningen vanwege
1: de gas.
2: Nijbegun, ja, de gaswinning. Nou ja, dat is soms ook ingewikkeld. Want dan gaat naar Groningen, een deel van Drenthe, maar niet naar Friesland. Dus daar moeten we een beetje voor gaan zorgen dat dat een breder verhaal wordt dan alleen net die provinciegrens.
1: Ja, ja, ja. En de Economic Board. Hè, dus je bent ook aan het kijken hoe kunnen we het noorden van Nederland economisch interessanter maken, florisanter maken. Ja. Waar zitten de kansen?
2: Ja, er zijn heel veel kansen. We zijn goed in circulaire economie. Daar is net ook vanuit Europa hebben we daar wel een onderscheiding voor gekregen. Waar we ook heel goed in zijn, wat veel mensen niet weten, is watertechnologie. Naast natuurlijk die hele energietransitie en de energieopgave, ook vanuit weerbaarheid, is water een groot vraagstuk. Niet zozeer op dit moment voor Nederland, maar voor heel veel andere landen wel. Daar zitten Wetsers, heet dat, in Friesland. Die hebben een hele technologieomgeving daar met innovaties om die processen rondom water te verbeteren. Schoonmaken, maar ook hoe krijg je het op de plekken. Dat is heel uniek. Dus dat is een van de dingen die we ook besproken hebben. En de groene chemie, hè? Dat is ook een belangrijke. Je hebt natuurlijk meerdere plekken in Noord-Nederland waar dat... waar daar heel veel innovatie plaatsvinden en productie.
1: Ja, en wat zijn de wat zijn de aspecten die het moeilijk maken om het noorden van Nederland wat meer mee te brengen in de economische vaart der volken?
2: Nou, het is de dingen die ik net al noemde. We hebben ook last van netcongestie. We hebben ook last van andere vraagstukken die ook in de rest van Nederland gelden. Maar ik denk dat we soms ook wel vaak wat te ver weg liggen van Den Haag. Om het zo maar even te zeggen, als je in Zuid-Holland zit, dan ben je zo in Den Haag. En dan kan je zo, heb je makkelijker om even je verhaal te vertellen. Dus wij moeten zelf, denk ik, nog meer op pad naar Den Haag vinden. En Den Haag uitnodigen naar Noord-Nederland te komen. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt. We hadden afgelopen dinsdag een paar hele mooie bedrijven in Noord-Nederland. Die een korte pitch gaven van wat ze allemaal doen. Ja, dat is gewoon heel geweldig. Ik was zelf helemaal verbaasd ook over wat er gebeurde. Maar dat wordt we mogen dat nog meer doen.
1: Het feit dat je er zelf verbaasd over bent, geeft misschien wat te denken.
2: Nou, ik ken ook niet al die bedrijven hier in Noord-Nederland. Dus dat is zeker. En dat vind ik ook heel leuk dat ik dus echt blij verrast was. En dan moeten we nog meer die bedrijven gaan uitlichten en laten zien aan de rest van de wereld wat voor mooie bedrijven dat zijn. Ja. Want daar helpen die bedrijven mee, maar ook Noord-Nederland.
1: Ik heb uiteraard natuurlijk even naar je cv zitten kijken ter voorbereiding van dit gesprek. Het valt me op dat je eigenlijk altijd van de ene in de andere functie bent gerold. Heb je nooit een sabbatical overwogen?
2: Nee.
1: Waarom niet? Is het toch lekker? Eventjes een jaartje de wereld in?
2: Ja, dat is een mooie vraag. En ik heb ook denk ik daar niet zo behoefte aan. Omdat ik gewoon ook heel leuk vind om te werken en dingen te doen. Dus nee, dat hoeft voor mij ook niet per se. Ik ben ook een beetje een workaholic. Maar ook omdat ik de dingen doe die ik leuk vind. Als ik dingen doe die ik niet meer leuk vind, lees belastingdienst, dan stop ik er ook mee. Ja. Ik heb ook, ik denk dat dat echt wel... ik heb heel veel energie om heel veel dingen te doen. Sabbatical, nee.
1: En hoe zorg je er dan voor dat je leven niet door werk wordt gedomineerd?
2: Ja, lastig. Niet erg ook. Ik heb nog een andere hobby, dat is winkelen met mijn dochters. Ga ik straks op de terugweg even winkelen in Gorredijk bij Rinsma met een van die dochters. Maar nee, ik mis dat ook niet. Ik denk, als ik ooit stop met werken, dan val ik denk ik wel even in een gat. Of ik moet dat eigenlijk niet doen en rustig. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon nog heel waardevol zijn op een wat relaxtere manier als ze wat ouder worden. Maar ja, ik hoop dat ik nog heel lang leuke dingen kan blijven doen.
1: Ja. Nou ja, dat is je uiteraard gegund. Ik zat eventjes met je mee te denken alvast. Je hebt natuurlijk best wel wat vliegvelden op je cv staan. Teuge, Twente, Eelde. Als commissaris speel je ook nog een rol op het vliegveld van Texel. Dan denk ik volgende stap Eindhoven, Lelystad, Rotterdam.
2: Nou, we gaan het zien. Maar ik ben nooit zo heel erg aan het plannen wat ik dan weer ga doen, de volgende stap. Dus ik weet het niet op dit moment. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het ook een mooie combinatie tussen Groningen Airport Eelde en de regio. Hè? Dus de Economic Board sluit ook mooi op elkaar aan. Er zijn veel de mensen zelf, de mensen die je tegenkomt. En je kunt ook wel echt wat betekenen voor de regio, denk ik. Dus ik heb er nog niet over nagedacht.
1: Nee. En heb je wel eens de politiek overwogen?
2: Nee, dat heb ik wel overwogen, maar dat wil ik niet.
1: Waarom niet?
2: Nou, ik zit graag aan de kant waar je dus het verhaal kan vertellen en mensen kan meenemen die dan wat voor je kunnen doen via de politiek. Maar ik zou geen wethouder of minister willen zijn, want dat lijkt me gewoon, daar word je heel erg geleefd door alles wat er in de omgeving moet. En ik hou heel erg van die vrijheid om nieuwe dingen te bedenken, nieuwe koersen uit te zetten. Dat zou niet bij mij passen. En als Tweede Kamerlid of als Statenlid of zo. Ja, ik denk dat niet, dat ik er niet goed in ben.
1: Hm. Nee. Het is ergens wel jammer, want jij ervaart als geen ander eigenlijk wat de consequenties zijn van het politieke beleid. Dus jij zou van binnenuit misschien wel dingen soepeler kunnen maken.
2: Zou kunnen,
1: moet je niet even opofferen gewoon?
2: Ja, dat ik doe graag dingen en daar ben ik ook goed in, die waar ik energie van krijg. En als ik geen energie van krijg, en dat zou dat ook kunnen zijn. Ik heb het nooit gedaan, hè? Dus wie weet moet ik het net zoals de Belastingdienst een keer proberen. Maar op dit moment lijkt het me niet dat ik daar energie van krijg. En dan krijg ik wel energie van de dingen die ik nu doe. Dus is het niet direct een automatische richting waar ik in aan denk, nee.
1: Nee. Stap je naar het buitenland, is dat nog iets?
2: Maar weet ik niet, misschien wel. Laatst was er een positie op Bonaire, directeur van de luchthaven. Maar het is me veel te warm daar. Ik hou heel erg van de seizoenen. Hè? Dat zoals het in Nederland is. Nou, vandaag is het weer mooi. Maar vorige week zaten we op een boot in hemelsvaart, hemelvaartdag. En de stroom dat naar beneden. De regen was 2 graden, was het 's nachts. Dus nou, dat vind ik heerlijk. Ja.
1: Nou, goed dat dat soort mensen er ook zijn. Meldje de Groot, CEO van Groningen Airport Eelde. Veel dank voor je komst naar onze studio hier in het hoofdkwartier van DPG. Tegen alle luisteraars zou ik zeggen, blijf aan de speakers gekluisterd. Want na een snelle nieuwsflash neemt collega Gerben van Driel mijn plek achter de microfoon over. Hij gaat dan in gesprek met Cas Wanders, Head of Tech, Data en Analytics bij Ahold Delhaize. Dus dat belooft boeiend te worden. At the Top is er volgende week weer. Dan te gast Rembrandt Sutorius, de alfa-aap van Artis. Graag. Tot dan.
0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat was de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij Businesswise en New Business Radio.
6: Ja, voor Feyenoord zijn en voor Ajax op een vechtsport zitten en op ballet. Houden van racewagens en van Barbies. In theorie kan het. Maar in de praktijk zijn die combinaties natuurlijk uiterst zeldzaam. En het geldt ook voor mijn gast. Want zowel afgestudeerd HBO Hotelschool als Quantitative Finance aan de universiteit. En dat bijna tegelijkertijd. Dus volgens mij een unieke combinatie. En om het af te maken zat hij ook nog eens een keer binnen 3 jaar nadat hij begon aan zijn eerste baan al vlak bij de raad van bestuur van een van Nederlands grootste ondernemingen. Hashtag hoe dan. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? En vandaag staat in de Businesswise Studio, midden op de redactie, Cas Wanders, Head of Tech, Data and Analytics bij Ahold Delhaize. Cas, welkom.
7: Dankjewel Gerben. Hartstikke leuk om hier te zijn. En als ik jouw intro zo over mij hoor, dan denk ik echt, wauw, ik ben een hotshot uit Silicon Valley.
6: Gaat dit over mij?
7: Ja, wauw. Ja. Leuk, dank je.
6: Heb ik er te veel bij verzonnen? Of is...
7: Nou ja, die vergelijking tussen Ajax en Feyenoord, ik weet niet of ik me daaraan zou wagen wat betreft mijn eigen carrière. Maar nee, hartstikke leuk. Leuk om hier te zijn en leuk om even terug te blikken op mijn eigen carrière tot dusver.
6: Ja, precies. En ja, Cas Wanders, de goede verstaander, hoort... Beroemde naam, ontwerper, journalist.
7: Marcel bedoel jij?
6: Marcel Wanders, bekende ontwerper. Ja. Familie?
7: Wel verre familie. Het is niet mijn oom of mijn neef, bewijs van. Maar het is de neef van mijn vader. Ik ben overigens ook familie van Gijs Wanders.
6: Gijs Wanders,
7: de oud-nieuwslezer van de NOS. Ook befaamd.
6: Juist.
7: Dat is wel mijn oom. Dus wat dat betreft...
6: Komt het dichterbij?
7: Komt het iets dichterbij.
6: En jouw vader zit ook in de journalistiek, want hij werkt in dit pand.
7: Klopt. Mijn vader werkt bij de Volkskrant. Dus inderdaad, die werkt bij DPG Media ook, waar we nu vandaag zijn. En het is de eerste keer voor mij in dit pand. Ik had hem eigenlijk wel eens een keer een beetje willen bezoeken. Maar... volgens mij werken jullie nog niet zo lang hier. Dus dan is dit even mijn vuurdoop in het gebouw.
6: Even warm draaien wat dat betreft. Maar er is dus wat artistiek bloed in de familie. Wat journalistiek bloed in de familie. Maar Cas Wanders gaat naar de commercie.
7: Ja,
6: heb je dat moeten uitleggen thuis?
7: Nee, helemaal niet. Dus even een stapje verder terug. Zowel mijn vader als moeder komen uit een ondernemersgezin. Dus daar komt die commerciële kant denk ik wat meer vandaan. Mm-hmm. Maar mijn ouders hebben allebei iets anders gekozen. Mijn moeder is bij de gemeente gegaan. Heeft daar wel echt mooie carrière gemaakt. En mijn vader is dus de journalistiek ingedoken.
6: Ja.
7: Overigens denk ik wel dat ik van beide echt wel iets heb meegekregen. Als ik kijk naar mijn moeder. Nou ja, dat is echt een people person. Echt een verbinder. Mm-hmm. Die, wat ik zeg, heeft carrière gemaakt bij de gemeente. Maar kan echt met iedereen praten. Dus of het nou de burgemeester is of de vuildersman. Zij kan met iedereen een goed gesprek voeren.
6: Dat kreeg je van huis uit dus zelf ook mee, begrijp ik?
7: Nou ja, ik ben enig kind. Dat komt er dan ook nog eens bij. Dus ik heb altijd wel de verbinding moeten zoeken met anderen. Ik heb altijd wel de toenadering moeten zoeken naar anderen. Ik had in wezen niemand thuis met wie ik kon spelen. Hè. Dus vandaar ook veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt.
6: Ja. Ging ook altijd makkelijk af, begrijp ik.
7: Ja, nou ja, goed. Dat krijg ik dus wel mooi mee van mijn moeder, denk ik. Dat zit dan wel een beetje in mijn genen.
6: Ja.
7: En van mijn vader heb ik dus wat meer misschien die journalistieke nieuwsgierigheid georven. Dus ook dat heeft me heel erg veel gebracht. Altijd nieuwsgierig, altijd benieuwd naar anderen. En naar wat de mensen bewegen. Dus die combinatie van die twee dingen, plus dan dat commerciële, heeft me ver kunnen brengen.
6: Hoor ik people person als moeder, vader geïnteresseerd in andere mensen, et cetera. En dan ben je dan toch weer uiteindelijk head of tech.
7: Ja.
6: Dat klinkt nullen, ene, bits, bytes.
7: Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat het voor mij ook niet per se gegeven was dat ik daar zou landen.

0: spannetje of zo op de middag?
1: Nou ja, jawel. Het ging me redelijk makkelijk af. Dus het was niet zo dat ik echt keihard studeerde. En dat ik heel erg bezig was met hoge cijfers halen. Maar het lukt me gewoon wel. Ja. En nou ja, goed. Een van de vakken waar ik bijvoorbeeld niet goed mee was, was economie. En ja, goed. Fast forward. Is dat wel de studie die ik vervolgens ben gaan studeren. En dat is wel heel gek. Ja. Dus wat ik zeg. Sometimes it doesn't go the way you think.
0: En hoe dat allemaal gelopen is en hoe je van het A naar B bent gekomen. Dan gaan we zeker induiken. Maar ik ben ook even benieuwd naar nu. Hè, want je bent Head of Tech bij Ahold Delhaize.
1: Ja.
0: Klinkt als... Wat is je rol eigenlijk?
1: Nou, misschien voordat ik de rol uitleg, even goed om Ahold Delhaize uit te leggen. Ik denk dat heel veel mensen die luisteren, of die vaak naar jouw programma luisteren, die zullen grote bedrijven wel kennen. Ja. Maar Ahold Delhaize is denk ik wel een redelijk uniek bedrijf, omdat het heel veel geassocieerd wordt met Albert Heijn. Hier in Nederland althans. Maar wij zijn een veel groter bedrijf dan alleen Albert Heijn. Wij hebben 17 merken binnen onze Ahold Delhaize familie. Waarvan een aantal merken dus in Europa, in Nederland dus, Albert Heijn, Gal & Gal, Ethos, Bol. Maar ook verschillende merken in Oost-Europa. We zitten in Servië, we zitten in Griekenland, we zitten in Roemenië, Tsjechië. Maar we hebben ook een gigantische presence aan de oostkust van de VS. Eigenlijk vanaf het noorden van de oostkust van de VS, Maine. All the way down to the Carolinas, zoals we dat zeggen.
0: Heet geen Albert Heijn daar? Het heeft andere supermarktformules.
1: Ja, Food Lion, Giant, Giant Foods, Hannaford, Stop & Shop. Dat zijn de merken die we daar hebben. En
0: het is wel allemaal supermarkt, toch? Of niet? Ik bedoel, alles, elke hoedanigheid, Oost-Europa of België of Nederland. Het is wel allemaal supermarkt.
1: Ja, goede vraag. Zeker. Dus de voornaamste focus is inderdaad grocery. Ja. Maar we doen ook heel veel in e-commerce. En ik denk dat de combinatie van die twee echt wel onze voornaamste business focus is. Ja. En dat is dus eigenlijk het bedrijf waar ik voor werk. Hè. Dus niet Albert Heijn per se, maar Ahold Delhaize. Echt die familie.
0: Ja.
1: En binnen dat bedrijf hebben we dus 400.000 mensen die werken. Dus het is echt gigantisch. Sterker nog, het is een van de grootste bedrijven wereldwijd. En ja, wat doet een head of tech dan bij Ahold Delhaize? Mijn rol is specifiek gefocust op data analytics. Volgens mij in de podcast heb je wel eens iemand gehad die over data ging.
0: Ja.
1: Ik zit dan aan de technische kant daarvan. Dus voor mij is niet zozeer de focus om echt analyses met de data te doen. Maar is de focus veel meer om de data goed beschikbaar te maken aan onze eindgebruikers. En dan heb ik het over mijn collega's die dus wel zo'n analyse doen.
0: En die doen analyses in de zin van, hey, wat loopt hard en wat moeten we doen? Aan welke knop moeten we draaien om de omzet nog meer te verhogen, bij wijze van spreken?
1: Nou, bijvoorbeeld, wat ik al zeg, 400.000 mensen die werken voor de bedrijf 17 merken. Gigantisch veel klanten die wekelijks boodschappen bij onze verschillende merken doen. Dus we hebben echt heel veel data. Die data die zit verspreid over verschillende systemen.
0: Ja.
1: Als jij een analyse wilt doen en je wilt data combineren van verschillende systemen, dan heb je toch iets nodig om dat samen te brengen. Ja. En vanuit techniek proberen we dat dan te faciliteren. En ja, mijn rol is dus grotendeels omtrent daar dan de verantwoordelijkheid voor pakken. Ja. Dus ervoor zorgen dat we onze brandoverstijgende use cases, noemen we dat, het merkoverstijgende use cases, goed kunnen faciliteren wat betreft die databehoeften.
0: Ja, wat gaat er mis of functioneert slecht als jij en jouw club er niet zouden zijn?
1: Nou, dat is op zich een leuke vraag, want mijn club was er van oorsprong niet. Een aantal jaar geleden, toen ik bij Ahold Delhaize kwam, ik ben overigens begonnen bij Albert Heijn, maar redelijk snel naar Ahold Delhaize groep gegaan. Mm-hmm. En toen was er niet een centrale capability die data analytics vanuit de technische kant faciliteerde. Daar kunnen we misschien straks meer over praten, maar dat is ook echt een van mijn speerpunten geweest binnen dit bedrijf, om daar wel voor te vechten. Want op dat moment, hoe het toen ging, was dat er eigenlijk heel veel verschillende data-initiatieven waren.
0: En voor zover, je kwam bij Ahold, dan was je 26 of zo, denk ik dan.
1: Zoiets, 26.
0: En dan kom je dat bedrijf binnen, je bent nieuw, je wordt trainee, was je geloof ik.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Wat zag je dan, op basis waarvan je voor het eerst dacht van, hey, dit klopt niet?
1: Nou ja, kijk, we slaan een aantal stappen over in mijn loopbaan, maar even vanuit gaan.
0: Zo meteen komen
1: we komen wel weer terug. Ja. Maar inderdaad, voor de luisteraar, ik heb altijd een niet altijd dus, maar ik heb dus in mijn recente carrière altijd een affiniteit gehad voor data. Ja. Dat heb ik tijdens mijn studiejaren opgebouwd. Dus toen ik bij Ahold in dienst kwam, toen ben ik natuurlijk vooral gaan kijken van wat doen we met data en hoe doen we dat en waar liggen kansen. Ja. Daarbij kwam dat mijn rol als trainee niet helemaal super duidelijk was. Dus ik kreeg daardoor

0: ook wel de kans om een beetje die rol zelf vorm te gaan geven. En ja, ik zag dus een hele mooie kans, omdat ik dacht dat er ontzettend veel databehoeftes waren binnen verschillende corporate domeinen. Mm. Dus bijvoorbeeld finance of HR of legal of security. Meer met data te doen. En die waren nu allemaal los van elkaar bezig met verschillende initiatiefjes. Daar huurden ze vaak ook service providers voor in. Hè. Deloitte, Accenture, die allemaal niet goedkoop zijn.
1: Maar, en Deloitte en Accenture worden dan ingehuurd door de aparte clubjes. Ja. Die bevestigen de eigen clubjes natuurlijk allemaal in hun eigen gelijk. Ja. Je krijgt eilandjes en die eilandjes, de grachten tussen die eilanden worden alleen maar dieper en groter.
0: Nou ja, kijk, Deloitte, daar lopen hele slimme mensen rond en Accenture ook. Ja. Maar als je ze allebei vraagt van, joh, definieer een datastrategie, dan weet ik zeker dat ze met twee net verschillende verhalen gaan komen. Ja. En dat is verder ook helemaal prima. Maar als je dat vervolgens extrapoleert over een organisatie en verschillende domeinen, ja, dan heb je snel inderdaad een silootje.
1: Ja, maar je hebt dus interesse in data. Je gaat daar werken. Je bent een jong pikkie, maar je ziet wel van, nou, dit is heel achterhaald, om het zo maar even te zeggen. Netjes.
0: Ik wil absoluut niet het beeld schetsen dat we binnen AutoHessen niets met data deden. Dat is absoluut niet waar. Sterker nog, ik denk dat we binnen bepaalde merken echt voorloper zijn geweest in de markten waar we opereren rondom data. Hè. Dus Albert Heijn doet ontzettend veel met data-analyse.
1: Nee, precies, maar het was versplinterd. Laten we het dan in ieder geval niet. Er was geen overkoepelend.
0: Dus vooral dat overkoepelend is denk ik hier belangrijk. Kijk,
1: en hoe ben je dan, want jij signaleert dat. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is ook, daar kan je hierop steken. Maar ik zou zelf denken, maar dan ben ik een andere generatie misschien. Zo'n jongen van 5, 6, 27 net binnen en steekt zijn vinger op en zegt, nou, kan dit niet anders dan, kom over 25 maar eens terug.
0: Ja.
1: Dat je streep op je schouder hebt, vriend.
0: Ja, nou ja.
1: Hoe heb je het voor elkaar gebokst om hier tractie voor te krijgen? Uiteindelijk heb je dus je eigen rol gecreëerd.
0: Ja, in wezen wel. Ja, dus ik denk dat mijn bek open trekken, om het maar even plat te zeggen, en gewoon tegen de stroming soms inzwemmen, wel echt ook een beetje is wie ik ben. Ik denk dat er ook genoeg anekdotes zijn in mijn verleden waar dat uit blijkt. Maar in dit geval, ja, kijk, als je gewoon een kans ziet en je denkt dat het goed is voor het bedrijf, dan moet je dat gewoon bespreekbaar maken.
1: Heb daar geen seconde over nagedacht of nooit een beetje, kan ik dit wel zeggen?
0: Nee, nou ja, goed. En natuurlijk, je maakt altijd afwegingen. Kijk, het is niet zo dat ik mijn mond zonder nadenken opentrek. Ik denk daar heel goed over na. Ik weeg dat af. Ik kijk naar de situatie. Nou ja, als ik mezelf kijk nu ten opzichte van toen en vroeger ben ik ook wel wat, nou ja, niet voorzichtiger geworden, maar wel bewust van wat bepaalde mensen belangrijk vinden en waar bepaalde mensen van afschrikken. Dus ja, ik neem dat wel mee. Maar kijk, als je het juiste moet doen, dan moet je gewoon, dan moet je soms ook je mond opentrekken. En daar schrik ik niet van weg.
1: Nee, maar het is toch wel interessant. Want hoe trek je dan zodanig je mond open dat andere mensen zeggen, Cas, goed idee.
0: Nou, nu klinkt het alsof het echt binnen een week gefixt was. Ja. Maar dat was het absoluut dus niet, hoor. Nee. Je ziet een kans. Hè. Je praat met mensen. Zo ben ik bij die kans gekomen. Ik heb meerdere gesprekken gehad met meerdere domeinen. Ja. En gevraagd van, joh, waar loop je tegenaan rondom data? Wat probeer je precies te bereiken? En nou ja, de bevestiging kwam dus heel snel dat daar behoeftes waren en dat er ook kansen lagen.
1: Mm-hmm. Ja, want dus de cruciale vraag is, waar ben je mee bezig? Wat probeer je te bereiken?
0: Ja, nee,
1: waar loop je dan tegenaan?
0: Dat is sowieso de in mijn ogen het doel van IT. Kijk, IT of technology is alleen maar een soort, binnen ons bedrijf dan, of binnen bedrijven zoals AutoHessen, een mechanisme om onze business verder te helpen. Hè? Dus wij bouwen geen software. Ja. Dat doen we natuurlijk wel intern, maar dat doen we om onze businessprocessen verder te brengen.
1: Nou, goed, je zegt dat is natuurlijk heel normaal. Ik denk dat je ze de kost zou moeten geven, bedrijven waarin dat besef volgens mij minder aanwezig is.
0: Binnen
1: IT dan, hè? De eilandjesvorming en uiteindelijk toch een doel op zich worden. Terwijl wat jij zegt, ja, IT is een middel om een doel te bereiken.
0: Ja, nou kijk, daar zijn niet alle meningen over. Daar zijn een aantal meningen over verdeeld. Ik denk dat er ook bepaalde mensen zeggen dat er mogelijkheden zijn om bepaalde technologie die je bouwt, om die dan vervolgens weer te vermarkten. Ja. Maar ik denk dat de soort van core reason waarom we er zijn, ja, die is om ons business verder te helpen.
1: Maar je bent dus rond gaan vragen, je bent die vraag gaan stellen.
0: Ja.
1: Krijgt de behoeftes. Dan op een gegeven moment zeggen je, er ligt hier een kans. Want wat is dan de kans die je zag?
0: Nou ja, om dus een veel beter fundament neer te zetten. Ja. Om dus data-analyses en dingen met data te doen. Dus,
1: maar vervolgens moet je dan uiteindelijk de higher-ups of mensen met de beslissers, moet je daarvan overtuigen.
0: Ja. Ja, dus nou ja, dat doe je door middel van typisch een business case. Hè. Je moet de huidige situatie vormgeven van joh, waar staan we nu? Wat doen we nu? En hoe zou de toekomst er dan uitzien en zien? En dan doe je daar in principe een vergelijking tussen. En nou, dat is deels op basis van, noem het business value. Ja. En deels op basis van kosten.
1: Maar je zegt van joh, nu zeg je het even alsof ik het in een dag gefixt had. Maar het was in wezen was het een heel proces. Wat was de pittigste om elkaar te boksen?
0: Ik denk een aantal dingen. Eén, wie is nou echt de beslisser op dit vraagstuk? Wie moet hier een beslissing over nemen? Dat was best een zoektocht. Je zou denken, nou ja, je gaat gewoon naar je manager en je manager spreekt met haar of zijn leidinggevende. Precies. En dan is het afgetikt.
1: Zal
0: het
1: wel een IT-baas zijn of een CTO of wie dan ook?
0: Ja, uiteindelijk is het daar ook wel gekomen. Maar voordat het daar komt, hebben natuurlijk een aantal andere mensen ook een mening. En daar moet je dus je doorheen gaan navigeren. En dat was een heel interessant proces. Maar best wel een uitdagend proces. Want ja, je moet al die mensen langs. Je moet ze allemaal overtuigen. Ja. Ze moeten allemaal begrijpen wat je zegt. Dat is ook niet altijd een gegeven.
1: Ja, en dat doe je. En ik stel me dan zo voor. Dat doe je dus. Hoe zag het eruit? Jij ging gewoon in je eentje, zeg maar, dat evangelie verkondigen.
0: Kijk, om zoiets te laten slagen, denk ik. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Maar ik denk dat wat voor mij heel erg goed heeft gewerkt. Ja. Toch het concept van soort van ambassadeurs vinden. En mensen die in de organisatie belangrijk zijn. Mensen die serieus genomen worden. Dat was voor mij op dat moment nog niet echt het geval. Dus dan moet je mensen mee zien te krijgen. Ja. En dan moet je een paar mensen zien te vinden die je daarin willen ondersteunen. Nou, dat had ik redelijk snel gefixt. Ja. Die kreeg ik vervolgens mee. Dus ik ben niet alleen de hort op gegaan. Ik heb hun vaak meegenomen. Ja. En met hen ben ik vaak naar de meest senioren personen in onze organisatie gegaan om die buy-in ook te krijgen.
1: En er is een moment geweest dat het er doorheen kwam. Dat de rol head of tech gecreëerd werd.
0: Ja. Ja, ja.
1: Weet je dat, kan je dat moment nog terug?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dus daar had ik natuurlijk kaart voor gevochten. Niet alleen die rol, maar de hele organisatie op die manier zou worden vormgegeven. Dat we centraal een capability zouden kunnen krijgen die zich bezig zou houden met de foundation van ons dataplatform en onze data analytics capability bouwen. Ja, superleuk om dat die bevestiging te krijgen.
1: Was het een mooi moment? Is dat een van de wow momenten uit je loopbaan tot nu toe?
0: In eerste instantie niet, want de organisatie stond er gewoon en mijn toenmalige functie werd meteen overbodig. Want die zat niet in ons nieuw org design. Dus dan krijg je te horen van je bent redundant. Dus vind mij even wat anders.
1: In eerste instantie had je jezelf gewoon.
0: Daar komt het wel op neer.
1: Uit het script geschreven.
0: Ja, dat moet je denk ik ook altijd doen. Je moet nooit voor jezelf kiezen. Je moet gewoon kiezen voor wat is goed voor de organisatie. Dus dat moet je dan maar voor lief nemen. En ik kreeg natuurlijk wel kansen om te solliciteren op bepaalde functies. En mij is toen gevraagd om te solliciteren op een functie om toen verantwoordelijk te worden van een van die teams. Ja. Maar toen dacht ik, dit is toch mijn idee? Of althans, dit is het idee waar ik grote bijdrage aan heb geleverd. Ik wil die hele token runnen. Dus ik ga solliciteren voor die functie. En dat gedaan en die ook gekregen.
1: Ja, en zonder slag of stoot? Geweest? dat heeft ervoor. Wat ik bedoel, dat betekent voor Aal de Leven dat ze gewoon iemand van op dat moment 728, dus head of tech.
0: Ja. Ik denk dat ik inderdaad 7 28 of 29 was. Maar dat doet er ook niet zo heel erg toe. Ik moest meerdere gesprekken hebben. Ja.
1: Maar kan je wat de winning argument of iets in die geest of iets waar je zegt, dat zal denk ik de doorslag hebben gegeven dat ik die plek toen al gekregen heb?
0: Het klinkt cliché, maar zichtbaarheid is super belangrijk binnen een grote complexe organisatie. En ik had natuurlijk al een jaar lang, bijna een jaar of zo hiervoor geknokt. Dus mensen waren mij ook gaan associëren met dit verhaal en deze strategie. Ja. En ik denk dat als mensen die connectie weten te maken, dat het verhaal een stuk makkelijker wordt. Ja. En ik denk dat er niet echt een soort van één moment was dat de doorslag gaf. Ik denk dat het traject gewoon aan zich echt wel de doorslaggevende factor is geweest.
1: Ja, mooi. En wat eraan vooraf ging, zoals al eerder op gehint, daar gaan we het straks over hebben. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. De scène van je leven. Ik nu hoogste tijd voor de scène van je leven. Dus de rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Welke scène uit welke film of serie is je bijgebleven? Dat zegt wat over je, is dan de aanname. Ik had ooit een coach die zei van, ik laat al mijn coaches naar dezelfde film kijken. De scène waarop ze aanstaan zegt mij welk thema bij hun speelt. Dus vandaar de vraag. Ik stel deze vraag aan al mijn gasten. En ze komen vervolgens altijd braaf met een fragment. Ik stelde de vraag aan jou en zei van, nou, dat hoor je wel tijdens de uitzending. Wat ik kies.
0: Ja, nou ja, je moet het toch een beetje spannend houden.
1: Ja. Ik, je bent de eerste 25 gasten die op die manier reageert. Okay. Wat is dat?
0: Nou ja, goed. Ik bedoel, heel eerlijk, dit is de eerste keer dat ik zo'n podcast doe. Dus ik moet me ook verontschuldigen dat ik misschien niet helemaal weet hoe ik me moet gedragen.
1: Ik vond het wel grappig dat je zegt, ja, vriend, laat je dan lekker zweten. Je hoort het tijdens
0: de show. Nou ja, een beetje spanning in de show. Dat leek me wel toepasselijk.
1: Op zich wordt meedenken gewaardeerd. Dat is goed. Nou, na veel smeken op mijn knieën en alsjeblieft, Kas, kun je doorkomen. Kwam je toch met een fragment?
0: Ja, ja.
1: Wat heb je meegenomen?
0: Ik heb een fragment meegenomen uit de film Moneyball. Voor de kijker of voor de luisteraar. Dat gaat over een honkbalfilm, om het maar even zo plat te leggen. Ja. Het gaat niet echt over het honkbal. Het gaat denk ik veel meer om het proces eromheen.
1: Ja.
0: Het is een film met Brad Pitt en Jonah Hill. Nou ja, twee hele goede acteurs. Dus het is echt ook wel een film die het waard is om te kijken. En in die film, zonder hem te veel te spoilen, Jonah en Brad werken samen om een team dat redelijk in de slop zit in het honkbal wereldje enigszins naar de top te helpen. En dat doen ze aan de hand van data.
1: Dus we gaan kijken en luisteren. Of als je kijkt via businesswars.nl live, dan ga je het fragment zien. En als je dit luistert als podcast of via New Business Radio, dan ga je het horen. Fragment, we gaan naar redelijk in het begin van de film nog. Brad zit met zijn, is de general manager, zit met zijn scouts om tafel. De sterspeler is net vertrokken. Ze hebben geen geld om een nieuwe sterspeler aan te trekken. En we gaan luisteren naar een scène waarin Brad Pitt als general manager nieuwe spelers voorstelt aan zijn team van scouts. En die zijn niet heel erg te spreken over zijn voorstellen.
2: He's got non-repairable nerve damage in his elbow. And he can't throw.
3: He can't throw and he can't field. But what can he do?
2: Oh, boy.
3: Guys, check your reports or I'm going to point at Pete.
2: He gets on base.
4: So he walks a lot.
3: He gets on base a lot, Rocco. Do I care if it's a walk or a hit? Pete?
4: You do not.
3: I do not.
1: Yes, je hoorde Jonah, I do not. En Brad Pitt. En je moet misschien ook wel weten, honkbal is volgens mij een spelletje waar data van al die spelers en allerlei slaggemiddelden en allerlei data wordt daar verzameld. Hè? Dus dat zit er heel diep in.
0: Ja.
1: Waarom resoneert deze scène?
0: Ik vind dit een mooi verhaal, omdat het een beetje een underdog story is. Het team zit in de slop, heeft inderdaad geen geld meer.
1: Gebaseerd op waar gebeurde het?
0: Ja, overigens heb ik daar ook een hele grappige anekdote over, maar dat misschien op een later moment. Het is een hele bijzondere film, omdat die hele business op dat moment runt op goede spelers die goede home runs of zoiets dergelijks zitten. Ja, ik ben ook geen honkbal-expert, maar zoiets dergelijks. En wat blijkt nou als je echt statistische analyse doet, en dat doen ze op dat moment niet. Hè, het is gewoon op feeling van de scout als het ware. Kun je veel beter inschatten wat echt een sterploeg nodig heeft. En Jonah Hill is dan een van die data-analysten die dat voorstelt. En niemand neemt hem serieus, behalve Brad Pitt dus.
1: Ja.
0: En Brad Pitt geeft hem een podium. En samen weten ze eigenlijk die hele business op zijn kop te zetten. En inmiddels, in de NBA is het ook zo.
1: Ja.
0: Alles is data gerelateerd. Hè? In de NBA gooien ze tegenwoordig alleen maar 3-punters volgens mij. Want dat is statistisch gezien de grootste kans om een wedstrijd te winnen. Dus ook wel weer triest of zo. Want daardoor is het soort van spelletje ook een beetje wel heel erg berekenend geworden. Maar zo gaat dat ook.
1: Raakte deze scène meteen? Of
0: Als in dat het de scène van mijn leven was?
1: Yeah.
0: Scène van je leven. Ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. De scène van mijn leven is een film.
1: Het slaat natuurlijk op jou. Want jij doet met data, doet je dit soort dingen. Heb je dan ook binnen Aalt bijvoorbeeld, zijn er al inzichten uit voortgekomen? Dat je denkt van, dat hadden we echt never nooit gezien als we niet hadden gedaan wat we nu zijn gaan doen.
0: Ja, dat is denk ik elke dag zo. Kijk, als je data tot je beschikking hebt, dan kun je altijd nieuwe dingen toetsen. En niet altijd komt er iets uit wat belangrijk is, maar of significant for that matter. Maar er komt ook heel vaak wel wat belangrijks uit. En als je kijkt naar de afgelopen 20, 30 jaar of zoiets dergelijks, dat we veel met data doen of veel meer met data zijn gaan doen, dan zie je de impact. En ja, nu zitten we in de tijd van dat iedereen het over AI heeft. Ja, het is nog belangrijker dan het ooit is geweest.
1: Maar je zegt het is een underdog story. Voel je daarmee verwant met de underdog?
0: Nou ja, we hadden het net even over dat verhaal over... ik kom als jonkie binnen zo'n grote corporate en ik begin een beetje mijn mond open te trekken en te zeggen, joh, we moeten het anders doen.
1: En iedereen schampert een beetje al die oude grijze mannen.
0: Nou ja, ik wil ze niet overeen kapiteren, maar kijk, het is wel een uitdaging geweest om heel veel mensen mee te krijgen. En nou ja, dat zie je in deze film denk ik ook mooi. En dat is gewoon ook hoe dingen gaan. Ik bedoel, grote organisaties zijn over het algemeen complex. Dat komt er gewoon altijd bij kijken. En als je een interessant idee hebt, dan moet je dat gewoon proberen te pitchen. En ja, het wordt je nooit op een gouden bordje gegeven. En dat is ook nergens zo. Dus daar moet je gewoon voor knokken.
1: Dus wat dat betreft herken je jezelf wel in die film?
0: Ja, nou ja, kijk, ook omdat, en dat was denk ik misschien ook wel de les voor mij, dat traject is best lang geweest. En het is ook niet zo dat ik nooit heb gedacht van, dit gaat over een leien dakje en morgen gewoon de volgende dag. Ik heb ook wel vaak gedacht van, dit zit me tegen en gaat me dit wel lukken? En moet ik hier nog wel voor knokken? Moet ik misschien het opgeven? Want als niemand naar me luistert, waar doe ik het dan voor?
1: Ja.
0: Dat is best kwetsbaar om gewoon te zeggen van ja, misschien kan ik het gewoon niet. Misschien is het geen goed idee of misschien landt het gewoon niet.
1: Ja.
0: Maar als je dan weer eventjes naar de bigger picture kijkt en je bedenkt je dat als het je wel lukt, dat je dan echt een verandering hebt weten te brengen en dat die impact echt groot is, ja, dan heb je mij meteen mee. Want dat vind ik zo vet. En dat zie je in die film ook mooi. Hè? Dus wat ik buiten alleen die film mooi vind, die hele business is op schat gezet. Nu is data een soort van de norm. Ja, dat hebben die twee gasten wel even mooi met z'n tweetjes gedaan. En dat is wel heel cool.
1: Juist. Mooi.
5: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
1: Ik wil een stukje terug in de tijd naar, hè, want we hebben het nu over data en daar ben je natuurlijk uiteindelijk beland. Ja. Maar je zei natuurlijk ook al eerder, ik vond economie in de middelbare school een rukvak en uiteindelijk ben ik het wel gaan studeren. Er zit een hele ontwikkeling tussen. Want jouw eerste ingeving na de middelbare school was, ik ga hotelschool doen.
0: Ja. Nou, overigens hoop ik niet dat mijn economieleraar van toen jouw comment zojuist heeft gehoord rondom dat ik druk vond. Maar wat wil je als je 18 bent?
1: Hoe kwam je erbij om naar de hotelschool te gaan?
0: Nou, ik had een tussenjaar. Dat klinkt ook weer zo heerlijk. Lekker luxe. Maar inderdaad, in dat tussenjaar gereisd. Ontzettend veel over mezelf te weten gekomen. En toch ook wel ontdekt dat ik het ontzettend cool vind om met mensen van andere culturen bezig te zijn. En met hun te connecten. De hotelschool in mijn ogen op dat moment bood echt een mooie route. Ja. Om ook die global exposure te hebben. Hè? Overal te kunnen werken. Met verschillende mensen van verschillende achtergronden. Samen te kunnen studeren. En na te kunnen denken over van oké, hoe kunnen we hospitality als het ware verder brengen.
1: Ja.
0: En zo ben ik daar beland. Ik kijk met heel veel plezier terug op die studie. Ik vind dat wel echt een heel cool.
1: Wat dat betreft ook in je zeggen, zei ook wel van, joh, mijn moeder was een people's person. Van huis uit meegekregen. Ja. Mijn vader journalist. En nieuwsgierig naar andere mensen bewegen. Wat dat betreft past dat dan nog helemaal in dat plaatje natuurlijk. Hè? Ja. Als je in elke basis wat je nu zegt, hotelschool klinkt helemaal viable. En toch is er dus ergens een moment geweest dat je dacht van, maar dit is het niet helemaal.
0: Nee.
1: Waar merkte je dat aan?
0: Ik denk dat ik dat merkte aan dat ik ook wel, ja, ik heb, vroeger had ik, was ik altijd heel erg nieuwsgierig naar verschillende dingen, hoe dingen werkten bijvoorbeeld, ik vond de geschiedenis super interessant, maar ik vond ook vakken als wiskunde en natuurkunde ook wel heel vet en scheikunde in wezen achteraf de economie ook wel.
1: Ja.
0: En wat ik een beetje miste bij de hotelschool was toch een beetje dat wetenschappelijke. Het is heel praktisch gericht. Het is heel veel van samenwerken in teams en werken aan een opdracht. Een beetje bedrijfskundeachtig. ja, dat had niet dat wetenschappelijk, of althans niet genoeg in mijn ogen. Een paar van mijn vrienden die studeerden wel aan de WO. En nou, die deden dan allerlei andere studies die waar ze met best wel veel plezier over vertelden.
1: Ja.
0: Ja, wat doe je dan? Op een gegeven moment heb ik nagedacht van, joh, nou, wil ik dan stoppen met de hotelschool en wil ik dan een andere studie gaan doen? Nou, dat leek me ook niet helemaal handig.
1: Moeilijke periode, of was het ingewikkeld op dat moment?
0: Moeilijk. Het was wel te zoeken. Hè. Ik denk dat er heel veel momenten zijn in je leven dat je, zeker tegenwoordig gezien, er ook best wel veel druk ligt op jongeren rondom studie. En nou ja, dat, soms is die druk ook maar iets wat ze zelf ervaren. Dus ja, best pittig. Ja,
1: voelde je dat ook?
0: Dan doen? Nee, ik had het persoonlijk nooit echt heel veel last van. Ja. Je weet niet wat je wil. Dat is het eerlijke antwoord.
1: Ja, maar je ging rondkijken en toch resoneerde op dat moment dus het economie.
0: Ja, dus ik heb nagedacht om inderdaad een andere studie te doen. Maar toen dacht ik van, joh, weet je, ik ga het anders aanpakken. Je kunt in Nederland kun je meerdere studies doen. Je hoeft maar één keer wettelijk collegegeld te betalen. En dat betaalde ik al. Dus dan kun je overwegen om ook gewoon een tweede studie te doen. Ja. Toen heb ik nagedacht over welke studie wil ik er dan bij doen. Geschiedenis was een optie. Maar toen zei mijn opa, die leefde toen nog. En nou ja, wat ik zeg, commerciële gedreven man. Die zei, joh, ga lekker economie studeren. Daar heb je veel meer aan. En dat sluit mooi aan bij de hotelschool.
1: Ja.
0: Toen zei ik, nou oké, opa, als jij het zegt, let's go.
1: Ja.
0: Dus economie erbij gaan doen. En wat grappig is, is dat je zou denken drukker, wordt zwaarder, je cijfers gaan achteruit.
1: Ja.
0: Nou, het tegenovergestelde helpt, gebeurde dus.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Dus mijn cijfers gingen omhoog. Ook die van de hotelschool overigens. Ja. En ik kon heel mooi, zoals mijn opa dat voorspeld had, aansluiting vinden tussen de dingen die ik in de economie dan leerde. Ja. Dat wetenschappelijke op de hotelschool. En andersom, dat samenwerken, ja, dat kon ik weer prachtig toepassen in de WO's.
1: Hoe verklaar je dat eigenlijk? Je resultaten omhoog. Want je zegt inderdaad zelf ook. Je zou zeggen, als je twee dingen moet, krijgt extra druk. Dat gaat onder elkaar leiden.
0: Ja.
1: En anno nu zouden we met de Gen Z zeggen, oh, niet te veel belasten. Oh, pas op. Maar jij zegt, joh, voor mij werkt het goed. Hoe kan dat? Wat gebeurde er in jouw hoofd?
0: Ja, ja, ik denk dat ik heel goed ga ik wil het niet chaos noemen, maar druk. Ik denk dat ik extra goed presteer als de druk hoog is. Ik denk dat ik juist iets meer achterover ga zitten als er weinig druk is.
1: Ja.
0: En dat zag je dan misschien ook in mijn cijfers in dat eerste jaar hotelschool. Terwijl als de druk heel hoog is, ik merk dat overigens in mijn werk nu ook nog steeds.
1: Ja.
0: Als het echt druk is, als er echt nood aan de man is, dan ga ik lekker.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan ben ik scherp. Dan ben ik overal tegelijkertijd. Ik vind het ook heerlijk om van verschillende topics heen en weer te switchen. Ja, sommige mensen hebben die context switching, vinden dat vreselijk. Ik vind dat echt zo lekker.
1: Je hebt verschillende topics tussen mens en techniek.
0: Ja, ja. Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen, ons team we hebben iets van 50 man in het team zitten die aan verschillende challenges binnen of uitdagingen binnen data werken. Nou ja, kijk, ik weet niet hoeveel uitdagingen er zijn. En dan komen ze vaak linksom of rechtsom bij jou. Nou, ze zullen echt niet met alle uitdagingen bij mij komen.
1: Nee.
0: Maar ik vind het heerlijk om verschillende uitdaging van ze te horen en nou ja, goed een beetje een soort van richting te geven en dan weer naar het volgende topic te gaan.
1: Je hebt ze ook tussen twee verschillende werelden verkeerd. Ik bedoel, was het ook niet onwennig dat je dan op een gegeven moment in zo'n economie context en later bij quantitative finance en dan zit je met echte quants. Nou, dat zijn niet de hotelschool, quantitative finance. In mijn beleving qua menstype twee uitersten van een spectrum.
0: Ja, ja, ja.
1: Waar hoor jij dan thuis?
0: Ja, goeie vraag. Ik weet niet of ik echt iemand ben die je makkelijk in een hokje plaatst.
1: Ja.
0: Maar wat ik wel heel leuk vind, ook in wat je nu zegt. Verschillende perspectieven samen, daar kun je het meest mee bereiken. Ja. Dus het is juist leuk als je mensen hebt die verschillende achtergronden hebben en die net even anders nadenken over dingen. Als je die dan vervolgens samen in een hokje stopt en je zegt, joh, luister, we komen er niet uit tot we een antwoord hebben.
1: Ja.
0: Ja, dan komen de vetste ideeën eruit. Dus ik zie juist heel veel waarde in die context switching. Dus die verschillende perspectieven samenbrengen.
1: Ja.
0: En ja, als ik dan ergens in een hokje moet zitten, dan zit ik het liefst in het hokje dat die werelden bij elkaar brengt.
1: Ja.
0: Die verbindingsrol. Dat vind ik een beetje mijn eigen rol dan.
1: Ja. En kun je dat ontwikkelen eigenlijk? Die combinatie? Of is het gewoon een door God gegeven talent wat je hebt?
0: Nee, dat is het sowieso niet. Je kunt alles ontwikkelen, denk ik. Als je er maar gewoon tijd en discipline voor in stopt.
1: Wat kost jou het meeste moeite om te ontwikkelen?
0: Ik denk dat in de technologie waar ik nu dus in werk, het heel belangrijk is dat je de inhoud in kan gaan. Mm. En ik kom natuurlijk van oorsprong uit een andere wereld. Begonnen met de hotelschool, toen economie, kwam de finance via een schakeltraject en dan nu in IT. Ik ben eigenlijk helemaal niet meer bezig met die dingen die ik in mijn studie heb geleerd. Ik heb me heel erg moeten verdiepen in hoe werkt die technologie nou waar we nu mee werken. Ik had natuurlijk die data science expertise of ervaring een beetje opgedaan. Maar dat is bij lange na niet voldoende geweest om echt het respect van heel veel techneuten met wie ik samenwerk te kunnen winnen.
1: Voel je dat ook?
0: Natuurlijk, ja. Ze gaan je uitdagen.
1: Hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, kijk. Het is natuurlijk heel makkelijk als je heel veel weet van een bepaald topic om heel snel de diepte in te duiken. En als je dan zit met mensen die beslissingen moeten nemen daarover of daar een mening over moeten kunnen vormen. Ja, als ze je niet goed kunnen meenemen of als ze je bewust niet goed meenemen, ja, dan wordt je rol best belastig. Ja.
1: Maar je hebt gewoon zit je in zo'n meeting room en dan heb je zo'n techneut tegenover je die gaat pijlsnel de diepte in en die zit een beetje bijna met een glimlachje van best jongen.
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, en dat was dus voor het begin van mijn rol en mijn carrière was dat vooral belangrijk dat ik dat wist te winnen. Nou, inmiddels heb ik dat wel weten te winnen. Maar nu is mijn
1: maar je gaat er nu snel overheen, maar op dat moment, ik bedoel, is dat een van de grootste challenge voor je geweest? Op inhoud gelijk komen met die... Je hebt topspits in je team.
0: Ja.
1: Die verwachten van dat jij op hun niveau komt.
0: Ja. En dat is best lastig. Zeker omdat je natuurlijk met verschillende dingen... als je in een leidinggevende rol zit... Dan kun je niet alleen maar met de inhoud bezig zijn. Hè. Dan moet je ook met budgetten en roadmaps en met naar boven managen. Ja.
1: Maar ze verwachten het wel van
0: Maar
1: je.
0: Ze verwachten het wel.
1: Ben je de mist in gegaan wel eens?
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: wat denk je dan aan?
0: Dan denk ik aan... ik denk het begin. Waarin je dan samenwerkt met mensen en dat je dan aan tafel zit en dat we het dan hebben over de inhoud en dat jij dan inderdaad vraagt van hoe zit het dan en dat je gewoon merkt aan ze dat ze het heel vervelend vinden dat je niet snapt waar zij het over hebben.
1: Ja. Maar merk je dat dan?
0: Aan frustratie. Soms worden ze kortaf.
1: En wat doet dat op dat moment met jou dan?
0: Ik denk dat het vooral een kwestie is van geduld hebben en toch proberen dat ijs te breken. Kijk, het voordeel dat ik had is dat ik heel veel ervaring heb gehad met dus verbinden en dus met toenadering zoeken naar mensen en ook het ijsbreken met dus wat meer introverte mensen. Ik heb in mijn carrière ook bij een scale-up gewerkt waar we ook hele slimme IT-profielen hadden en heel veel van hen waren introvert. Dat moet je toch een relatie met hun zien te opbouwen. Ja,
1: maar ik ben ook benieuwd van hoe je dat dan doet, hè? Want ik heb genoeg mensen ook hier die zeggen van als leidinggevend hoef je echt niet alles te weten. Jij zit dus daar in deze specifieke setting in een situatie waarin de mensen aan wie jij leiding geeft jou gaan testen.
0: Ja.
1: Op inhoud. Op dat moment kom je er niet uit.
0: Ja.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dan naar huis gaat en zegt van kan ik het wel? Wat een drama is dit. Maar goed, je moet daar toch de ene of meer linksom of rechtsom uitkomen. Ja. Voor mensen die in dit soort situaties zitten, wat heeft jou daarin dus geholpen? Welke stappen moet je zetten?
0: Blokken. Je moet gewoon tijd blokken om ook die diepte in te duiken. Kijk, toen ik de hotelschool deed en economie ging studeren, dan was ik ook echt geen whizkid wat betreft de economie. Toen ik dat schakeltraject richting de quant finance ging doen, ik was ook geen quant. Dat moet je dan maar worden.
1: Ja.
0: Je moet er gewoon tijd in stoppen. Je moet interesse tonen. Het is echt niet zo dat iedereen in het team aan het begin mij aan het uitdagen was, hoor. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in je team die je wel heel erg gunnen om veel te leren. En dan is het gewoon een kwestie van de juiste vragen stellen.
1: Ja.
0: Oké, waarom doe je dit? Hoe kijk je hier naar? Kun je me uitleggen wat de achterliggende gedachte is achter dit? Voor je het weet kun je de inhoud in. Of in ieder geval genoeg de inhoud in om dat respect te winnen.
1: Fucking out is dus een dingetje. Maar je werkt ook met een heel internationaal team. Hè?
0: Ja.
1: Je had het net ook over de scale-up waar je ooit gewerkt hebt. Nog tijdens je studie. Je werkte hier veel met mensen uit India, begrijp ik.
0: Ja.
1: Nou, inmiddels gaat dat waarschijnlijk heel goed. Maar in het begin moest daar heel erg aan wennen.
0: Ja, joh. De eerste keer dat ik met collega's in India werkte, was inderdaad in de tijd dat ik bij een scale-up werkte. Ik was toen verantwoordelijk voor het project. Dat was overigens het eerste project dat ik moest doen. Dat was ook een leuke route, want ik had helemaal geen mandaat. Ik moest samenwerken met verschillende teams die dingen moesten leveren voor mij. Zonder dat ze eigenlijk voor mij werkten. Sterker nog, ze hadden allerlei commitments al gemaakt aan andere features en delivery. deliverables.
1: Dus je kreeg een soort opdracht van ga dit realiseren, maar je hebt geen mensen.
0: Nee.
1: Mensen van je afhankelijk bent, die hebben wel allemaal andere dingen te doen.
0: En, nee, maar ook wel weer leuk natuurlijk. Ja, want ik bedoel, ja, chef het maar, weet je. Je wordt er dieper gegooid en gaat maar fixen. Dus ja, hoe doe je dat dan? Ja, dan is het echt ook wel weer een kwestie van een persoonlijke relatie met iedereen opbouwen.
1: Maar wat maak je mee als je voor het eerst met mensen uit India gaat werken?
0: Ja. Nou ja, goed. Dus India was een van de onderdelen met wie ik moest samenwerken. En nou ja, dat was echt zo ongelooflijk complex op dat moment. Ik had daar helemaal geen benul van. Ik snapte helemaal niks van die cultuur. Ik had me daar ook nooit echt in verdiept. Joh, ik wist India, groot land, veel mensen en lekker eten.
1: Ja.
0: Maar ja, samenwerken, dat had ik nog nooit gedaan.
1: Nee.
0: Dus dat was best wel een uphill battle.
1: Ja, wat maak je dan mee?
0: Nou ja, kijk, ze willen het natuurlijk heel goed doen. Of althans, het team met wie ik samenwerkte wilde het heel goed doen. Alleen we begrepen elkaar gewoon niet. Ja. Ik had gewoon een beeld bij een opdracht. En zij hadden een beeld dat zij hadden. En ik denk dat we niet helemaal elkaar goed begrepen wat nou de verwachting was.
1: Ja.
0: En ik kon dan wel heel duidelijk zeggen van, joh, dit en dit wil ik. Maar ja, ik kreeg dan ja terug. En vervolgens als we dan twee weken later elkaar weer spraken om te vragen van, hoe is het gegaan? Wat heb je opgeleverd?
1: Ja.
0: En dan stond er gewoon iets heel anders.
1: Ja,
0: ja nou ja. En toen dacht ik, toen ik wegging bij die start-up ook, dacht ik, of bij die scale-up, toen dacht ik ook van, oh, dit deze India-ervaring, dit nooit meer.
1: Nee.
0: My god, wat was dat moeilijk.
1: Ja.
0: Maar ja, nu werk ik met heel veel mensen vanuit India. En nu kijk ik er heel anders tegenaan.
1: Ja, wat is daar dan de sleutel in die je gevonden hebt om dit te...
0: Ja, nou ja, kijk. Ik heb me veel beter verdiept in de cultuur. En dat zou ik iedereen mee willen geven. Als je werkt met mensen vanuit een andere cultuur. Ja, verdiep je gewoon in de cultuur.
1: Wat is het dan aan de Indiaanse cultuur wat je moet weten als Nederlander om...
0: Vragen stellen. Dus in de communicatie is vragen stellen heel belangrijk. Kijk, wij hebben in Nederland over het algemeen dat de verantwoordelijkheid van communicatie ligt bij de verteller. Dus ik moet een goed verhaal vertellen. Als jij niks van mijn verhaal snapt, dat is mijn fout, niet jouwe.
1: Nee.
0: In India is dat, in mijn ogen, wordt dat anders ervaren. Dus men is daar heel beleefd en bereid om te zeggen ja. Ik heb het begrepen, terwijl ze helemaal niks van je verhaal snappen. En hoe kun je dat dan testen? Ja, je kunt toch vragen om ze het te laten parafraseren. Of als we ideeën hebben, in plaats van dat ik begin met praten, gewoon vragen of zij eerst hun beeld erbij kunnen schetsen.
1: Ja, ja.
0: De mensen met wie ik samenwerk, die zijn ongelooflijk slim. Ja. En brengen zoveel perspectief en ervaring mee.
1: Ja.
0: Dus het zou ook zonde zijn als we niet goed zouden kunnen communiceren. Want dan loop je al die fantastische ideeën mis.
1: Ja. En hoe oud ben je nu? Je bent 31.
0: 31,
1: 31 jaar.
0: Ja.
1: Je vertelt het alsof je al 20 jaar werkervaring op de teller hebt. Maar dat kan niet, want toen was je 11.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd waar die... Ja, hoe zeggen dat die volwassenheid, die mentale kracht vandaan komt.
0: Ja.
1: Ga ik zo naar graven.
6: De Boordradio.
1: Maar eerst gaan we naar de Boordradio. De rubriek die ontsproot is uit mijn Formule 1 interesse. Nou ja, ik durf het bijna niet te vragen. Kijk je wel Formule 1, Kas?
0: Nou, nee, niet meer. Vroeger wel. Met mijn vader vond het een mooi soort van verbindingsmoment, father-son moment.
1: Ja.
0: Maar de afgelopen seizoenen iets minder interessant.
1: Ja, dat maakt niet uit. Ik genoeg voorkennis om deze rubriek te overleven.
0: Jawel. Dus
1: heb je nul voorkennis voor nodig. En wat je misschien moet weten ook als luisteraar, als je Formule 1 zou kijken. Je hebt die race engineers, die zitten aan de pitmuur en die souffleren hun coureurs, geven tips en inzichten waar die coureur dan weer zijn voordeel mee kan doen. En volgens die analogie is mijn vraag aan mijn gasten en nu dus ook aan jou, Kas. Welk advies zou je jongeren zelf geven via de Boordradio met OA? Als je dat zou kunnen doen en voor het effect, verzoek even om de microfoon te omklemmen en er even diep in te praten, zodat we echt een beetje dat radiogevoel krijgen. Kas.
0: Even testen hoor. Ja, dit klinkt heel goed. Wees geduldig en blijf nieuwsgierig.
1: Juist. Van waar? Wanneer had je dit advies nodig gehad?
0: Nou ja, je carrière is lang. Je begint in het algemeen met die carrière als je van school afgaat. En je moet werken tot je 67ste. Nou, dat zal voor mij straks waarschijnlijk nog langer gelden.
1: Ja.
0: Dus dat is best een lange periode. Dus het is ontzettend verstandig, denk ik, om niet te snel te willen gaan.
1: Ja.
0: En je bewust te zijn van je tempo. En dat geldt niet alleen over je hele loopbaan. Dat geldt denk ik ook op momenten dat het tegen zit. Soms wil iets niet meteen Zoals jij het wil. Of gaat iets niet meteen zoals jij het wil? Nou, dat, we hebben verschillende voorbeelden aangehaald.
1: Hmm. Dat heb je echt wel. Dus moet het nu zeggen van, joh, ja, dat moet je doen. Maar je hebt dat echt moeten leren.
0: Ja, sowieso. Ja, ja? Nee, tuurlijk, joh.
1: Hoe zag dat er dan uit? Het ongeduld?
0: Nou ja, kijk. Heel veel dingen tijdens je studie bijvoorbeeld. Heel veel dingen zijn in the span of your own control. Als je niet studeert, nou, dan ga je slecht cijfers halen. Als je niet je vak of zeg maar je proefschrift schrijft, dan nou, forget about it.
1: Ja.
0: Maar als je werkt met een team, dan is het ontzettend belangrijk dat je op anderen kan bouwen, op anderen kan rekenen en dat je ze kan vertrouwen. Mm-hmm. En dat ze het ook niet altijd doen zoals jij dat wil. En als je bijvoorbeeld werkt met hoger op en je wil een idee pitchen, nou, dat verhaal heb ik verteld, en het zit niet mee, ja, dan moet je niet meteen opgeven. Maar dan moet je ook gewoon soms denken van, joh, nog even geduld. We proberen het nog even op een later moment. Ja. En dan wil het misschien wel. Ja. Dus dat was echt, dat is denk ik heel belangrijk voor mij geweest om verder te ontwikkelen. En nou ja, er zijn mooie momenten geweest in mijn leven dat ik dat ook heb kunnen leren.
1: Ja, mooi. Nou, ik ben nog even benieuwd naar die mooie momenten.
5: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Want wat kun je zo'n moment dan terughalen die zegt van ja, oh, want dat stel ik me erbij voor. Je zegt van, ik heb moeten leren dat geduld te hebben en span of control. Tijdens je studie ben je een eenmansleger, maar later dan niet meer. En dan, ja, wat dan moet er dus ook een dieptepunt zijn geweest bijvoorbeeld. Hè? Waar je net misschien ook al aan refereerde. Van ja, dat je echt moment had van, jongens, kan ik dit wel? Moet ik dit nog wel doen? Wat komt er dan naar boven? Het moment dat je echt had van, dat je vocht tegen je eigen ongeduld.
0: Nou ja, ik denk dat vooral. Ik heb niet per se. Omdat. Kijk, als het echt alleen over mezelf gaat, dan is het nog steeds vaak in je span of your control. Dus dan kun je er wel goed mee omgaan. Ja. Waar ik vooral denk ik heel veel aan heb, is als het gaat om mensen om me heen. Hè? Dus ik heb redelijk van jongs af aan geleerd dat je dingen als een team moet doen.
1: Ja. Als enigst kind.
0: Ja, nou ja, kijk, ik heb dus in de keuken gewerkt. Dat gelooft vast niemand, want ik kan helemaal niet koken. Maar in die keuken heb ik één ding geleerd, of twee dingen geleerd. Eén is, je moet altijd alles samen doen. Want ja, je kunt wel leuk je vissaus maken, maar als de vis nog niet klaar is, dan komt het niet samen op de pas.
1: Nee.
0: En twee, delegeren. Dat was ook echt een hele waardevolle les. Dat heb ik ook echt wel heel erg heel veel aan gehad.
1: Hoe leerde je die les?
0: Nou ja, kijk, als je alles zelf wilt doen, dan is je output heel beperkt.
1: Ja.
0: En als je bijvoorbeeld kijkt naar de keuken, als zeg maar even analogie, dan je hebt 5-6 man in de keuken en je werkt samen aan een product. Nou ja, dat is in de IT niet anders. Je werkt met een team van mensen en je werkt samen aan een product. En als je dat in je eentje probeert te doen, nou, forget about it, dat je dan de deadlines gaat halen. Terwijl als je het samen doet, dan kom je veel sneller bij veel meer output.
1: Maar als je samen gaat werken, dan word je dus afhankelijk van andere mensen. Die doen niet alles precies zoals jij dat wil doen. Net zoals ik net schetste. En jij zegt ook tegen je jongeren zelf, jongen, heb nou geduld. Maar dat is dus ook een moment geweest dat je dus gefrustreerd was, denk ik dan.
0: Nou ja, kijk, als je dus met andere mensen moet werken, dan en met name dus als je dus verantwoordelijk bent voor andere mensen of voor een product dat je samen met andere mensen moet maken. It doesn't always go your way. Nee. En als je gewend bent om heel snel te gaan en andere mensen kunnen dat tempo niet bijbenen.
1: Ja,
0: dan kun je twee dingen doen. Dan kun je of heel boos worden en zeggen, joh, waarom ga je niet snel genoeg? Of je kunt nadenken van, hoe kan ik iemand op een hoger niveau krijgen? Of hoe kan ik mijn eigen tempo aanpassen?
1: Ja, maar primaire reactie natuurlijk, althans, dat zou bij mij zijn, boos worden in eerste instantie.
0: Nou ja, kijk, echt boos. Ik word niet snel boos. Dus dat heb ik gelukkig wel van huis meegekregen. Ja. Maar ja, frustratie over dat sommige mensen het niet goed genoeg deden. Nou, daar heb ik wel tegen aangelopen. Ja.
1: Want je ook in jouw kweest, hè? Want nogmaals, je hebt die eigen rol nu gecreëerd. Je zegt, dat heeft me een jaar gekost. Hard voor geknokt.
0: Ja.
1: Ik voel dat harde knokken nog niet helemaal. Wat zijn dan momenten geweest dat je echt, nu was het echt pittig. Vertel eens.
0: Nou, en dan wil je dus specifiek weten over dat jaar?
1: Of jij zegt van, nou, er is een ander moment geweest, dat is veel pittiger geweest. Dat is veel relevanter om te vertellen. Vind ik ook goed.
0: Nou ja, kijk, laat ik dan twee verhalen vertellen. Eén over dat team. Kijk, in dat eerste jaar was dat team er nog niet. Dus ik heb niet veel met hen toen te maken gehad. Maar in dat eerste jaar was echt wel
1: Eerst pas... aaljaar hebben we het nu over.
0: Ja, ja, dus toen ik bezig was om na te denken over van... hoe krijgen we dat team nou vormgegeven? Hoe krijgen we die organisatie nou neergezet? Ja, toen ben ik heel veel teruggegaan naar bepaald leiderschap in onze organisatie. En ik weet niet hoe vaak ik wel hetzelfde verhaal heb moeten vertellen. Ja. En het landde gewoon niet.
1: Aan dezelfde mensen.
0: Ja, aan dezelfde mensen, ja. Ja, mensen die gewoon niet snappen waar je het over hebt. Nou, daar hebben we het weer over die inhoud. En hoe frustrerend is het als je... Ja. Denk dat je een goed idee hebt.
1: Ja.
0: En je hebt het goed op papier gezet. Althans, daar was ik al van overtuigd. En ik denk nog steeds dat ik dat wel goed op papier weet te zetten toen. Maar het land gewoon.
1: Dan word je helemaal gek, denk
0: ik. Tuurlijk. Ja, super frustrerend.
1: Ja, ik wil kijken, er staat ergens op een ABN AMRO kantoor nog een kast waar ik een deuk in getrapt heb. Ooit uit frustratie. Hoe uitte zich dat bij jou?
0: Ja, nou ja, dus wel zo. Dus dat ik dacht van ja ik kap ermee. Er zijn zo 1000 andere bedrijven. Ja.
1: En waar heb je dan... hoe heb je dan toch de weg gevonden om door te gaan? Wat
0: nou ja, dat volgens mij heb ik dat ook al verteld. Maar nog even voor de duidelijkheid dan. Ik ga heel goed op impact. Ik vind impact maken super vet en super belangrijk. En als ik maar mijn toekomstige carrière zie, dan wil ik ook niets liever dan impact blijven maken. Dus ik heb me heel erg vastgebeten in het idee van als ik... deze mensen meekrijgen. Ja. Als ik ze toch weet te overtuigen... Dan weten we serieus impact te maken... en verandering te maken. Ja. Nou, een beetje weer dat moneyball moment.
1: Ja, precies. Maar kijk, als je doet wat je deed... krijg je wat je kreeg. Dat heb je dus ook ervaren. Want je vertelde... Dus op welk element heb je dan je koers gewijzigd? Wat heb je dan anders gedaan... waardoor het kwartje in één keer toch viel? Dat is misschien interessant.
0: Ja, ik denk... nog beter snappen wat de ander nodig heeft. Hè? Ja. Dus dat bij het begin haalde ik dat al even aan. Ik ben heel informeel en makkelijk met contact. Sommige mensen vinden dat niet prettig. Sommige mensen willen liever dat je serieus bent. Ja, het is belangrijk, denk ik, dat je snapt wat de ander nodig heeft. Ja. Wat de communicatiestijl van de ander is. Wat de ander ook belangrijk vindt. Wat de belangen zijn van de ander.
1: Dus je kwam gewoon met op een verkeerde energie binnen.
0: Ja, denk het. Ja. Ik denk dat de aanpak misschien niet optimaal was in eerste instantie. Je bent dan ook onbekend. Dus ze weten niet wie je bent. En die ambassadeurs meekrijgen. Kijk, ik heb het net allemaal een beetje verteld. Maar ik gaf misschien heel erg aan alsof het een soort van een gegeven was. En dat het allemaal kwam aanwaaien. Nou ja, dat soort ideeën, daar kom je niet meteen op. Dat ontwikkel je. Je gaat heen en je komt terug en je faalt. En je denkt van oké, wat kan ik volgende keer anders doen?
1: Ja. Nou, zo is het. Dus je bent in dit specifieke voorbeeld, stel ik me zo voor, toch? Bewust met een andere energie naar diezelfde steek. Ja, we gaan toch misschien toch een keer een pak aan?
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat we het pak aandoen, dat vind ik helemaal niks.
1: Er zijn principes, er zijn grenzen.
0: ik heb dus ooit een keer bij een bank gesolliciteerd binnen Nederland. Ja. Ik zal niet zeggen welke bank, maar ik heb daar een baanaanbod gekregen. En dat was wel leuk. Ze hadden dat aanbod gedaan. En alleen onder de voorwaarde dat ik iets formeler zou zijn. Goed. Ik heb daar vriendelijk voor bedankt. Ik ben niet iemand die graag zegt... meneer en u, voetvoyeren is niet helemaal mijn ding. Naar mijn opa en oma misschien. Maar,
1: Okay, ik wil nog even zeggen, want je zei net van toen ik jou preste... van joh, maar wat was nou pittig? Ja. Je zei van nou, dat eerste verhaal hebben we nu gehoord. Wat is dan het tweede verhaal?
0: Het tweede verhaal is denk ik rondom dus het team. Ik heb net nadat het gelukt was... dan moet je een team bouwen. Je kunt niet meteen 10 interne mensen neerzetten... of 20 interne mensen. Je bouwt dat vaak op met een partner.
1: Ja.
0: In ons geval hebben we dat dus ook met een partner opgebouwd. Ik zal niet zeggen welke partner, maar een beetje à la Deloitte, Accenture-achtige partijen. En die heeft ons geholpen met het opzetten van de eerste draft capability. Het ging gewoon niet goed. In eerste instantie ging het goed. Hè? Je bent lekker bezig. Je zit helemaal in die happy mode van... Het is gelukt. We hebben de capability. Althans op papier. We kunnen hem nu gaan bouwen. Ja. Dus toen zijn we gaan bouwen. En op een gegeven moment loop je tegen allerlei dingen aan. En dan denk je gewoon bij bepaalde mensen van... joh, dit is helemaal niet goed.
1: Noemen ze dingen waar je tegenaan loopt? Gewoon...
0: Dat mensen gewoon de verkeerde dingen voorstellen. Dat ze gewoon... en dat is overigens ook een reden waarom de inhoud zo belangrijk is. Je moet ook mensen kunnen challengen.
1: Ja, want... de verkeerde dingen voorstellen op inhoud. Hè? Dus ja, dan gaat het over een technisch, analytisch bijvoorbeeld, ding bijvoorbeeld. Ja, en dan stellen ze iets voor. En jij zegt van, ja, maar wat jij nu zegt is gewoon onzin.
0: Ja, kijk, ik ging natuurlijk daarin met de ambitie om iets fantastisch neer te zetten. Ja. Om iets foutloos neer te zetten. Ja, daar ben ik ook wel van wakker geworden dat dat niet zomaar kan. Maar je wil natuurlijk wel echt dat je iets goeds neerzet. Je bent ervan, dus je wil het ook goed doen.
1: En je bent natuurlijk ook de hoge boom op dat moment. Want je hebt die rol gekregen. Ja. Dus nu moet je het ook gaan leveren. Bewijs ook maar. Ja. Dan heb je dus mensen in je team waarvan ik zeg, ja, maar die is inhoudelijk wat jij voorstelt. Staat helemaal nergens op. Ja. En wat gaat er dan door je heen?
0: Nou ja, dat is super vervelend. Ja. Want ze staan eigenlijk in de weg als het ware voor je doel. En
1: hoe ga je daar dan mee om? Want die mensen zitten natuurlijk aan boord. Die kan je niet zomaar
0: in dat geval, het zijn natuurlijk mensen noem het even service provider. Je werkt daar samen met een partnerorganisatie. Ja. Maar goed, het blijven mensen. Ik gaf al aan, ik ben iemand die niet snel boos wordt. Ik ben graag aan het verbinden. Dus ik vind het ook moeilijk om dan echt hard te zijn. Maar ja, ondertussen zat ik te denken van, waar zijn we mee bezig? We moeten door.
1: Maar hoe los je dat op? Want je moet uiteindelijk dan toch ook wel, gewoon de harde in jezelf moet je wel zien te vinden. Ja. Hoe heb je dat gevonden?
0: Misschien is dit ook wel het eerlijke verhaal. Het verdient denk ik ook niet de schoonheidsprijs. Ik heb die partij meermaals feedback gegeven en gezegd van, joh, ik denk dat we het anders moeten doen. Ik denk dat we ik denk dat dit anders moet. Ik denk dat zo anders moet. Ik denk dat we misschien diegene niet helemaal goed in zijn rol hebben zitten. Misschien zou zij op een andere plek beter zijn. Of misschien bij een andere organisatie beter passen. Dat soort gesprekken hebben we gewoon gehad. Dat zijn eerlijke gesprekken, denk ik.
1: Kost het je wat moeite?
0: Nee, want ik denk dat het gewoon ook wel verstandig is om te doen. Ik bedoel, wat ik zeg, het blijft in mensen.
1: Twee keuzes, of falen of slagen.
0: Ja. Kijk, en ik heb daarbij ook harde feedback gegeven van, joh, dit moet echt anders. En uiteindelijk, last minute, we hebben natuurlijk een contract dan. En dat contract, dat liep af. Ik was ondertussen al bezig met andere partijen. Om te praten met andere mensen. Van, joh, kunnen we kijken naar een eventueel switchen naar een andere provider. En toen heb ik het contract uiteindelijk laten aflopen. En heb ik eigenlijk last minute pas doorgegeven aan die partij met wie we samenwerkten. Van, joh, sorry, maar dit gaat hem niet worden. Dat had achteraf anders gemoeten. Ja. Dat was niet transparant genoeg naar mijn ogen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Hè? Ja. En dat was denk ik ook...
1: Wat heb je er dan van geleerd uiteindelijk? Want wat zou je een volgende keer dan nooit meer doen?
0: Nou ja, kijk. Ik denk dat ik misschien ben doorgeslagen in dus die frustratie. Dat ik echt dacht van, het is niet goed genoeg. We moeten hiervan af, als het ware. Want het staat
1: maar je had ook in een eerder proces eerlijker kunnen zijn, begrijp ik. En misschien harder en minder heel meesters die stinkende wonden maken.
0: Nou, ik denk dus dat die feedback, dat was goed. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik denk dat het op zich heel goed is dat ik meermaals feedback heb gegeven. En op zich, het is ook niet een verrassing, contract loopt af. Dus je gaat dan ook praten over een hernieuwing van het contract. Of eventueel niet een hernieuwing van het contract. Dus qua timing, ze konden het ook wel een beetje zien aankomen. Ja. Maar wat ik echt anders zou doen, en dat doe ik tegenwoordig ook echt anders, is gewoon de transparantie over het proces. Dus ik had moeten zeggen tegen hen dat ik ook in gesprek was met andere partijen. Ja. Nou, en inmiddels spreek ik over andere projecten en initiatieven natuurlijk ook heel veel met dat soort partijen. En als ik dan met meer dan één praat, nou, dan geef ik ook eerlijk toe dat we met anderen in gesprek zijn. En dat het dus ook niet een gegeven is dat, ook al hebben we misschien een hele goede en nauwe partnership, dat we eruit gaan komen.
1: Uiteindelijk is het geslaagd. En ben je lekker bezig? Tot slot, is er nog iets dat je zegt van, nou, weet je, de kaswanders, 31 jaar head of tech, als een dolle gegaan tot nu toe. Wat is een van de dingen waar je zegt van, jongens, dit wil ik meegeven aan luisteraars als je ver wil komen in een corporate?
0: Als je een kans ziet, go for it. Soms misschien ook met impuls. Als je denkt dat je echt het goede idee hebt, of je ziet iets wat anders moet, naar kaart staan, ga ervoor en make a difference.
1: Niet voor jezelf doen, maar voor de organisatie. Neem ik ook mee.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk het corporate antwoord ook. Ja. Is het eerlijke verhaal. Maar ja, kijk, dat is denk ik ook het mooiste toch. Want uiteindelijk, je hebt genoeg wat je kan doen voor jezelf. Maar echt impact maken voor de organisatie op positieve manier. Dat is denk ik ook heel erg gaaf voor jezelf.
1: Juist, mooi. Luisteraar, jij kan meteen impact maken als je je abonneert op de Move on Up podcast. En ik zou het ook fantastisch vinden als je impact maakt door een goede beoordeling achter te laten. Als je geniet van deze content, je vindt deze show leuk, je zegt van meer mensen moeten dit horen, geef die sterren alsjeblieft in het platform waar je naar luistert. Daar zou ik bijzonder dankbaar voor zijn. En ken jij, of ben jij misschien wel iemand die op voor jonge leeftijd al flinke stappen heeft gemaakt binnen die corporate? Stuur mij, Gerben van Driel, dan even een berichtje op LinkedIn. Kan ik een podium geven aan dat toptalent. Voor nu, Cas Wanders, Head of Tech, Data Analytics bij Ahold Delhaize. Dankjewel, fijn dat je bij me was.
0: Ja, bedankt Gerben. Hartstikke leuk om hier te zijn. En superleuk om ook te luisteren naar je podcast. Super vet om jonge mensen te horen die praten over hun ervaring. Ik leer er zelf ook van, dus dank daarvoor.
6: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
8: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
9: Ja, welkom weer bij People Work Technology op New Business Radio. En vandaag duiken we in een onderwerp en dat gaan we helemaal uitpluizen. Draadloos internet voor het bedrijfsleven. Want terwijl jij denkt dat snel internet vanzelfsprekend is, staan er vandaag bedrijven die letterlijk geen glasvezel kunnen krijgen. En wat dan? Fixed Wireless Access, oftewel FWA, is de rode draad vandaag. In het eerste uur spreken we met Jacques de Waal van Internet on Demand, de FWA-specialist voor IT-dienstverleners. En natuurlijk Peter Gijzenberg legt uit waarom Odido de zakelijke FWA-markt serieus neemt. En Steven Chung van Frits, ja, dat bedrijf kende je vroeger misschien als AVM, vertelt wat de router eigenlijk doet in een zakelijk netwerk. En in uur 2 schuift Jeroen Meuleman aan, oprichter van Geusnet. En dan sluiten Jacques en Jeroen samen weer de show af. Maar natuurlijk trappen HP van Tilburg en ik als eerste af. Want wat speelde er deze week in de IT? Welkom van Tilburg.
0: Dit is Piep.
9: Wat zeg je? Oh, je wilde graag, oh, je moet je ook aanzetten.
10: Ja, dat moet je wel aanzetten. Ik ben er graag bij. Nu met geluid. Dat is ook wel heel fijn, toch?
9: Dat is wel heel fijn. Hè? Dat is wel, wel lekker om mee te draaien.
10: Ja, op deze zonnige vrijdagmiddag.
9: Op deze zonnige vrijdagmiddag. Ja, jij bent natuurlijk wel de man die het breaking news altijd doet. Jij bent altijd klaar met een mening. Voordat het artikel al helemaal is uitgelezen. En dat is precies de reden waarom je hier zit.
10: We gaan het over hebben.
9: Ja, zullen we maar starten?
0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
9: Ja, en vandaag in Bordes en Tilburg trap af. Elon Musk verliest van OpenAI en noemt het een technische fout. Is de AI-expert de nieuwe life coach? Dave Maasland verkoopt zijn bedrijf en wil dat Europa wakker wordt. En elke 20 minuten raakt er ergens in Nederland een internetkabel in de knel. Dit is Bordes en Van Tilburg trappen af. Ja, Van Tilburg, onze grote vriend Elon Musk. Heb je het gelezen?
10: Dat is wel een van de bekendste wereldburgers op dit moment, toch? Ja. Elon Musk. Wat heb ik het gelezen?
9: Ja, rijkste man ter wereld stapte naar de rechter.
10: Ja, want hij was boos, hè?
9: Ja, 150 miljard te eisen. 150 miljard.
10: Had hij niet nodig? Ja,
9: nee, en de jury deed er minder dan 2 uur over om hem naar huis te sturen.
10: Hij heeft geen gelijk gekregen, toch?
9: Nee, ook wel eens lekker.
10: Geen gelijk, ja. Nou, voor mij kreeg

0: Als ik een inademmoment moment ethisch is het altijd lastig. En toch, ja, weet je. Hij zat ook in een van die clubs die. Ga even toch enige nuance aanbrengen. En die wilde dat.
1: Ja,
0: dat, ja jammer hè. Die wilde dat artificial intelligence restrictief bleef. Dat de mensheid nog wel in controle bleef. Dus afspraken maken met onder andere Microsoft en nog met Bill Gates en Consumi. Om ervoor te zorgen dat we niet te snel naar het singularity moment gaan. En daar zat hij ook in. Dus hij heeft inderdaad geïnvesteerd met het idee van... nou goed, het gaat de mensheid helpen. Maar ja, om te zeggen dat een bedrijf niet commercieel wordt. Wat natuurlijk heel lastig wordt.
1: Nee, maar ik ben blij
0: dat je sorry zegt hoor. Dat in ieder geval...
1: Nee, maar dit is wel slap. Maar even. Jij zit niet op X, hè? Of voor oude mensen. Twitter. Daar heeft hij Grok, ik weet niet hoe hij dat uitspreekt. Mm-hmm. Dat is een AI daar. En het enige wat dat doet is foto's van mensen uitkleden. Of andere rare filmpjes maken. Daar zit gewoon echt niks moreels achter dat verhaal. Mm-hmm. Heeft hij ook van de EU op zijn vingers een tik gehad. En dan gaat hij plotseling de morele ridder uithangen.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of je een gedeelte van je activiteiten moreel correct kan zijn. En andere gedeelte van je activiteiten niet. In hoeverre ben je als mens altijd holistisch op alles wat je doet.
1: Oeh, dat is wel heel filosofisch.
0: Ben jij dat?
1: Ik niet.
0: Jij geeft er in ieder geval toe.
1: Ik ben zo tweedimensionaal als me kan.
0: Ja, maar misschien dat hele rijke mensen een stuk van hun vermogen, zoals Bill Gates, ook investeert in goede doelen. Om daarin misschien ethisch dingen te doen die ze op andere dingen niet doen. Dat kan ook wat zijn. En de vraag is natuurlijk, is dat slechter dan helemaal niet doen? Nee. Maar goed, we hebben ons plaatje naar Elon Musk. Het is moeilijk om nog heel erg positief naar deze mensen te kijken.
1: Ja, dit of dit of...
0: Misschien hebben we er toch wel een hoop aan te danken straks. Als we bij over 20 jaar naar hem kijken. Denk, ja. Nou, heeft ons toch wel een stuk verder gebracht.
1: Nou ja, in ieder geval, dit heeft hij verloren. Dat is klaar.
0: Deze zaak heeft hij verloren.
1: Maar ja. Ik heb ook niet het idee dat hij daar een boterhammetje minder om gaat eten.
0: Nou, dat denk ik ook niet. Nee.
1: Hey, ja, we toch in die AI-hoek zitten. Heb je al over naar Claude? Of zit jij nog steeds op ChatGPT?
0: Ik kreeg zo'n gevoel van Hives. Ik niet dat ik op Hives gezeten. Of van WordPerfect naar Word. En
1: even Hives. Dit moeten we echt voor elke luisteraar boven de 55 gaan uitleggen. Dat snapt echt helemaal niet.
0: De mensen die vandaag in de studio zitten, de meeste die hebben er nog wel een beeld bij. Dat werd ooit trouwens verkocht aan Telegraaf Media Groep voor 35 miljoen euro.
1: En een half jaar later was niks meer en was de dansende banaan vertrokken.
0: Ja, maar ik heb ook nog in dat we op werk vroeger WordPerfect trainingen krijgen. WP was het helemaal. En vervolgens was het een paar maanden later of een jaar later in één keer Word. Dus ik weet het niet. Maar ChatGPT, ik ga er niet zo makkelijk zelf vanaf, want ik heb hem helemaal opgeleid. En het is wel mijn vriendje of vriendinnetje, whatever you will call. Maar ik hoor heel veel mensen roepen, je moet naar Claude toe. Ja, en dan word ik al een beetje nerveus. En jij roept al, ik ga naar Claude toe. En dus dan ben je helemaal lekker.
1: Ik ben al.
0: Jij wil heel graag horen bij degene, bij de meest moderne platform,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, nou, laten we eerst wat anders. Waar ik me dan, en dat is wel, ik lees het op LinkedIn. En dan ziet het overal, plotseling overal AI-experts. Wat mij betreft is dat de nieuwe life coach. Hè? Je hele leven ligt in puin en dan ga je een ander vertellen hoe het wel moet. Mm-hmm. Hoe word je in hemelsnaam nou AI-expert? Wil dit slaat toch helemaal nergens op? Ik vind het echt zo'n functieding. Een goedje voor de AI-expert, zou ik zeggen. Kijk, als je ergens iets van snapt of van een onderwerp, dan kan je AI gebruiken om het beter te maken. Maar hoe kan je met alle ontwikkelingen die er zijn in hemelsnaam AI-expert zijn?
0: Ja, goed, blijkbaar zijn er genoeg mensen die AI-experts willen inhuren, anders zou het beroep wel niet bestaan. Maar het is een beetje net als een trendwatch. Er waren een paar jaar geleden ook heel veel in één keer. En goed, jij en ik lopen natuurlijk behoorlijk veel events af. En dan doken, we gaan geen namen noemen, maar dan dook er weer diezelfde trendwatcher op. Die een bonnetje stuurde van 8000 euro om te vertellen dat we allemaal naar AI gingen. Ergens rondom deze tijd. Of ze riepen dan het singularity moment. Maar goed, en ik waren geen fan. Maar ja,
1: een beetje bedrijven moeten wel keuzes maken. Hè. Moeten AI-strategie maken en implementeren en investeren en ermee gaan spelen. Maar om je nou expert te noemen. Ik heb het overigens aan Claude gevraagd. Ik zei, joh, ik wil AI-expert worden.
0: Dan wil je het wel zelf worden.
1: Doe mij.
0: Over hypocratie gemaakt.
1: Maak voor mij een PowerPoint met heel verrassende dingen. Zodat ik het podium op kan. Nou, is gelukt.
0: En?
1: Ja, 3 minuten.
0: Wat kost dat?
1: En ik heb er nu een PowerPoint van ongeveer dik een uur. Ik zal van het weekend me aanmelden op Showbird daarvoor.
0: Dat kost
1: en dan kunnen we gewoon boeken voor 3,5 mil per uur.
0: Oh, nee, dat wilde ik even horen. Nou, dan ben je te goedkoop, ben je niet goed genoeg. Volgens mij moet je minimaal 7000 euro.
1: Oh, dan doen we dat. Dan zetten we dat.
0: Anders ben je gewoon echt een flutcoach. Ja,
1: dat gebeurt echt wel van alles.
0: Hij is wel leuk. Als je dan geboekt wordt, ga je het dan wel doen?
1: Natuurlijk, alleen voor de gein. En het dan filmen en het hier vertellen.
0: Over hypocriet gesproken.
1: Nee, juist
0: nou,
1: niet.
0: Lekker dan.
1: Nee, dan maak er gewoon een itempje van.
0: Ja. Nee, jongens, dames en heren. Als u een goede AI-expert wil, Baudet bellen.
1: Ja, bel. Ik weet
0: Oké, wat ook minister van IT worden. Je wil alles, hè?
1: Doe
0: maar gewoon dit, joh. Dat is beter voor jou.
1: Hey, als we het dan toch over echte experts hebben van Tilburg.
0: Ja.
1: Dave Maasland verkoopt zijn bedrijf, IZ.
0: IZ.
1: Ja, IZ. Hij heeft het
0: aan IZ Nederland, hè?
1: IZ Nederland. Hij heeft het aan de internationale club verkocht.

0: Even, laten we eerst dan even Dave toch even een flinke bosfeer in. Want ja, die man heeft wel even cybersecurity en een duidelijke manier om iets over IT te praten. Dingen te zeggen in Vandaag Insight. Heel veel mensen bereikt. Ik vind het echt top wat hij doet.
1: Ja, ik ben er ook blij mee dat hij bijdrage levert aan de bewustwording van Nederland op het gebied van cyber. We zitten hier tegenover de studio van VI. Die mannen zitten zelf momenteel in Curaçao. Ik weet echt niet waarom. Ik zit ernaar te kijken. Ik denk, nou prima, heel plezier. Het is heel warm. Dat kan je wel zien aan de zweetsnor van de Grijp. Maar hier tegenover is de studio van VI waar ze normaal gesproken zit. En Dave doet dat echt heel erg goed. En hij was natuurlijk eigenaar van Inset Nederland. Hij heeft nu dat terugverkocht aan Inset Internationaal. En hij gaat, meer duidelijk doen uit de bijeenkomsten en nuttig.
0: Absoluut. Is het Tsjechisch, hè, overigens?
1: Dus dat blijft in Europa. Slovaaks, dacht ik.
0: Nee, Tsjechisch.
1: Oh. En in begin... gaan we nazoeken, hè? Bratislava.
0: Nou, heb ik al gedaan. Ik heb Klod al gevraagd.
1: Hmm. terug.
0: Ja, daarom. Maar het is wel een beetje het begin van een beetje... Als hij zich met Europa gaat bezighouden, dan zouden we wel een beetje een soort Europese cybersecurity beweging kunnen krijgen. Of is dat nou weer een mooier gedacht dan dat ik denk?
1: Nee, absoluut. Absoluut. Ik denk dat ook internationaal behoefte is aan Dave Maaslanden die verstand hebben en het goed kunnen vertellen. Want daar gaat het ook om. Hè? Want bij VI bereikt hij wel een paar miljoen mensen. En dat is in ieder geval een breed podium. En af en toe is het bij Eva iemand. Dus je ziet dat het wel een thema op tv aan het worden is. Dat is natuurlijk.
0: Maar ik moet je trouwens toch gelijk geven.
1: Zo, kan je dit even framen en opnieuw uitzenden? Nog een keer? Zeg het nog een keer.
0: Ik moet je toch gelijk geven.
1: Want het is Slovaaks, hè?
0: Opgericht in Slowakije, actief in 200 plus landen. Het heet de Cyber Defense Group. En de Nederlandse organisatie heet dan IZ Nederland.
1: Onthoud het nou voor de volgende keer.
0: Ja, daarom. Maar hij gaat al die thema's pakken over. Dat had een onwijs mooie sessie een paar maanden geleden in Amsterdam. Theater Amsterdam was ook nooit geweest, maar dat was echt top. Dus prima om daar heen te gaan.
1: Dave, gefeliciteerd. En we gaan hem vast en zeker wel eens bij ons in de radio weer treffen hier.
0: Nou ja, sowieso. Wacht even. Want 18 juni is de Dutch Security Day. Van
1: Dutch IT Security Day.
0: Ja, van Dutch IT en Dutch IT Leaders in het Spand in Bussum. 18 juni.
1: Dat schijnt een moderator te zijn die jij kent.
0: Ja, die ken ik heel erg goed. Zie ik ook ochtend in de spiegel. Dave komt op een podium daar.
1: Ja.
0: Dus die kunnen we dan ook eens even aan de tand voelen. Vind ik altijd leuk, want het is wel lekker te spreken. En ik kom samen met Eugène Tuinman. Nou, die neemt ook geen mail in de mond.
1: Er zijn nog plekken voor, nog.
0: Ja, als je
1: dat is voor mij ook gratis zelfs die dag. Dus,
0: gratis Dutch IT Channel kan je kaartjes krijgen.
1: Krijgen zelfs.
0: Krijgen.
1: Ja, hoe mooi is dat?
0: Bestellen.
1: Spannend Bussum, 18 juni.
0: 18 juni, hartstikke leuke dag. Hey, wat anders. Ja, jij woont, ik ben net bij je geweest, we hebben samen geluncht. Jij zit natuurlijk helemaal off-grid, hè? Jij hebt helemaal geen kabel. Heb jij jullie ding? Dat wel.
1: Nou, ik heb een verbinding van iemand die vandaag ook nog in de show komt. Omdat er geen draad in de grond leeft bij mij achter een boerderij waar ik woon.
0: Nou, daar heb jij hier in ieder geval geen last van. Wist je dat er elke 20 minuten in Nederland ergens een internetkabel geraakt wordt?
1: Dat wist ik niet. Tot mij 2 dagen geleden op dat item werd gewezen door iemand die er meer van af weet.
0: Ik verbaas me. Je weet, ik kom bij een grote oude kabelaar vandaan. En ik zie al, bij de overkant zit Peter Gijsenberg ook. We hadden gewoon kaarten. We weten gewoon waar al die kabels liggen. Dat is gewoon algemeen bekend. Het is wel een beetje oenigheid als iemand door een kabel heen graaft.
1: Oh, oenigheid.
0: Ja, nee, maar het is niet dat het niet bekend is waar die dingen liggen. Het is niet dat er plotseling iemand een kabel in de grond gelegd heeft.
1: Maar je bent nog net in Portugal geweest, volgens mij, vorige week of een paar dagen. En daar zie je de kabels allemaal... stroom en verbindingen allemaal door de lucht. Ook in Barcelona waar ik vaak kom. Dus we zijn in Nederland het best begraven land. Omdat we zachte grond hebben. Dat is wel een voordeel. Ja, dus ja, alle kabels liggen in de grond. En jij zegt als oude kabelboer. Wij wisten precies waar het lag. Dus wij veroorzaakten nooit breuken.
0: Nee,
1: maar dat doen nog andere bedrijven.
0: Ja, maar aannemers moeten ook kijken. Iedereen die gaat graven is verplicht om uit te zoeken waar die kabels liggen. Dat is gewoon, dan ben je gewoon verplicht. En anders ben je gewoon verantwoordelijk voor de schade. Dus het is wel heel dom als je zo'n kabel doorgraaft.
1: Dom.
0: Bovendien, een internetkabel vinden wij heel vervelend. Maar ik denk een gasleiding of de hoofdwaterleiding.
1: Maar het gebeurt dus blijkbaar. Maar goed,
0: of het hoofdriool, dan zit je zelf in de stront. Dat is nog veel erger. Maar er zijn gemiddeld 73 graafschades per dag.
1: Ja,
0: en de helft daarvan zijn internetkabels.
1: Mm-hmm.
0: Dus jaarlijks worden er 10.000 aansluitingen gewoon ploep, afgesneden.
1: Kan niet, je kan 73 niet door 2 delen.
0: Gemiddeld. Oh god. Komt de boekhouder weer boven.
1: Ja, nou kan wel, maar goed.
0: Een schade van Datamex. Het is 29.000. 2024 en bijna ruim 25.000 in 2050. Het wordt wel ietsje minder. Ja, totale kosten in Nederland Ruim 48 miljoen. Dan ga je ook wel zeggen, dat valt ook best wel mee zeker.
1: Nee, dat is wel geld.
0: Dat is wel geld.
1: Ja, het is vooral vervelend als het je gebeurt, weet je. En, maar goed, er was toch iemand in de studio die daar meer verstand van had?
0: Ja, natuurlijk is er iemand in de studio. Die zit bij ons onder de knop. Dat is Jacques de Waal, internet on demand. Hey Jacques, welkom.
2: Hoi, dankjewel.
0: Kom je dit bekend voor, dit verhaal?
2: Nou ja, zeker weten. We krijgen dagelijks te horen dat er weer een kabel ergens kapot is. En of we kunnen helpen. En ja, dat doen we natuurlijk graag. Ik wil niet zeggen dat ik blij ben met dat de kabels gaat. Dus, maar er is wel... Voor de technologie die we vandaag willen bespreken is het natuurlijk wel een fijne bekomstigheid.
0: Het is wel lekker even dat hij het gewoon even doet. Maar het is heel vaak dat mensen jullie bellen van de kabel is doorgegraven, help.
2: Ja, we horen het veel van partners die inderdaad daarmee te dealen hebben. Dat hun klanten daar last van hebben. Wat je ziet inderdaad, je zou als aannemer moeten weten waar die kabel ligt. Je vraagt hem ook op, maar hij ligt niet altijd waar die zou moeten liggen. Daar zit ook al een probleem. Het wordt niet altijd goed gemeld. Ze liggen vaak niet diep genoeg. En het wordt niet altijd opgevraagd. Oh. En er wordt soms ook niet naar gekeken.
0: Nou, gewoon niet. Het is een goedkope aannemer geweest. Die denkt, nou, ik graaf hem een half metertje minder diep.
2: Nou ja, je had het over 48 miljoen schade. Eigenlijk vind ik dat nog wel meevallen. Want ik denk dat de echte schade veel groter is. Maar dat de schade is om het te repareren. Ja. Dat zal toch wel meevallen. Maar ja, de schade die erachter zit, die we niet kunnen meten of die we niet kunnen verhalen. En al die bedrijven die geen internet hebben. Ja, dat is een veelvoud.
0: Ja, en vroeger lag als het internet eruit lag, dan deed je mail het even niet. En dan ging je het archief opruimen. Maar ja, niemand heeft meer een archief. En dat is digitaal. Dus veel succes verder.
1: Zonder internet ligt alles stil. Toch? En die schade die kan enorm zijn.
0: Ja, ik ga het doen. Hey, laten we daar zo eens even over doorpraten, Jacques. Dan gaan we het helemaal oppakken over Fixed Wireless Access. Van Tilburg, dankjewel. Kom je in tweede uur nog even terug?
1: Tweede uur kom ik nog even kort wat roepen en zeggen. Veel plezier.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan wij naar de break en dan hierna gaan we het verder hebben over Fixed Wireless Access. Onder andere met Jacques de Waal, Peter Gijzenberg en Patrick Schoen. Dus het wordt een goed uur. Blijf luisteren.
3: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
4: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
3: Live met Richard Bordes.

0: Amarula Tree, Amanda Jensen.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, waar wij zitten vandaag in de staat van draadloze connectiviteit. En bij mij in de... Als eerste gast aangeschoven, Jacques de Waal. Hij is al meer dan 12 jaar de drijvende kracht achter Internet on Demand. Het bedrijf dat IT-dienstverleners en connectiviteitsaanbieders voorziet. Ja, van innovatieve, ja, dan zeg ik 4G-oplossingen. 4 en 5G-oplossingen. Want 4G is niet zo innovatief meer, toch Jacques?
2: Nee.
0: Van draadloos glasvezel tot unlimited backup. En unieke SIM management platform. Jacques, welkom bij People Work Technology.
2: Dankjewel.
0: Ja, leuk dat je hier bent. Weet je hoe ik mijn programma altijd begin, Jacques?
2: Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat niet weet.
0: Nou, dan ga je dan nu door. Je hoeft geen koekoek te doen, dat scheelt dan weer. Maar ik start altijd met 3 ja-nee vragen. En in mijn wereld is er geen twijfel mogelijk. Dus het is ja of het is nee. En als het lang duurt, is het nee.
2: Moet lukken.
0: Ja, moet lukken. Dus even vlot erin, hè? Daar gaan we. Internet on demand richt zich bewust niet op de eindgebruiker, maar uitsluitend op de IT-partner.
2: Ja.
0: Is fixed wireless access inmiddels een volwaardig glasvezel alternatief geworden, ook qua SLA en betrouwbaarheid?
2: Nee.
0: Verwacht jij dat over 3 jaar de meerderheid van de Nederlandse MSP's, managed service providers, connectiviteit actief aanbiedt als dienst?
2: Ja.
0: Doen ze nu nog niet toch, Jacques?
2: Ja, dat verschilt heel erg inderdaad. Ja? Je ziet toch een hele hoop MSP's die dat nog een beetje spannend vinden. Of dat nog niet hebben opgenomen echt als managed dienst, maar meer als een soort van noodzakelijk kwaad. Maar ik denk dat daar echt veel te halen valt. Ja.
0: Toch wel veel te doen. Even voor de luisteraar. Jullie zeggen dan FWA. En ik had het net in het voorgesprek met een aantal van jullie ook. Ja, deze hele sector is ontzettend goed met het bedenken van afkorting. Die niemand snapt. En tegen de tijd dat we hem uitgelegd hebben, hebben we weer nieuwe bedacht. Maar even, waar staat FWA? Wat betekent Fixed Wireless Access? Wat is het in de kern?
2: Ja, Fixed Wireless Access is eigenlijk een draadloze variant voor je vaste internetverbinding. Dus dat heeft niks te maken met het vaste kabeltje wat je normaal uit de grond ziet komen. Want het is geen vaste kabel. Nee? Maar het is je vaste internet, je fixed access.
0: En waarom is dat een betere keuze boven glasvezel? Of niet?
2: Het is zeker geen betere keuze. Nee? Maar het is een fantastische keuze in de combinatie. Het heeft natuurlijk andere eigenschappen. Met name om terug te komen op het vorige onderwerp, die kabelschade.
0: Ja?
2: Het grote voordeel van fixed wireless access is dat het niet door de grond komt, maar door de lucht. Dus als secundaire verbinding heeft het een hele andere eigenschap.
0: Zeker met dat die graven rijgen. Maar dan is zo'n ontwikkeling van 5G en 6G natuurlijk voor jullie ook wel interessant. Dat er veel meer data doorvoer natuurlijk eindelijk is.
2: Correct, om fatsoenlijke verbindingen te leveren heb je dat echt wel nodig.
0: Ja. We hebben straks Peter Gijsenberg van Odido erbij zitten. Die waren een van de eerste die met dat 5G. En iedereen noemde het 5G. Het stond op je telefoon, maar het was nog geen 5G. Maar nu eindelijk wel. We kunnen wel. Wat voor snelheden hebben we het over?
2: Nou, we zien toch regelmatig snelheden tot over de 1 gigabit in de downlink. En dat begint toch wel glasvezelachtig snel te worden.
0: We zeiden hier al meer dan 12 jaar bezig hiermee. Met iets wat de meeste mensen dan gewoon internet noemen natuurlijk. Maar je bent natuurlijk een ondernemer die dat opgebouwd heeft. Wat was het moment dat je dacht, dit is groter dan dat ik eigenlijk zelf dacht? Nou, we raken iets wat de markt echt nodig heeft.
2: Nou, dat ontstond eigenlijk omdat het begon vooral als een tijdelijke internetoplossing. Daar was 4G toen nog en zelfs nog 3G in het begin een ideale oplossing voor.
0: Ja?
2: En op een gegeven moment merkten we dat steeds meer partijen zeiden, nou, doe het maar permanent, want er is niks anders. Het is beter dan mijn alternatief. Een alternatief is of niks of DSL. En steeds meer IT-dienstverleners die vroegen van jongens, kunnen we dit resellen? Kunnen we dit gebruiken?
0: Maar wat zorgde dan voor die grote verandering voor die adoptie van dat fixed wireless access?
2: Nou, ik denk eigenlijk met name de stabiliteit. De komst van 5G heeft daar weer een groot verschil gemaakt. Hè. De bandbreedte die echt zodanig groot werd dat het beter werd dan DSL. Voldoende om echt fatsoenlijk je business op te kunnen draaien.
0: Ik hoor bijna weer het geluid van een router, maar zo'n modem.
2: Ja. Nee, dus dat is echt wel een grote verandering geweest. Ja. De komst van 5G, de uitrol van de 3,5 gigahertz band. Daar zal Peter straks ongetwijfeld ook nog wel iets over vertellen misschien.
0: Ja.
2: Dat heeft echt wel een groot verschil gemaakt. En daarmee halen we zulke mooie, stabiele bandbreedtes en verbindingen. Dat het echt een hele goede manier is.
0: Nou ook de hele sector al heel lang over 5G. En ik stond ook heel lang geleden op het podium. Toen heette een bepaalde firma, had een andere naam. Toen ging het ook over 5G en die 5G-zenders. Dat maakte toen enorme beloftes. Wat is nu al werkelijkheid en wat is nog een beetje marketing sizzle?
2: Ja, dat is een mooie. Nou, de snelheid is zeker werkelijkheid. En de stabiliteit ook, denk ik wel. Waar echt nog wel wat marketing shizzle in zit, is denk ik de futuristische toepassingen, de network slicing, waar echt nog wel heel veel mogelijk
0: zijn. Wat doet dat dan?
2: Nou, je zou je netwerk kunnen slicen. Een deel van het netwerk kunnen reserveren voor bepaalde diensten. En daar zit echt wel toekomst in. Maar dat is echt nog...
0: Bijvoorbeeld dingen die voorrang zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld, of al moeten draaien. Of waar veel meer snelheid
2: in zit. Speciale diensten, speciale SLA, et cetera. Ja.
0: En ook dat het niet wordt weggedrukt. Omdat er iemand denkt, ik ga eens even een film downloaden.
2: Dat zou kunnen,
0: heel plat gezegd.
2: Ja.
0: Of een heel groot bestand ergens vandaan.
2: Exact, ja.
0: Hey, nou werken jullie vanuit Internet On Demand met meerdere operators. Is dat nou standaard om als multi-operator te gebruiken? Of kiezen partners altijd dan voor één netwerk daarin?
2: Nou, partners hebben ongetwijfeld de voorkeuren. Maar wij vinden het belangrijk dat de partner kiest voor het netwerk wat voor de klant van de partner op dat moment het beste is. Op die plek voor die klant. En dat heeft met dekking te maken. Dat heeft met bandbreedte te maken. Dat heeft met redundantie te maken. Als ze primair al een verbinding hebben die van een bepaalde partner komt, willen ze misschien juist kiezen voor een ander netwerk. De bepaalde functionaliteiten die een netwerk kan bieden. Dat mag de partner helemaal zelf bedenken.
0: Maar nou willen die partners, en dat zijn al managed service providers. Ja, zo heet ze tegenwoordig. Ja, vroeger heetten ze IT-bedrijven, maar nu zijn ze allemaal MSP. Die moeten manage diensten verleven, anders kunnen ze die naam ook er niet op dat bedrijf plakken. Dat is wat anders dan even losse simkaarten verkopen zoals ze vroeger deden. Hoe overtuig je die MSP'ers en dus ook die eindklanten dat connectiviteit ook gewoon een managedienst kan zijn?
2: Ja, dat is wel een mooie vraag. Ik denk dat ze daar langzaam ook steeds meer naartoe werken. Ik denk dat ze begrijpen dat een internetverbinding dat is meer dan alleen maar een lijntje naar het internet. Je wil daar je redundancy onder controle hebben. Je wil daar je diensten correct op hebben. Je wil dat kunnen managen, omdat je zeker wil weten dat het elk moment werkt. En alleen maar vertrouwen op één lijn is gewoon onvoldoende.
0: Is er nog een reden dat klanten of bedrijven nee zouden zeggen tegen zo'n soort dienst?
2: Tegen een FWA of een managed internetdienst of een FWA dienst?
0: Ja, beide.
2: Nou ja, ik zou niet weten waarom je als MKB-bedrijf in Nederland zou zeggen tegen een goede managed internetdienst. Want het is gewoon onverstandig om dat niet goed te laten managen. Om daar het idee te hebben dat gewoon een commodity is die uit de grond komt en altijd moet werken. Daar moet iemand mee bezig zijn. Daar moet iemand continu kijken, is dit nog afdoende? Past dit nog bij dit bedrijf? Werkt dit nog goed?
0: En dan moet je ook aan de toekomst denken natuurlijk.
2: Zeker weten, ja. Je moet je continu tegen het licht houden.
0: En het belang wordt steeds groter. Het is misschien een mooi bruggetje voor jou. Wij vragen altijd onze nieuwe gasten, die nog nooit bij ons in de show geweest zijn. En dat ben jij, Jacques. Een vraag, van een opmerking voor onze 2030 prediction box. Dus wat is een ontwikkeling in de IT waarvan jij zegt, dit heeft alles veranderd? Niemand zag dit aankomen in 2026 en in 2030 is het een voorspelling die er echt is. Die gaan we voor jou in een doos stoppen. Dus ik ga die doos eerst openmaken. En dan mag jij je voorspelling doen.
2: Heel goed.
0: Daar komt-ie.
2: Ik denk dat er in 2030 bijna geen bedrijf meer in Nederland is die niet een vorm van fixed wireless access in de connectiviteitsportfolio heeft opgenomen.
0: Ik doe hem dicht. Dat is commercieel natuurlijk ook wel lekker handig uit.
2: Ja,
0: dan heb je alle bedrijven. Hoeveel MKB-bedrijven zijn er in Nederland? Ik bedoel.
2: Nou, er zijn ook meer aanbieders. Dus
0: klein beetje.
2: Beetje commercieel was het wel, zeker weten.
0: Ja, nee, maar natuurlijk. Maar het idee dat het internet eruit ligt.
2: Dat maakt heel veel ondernemers heel zenuwachtig.
0: Ja.
2: En toch nemen ze het risico.
0: Want geen orders meer, geen klanten, geen contact. Iedereen belt over voice over IP.
2: Stuur je maar naar huis, het is klaar.
0: En dan hoor je zo'n, burgemeester Bruls van Nijmegen zeggen. Ja, nee, ik heb nog een vaste telefoonlijn. Want die doet het nog als de stroom uitvalt.
2: Ja, het is een vorm van redundancy zou je kunnen zeggen. Maar goed, ik weet niet of het werkt.
0: Nee, ik denk ook niet dat zo gaat doen. Hey, wat zijn de dingen waarvan je zegt de komende maanden, zeg maar nu even gewoon in dit jaar. Want dit gaat er even komen waarvan ik zeg, hey, let even op.
2: Ik denk dat er steeds meer aandacht komt voor de backup verbinding FWA.
0: Hè? Ja?
2: Dat er steeds meer goede producten op de markt komen daarvoor. De bandbreedte blijft maar stijgen, dus het wordt steeds stabieler. Ja, ik denk dat dat we wel nog een mooie stap kunnen maken met die uitrol van 5G die nog zeker niet klaar is. Dus dat gaat nog wel helpen.
0: Ja, en zeker dan ook zo'n samenwerking met Odido. Peter Gijzenberg, jij zit hier ook nog steeds.
3: Goedemiddag.
0: Jij zit al na te denken natuurlijk over de 2030 production box van na de break.
3: Nee, daar ben ik nog lang niet. Goed.
0: die vraag komt ook wel zo. Hey, vooral voor jouw samenwerking met zo'n internet on demand samen met Jacques, even op persoonlijk vlak, hoe werkt dat?
3: Ja, Jacques en ik doen nu denk ik ruim 5 jaar zaken. Ontstaan eigenlijk vanuit een bedrijf wat jij hebt overgenomen. En sindsdien zijn wij, gaan wij denk ik echt als partners de markt op om te zorgen dat de markt klaar wordt gezet voor FWA. Dat doen we door te begrijpen wat we nodig hebben. Ja. Is mijn ervaring. Dus ja, Jacques is onze grootste afnemer van data, kan ik wel zeggen. En er zijn ook wel eens momenten dat we zeggen, joh Jacques, kijk eens even daar of daar, want dat gaat niet helemaal goed. En daar kijken we ook goed samen naar. Dus we doen het samen en houden goed rekening met wat de ander nodig heeft.
0: Ja. Top. Hey, laten we het aan de break even met jou verder hebben over de 5G-strategie zoals jullie die kijken en wat daar verandert. En dan houden we Jacques er gewoon even bij. Zullen we dat doen?
3: Gezellig.
0: Top, dankjewel. Tot zo.
4: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Bruno Mars. I just might.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.
0: Ja, waar wij het nog steeds hebben over de staat van draadloze communicatie en connectiviteit. In dit geval bij mij aangeschoven is Peter Gijzenberg. Hij is verantwoordelijk voor de zakelijke 5G-internetstrategie bij Odido. Een bedrijf dat in 2023 opstond in de fusie van T-Mobile en Tele2. Ja, en zich toch gepositioneerd als challenger op de zakelijke connectiviteitsmarkt. Peter, goed dat je er bent. Welkom.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, dat is weer anders, hè?
2: Ja. Ja. Richard, ik ben trouwens niet verantwoordelijk voor de 5G-ontwikkeling, hoor.
0: Ja, gelukkig. Maak me zorgen.
2: Ik doe een hoop dingen, maar dat nog net niet.
0: Wat doe je wel?
2: Nou, ik ben verantwoordelijk binnen Odido zakelijk voor de partnerkant. Voor alle partners waarmee wij op verschillende manieren samenwerken. En onze IT.
0: Oké, hey, we hebben het vandaag over fixed wireless access. En je hebt het gehoord, het is mij altijd drie ja-nee vragen.
2: Ik ken ze.
0: Het is ja, het is nee. Een twijfel is niet mogelijk. Dus ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Ja? Odido positioneert fixed wireless access expliciet als alternatief voor glasvezel. En niet alleen als backup.
2: Ja.
0: Is het 5G-netwerk van Odido al zodanig uitgerold dat FWA in heel Nederland een eerlijk verhaal is?
2: Ja.
0: Verwacht je dat FWA over 5 jaar groter aandeel heeft in de zakelijke connectiviteit dan glasvezel?
2: Nee.
0: Top. Waarom denk je dat laatste niet?
2: Glasvezel, daar waar het aanwezig is, gebruik je dat als bedrijf zijnde. Dat is en glasvezel is in grote mate aanwezig. En ja, iedereen wil nog steeds meer bijgraven. Dus laten we vooropstellen, er is voldoende in Nederland beschikbaar. Daar is FWA niet een alternatief voor. Het is de perfecte aanvulling erop.
0: Ja, nou zijn jullie een relatief jong merk, hè? Maar hoe positioneer je nou je 5G-internet voor bedrijven in een markt waar KPN toch al heel lang dat, zeg maar, dat Nederlandse vertrouwen en sausje heeft?
2: Ja. Door echt een eigen strategie te pakken op FWA. Dus wij positioneren ons op FWA op twee manieren. Enerzijds als een zelfstandig aanbieder. Anderzijds via onze partners zoals Internet on Demand.
0: Ja.
2: Daarbij hebben we echte use cases pakken waar wij zeggen en ook onze klanten zeggen dat daar FWA het verschil maakt.
0: En welk grote verschil maakt dat dan?
2: Het zit hem vaak in. Het grappige is wel, ik denk dat onze grootste use case is inderdaad wanneer partijen het internet er weer afgooien en vervolgens ons opbellen van jongens, luister eens, die vaste internetlijn ligt eruit. En dat gebeurt eigenlijk heel vaak. Dat gebeurt ook zelfs omdat operators over elkaar heen tuimelen om maar glasvezel in de grond te leggen en naar alle bedrijfsterreinen te komen. En ondertussen daar op het moment dat het gebeurt, dat we daar gaan graven, zien wij de grootste aanvragen voor FWA aan die omgeving.
0: Ze graven zichzelf kapot eigenlijk.
2: Ja hoor, absoluut.
0: Een beetje wie de kuil graaft voor een ander.
2: Zeker.
0: Graaft zijn eigen glasvezel kapot.
2: Ja.
0: Nieuw gezegd bij deze. Jullie lanceerden 5G voor internet, 5G internet voor bedrijven pro met een buitenmodem. Wat is die stap die dat product zo uniek maakt ten opzichte van wat concurrenten we doen in de markt?
2: Ja, nou, wij zijn de enige provider in Nederland die zich echt positioneert als een 5G internet voor bedrijven leverancier. Ja. Dus dat is denk ik al de eerste waar we ons onderscheiden. Tweede is, wat wij met de pro-versie doen, is dat we proberen, eigenlijk ook, het is grappig voor veel mensen niet weten, het is ook voor ons een interne aangelegenheid. Een buitenmodem maakt het gebruik van ons netwerk veel beter, heeft een veel betere verbinding tot ons netwerk, waarbij ons netwerk dus ook veel beter functioneert. Dat is een voordeel voor de klant, maar ook voor onszelf. Dus de opvolgen van een binnenmodem naar een buitenmodem is een logische stap, wat zorgt voor de kwalitatieve vergrote verhoging van dat wat de klant ervaart.
0: Ja.
2: En anderzijds ook een betere netwerkperformance voor onszelf.
0: Wat moet ik me met zo'n buitenmodem voorstellen? Is dat gewoon een box buiten?
2: Ja.
0: Dat is het, meer niet. Waterdicht, winddicht.
2: Ga langs een willekeurig bedrijven trainen. En je ziet vanzelf hier van die bedrijfsboxes rondelen. Zie je daar een box buiten hangen. Dan is dat inderdaad een antenne voor een 5G buiten.
0: Hoeveel staan er van buiten? Heb je een idee?
2: Nee, ik geef hem door aan mijn collega om dat samen te beantwoorden. Hoeveel zullen er van staan?
0: Even Jacques de Waal van de internet onderwijs. Ja,
3: het gaat specifiek om buitenmodem nu, toch? Buitenmodem.
0: Ja, nee, ik doe het zo'n gok.
3: Wow.
0: Als je niet weet, is het ook
3: 10.000,
0: goed.
3: 10.000, 20.000?
0: Ah.
3: Wilde gok?
2: Einde van het jaar 100.000.
3: Zo is het.
0: Oké, okay. Nou, die schrijven we even op.
2: Ja.
0: Die houden we even vast. Hey, Peter, ik ken jou ook van het hockeyveld, hè?
2: Ja.
0: Ja. Daar sta je als keeper. Ik natuurlijk als scheidsrechter.
2: Ja, zeker. Ja. Zeer objectief ben je altijd.
0: Ja, ja. Niet altijd eens. Een keeper heeft een unieke positie. Hè? Je bent de laatste verdediging. Je staat achter. Je overziet, zeg maar, die hele ellende die op je afkwam.
2: Ja.
0: Je hebt ook een lekker pak. En je bent ook niet de kleinste. Dus je vult dat doel goed op. Maar als het over sales en over naar buiten gaan. Ik vroeger sollicitatie. Dat was het eerste. Was vroeger, ja, wat speel je? En dan moest je altijd zeggen spits. Want dan moest je al doelpunten maken. Hoe match je dat, zeg maar, wat jij zakelijk doet met dat keeper zijn?
2: Ah, Richard, joh, we gaan naar een hele andere dimensie toe voor onze vraag. Nou, jeetje, daar gaan we. Ik werk met drie afdelingen samen. Hè, dus voor drie afdelingen mag ik de verantwoordelijkheid voeren binnen Odido. En ik denk dat dat wel redelijk resoneert met mijn functie binnen Doel. Hè, want als zijnde binnen op een hockeyveld of welk willekeurig veld dan ook waar je 11-11 speelt, begint altijd de opbouw begint bij de keeper. En de sluitpost is altijd je vangnet voor als er iets verkeerd gaat in het veld. Ja. Nou, ik denk ook dat ik hoop dat mensen met wie ik dagelijks werk zeggen van nou oké, met Peter, als er iets verkeerd gaat, dan weet ik dat hij er voor ons staat. En Peter is betrokken bij de opbouw op het moment dat we iets met elkaar willen gaan neerzetten.
0: Ja, en het is altijd de gezelligste in de derde helft, hè?
2: Zeker, altijd.
0: Ook dat wel. Ja. Hey, FVA is voor Odido een eigen product, maar jullie werken ook heel veel samen met partijen zoals Internet on Demand. Hoe zit dat ecosysteem in elkaar? Zijn jullie partners, zijn je concurrenten? Hoe gaat die samenwerking?
2: Partners, concurrenten?
3: Ja, vooral partners, Peter.
2: Zeker.
0: Zeker, zeker vanmiddag.
2: Ja, zeker. Nee, kijk, vanuit mijn kant antwoord te geven. Kijk, ja. Odido zet in op toepassingen die wij doen met ons mobiele netwerk. Ja. Waarvan wij zeggen, ons mobiele netwerk is dusdanig is dat gebouwd. En zeker met de komst van 5G. Is dat we daar een hele hoop capaciteit en toepassingen op kunnen neerzetten. Zoals FWA er een van is.
0: Ja.
2: Om dit te kunnen doen, werken wij met verschillende channels, distributiechannels. En een van die channels is ons partnerkanaal. Ons partnerkanaal is ook niet willekeurig gekozen. Dat is het kanaal waarin we hier ook met deze dienstverlening zijn begonnen. Ja. En ook samen met Internet on Demand zijn begonnen. En dat maakt dus voor ons een hele belangrijke samenwerking. Dat op basis van het 5G-internet wat wij leveren. Internet on Demand, Jacques, naast ons. Ook een hele eigen identiteit heeft gebouwd voor de dienstverlening. Die zij naar de markt toe neerzetten. Ja.
0: En nou heb je het, als je het over snelheden hebt binnen dat 5G-spectrum, dan hebben we het over 300 tot 500 megabit per seconde, toch? Zo, een beetje?
2: Ja,
0: dat klinkt heel indrukwekkend. Daar kun je misschien niet zo heel veel bij voorstellen in de praktijk. Maar dat verschilt ook wel per locatie en plekken waar je zit. Hoe ga je daar nu om in de verwachtingskloof bij de klant?
2: Ja, zou ik hem...
3: Ja, zeker.
2: Sowieso werken we altijd met een checker waarin de klant kan checken wat op de locatie waarin die de 5G-internet voor bedrijven aanvraagt, wat daar de verwachte snelheid is. Nou, daar mag je een voorbeeld op geven, zoals het ook met mobiele telefonie is, dat het afhankelijk is van een stuk dekking, maar ook van een stuk aantal gebruikers al wat in diezelfde regio zit die bijvoorbeeld FWA-toepassingen gebruiken.
0: Hey, als jij, ik wil ook vooruitkijken, want 5G is heel lang die belofte geweest, onze prediction box 2030. Wat is een ontwikkeling waarvan jij, Peter Gijzenberg, zegt in de IT of in jouw wereld, dit heeft alles veranderd nu. Niemand zag dit aankomen, alleen meneer Gijzenberg. Nou, niet helemaal, maar jij en je collega's. Wat zou je dan als voorspelling in die box stoppen? Ik ga die box voor je open doen en dan mag jij jouw voorspelling erin stoppen. Zullen we doen, Peter?
2: Yes.
0: Komt-ie.
2: In 2031 kijken meer dan 5 miljoen mensen naar het WK voetbal via FWA.
0: Die houden we vast. En zeker in wat ik komende gaan we ook kijken hoe het dit jaar in 2026 gaat zijn.
2: Yes.
0: Die cijfers hoor ik dan graag van je, Peter.
2: Is goed.
0: Ik doe de box dicht en dan doen wij hem een jaartje later voor jou open.
2: Leuk.
0: Dat hele ecosysteem samen, hoe vaak, want jullie spreken ook eindklanten. Hoe reageren jullie zakelijke klanten op die samenwerking?
3: Ja, die pak ik dan even op als jij dat goed vindt, Peter. Ja. Ik denk dat onze klanten blij zijn dat er een hele hechte samenwerking is die wij hebben met onder andere Odido. Omdat we daarmee die producten goed zo kunnen maken dat ze passen bij de zakelijke connectiviteit die nodig is. Dat kunnen wij niet zelf. Odido heeft onze input nodig. Wij hebben Odido's techniek en kennis nodig.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat partners daar heel blij van worden dat we dat op die manier doen.
0: Krijg je dat? Ik zie jou knikken zo, Peter.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dit krijg je ook.
2: Ik kan niet zonder bedrijven als Internet on Demand.
0: Dus kan het gewoon niet naar de markt brengen.
2: Nee, wij met alle respect, wij zijn goed in een mobiel netwerk bouwen en een fixed netwerk bouwen. Jacques is goed in het leveren van diensten op het gebied van FWA aan eindklanten.
0: En alle zaken.
2: Partners.
0: En excuse, aan partners. Aan partners, alle zaken die daarbij horen.
2: Ja.
0: Top. Hey, ik wil zo een naar de break met jullie. Maar niet voordat we nog even Stefan Chung van Fritsen gaan introduceren, toch?
3: Ja, zeker. Want het is een heel belangrijk onderdeel. Missen we nog.
0: En dat zeker. Stefan van Fritsen, hoofdletters en een uitroepteken.
3: Ja.
0: Ken ik vooral van als ik in Frankrijk ben, want dan is dat een Fritz Box of is dat niet...
4: Fritz Box is uiteindelijk onze router, dat is de naam van onze router.
0: Onze router, ja. Elk Frans vakantiehuis heb je een Fritz Box.
4: Ja, ja, hebben we goed ons best gedaan.
0: Ja, daar hebben ze ook niet heel veel internet. Gaat ook niet zo vlug daar, dat scheelt dan ook weer. Wat denk jij als je dit gesprek net hoort?
4: Nou, in principe kan ik het alleen maar beamen. Ik denk dat we ook merken dat internationaal gezien dat 5G steeds meer aandacht krijgt. Fixed Wireless Access is echt wel een hele professionele, complete oplossing geworden is. En wij hebben daar ook in de afgelopen tijd ons productenportfolio op aangepast. Omdat wij ook zien dat klanten daar steeds meer naar vragen. Naast de vaste verbindingen als DSL, glasvezel en kabel.
0: Top, zullen we daar na de break even over doorpraten?
4: Leuk.
0: En dan houden Peter Gijzenberg van Odido en Jacques de Waal van Internet op Niemand. Daar gaan we het ook nog even bij.
4: Ja.
0: Ja, tot zo.
5: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Alicia Keys, Underdog.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, waar wij het nog steeds hebben over de staat van draadloze connectiviteit. Jacques de Waal, Peter Gijzenberg. Een nieuwe gast bij mij aan de studiotafel, Steven Chung. Stefan, jij werkt voor de
2: Frits.
0: Met een uitroepteken.
2: Ja.
0: Er ook al die verwarring, dan wil ik altijd heel hard geschreeuwen.
2: Laten we dat vandaag
0: doen. Dat lijkt me niet de bedoeling zijn. Is het een Berlijns bedrijf? Dat klopt. Je misschien, ja, misschien kennen mensen als AVM. Maar ik ken het nog van, ja, van de vakantie, zeg ik altijd.
2: Ja.
0: Maar in augustus 2025 zijn jullie officieel omgedoopt tot een naam die iedereen al jaar gebruikt. Dus Stefan, welkom dat je hier bent, jongen.
2: Dankjewel.
0: Fijn om in de studio. Ja, en het is lekker warm hier, hè?
2: Het is lekker op temperatuur, ja. Dat klopt.
0: Hey, een paar jaar nee vragen.
2: Ja.
0: Ja, je had al gemerkt hè, in de rest van het gesprek. De naamswijziging van AVM naar Frits was voor insiders een non-event. Iedereen kende dat merk toch al. Een eerlijke samenvatting?
2: Ja.
0: Ja. Is Fritsbox al klaar om een volwaardige zakelijke router ingezet te worden bij het MKB zonder extra hardware ernaast?
2: Ja.
0: Is backup internet, 4G, 5G voor het kleinzakelijke segment nog altijd een nice to have in plaats van een must have?
2: Het zou een nice to have, maar het moet... Ja.
0: Commercieel zou ik zeggen, een must have.
2: Precies.
0: Toch? Niet. Hey, ja, zo'n naam die brengt, dat klinkt altijd heel simpel, hè? Nieuw visitekaartje, nieuwe website. Maar meestal duurt dat heel lang voordat dat komt en voordat dat raakt. Was dat ook wat het zo lang tegenhield om dat te gaan doen?
2: Nee, ik denk niet dat dat de reden geweest is. Ik denk, als je terugkijkt naar de geschiedenis, hebben de toenmalige oprichters... AVM in 1986 al opgericht.
0: Ja.
2: Het was eigenlijk een familiebedrijf. En de beste heren die raakten inmiddels op hun leeftijd dat ze van hun pensioen konden gaan genieten. En voorzichtig aan het nadenken waren over een toekomststap. In 2024 is Imker Capital heeft een meerderheidsbelang genomen. Waarbij eigenlijk door de nieuwe aandeelhouders de focus vooral op internationale groei is komen te liggen. Omdat we, zoals je al zei, van origine een Duits bedrijf zijn. In Duitsland, in Berlijn, alles ontwikkelen, bedenken en produceren ook binnen Europa.
0: Dat klinkt ook wel lekker tegenwoordig. Daar houden we nu van. Hè? Soevereiniteit, Europa's en dan nog Duitse groeteligheid. Ja. Eigenlijk heb je gewoon alles mee.
2: Achter. We kunnen al behoorlijk wat groene vinkjes achter ons naam zetten, inderdaad. Ja.
0: Hey, maar is Frits nou een ander bedrijf of is alleen het uithangbord veranderd?
2: Nee, het uithangbord is veranderd. Als je het heel praktisch maakt. Als ik vrienden, familie, collega's moest uitleggen wat AVM is. Dan wist 50% het misschien. Maar op het moment dat ik Fritsbox zei, wist iedereen het. Om die reden hebben onze nieuwe aandeelhouders eigenlijk ook gezegd van ja, weet je, we kunnen beter als we internationaal willen groeien. Want in onze thuismarkt zijn we al de allergrootste. Kunnen we beter zorgen dat we één merk extra goed laden. En Frits was natuurlijk al bekend.
0: Maar heel veel mensen kennen dat van thuis. Maar hoe positioneer je dan zo'n product van de zakelijke, plotseling naar een zakelijke markt voor 2 tot 20 medewerkers? Wat maakt dat verschil? Wat mist er dan?
2: Ik denk dat we als voordeel hebben dat Fritsbox vanuit origine al wel een stukje vertrouwen, bekendheid had als het gaat om vertrouwen. Ik denk als onderdeel van die internationale groei, omdat wij ook goed geluisterd hebben naar de markt van ja, waar is nou behoefte aan, hebben we producten ontwikkeld die ook steeds meer van toepassing kunnen zijn voor die onderkant MKB, om het maar even zo te zeggen. Ja. Door met onze klanten volop in gesprek te zijn, onze nieuwe producten, onze nieuwe visie, daar goed te lanceren, krijgen we ook steeds meer grip op die markt. Dat is een proces waar we nog wel in moeten groeien. Maar we zien dat steeds meer zakelijke partijen ook die producten omarmen.
0: Even uitgaande, hè, dat fixed wireless access, vooral in het geval van storing van de vaste internetverbinding. Dat werkt alleen goed als die router dat signaal vanzelf verdeelt. Want die MKB'er gaat niet denken, oh, het doet het niet, nou moet ik wat anders aangezetten.
2: Klopt.
0: Wat doet die Fritsbox dan standaard anders dan dat een zakelijke router doet in zo'n FWA setup?
2: Nou, ik denk dat we vanuit oudsher één groot voordeel hebben. En ik zou dan nog even terug willen gaan naar een stukje historie, dat we natuurlijk in Nederland al een hele hoop glasvezel hebben uitgerold in de afgelopen jaren. Dat is een enorme rat race geweest. Heel veel van die gebruikers die hebben zowel zakelijk als particulier, maar hebben al een Fritsbox in huis. Die draaien al op een van onze kabel, glasvezel of DSL boxen. Maar al onze boxen zijn voorzien van een zogenaamde Frits OS. Dat is onze operating software. En die is voor iedere box uniek. En als onderdeel van die Frits OS hebben wij een stukje failsafe ingebouwd.
0: Even OS staat voor operating system, denk ik dan?
2: Ja, klopt. Ja. Ja? In dat stukje software hebben wij failsafe ingebouwd. Wat letterlijk detecteert vanuit de vanuit operating system dat de vaste verbinding wegvalt.
0: Ja.
2: Op het moment dat daar een van onze fixed wireless access boxen achter aangesloten is, schakelt hij automatisch over naar 4G of naar 5G. En vervolgens, als de verbinding weer online is, de graafschade is gerepareerd, schakelt hij ook automatisch weer terug naar de vaste verbinding.
0: Dan pak je hem ook weer terug ook vanuit jezelf.
2: En doordat we vanuit product eigenlijk een heel volledig ecosysteem hebben van kabel DSL tot aan fixed wireless access, kun je eigenlijk met één oplossing kun je het in feite al aan je eindklant aanbieden. Omdat die software en dat stukje intelligentie in onze OS.
0: En maakt voor je MKB natuurlijk veel makkelijker in zijn hele met zijn uitvoer die heeft.
2: Ja, klopt.
0: Hey, ja. Nou is Fritz in Duitsland een begrip, hè? Dat zei je al. Dat is jullie thuismarkt. Je hebt 80% naamsbekendheid of merkbekendheid daar.
2: Ja.
0: In Nederland is dat nog anders.
2: Ietsje minder.
0: Wat is nou jouw persoonlijke missie hier? Wat wil je dat de Nederlandse IT-channel, want daar zit je ook een beetje voor, over 3 jaar... Hoe zorg jij dat ze over 3 jaar voor het allereerst direct eerst aan Fritz denken voordat ze wat anders denken?
2: Nou, ik denk dat wij, onze missie vooral is om die klant te laten zien dat, laat ik het zo zeggen, in het momentum waarop we ons nu bevinden, merk je dat klanten, eindklanten die we spreken, veel meer kijken van waar halen we onze producten vandaan?
0: Ja.
2: En ik denk dat we nu met die slag naar die zakelijke markt ook steeds meer kunnen laden dat wij een Europees product zijn. Dat we in Europa produceren en dat we met één OS werken. Waardoor die klant ook steeds meer doorheeft van voor een volwassen degelijk product moet ik bij Fritz zijn.
0: Leeft dat, want er wordt heel veel gesproken in de hele ICT-sector over soevereiniteit, ook binnen de politiek. Leeft dat ook bij de MKB'er om te kijken, want kunnen we kijken naar producten die uit Europa komen? Want daar hangt meestal wel eens nog een ander prijskaartje aan. Soms wordt daar de keuze voor de prijs gemaakt.
2: Nou ja, ik denk mooi aanhakend op de vraag die je net stelde. Ik denk dat veelal toch een illusie is dat prijs, dat Fritzbox per definitie een duurdere prijs is. Ik denk dat veel ISP'ers, maar ook MSP'ers op dit moment best wel high-end zakelijke oplossingen inzetten. Ja. En ik denk dat wij met onze oplossing juist inspringen op een segment die vrij, omdat die ook geschikt moet zijn voor die onderkant MKB, die qua prijslevel heel goed kan concurreren met een high-end product, zonder dat je daar een high-end prijs voor hoeft te betalen.
0: Nou zit je in de routerhoek. Mm-hmm. Dat is een technisch apparaat. Het gevaar richting MKB'ers, die daar helemaal niet mee bezig zijn, is dat je natuurlijk, en dat zie je waarschijnlijk heel veel van je concurrenten doen, een heel erg technisch verhaal gaan afsteken.
2: Ja.
0: Dan zie ik ook wat van die specs erbij staan, denk ik, ik kom uit de sector. Het zal wel, toch Peter?
2: Yep.
0: Lees erover. Het is een beetje de algemene voorwaarden. Ook kort. Het is goed. Hoe zorg je dat je dat verhaal nou veel meer op dat, op die veel over of op dat gemak zet? En dat we niet weer met z'n allen in een soort techniek vallen van onszelf. Om weer techniek te gaan zitten verkopen en niet een oplossing.
2: Ja, ik zou er op willen aansluiten. Kijk, Jacques heeft natuurlijk net in het begin al heel veel verteld over de volwaardigheid van fixed wireless access. Ik zou daar nog een schepje bovenop willen doen. Is dat we in de afgelopen jaren door die red race op glasvezel allemaal focus hebben gehad op hoe leggen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk glasvezel aan. Dat die MSP'er daar heel erg bij betrokken is van verkoop nou zoveel mogelijk vaste verbindingen.
3: Ik denk dat die MSP, als ik daarop mag inhaken, die MSP die kijkt wel degelijk naar die specsheet.
0: Toch wel?
3: Ja, de MKB'er, de ondernemer, denkt, het zal mij een zorg zijn, dit moet werken.
0: Ja.
3: Moet goed zijn. Maar die vertrouwt zijn MSP'er daarin. Dat is een trusted advisor. En die is wel degelijk bezig met, waar haal ik mijn spullen vandaan? En met name, hoe koppel ik het in mijn hele environment? En hoe past dat? En daar steeds vaker hoor ik van MSP's dat ze heel blij zijn dat Fritz daar met een portfolio komt op FVA wat daarin past.
0: Maar je moet ze dan wel helpen om die vertaalslag weer naar die MKB'er te maken.
3: Ja, dat doet die MSP natuurlijk dagelijks. En dat is ook zijn rol.
4: Ja, wat ik wel vind. Ja, natuurlijk, een MSP heeft als doel ook om te weten wat ze aan een klant te verkopen en te weten wat de specs erbij zijn. Maar wat ik wel vind, als je kijkt naar Fritzbox, Odido heeft als voorbeeld gepakt in de FWA-markt, zodat we met marktstandaarden komen als het gaat over hoe we FWA gebruiken, op bandbreedtes, et cetera. Daar hoeven we de markt niet mee te belasten. Wij moeten zorgen dat we voor FWA, fixed wireless access oplossingen, nieuwe marktstandaarden ontwikkelen waarin we dit soort dienstverlening zo goed als mogelijk kunnen laten inzetten door MSP.
3: Ja, goed punt.
4: En daar moeten we ze echt niet mee lastig gaan vallen als zijnde van jongens, welke bandbreedte zit erin en wat zit er niet in.
0: Nee. Gaan we weer terug naar de 14K4 modem.
4: Ja.
0: Die kan hem nog nadoen. Voor jou ook even, Stefan. De prediction box. Je hebt hem al van Peter, ja, en van Jacques hoor. Dan moet je, dat is wat lastig, hè? Dan ben je de derde. Dan moet je dan zelf weer wat, ja, denken. Wat is de ontwikkeling in IT in jouw vlak waarvan je zegt, dit gaat alles veranderen? Niemand zag dit aankopen. Alleen Stefan Chunk van Frits wist, ja, dat dit er was. Wat zou je in die box stoppen? Ik ga die box voor je openen. Ja.
2: Ik denk dat in 2030 connectivity veel meer als een hybrid oplossing gezien gaat worden. Dus waar nu vooral gedacht wordt van, ja, we moeten een vaste lijn of we moeten fixed wireless access, gaan we straks vooral kijken van hoe kunnen we zorgen dat we ten alle tijde internet hebben. En dat kan heel goed zijn dat daarbij een vaste lijn ondersteund wordt in backup met fixed wireless access. Maar het doel is voornamelijk dat de klant altijd een snel en stabiel product heeft. En daar kunnen onze producten uiteraard ook een rol in spelen.
0: Ik doe de deksel dicht. Ja, het is toch hoe mensen met z'n allen praten over wat we nou eigenlijk hebben en wat het eindresultaat is, toch? En jullie zitten met z'n drieën in een samenwerking. Het zijn ook wel een beetje op jouw uitnodiging meegekomen, Jacques.
3: Ja, dat klopt. Kijk, wij zijn natuurlijk, wij van WC Eend, wij zijn natuurlijk fan van FWA. Alleen we kunnen dat niet alleen. We hebben daar netwerken voor nodig die dat ondersteunen. We hebben daar, ja, de hardware voor nodig die dat kan doen. Dus ja, wij zijn heel afhankelijk van deze heren die hier aan tafel zitten. Dus daar wilde ik ze er heel graag bij.
0: Ja, want zonder hun heb jij ook gewoon geen dienstverlening.
3: Dan hebben we niks. Nee,
0: niks.
3: Nee, exact.
0: Dat verhaal, die samenwerking, die moet je ook met jouw partners hebben. En dat moet uiteindelijk toch weer door te zuipelen naar die MKB'er die dat vertrouwen krijgt en die beweging maakt.
3: Ja, zeker. Ik denk dat FWA op dit moment vooral een stukje extra vertrouwen nodig heeft. Die MSP'er kan brengen, die wij ze daarin kunnen bieden. Ik denk dat er veel onwetendheid is over hoe betrouwbaar het aan het worden is. Ik denk dat er nog steeds heel veel angst is om het in te zetten. En wij zijn natuurlijk heel erg bezig met, nou, als je nou dit netwerk neemt met deze router op die plek, doe het gewoon. Het is echt heel goed. Probeer het. En je zult zien dat je niet meer anders wil.
0: Nee, en we hebben met elkaar die samenwerking altijd doden. Want je hebt toevallig net over soevereiniteit. En dan denkt iedereen van, ja, dan kunnen we het allemaal zelf doen. Maar ook daarin hebben we allemaal samenwerking tussen een operator, een hardware leverancier en iemand die die dienst in weer integreert en weer naar de markt brengt om daar wat moois van te maken.
3: Yes.
0: En dan krijgen we eindelijk een beetje fixed wireless access waar we wat aan hebben met z'n allen.
2: Zeker weten.
0: Want al het internet is toch wel lekker, toch, Peter?
4: Ik denk dat iedereen dat heel erg fijn vindt. En bedrijven en consumenten.
0: Ja, en als je niet gelooft, ja, trek thuis even de modem eruit.
4: Ja.
0: En kijk dan hoe snel je kinderen, ja, beneden zijn. Ja. Het werkt beter dan roepen.
3: Ja, tenzij de Fritsmoes mis, dan heb je er veel over. Dus dan
2: zal dat niet gebeuren.
0: Ja. Ja. Ook niet als je de stekker eruit trekt dan?
2: Nou, als je noodbatterij er nog achter hebt zitten, dan ben je echt volledig.
0: Godverdorie, die is wel echt niet voor één gat te vangen, toch?
2: voor alles is een oplossing.
0: Hey, top, dank jullie wel. Hey, we hebben dit eerste uur drie partijen aan tafel gehad. De wholesaler voor het FWA-diensten, de operator achter het netwerk en de hardwarefabrikant, zo mag ik jullie toch noemen. Als er nog één boodschap is die jullie met z'n drieën zouden moeten uitdragen naar die managed service provider en die eindklant in het MKB, wat zou dat zijn, Jacques?
3: Ja, stop met gokken op één internetverbinding. Begin nou met de hybride oplossing, zoals Stefan dat net al zei. En FWA is daar gewoon een cruciaal onderdeel voor.
0: Dat is de oplossing. Top. Hey, daarmee sluit ik dit eerste uur af. Jacques, Stefan, Peter, dank jullie wel. We hebben het over de staat van draadloze connectiviteit vanuit drie hoeken dan bekeken. De dienstverlener, de operator en de hardware, dat zei ik al. En na het nieuws gaan we dieper. Jeroen Meuleman van Geuzennet schuift aan. Jacques, jij blijft nog even zitten. En hij brengt het perspectief van de man die bedrijven bevrijdt van traag internet. Of daar waar het helemaal niet is. Dus we zijn zo terug. En HP van Tilburg komt ook nog terug. Die had nog voor mij nog wat cijfertjes over mobiele verbindingen en zo. En het aantal data dat we doen. Dus blijf luisteren, tweede uur. En dan zie ik je zo weer terug aan de andere kant.
5: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio. Dit is New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja,
6: jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: de Radiofabriek.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
13: Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
17: Dit is New Business Radio.
18: Newsflash. Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
19: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een

0: met Richard Bordes op Nieuw Business Radio.
1: Ja, welkom terug. Dit is de staat van draadloze connectiviteit. En mijn naam is, als gezegd, Richard Bordes. Ja, we zijn een beetje klaar met de theorie, of eigenlijk met de posities. We gaan nu naar onder andere de cijfers, trends, ontwikkelingen. En ja, hoe is wireless access op plekken te vinden waar geen verbindingen zijn? Pakt de channel het op? En wat betekent dat alles met wat er gebeurt op het World Mobile Congress in Barcelona en wat er te zien was in de Hannover Messe, waar onze volgende gast straks Jeroen Meuleman van Geuzennet is geweest? En wat betekent dit voor de Nederlandse markt? Maar voordat we daarmee beginnen, schuift HP van Tilburg nog eventjes aan. Van Tilburg, fijn dat je er weer bent.
2: Ik ben er nog, hè?
1: Ja, ik wil toch ook met jou even vandaag over cijfers hebben en over de mobiele cijfers en alles wat daar is. Wat heb je opgedicht? Wat heb je gevonden? Want ik zag dat er een recordverbruik is geweest van mobiele data in het eerste kwartaal, of het laatste kwartaal.
2: 829 miljoen gigabyte mobiele data in één kwartaal.
1: Ik kan me daar echt helemaal niets bij voorstellen.
2: Het totale jaarverbruik is bijna verdubbeld sinds 2022 naar 3 miljard gigabyte. En 37 keer zoveel als in 2014. Ja, maar goed, zeg dat nog wat. Dan kan je er nog een beetje beeld bij. Dus, ik kan zeggen, het
1: is veel. Wat ik zie, en daar schaam ik me wel voor, als ik dan kijk naar mijn eigen mobiele telefoon, hoeveel data of hoe lang ik op dat schermpje heb zitten turen op een dag.
2: Ik ben wel blij dat ik een limited abonnementje heb. Dat weet ik wel zeker. Want ik zit ook de hele dag. Jij, hoe is dat zinloos?
1: Wel, als je de half uur te scrollen en jij op TikTok, je wordt er niet wijzer van.
2: Nou, op TikTok, ik word op TikTok wel degelijk af en toe wat wijzer. Maar goed, ik moet zeggen 80% niet. Inderdaad, dat ben ik wel een beetje eens.
1: Dat is allemaal niks.
2: Maar goed, neem iemand zijn mobiele telefoon af. Jongen, weet wat er gebeurt. Maar ik kom uit die mobiele wereld natuurlijk ooit. Hè? Dus toen nog gewoon sms'ten. En toen kregen we de agenda synchroniseren op mobiel. Eerste smartphones van Nokia die tijd. En toen kwam de iPhone 2007. En nu is het 2026. En alles gaat via data, ook bellen. Dus daar gaat het vandaag over, toch?
1: Weet je een beetje wat het, wie het meeste data verstampt?
2: Wie? Bedoel je
1: operator. We hebben drie grote operators.
2: Wie van deze drie in Nederland meeste data doet? Dat is wel een spannende, want er was er eentje aanwezig vandaag.
1: Ja.
2: Nou, ga maar zeggen.
1: Nou, zeiden Odido's dataverbruik is groter dan het van KPN en Vodafone Ziggo samen.
2: Samen zelfs.
1: Samen. Samen.
2: Ja, nou ja, dat betekent nogal wat.
1: En dan hebben we het nog niet eens over alle MVNO's. Dus dat zijn alle alternatieve operators die op het netwerk van anderen zitten. De aantal simkaarten is van 4,93 miljoen naar 5,38 miljoen gegaan.
2: Ja.
1: En dan hebben we nog zoiets als machine to machine.
2: Ja, dat heette vroeger echt machine to machine. En tegenwoordig is het toch wel hip om dat zeggen. De IoT, Internet of Things. Alle dingen die er bewegen, auto's en trucks en gebouwen. Nou, gebouwen bewegen niet, maar op het gebouw dan.
1: Als het gebouw beweegt, is het niet goed. Dan woon je in Groningen.
2: Nou, of een aardbevinggebied. Maar dan hebben we weer een andere uitdaging. Waar machines, die zijn allemaal connected. Koffiemachines, alles heeft een simmetje.
1: En vaste telefonie. En nog minder dan 50% van de huishoudens heeft nog een vast nummer.
2: Nou komt vast het verhaal van jou.
1: Nee, ga ik niet weer vertellen.
2: Nou, maar ja, goed. Dan moet je vertellen ook. Jij had een vaste lijn nog. En toen kwam er een kat.
1: Ja, maar over het bellen over internet is daar. Nee, ga ik niet vertellen dat verhaal. Ja, nee, ik had een telefoon. Daar belde niemand op. En op een gegeven moment, dat merkte ook niemand. En de kat had het draadje doorgebeten.
2: Ja.
1: Je hele telefoon maar weggegooid. Ik heb het nummer opgezegd.
2: Ja.
1: Zijn klaar mee. Bellen via internet. WhatsApp wordt ook heel veel gedaan. 90% gestegen.
2: Ja, het wordt ook wel beter. Ik bel wel eens naar het buitenland. En dan weet je zeker dat je geen billshock krijgt. Natuurlijk in Europa hebben we wel flat roaming. Hè, dankzij de Europese Unie. Dat was een van de mooie dingen die ze gedaan hebben. Dus je kan in principe ook gewoon in Europa voor hetzelfde tarief bellen. Maar wil je echt zeker zijn. Ook voor de kwaliteit als die andere in een wifi hangt of zo. Dan is WhatsApp bellen ook steeds beter. Het gebeurt inderdaad meer en meer. Ja.
1: Nou, top. Nou, misschien wel goed om dan onze nieuwe extra gast van dit tweede uur aan te komen.
2: Je weet er alles van.
1: Ja, Jeroen Meuleman. Die begon in 2017 Geuzennet met een simpele vraag. Waarom is snel internet niet overal leverbaar? Ja, en anno 2025 is die naam gewoon geïnspireerd op de watergeuzen toch, Jeroen?
3: Daar komt het inderdaad van, ja. Bij een kop koffie op een maandagochtend is dat ontstaan.
1: Dan bedenk je de beste naam. Jij ziet bedrijven in Nederland, België en Duitsland van traag, die last hebben van traag en onbetrouwbaar internet met een volledig beheerde 5G oplossing. Zender op een dank. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, Jeroen.
3: Nou, ik vind het leuk om hier weer eens te zijn.
1: Zullen we eens beginnen met de drie ja-nee-vragen om het even af te trappen?

0: trap eraf.
1: Geuzennet levert het liefst een volledig beheerde dienst, inclusief installatie, monitoring en support.
0: Ja.
1: Maak jullie eerder een ISP dan een reseller?
0: Sorry, heb ik te snel antwoord gegeven nu?
1: Je hebt helemaal geen antwoord gegeven, want ik praat er gewoon door.
0: Nou, ja.
1: Ja. Is de fixed wireless access markt in Nederland volwassen genoeg om zonder glasvezel alternatief te concurreren op kwaliteit en prijs?
0: Nee, want het is geen concurrentie. Het is aanvulling.
1: Dan gaan we het straks eens over hebben. Denk je dat private 5G, dus 5G op locaties, voor productlocaties en logistiek over 5 jaar groter is dan die klassieke markt?
0: Dat zou zomaar eens kunnen.
1: Ja? Ja. Belangrijk onderdeel aan het worden.
0: Ja.
1: Hey, waarom nog niet volwassen genoeg? Nog geen alternatief voor het glasvezel?
0: Nou ja, nee, het is nooit bedoeld als een vervanging van glasvezel. Het is, wij zeggen altijd, je leeftijd naast de glasvezel. Er is de eerste uur al heel veel over gezegd. Toen wij ermee begonnen in 2017 was inderdaad die vraag van, hoe kan het nou dat je niet overal een fatsoenlijke internetverbinding kan krijgen?
1: Ja.
0: In Nederland waren bedrijven vrij snel bezig met het verplaatsen van de applicatie naar de cloud. Cloud adoptie was heel hoog in Nederland. Wij doen bijvoorbeeld zaken in Duitsland, dat zei je net al. Nou, daar loopt het 10 jaar achter. Maar in Nederland.
1: Ja, we vergissen altijd. Wij lopen altijd best wel voor. Hè? Ja, we mopperen altijd een beetje. Maar ja. We zijn helemaal niet zo slecht, hè?
0: Ja. Nee, ik vind van niet, nee. En dat triggerde dus een enorme vraag naar betere bandbreedte. Nou, in die tijd was er ook nog heel veel DSL-verbindingen en dat soort dingen. Ze zeiden van, ja, waarom is er niet wat anders? Dat moet toch kunnen? Dus zijn we begonnen met vaste verbindingen over 4G-netwerken. Mm. Wij noemden dat 4G-zakelijk internet. Een vorm van fixed wireless access. Dat is inmiddels uitgegroeid tot eigenlijk een andere soort paraplu. Want je kan overal wel internet leveren. Maar wij houden ons bezig eigenlijk met digitale bedrijfscontinuïteit. Dat wil zeggen van digitale infrastructuur van bedrijven is gewoon vreselijk belangrijk. Daar hoort ook je internetconnectiviteit bij. En je bent zo afhankelijk geworden dat je allerlei maatregelen wilt nemen. Om te zorgen dat dat altijd beschikbaar is. En daar leveren wij onder andere verbindingen voor.
1: Dat doe je nu. Ja, volgend jaar doe je dat 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja. Je won ooit de Jonge Ondernemersprijs 2023. Ik ga je nu niet naar je leeftijd vragen, hoor.
0: Het sloeg op de ondernemer.
1: Oh nee, oké. Je zei al, je zit in die drie landen. Wat is de werkelijkheid van de dag vandaag? Hoeveel bedrijven bedien je nou op dit moment? En wat is de volgende stap die je gaat maken?
0: Ja, nou, wij hebben duizenden bedrijven van dit soort dienstverleningen geleverd. Dus wij zeggen eigenlijk tegen bedrijven, als je connectiviteit nodig hebt, wij komen dat bij je leveren. Wij plaatsen apparatuur. Er is net in het eerste uur van alles over gezegd.
1: Ja.
0: En wij plaatsen al sinds 2017 onze ontvangstunits buiten. En we nemen dat in beheer. We zorgen ook dat we dat monitoren. Omdat we gewoon zeker willen zijn dat men erop kan vertrouwen. En wat er veranderd is, is dat het inderdaad verschuift. Zoals het begon van, joh, hoe kan het nou dat er niks is? Naar vandaag de dag. De afhankelijkheid van connectiviteit die gewoon heel groot is. Omdat je bedrijfsprocessen daarvan afhankelijk zijn.
1: Ja, zonder gaat gewoon niet. Punt.
0: Nee, precies. Dat is het. En daar willen we oplossingen aandragen. Dus dat is niet alleen het leveren van een verbinding. Maar wij zeggen ook de klanten, je moet hem ook testen. En ja. Wij maken genoeg voorbeelden mee dat die zeggen, nee, maar ik heb wat. Ik heb het getest. Dat deed het. En toen vloog die glasvezelverbinding eruit. Nou, dat hebben we net ook gehoord.
1: Ja,
0: dat gebeurt
1: 79 keer per dag.
0: Precies, ik kan alleen niet de twee delen, maar
1: verder. Gemiddeld.
2: 73 keer was het, hè?
0: Ja, dat geloof ik ook trouwens.
1: Nou, dit wordt het moment om de microfoon van Tilburg niet
0: te zetten. Wij zeggen 30.000 keer per jaar. Het maakt ook niet zoveel uit. Nee, maar dus je wil ook zeker weten dat hij dan doet als je met 30 man kantoor erop werkt. En dan kom je erachter dat mensen dat niet getest hebben. En dat ligt niet aan die verbinding, maar de applicaties, hoe het is ingesteld, het gebruik wat erop zit. Kortom, je moet contingency planning doen. Je moet testen en zeker weten dat je altijd online kunt zijn. En daar proberen we onze klanten ook bij te helpen.
1: Hey, nou zijn jullie. Het gaat natuurlijk altijd ook over security. We zijn allemaal bang om gek te worden. Dan denk je, zo'n internetverbinding allemaal. Wireless, hoe kan ik daar mee omgaan? Nou zijn jullie ISO 27001. Dat is, hoe spreek ik dat uit?
0: 1001.
1: Voor informatiebetaling. Hoe relevant is dat voor jou als internetprovider? Wie vraagt daar specifiek om?
0: Uit de markt zijn dat wat grotere organisaties die erom vragen. Omdat het is een management systeem waarmee je aantoont dat je allerlei processen en management feedback loops in je bedrijf hebt om bezig te zijn met informatieveiligheid.
1: Ja.
0: En dat je dingen op orde hebt. Wij zijn het overigens niet gestart om het te doen omdat onze klanten het vragen. Maar omdat het een hele mooie kapstok is om jezelf mee te organiseren. We waren een groeiend bedrijf. We zijn een groeiend bedrijf. Dat betekent je van tijd tot tijd maak je het hobbeltje door. In hoe je jezelf organiseert. Dan moet je jezelf ook weer uitvinden. We waren in gesprek over allerlei maatregelen op veiligheidsgebied. Die we toch al wilden invoeren. En zeiden van nou dan laten we dat dan doen aan de hand van 27001. Want dat is een hele mooie kapstok om jezelf mee te organiseren. Daarmee hebben we ook dat certificaat. En je ziet dat dat in toenemende mate belangrijk is.
1: Wat heb je toen het meeste geleerd van het halen van dat certificaat in jouw geval?
0: Oh, dat je het heel makkelijk is om te zeggen dat je iets doet. Maar dat je het ook echt moet doen. En dat je het ook moet laten zien en bewijzen dat je het doet.
1: En zorgen dat je het blijft doen.
0: En zorgen dat je het blijft doen. En dat je moet evalueren en terug moet koppelen. Dus het is gewoon de bekende plan, do, check, act cirkel. Je plant iets, je doet iets. En je evalueert en je stelt jezelf bij. En het is heel makkelijk om te zeggen dat je het doet. Maar omdat je ieder jaar gecertificeerd wordt. Omdat je de processen voor inricht. Ja, heb je eigenlijk een soort hele grote stok achter de deur. Je het ook echt doet.
1: En dan was je die jonge ondernemersprijs. Die naam Geuzennet komt van de Watergeuzen. Dat is ook een beetje rebels en tegen de gevestigde orde doen. Ook het bevrijden van bedrijven van traag internet. Maar ondernemen in die hele sector is niet makkelijk. Wat was het moment waarop je dacht. Ik ga het echt niet redden. En hoe ben je daar dan doorheen gekomen? Wat was die grootste hobbel?
0: Oh, dan vraag je me wat. De eerste zeg maar soort omslagpunt is dat je begint hiermee. Ik begon er tenminste mee vanuit van nou laten we eens gewoon eens kijken of dit werkt, of dit kan. In 2017 zijn we gewoon begonnen met 10 pilotklanten van nou kan dit. We hebben gewoon dingetjes neergezet, een draadje door het keukenraam naar binnen bij wijze van spreken. En de vraag
1: was. Antennetje op het dak.
0: Ja, en wil je gewoon eens een maand op onze verbinding werken. En dan zeiden we na een maand van nou oké, hoe is dat bevallen? En we hebben heel veel testen gedaan. Dankjewel, fijn dat we dit bij je mogen doen. Schrik dat we het volgende week weer ophalen. Nou, dan was het antwoord bij allemaal van, nou nee, dat schrikt niet. Laat het maar staan. Nou, zo is dat begonnen. Dus dat was soms een test in de markt van, losten we het probleem op. Van daaruit zijn we dan daar een echt product van gaan maken. Wat we ook op grote schaal overal kunnen leveren. En de gedachte vanaf dag 1 was, we gaan onze klanten er niet mee lastigvallen tussen aanhalingstekens hoe je dat allemaal zelf moet doen. Wij gaan dat voor ze doen, want ze hebben gewoon een vraag naar connectiviteit. En hoe we dat maken en hoe we dat doen, dat is ons specialisme. En ergens in een jaar later in 2018 werd ik wakker. Dacht ik, goh, wat begon als een soort experiment of een idee is eigenlijk een heel bedrijf geworden. En tjonge, dat is al best wel serieus.
1: Dat gaat werk lijken.
0: Ja, dat. Je hebt inmiddels eerste mensen aangenomen. En dan gaat het een bedrijf worden.
1: Nou, even bedrijf en leuk. Wat ook fijn is natuurlijk, jij gaat ook wel eens naar beurzen. We zien wat filmpjes van jou voorbij komen op World Mobile Congress in MWC, dat is Mobile World Congress. Je bent ook naar de Hannover Messe geweest, waar een IoT-beurs was. Wat is een inzicht dat je meenam van die beurzen, wat de meeste bezoekers volgens jou missen?
0: Nou, de Hannover Messe en de Mobile World Congress zijn allebei twee hele grote beurzen.
1: Ja, even voor iedereen die in Nederland ooit naar de Rij geweest is, dat keer
0: 10 of zo.
1: Ja, echt niet normaal.
0: Het is belachelijk groot. Mobile World Congress is een mega grote, de wereldwijde beurs uit oorspronkelijk de mobiele markt, maar zeg maar de telecommarkt. Hannover Messe is ja, overigens niet IoT, is eigenlijk, het gaat over, dat komt ook voor, IoT is onderdeel van, maar het gaat eigenlijk over industriële automatisering. Ja. Dus waar wij met elkaar heel vaak mee bezig zijn, is de kantoorautomatisering. En dat moet allemaal doorlopen. Industriële automatisering gaat over veiligheid, over het aansturen van productiemachines, over het aansturen van mobiele robots. En het gaat over veiligheid van mensen en processen en continuïteit van processen. Dus en dat is een hoek wat ik persoonlijk heel interessant vind, omdat we daar omdat de digitalisering daar heel hard vooruit gaat.
1: Ja.
0: En er een steeds grotere behoefte is aan draadloze connectiviteit, waar men echt op kan vertrouwen. Specifiek in Hannover Messe stonden we dan ook met informatie over private 5G.
1: Ja.
0: En misschien heel kort even uitleggen wat dat is. Het meest simpele uitleg is gewoon een super wifi netwerk. Het is een draadloos netwerk. Het is een lokaal netwerk.
1: Je eigen netwerk?
0: Het is je eigen netwerk. Maar het werkt met 5G-technologie. Dezelfde technologie die KPN, Odido en Vodafone en heel veel andere partijen hier in Nederland toepassen. Alleen dan in je eigen besloten netwerk. En dat brengt een aantal voordelen mee qua betrouwbaarheid van zo'n netwerk.
1: Voor wie is dat? Want dat kun je verkopen op de snelheid van dat 5G. Maar voor wat voor een soort organisaties is dit een interessante
0: Denk oplossingen. Aan nou, zeg maar de hele grote partijen die daar als eerste mee begonnen zijn, zijn bedrijven, zijn organisaties in de haven van Rotterdam of een vliegveld.
1: Grote
0: of,
1: open bedrijfsterreinen.
0: Ja, dat soort dingen. Wij mikken eigenlijk op één niveautje daaronder. We zeggen altijd een olifant doet het met een olifant en een mug doet het met een mug. Ja. Maar wij zijn meer mug dan olifant, dus wij gaan niet voor de grond.
1: Je kan wel hard stampen toch?
0: Ontzettend. Het is echt een hele oude. Waar komt die ook weer uit? nee, ik denk een bedrijf in logistiek. Logistieke centra. Dus grote warehouses.
1: Nou, even, je hebt een kantoor, in Hoofddorp.
0: Ja, daar zijn er genoeg.
1: Mijn woonplaats en ik reed vandaag weer. Ik denk, verrek. Ze hebben weer zo'n ding gebouwd. En die zijn echt heel groot.
0: Echt heel groot. Dat gaat echt aan dat. Maar denk ook productielocaties. Dus fabrieken die iets produceren. Of het nou food industry is. Ik pak in Hannover met een bedrijf. Een heel groot bedrijf in de food industry. Die zeggen ja, wij willen veel meer data uit onze productiestraat halen. Over de productie. Want daar kunnen we het efficiënter maken. Goedkoper maken. Et cetera. Maar als wij kabels moeten leggen door die fabriek. Die is helemaal hygiënisch gemaakt. Omdat we daar voedsel produceren. Dan is dat heel erg kostbaar. Dus dat willen we draadloos doen.
1: Nou. Hey, ik wil straks na de break met jou even doorpraten. Over die hele groei van het IoT en machine-to-machine. En het belang zeg maar, van die draadloze verbindingen. En voor jou ook straks die 2030 prediction box. Je hebt die...
0: Oh, die had ik nog nooit gedaan natuurlijk.
1: Nee, die heb jij nog nooit gedaan. Dus het wordt nu eens een keertje tijd. Dus je hebt daar de break even over om na te denken. En daarna halen we Jacques de Waal van Internet on Demand ook nog eens bij. Dus blijf luisteren, we zijn zo weer terug.
3: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
4: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
3: Live met Richard Bordes.

0: lovely day. Bill Withers hier op New Business Radio.
1: People Work Technology. Op New Business Radio met Richard Bordes.
0: Ja, waar ik nog steeds achter de microfoon heb, Jeroen Meuleman van Geuzennet. Ik had je al een beetje gewaarschuwd, Jeroen. De 2030 Prediction Box, your moment. Want voor jou ook de vraag voor onze voorspellingsdoos in 2030. Wat is een ontwikkeling in IT waarvan jij zegt, dit heeft straks alles veranderd. Niemand zag het aankomen, behalve Jeroen Meuleman van Geuzennet. Wat zou de voorspelling zijn die jij in onze box gaat stoppen? Ik doe de box voor je open.
2: Ja, ik las vanmorgen een nieuwsartikel dat ging over AI en hacken. En dat de manier waarop kwetsbaarheden worden ontdekt, dat kostte voorheen wellicht maanden. Dat ging naar weken, naar dagen. En men denkt zelfs dat het naar uren en minuten gaat met AI die gewoon kwetsbaarheden in systemen gaan ontdekken. Toen dacht ik, oei, dat betekent eigenlijk, hoe kun je je nog beschermen tegen het feit dat andere criminelen bij jou naar binnen komen en allerlei ellende gaan veroorzaken. Dat is iets waar ik mij als ondernemer heel vaak zorgen over maakt dat bij ons niet gebeurt. Daarom misschien ook wel die 27.001. Dus mijn voorspelling is dat we in 2030 voor een deel weer uit de cloud gaan, uit veiligheidsoverwegingen.
0: Oeh, die is gewaagd. Die slaan we op en die halen we terug. Denk je echt dat zo loopt, Jeroen? Want ik weet dat...
2: Dat is een voorspelling, maar dat weet ik niet. Maar
0: Anthropic, de partij achter Claude. Cloud, okay. Weet jij hoe je dat uitspreekt, Jacques?
3: Maar jij doet het fantastisch, Richard. Ik ga me er niet aan wagen.
0: Ik heb geen idee.
2: Ik ken iemand die heet Cloud. Dus dat is grappig altijd.
0: maar die hebben een hele stack ontwikkeld. Juist om die hele cybersecurity te helpen. Die schijnt wel zo goed te zijn dat je er dus ook mee kan hacken. Die laten het maar een aantal partijen maar beschikbaar stellen. Maar die zijn daar wel mee bezig in ieder geval.
2: Ja, nee, natuurlijk. En het is een mega-industrie rond de security. Maar ik maak me daar grote zorgen over. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment wordt gezegd, nou weet je, die hele cloud en dat internet, we zijn zo verwoven daarmee. Dat is heel essentieel, ook voor wat we in ons bedrijf doen. Maar er zijn ook bepaalde domeinen, dat willen we eigenlijk echt niet meer in dat internet hebben hangen. Want dat wordt te gevaarlijk.
0: Als je dan over AI hebt, want even op jouw gebied, op het gebied van wireless access, maar ook op het gebied van fixed wireless access. AI heeft alles te maken met data. Die data wordt ook steeds meer data gecreëerd. Maar wat is de invloed van AI op die verbindingen, op dat fixed wireless access?
3: Ja, er wordt wel gesproken over het feit dat nu heb je natuurlijk een hele asymmetrische verbinding als het gaat om upload en download.
0: Ja, je hebt altijd meer download dan dat je upload hebt.
3: Ja, zeker in de mobiele verbindingen zie je eigenlijk traditioneel dat 10 staat tot 1. Ik ken de details niet precies over de cijfers, maar ze verwachten vanwege met de komst van AI zal er natuurlijk ook heel veel informatie naar die servers moeten. Dus die verhouding zal misschien wel heel anders moeten.
0: Wat is die verhouding nu ongeveer, Jeroen?
2: Mijn ervaring, 1 op 4, 1 op 5 of zo, denk ik. Zoiets. Maar nee, dat ben ik wel met Jacques eens. Ik denk dus dat zeg maar de toepassing van AI bij onze klanten maakt dat men andere eisen gaat stellen aan connectiviteit. Zeker.
0: Maar zeker ook, want als AI dan denken heel veel mensen aan het stellen van een vraag en een antwoord krijgen. Maar we hebben het natuurlijk nu over de ontwikkeling van agents en gewoon...
2: Het gaat om het verzamelen van data.
0: En AI die allerlei opdrachten voor je gaat uitvoeren en je klantenservice gaat doen en weet ik van oplossingen allemaal verzorgt.
2: Ja, ik vraag mij altijd af hoe hard dat gaat. We hebben ons laatst bij ons intern nog eens over van gedachten gewisseld. Zo van, moet je eens voorstellen als wij AI, wij werken in Duitsland, België, Nederland en dus wij communiceren het Engels, Nederlands en Duits met onze klanten. God, dat is toch mooi. Dus nou, één ding is wat AI goed kan is vertalen. Ja. Zullen we dat dan integreren in onze klantsysteem, in ons offertesysteem en onze supportsysteem, dat die vertaling vanzelf doen. En dan komen we erachter. We hebben een hele leverstraat. Echt zo'n telecomwoord. Hè? Maar van allemaal verschillende systemen dat aan elkaar hangt. En er is er geen één die op dezelfde manier met AI communiceert. Dus hoe moeten we dat dan doen? En welke moeten we dan kiezen? Kortom, het is nog niet zo makkelijk om te zeggen, we gaan even AI toepassen in ons klantsysteem.
0: Ik vind je nu toch een beetje die meneer achter het Centraal Station. Oh, die gevraagd werd in 1999.
2: Oh ja!
0: Heeft u een mobiele telefoon? En die zei, nou, dat is niet nodig. Als iemand bij wil bellen, dan stuurt hij maar een brief. Ja, dat zo klink je een beetje nu, Jeroen.
2: Nou, sorry. ik dacht, ik breng gewoon een beetje realiteit in het verhaal. Maar wij willen zeker wel meer dan die brief sturen. Maar het moet ook gewoon...
0: Maar de ontwikkeling gaat
2: door. Het moet het werken. En de ontwikkeling gaat door. Dus we zitten er middenin en we volgen het. En we proberen het ook zelf toe te passen. Alleen het is niet, soms niet zo makkelijk van we gaan dat op vrijdagmiddag eens even bedenken hoe we dat anders gaan doen.
0: Maak je al gebruik van AI, je netwerkoptimalisatie, je monitoring? Kijken jullie daar ook al naar, Jacques?
3: Ja, natuurlijk ben je als bedrijf bezig met waar AI kan ondersteunen. En er zijn ook heel veel vlakken waar dat al gebeurt. Ik ben het helemaal met Jeroen eens. Dit is nog niet zo makkelijk om het goed te doen. En het zal echt tijd nodig hebben. En je moet je afvragen in hoeverre wil ik dit als bedrijf. En waar vind ik nog echt, waar wil ik het zeker niet. Dus dat is een ongoing process.
2: Ja, de AI om zeg maar voorspelling te doen over betrouwbaarheid van verbindingen bij klanten. Wij halen ontzettend veel data uit die verbindingen, monitoring data. Dus zonder dat ik in allerlei details ga gaan, maar van wat voor signalen krijgt van het mobiele netwerk en van dat soort zaken. Ja, daar kun je wellicht voorspellingen voor doen van hey, let op, hier gaat iets niet goed. En dan heb je het sneller in de gaten en misschien ook sneller de oorzaak gevonden dan wanneer je dat op de klassieke manier doet. En dat zou heel goed kunnen helpen.
0: Nou, breng jij vooral ook internet op plekken waar het zit in de FWA, dus zeg maar als backup, maar jij brengt het ook op plekken waar het helemaal niet eens is.
2: Ja, wij doen, simpel gezegd doen we het op plekken inderdaad waar niks is. Wij doen het ter overbrugging. Het komt ook veel voor. We hebben het glashuizen besteld. We gaan maandag verhuizen. En we krijgen op vrijdag een belletje. Sorry, het loopt 3 maanden uit. Nou, dat lossen we ook op. En als redundantie, backup is belangrijk. Maar dat past helemaal in het plaatje van digitale continuïteit.
0: Maar er zijn nog best veel plekken waar geen internet is. Hè? Ik bedoel, er is zeker als je aan het bouwen bent of...
3: Ja, klopt. Ik geloof dat Telecom Paper daar recent een onderzoek over heeft gepubliceerd. Waarin de 300.000 consumentenadressen nog geen glasvezel hebben en voorlopig niet krijgen. Vanwege locatie, afstand tot de backbone. Niet interessant waarschijnlijk. 100.000 zakelijke adressen en nog 70.000 recreatie en allerlei andere adressen. Dus er zijn heel veel plekken in Nederland waar FWA de meest logische primaire verbinding zal zijn.
0: Nou, blij als ik het vroeger had, want ik ben met een operator gewerkt, dat weet je misschien. De Hazeldonk kwam altijd langs. Er was altijd 3 keer per jaar dat iemand vroeg, kun je een verbinding leveren op Hazeldonk?
3: Ja, dat zal zo'n plek zijn waar FWA een prima oplossing
0: Jeroen,
3: is.
0: Jeroen steekt nu zijn vinger in de lucht. Dus zit je op Hazeldonk en nog steeds geen verbinding? Het kan nu eigenlijk.
3: Ja, bel Jeroen Meuleman van Heuzenet.
4: Dat is een uitdagende plek, omdat je daar de Belgische en Nederlandse netwerken door elkaar heen praten.
0: Ja, die overlappen elkaar, maar er was ook geen verbinding daar te krijgen. Het lag allemaal veel te ver weer ergens vandaan en er zat te weinig.
2: Nee, maar dat is een goed voorbeeld van allerlei van een voorbeeld van een plek waar je dat kan leveren. Ander voorbeeld is denk aan wat grotere industriële locaties, waar ook subcontractors, onderaannemers gevestigd zijn, soms met een eigen kantoor, die zeggen, we hebben connectiviteit nodig. Maar het terrein zelf zegt, ja, dat is fijn voor je, maar niet over ons netwerk uit veiligheidsoverwegingen. Dus je moet er zelf iets doen. Maar ja, je mag daar geen glasvezel naartoe leggen, et cetera. Dus je hebt iets nodig wat draadloos is.
0: Hey, hoe snel gaat dat aanleggen van zin? Want wij hebben wel eens een keer zo'n koffer van jou geleend.
2: Ja, dat is de koffer voor Notoblog. Dus die staat bij partners van ons voor het hele land. Hebben ze dus een stuk of 70 partners.
0: En je hebt gewoon een grote plastic koffer. Is het ziet eruit als een soort...
2: Internet in. Ja, die open en dan...
0: Als je ooit op een boot gezet hebt, ziet eruit als een soort reddingsvlot.
2: Het is...
0: Ietsje kleiner.
2: Ja, een soort EHBO-koffer, zeg
0: maar. Ja, zoiets. Dat AID is het. Maar dan voor internet.
2: Ja, precies. Die zet je op je router en dan doet hij het weer. Ja. Wij kunnen binnen 24 uur leveren. Dus wij plaatsen antennes op het dak, een router binnen. We leggen een kabel aan. We hebben een heel netwerk van installateurs die dat doen. Dat is ons concept, om het maar even zo te zeggen. En normaal plannen we dat in, gaat er overleg met klanten. Het moet gekoppeld worden aan de IT van klanten. Nou, we doen dat heel veel met partners, die beheren dan de IT. Maar die moeten ook met ons afstemmen hoe zaken moeten worden ingesteld. Maar als het heel snel nodig is, dan kan het heel erg snel.
0: Hoe raken jullie samenwerking zeg met z'n tweeën?
3: Nou, ik denk precies wat Jeroen zegt. Fixed Wireless Access kan... Is enorm snel in te zetten. Maar je moet daar wel iemand hebben die dat gaat doen. Ja. Dus als ik even naar onze organisatie kijk. Wij zijn heel goed in het leveren van Fixed Wireless Access diensten. Die de MSP kan gebruiken om heel snel FWA uit te rollen. Maar die dienstverlener, die MSP, die IT-specialist. Die moet op locatie dat toch gaan instellen. Daar moet iemand de antenne neer gaan zetten.
0: Er moet iemand het dak op.
3: Dat hoeft niet per se. Dat is wel goed voor de verbinding. Maar... In heel veel plekken in Nederland is dat niet per se noodzaak. Ja. Wel beter. Maar je kan heel snel gewoon een 5G-router neerzetten. Maar het moet geïntegreerd worden in dat netwerk. Dus dat is iets waar, waar wij als Internet on Demand geen kennis van hebben. Wij hebben daar onze partners voor nodig. En dat zie je eigenlijk inderdaad bij Geuzennet. Die kan daar Die levert die totaaloplossing als managed dienst. Dat is iets wat je nodig hebt als onderdeel van NVA.
0: Is die markt in Nederland anders dan in Duitsland en in België waar je zit?
2: Ik kan vooral zeggen dat de Duitse markt heel anders is. Ik gaf net al het voorbeeld. Cloud adoptie drijft ook de behoefte aan de fixed wireless access en het hebben van redundantie. Omdat als je veel in de cloud zit, ben je veel afhankelijk van connectiviteit. En dat is in Duitsland echt heel anders. Daar hebben ze gewoon, zoals zeggen, server in Keller. En het liefst ook nog een ISDN centrale aan de muur. En daar zijn ze aan gewend. Dus die... Ja,
0: we zitten hier naast beeld en geluid. De laatste fax is hier geloof ik vorig jaar naar binnen gebracht.
2: Oh, nou, die staat daar nog overal op het bureau. Nee, dat is flauw. Maar ze hebben daar een hele andere visie op. Er is veel meer on-premise nog in Duitsland. Ook de IT-bedrijven zijn een beetje anders georganiseerd. Hebben ook gewoon nog een heel leger aan installateurs en ingenieurs die al die servers onderhouden. Dus het gaat daar langzamer. Het is wel bezig, het gebeurt wel, maar het gaat langzamer.
0: Merk je dat jullie MSP, de partijen waarmee jullie praten, dat veel sneller oppakken op dit moment?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar wel een versnelling te zien is. Dit is ook waar we met de MSP, onze MSP-partners over spreken. Hoe kun je nou zorgen dat je klaar bent op het moment dat er een situatie zich aandient voor FWA? En we proberen daar ook die MSP mee te nemen in het idee dat het eigenlijk een standaard oplossing zou moeten zijn bij alle klanten waar je langskomt. En dat wordt wel steeds meer... op die manier gedaan. Dus daar zijn we wel heel erg mee bezig om ze daarin in te helpen en te adviseren en op te leiden.
0: Het is toch wel een onderdeel van het hele proces, want het is zo mooi dat de server draait, dat de computer het doet en dat de oplossing draait, maar als er geen verbinding is, ja.
2: Nee, maar het is ook zo, dat als je als IT-dienstverlener heb je een heel portfolio aan de producten, clouddiensten, hardware, on-site, misschien wel laptop, het bureau, connectiviteit moet daar onderdeel van zijn, is het ook steeds meer. Maar ook niet bij iedereen vanzelfsprekend. Je hebt natuurlijk ook gewoon bedrijven die zijn gespecialiseerd in werkplekautomatisering. En dat is wat ze doen. Of in telecom, in telefonie of zo.
0: Bestaat dat nog?
2: Ja, in Duitsland wel.
0: Ja, maar daar hadden ze de fax ook nog, zei je net. Dus daar komt... Hey, wat zijn next steps die jullie hier samen gaan maken?
3: Dat is een goede vraag.
2: De volgende radioshow.
0: Ja, dat kan hier van.
2: Nou, misschien een keer een leuke podcast.
3: Dat is zeker leuk, inderdaad. Ik denk dat er nog heel veel te vertellen valt. En dat er heel veel ontwikkelingen zijn op dit gebied. En wij kunnen daar.
0: Ja, maar je hebt nu de tijd. Je hebt de zender. Ik bedoel, geef die ontwikkelingen. Kom maar op.
3: Ja, ik heb daar in het eerste uur natuurlijk ook al over gehad. Ik ben benieuwd wat de network slicing gaat doen. Wat dat ook gaat betekenen voor.
0: Dat is even de onderscheiding, zeg maar, in het netwerk van wat je waar voorrang op geeft. Kan ik het een beetje vergelijken voor iedereen die IT zit met. Categorisering in
2: quality of service.
0: Quality of service van bijvoorbeeld spraak heeft voorrang, want dat mag niet vertragen, want dan klinkt het niet.
3: Exact, ja. Je kan je voorstellen dat.
0: En een backup mag wat langer duren.
3: Nou, precies. Kijk, het is in jou. Jij vindt het waarschijnlijk niet heel erg dat jij op dit moment een wat lagere bandbreedte hebt, omdat het druk is hier op Mediapark. Daar merk jij niet eens iets van, want jouw YouTube-filmpje komt toch wel door. Maar dat bedrijf wat hier op FWA draait, die gaat het wel merken. Dus die heeft waarschijnlijk veel meer stabiliteit of een gegarandeerde bandbreedte nodig. Die heeft een statisch publiek IP nodig, wat jij niet op je mobiel nodig hebt. Dus er zijn allerlei diensten die we daar op kunnen leveren op die slices. Dat doen we nu al op private APN's. Dat is een soort van alternatief daarvoor.
0: Maar je raakt hier wel eens, want je ziet natuurlijk heel veel MKB'ers gewoon op een consumentenproductje zitten.
2: Ja, dat klopt. Wat is dus goedkoop?
0: Dat is goedkoop.
2: En totdat je erachter komt.
0: En het werkt thuis toch ook?
2: En totdat je erachter komt dat je een keer ook aan de beurt bent met een van die vele storingen. En dat het callcenter zegt dat u maar moet afwachten tot het gerepareerd is.
3: Ja, en omdat je niet de quality of service krijgt, want dat zat er niet op. Het was gewoon een andere dienst met een lagere SLA of geen SLA. Best effort.
0: Meestal helemaal geen SLA.
3: Correct, ja. Ja.
0: Maar het is voor de MKB'er, want die denkt toch weer, dan gaat het toch weer om geld. Die denkt, ja, het zal wel.
2: Ja, maar goed, weet je, ik hoorde laatst iemand zeggen van, die wou een backup en dat ging over kosten. Van, ja, dat moet niet meer kosten dan 10, 15 euro, want het is maar een backup voor deze MKB'er. En toen dacht ik ook, ja oké. Maar ga nou eens na, wat kost het jou nou als jij een uur offline bent, of een dag, of een halve dag? Ga eens na, welk proces bij jou, wat als jij een uur geen e-mail hebt, wat gebeurt er? Of je hebt een uur geen telefoon die het doet, wat gebeurt er dan?
0: Nou, weet je niet wat ik het rustig heb, dat Van Tilburg even niet belt. Maar...
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, het is dan in jouw specifiek geval zo. Maar er zijn ook bedrijven die echt heel grote problemen krijgen. En wat kost dat dan?
0: Ja.
2: Dus weeg het daar, dus denk aan waarde. En Ja, je koopt misschien wel een hele dure laptop, maar je wil de goedkoopste internetlijn die je kan krijgen op jouw adres. Ja,
3: ja, die recurring kosten zijn natuurlijk heel spannend, hè? Want die krijg je elke maand terug. Dus daar wil men dan op besparen.
0: Ja, dat lijkt kosten en het is een soort backup.
3: Hebt het niet elke dag nodig, hè? Je autoverzekering, heb je die wel echt nodig? Meestal heb je hem niet nodig. Daar zit je ook niet op te wachten. Maar ja, daar snap je wel dat je hem toch moet houden.
2: Ja, verplicht is zelfs. En dat is niet voor niks.
3: Dat zou misschien wel een goede zijn. Het is overigens in de NIS-2-wetgeving. Ja. Is redundantie een verplichting voor bedrijven geworden.
0: Nou raak ik het maar. Kijk. De NIS-2-netwetgeving, die komt er nu eindelijk aan.
3: Ja.
0: Europese richtlijn dat je verantwoordelijk bent. Gewoon voor. Je moet laten zien dat je goed met je systeem bent omgegaan. En dat je de security geregeld hebt. Nou, dat hebben wij. Heel Europa heeft de wet. Wij nog niet. Schijnt einde dit jaar te komen. Maar daarin staat wel dat je dus een aantal dingen ook als MKB'er geregeld moet hebben. Omdat je gewoon verantwoordelijk voor de schade anders bent.
3: Ja, ik weet niet in hoeverre je verantwoordelijk...
0: Je wordt persoonlijk aansprakelijk gemaakt. Ja, als ondernemer bent het haasje.
3: Als je nalatig bent geweest, en ik weet niet in hoeverre het niet hebben van een redundante verbinding nalatig is, maar ik denk dat er steeds meer die kant op gaan. Dat het gewoon dat je had moeten weten dat op één verbinding leunen toch wel onverstandig was.
2: Ja, dat is dat klopt. En ik kan dat zeggen omdat we daar niet omdat ik voor een andere podcast reclame wil maken, maar we hebben met...
0: Gaan we niet doen, hè, Jeroen?
2: Podcast gemaakt, samen met een advocaat gespecialiseerd in het onderwerp. En die zegt, inderdaad, je kan je daar niet zomaar op beroepen. Je kan dus niet meer zeggen, als jij bijvoorbeeld niet de vers producten aan je supermarkt kan leveren, omdat het internet er vanmiddag uit lag en alles bedorven is, dan kun je niet zeggen, ja, sorry, hap is niet gewoest. De internetverbinding deed ik niet, ik wijs naar mijn provider. Nee, je had maatregelen moeten nemen om ook te kunnen leveren als je internetverbinding uitgevallen is. Ja. En daar ben je voor verantwoordelijk. NIS 2 of geen NIS 2. Die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij jezelf.
0: Ja, en er is een verschil tussen verantwoordelijk zijn en je verantwoordelijk voelen. En
2: ik denk, daar zal wel een groot verschil zijn, maar ja.
0: Als ondernemer en je zaak kan niet draaien of een arts en je bent niet bereikbaar.
3: Ik denk overigens wel dat de verantwoordelijkheid ook wel een beetje, maar ik weet niet of die echt bij de MSP ligt, maar ik kan me voorstellen dat een MKB'er die vertrouwt toch een beetje op zijn IT-dienstverlener die hem op de juiste manier adviseert op dat gebied. Dus ik denk, ondanks dat zo'n klant zal zeggen, ja, zo'n backup, ik vind het kostbaar. Dat is geen argument meer. Overigens zijn wij daar wel zeker op het gebied van, kunnen wij hele betaalbare backup oplossingen leveren? Omdat een gedeeld netwerk is in feite. Hè? Je hebt niet je eigen lijntje naar het netwerk, maar je deelt die antenne met iedereen. Dus je kunt daar een veel goedkopere backup leveren over FWA dan je dat zou doen over een DSL of een glasvezel.
0: Nee, je hebt een abonnementje nodig. Daar komt het eigenlijk wel weer.
3: Nou, je hebt een slim abonnementje nodig. En dat proberen wij voor die managers providers weer te leveren, zodat zij daar weer een beetje een betaalbare oplossing voor kunnen creëren. Want uiteindelijk moet die MKB'er, die kijkt toch ook naar de prijs. Laten we eerlijk zijn.
0: Nou, daar zo eens even wat dieper in breken en duiken naar de break. Zullen we doen?
3: Yes.
0: Gaan we zo terug.
5: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: The Weekend in Your Eyes.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, we hebben nog steeds allerlei partijen achter de tafel hebben zitten. Of hier in de studio. We hebben het over draadloze connectiviteit. De staat van draadloze connectiviteit. We hebben het over FWA. We hebben het over ontwikkeling gehad. We hebben nu nog steeds hebben zitten Jeroen Meuleman van Geuzennet. Jacques de Waal van Internet On Demand. En Peter Gijzenberg is even teruggekomen van Odido. Mannen, jullie werken alle drie samen met partners.
2: Klopt.
0: Met IT-bedrijven samen. Hoe help je nou om die partners ook echt die volgende stap te kunnen maken? Want het is wel leuk. Ik vind het allemaal prachtig. Ik ben zelf vroeger partnermanager nog geweest. Je kan een dienst aanbieden. Daar kan je neerleggen. En dan, je herkent dat, Peter. Ga je erheen. En dan maandagochtend.
3: Hoe lang is dat geleden dat jij partnermanager was?
0: En dan hou je een presentatie. En dan vertel je wat er allemaal kan. En dan, maar dat is het niet. Hè. Dat moet gewoon veel meer. Wat doe je nou uniek om te zorgen dat die partners. Want die moeten allemaal managed service provider worden. Die moeten gaan. Het gaan managen, die moeten het gaan beheren, die moeten daar. Jacques.
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Want die partner die moet natuurlijk die managed internetdienst gaan leveren. En die heeft daar natuurlijk zijn eigen ideeën over, maar die heeft er ook hulp bij nodig. En ik denk dat onze rol als Internet On Demand is om die partner zoveel mogelijk te faciliteren om die FWA-dienst te kunnen leveren.
0: Dat doen we met ons fixed wireless access.
2: Ja, precies. Door middels ons SIM management platform het zo makkelijk mogelijk te maken om van elke operator elk type product, of het nou backup, tijdelijk of primair fixed wireless access is, vanuit een blanco simmetje die al op kantoor heeft of in zijn auto heeft liggen te kunnen activeren. Maar vooral ook dan niet te veel die partner in de weg te zitten in hoe die het nou moet doen. Wij laten die partner echt dat zelf op zijn manier, met zijn hardware, op zijn manier integreren bij die klant.
0: En hoe neem je hem aan de hand dan mee?
2: Nou, we hebben een heel team met partnermanagers. 7 hele leuke jongens en meiden die partner adviseren. Klaarstaan om die partner te helpen waar nodig. Maar vooral ook die partner in staat stellen om het allemaal lekker zelf te doen. En dat is denk ik waar wij echt het verschil kunnen maken.
0: Jeroen?
4: Ja, wij doen dat anders.
0: Mooi zo.
4: Wij werken met partners die meestal een heel portfolio van dienstverlening in de IT hebben.
0: Wat even het DNA van die partijen, wat moet ik aan denken? Je mag de beste noemen, dat vind ik ook prima. Maar.
4: Er werken 30 tot 300 man of zo. Ja. En die hebben heel veel klanten in het zakelijk segment. Meestal wat midden MKB tot wat grotere klanten. Waar ze op IT-gebied, automatiseringsgebied van alles nog wat voor doen. Voor wie het heel belangrijk is dat connectiviteit in het portfolio zit. Vaak dat ook met glasvezel doen. Maar op het terrein van 5G zeggen, ja, daar hebben wij te weinig praktische ervaring mee. We hebben dat ook niet iedere dag nodig. Maar als we het in willen zetten, willen we wel zeker weten dat het gewoon heel goed werkt. Dus wij hebben het concept dat we zeggen, nou, wij de kennis zit bij ons. Wij plaatsen wel apparatuur bij jou. En wij ontzorgen je feitelijk in het leveren van de FWA-diensten bij jouw klanten. Wij nemen het ook in beheer en we doen ook de support 7 dagen per week. Leveren daar support aan de partner.
0: Lever je dan de eerste lijn support aan? Of levert de support aan de partner, niet aan de eindklant?
4: Dat is aan de keuze van de partner. Dus,
0: okay.
4: In principe is dat aan de partner. De partij die bij ons het contract heeft, die zeg maar de verbinding inkoopt. Veel partners kopen het gewoon in en leveren het door aan hun klanten. Maar desgewenst kunnen wij ook direct met klanten erover spreken. En dit is een hele fijne samenwerking, omdat de partner heeft heel veel kennis van de IT bij de klanten en weet ook hoe die verbinding daar geïntegreerd is. Maar hoeft weer geen kennis te hebben van op deze locatie. Moet ik daar het Odido-netwerk gebruiken? Of is het toevallig een plekje? Dat kan maar bijna niet voorstellen.
0: Ja,
4: maar waar Odido even iets minder is en dat er een van de andere
0: netwerken. Maar je weet ook welke applicaties, welke SaaS.
4: Waar staan die masten? Hoeveel capaciteit zit er? Hoe richten we dat allemaal in? En hoe beheren we dat? En zij koppelen dat aan hun applicaties en aan hun systemen die ze daar verder in beheren. We hebben een heel clean ontkoppelpunt. Hier geven wij het over de verbinding aan de partner.
0: Ja. Peter Gijsberg, jullie hebben een hele range van klanten. Jullie hebben hele grote MSP's ertussen zitten.
3: Zeker.
0: Het is niet onaardig zeggen kleinere, maar zeg maar meer MKB gerichte.
3: Wij zijn er voor alle MSP's in Nederland.
0: Ja. Maar die moeten wel op een andere manier ons supporten.
3: Ja, eens. En dat doen wij ook weer anders.
0: Ja?
3: Wat wij gaan doen vanaf dinsdag is we gaan een mega grote landelijke campagne opzetten voor 5G internet voor bedrijven. Daarmee gaan we namens bekendheid geven aan deze soort dienstverlening.
0: Is dit helemaal heet van de naald nu?
3: Ja, dit is heet van de naald. Ik weet nog niet eens of ik het mag zeggen.
0: Ga maar door. Ga door.
3: Ja, ik ga snel door. Ja. Dus vanaf dinsdag aanstaande. Ja? En dat gaat ons allemaal helpen. Want daarmee gaan we ook deze soort dienstverlening, ook naar de eindgebruikers meer bekendmaken. Waar wij als hele sector van absoluut zullen profiteren. En deze twee deskundige partners die hier zitten,
0: worden.
3: Ja, die weten daar ontzettend goed hun partners in te helpen om te zorgen dat ze dit ook heel goed kunnen leveren.
0: Hey, maar Jacques, je ziet die MSP's, die hebben allemaal een beheersplatform. Die hebben daar mensen zitten, die kijken naar schermen. Maar die moeten ook in portals, die moeten ook dingen kunnen zien. Wat bieden jullie? Hoe integreer je dat zeg maar in die hele suite die ze daar hebben staan?
2: Ja,
0: want dat maakt die winstverlening uiteindelijk voor die eindklant ook veel makkelijker en beter.
2: Zeker weten. Kijk, allereerst bepaalt bij ons, we werken met 400 verschillende partners. Elke partner heeft zijn eigen behoefte daarin. De meeste partners hebben al heel duidelijk een keuze gemaakt welke hardware wil ik gebruiken. En dat hebben ze al geïntegreerd in al hun systemen. Er zijn partners die ook heel duidelijk aangeven welke operator ze graag willen gebruiken. Maar inderdaad, wat Jeroen eerder al zei, het ligt heel erg aan de plek, aan het beste product. Op elke plek. Nou, wat wij dan doen is dat we het zo makkelijk mogelijk maken om dat op elk moment te kunnen kiezen. Maar ook dat we wel dat advies blijven geven. Dus je kunt ons altijd bellen als partner van ja, wat is nou het beste? We vinden het leuk om mee te denken. We kunnen dat denk ik ook redelijk goed. En wij kunnen bovenop die netwerken die je krijgt van de operators aanvullende diensten leveren die MSP ook weer nodig heeft. Dus een routed subnet, statische public IP waar we het eerder al over hadden, andere specifieke diensten die je graag op je internetverbinding, op je zakelijke internetverbinding wil hebben, die kun je vanuit ons SIM management platform gewoon makkelijk toevoegen. En dat is denk ik de toegevoegde waarde die partner weer kan gebruiken.
0: Even een stukje poolstrategie. Ken je dat nog uit marketing? Ja, vast wel Jeroen, toch? Niet? Want we kunnen heel veel over de opleiding. Je gaat een campagne starten, Peter. Dan duwen we door het kanaal heen. Maar nou ben ik luisteraar. En ik ben MKB'er. Ik heb een flink MKB-bedrijf. Welke vragen moet ik nou eigenlijk gaan stellen aan mijn ICT-partij, met mijn MSP die ik gebruik? En dan mag het om uiteindelijk bij jullie uit te komen.
2: Nou ja, wat gebeurt er als ik hier een schop in de grond stop en dus een mooi gleufje ga graven? Wat gebeurt er dan met mijn verbinding? Dat is de eerste vraag.
4: Ja, en ik zou zeggen, denk na, wat gebeurt er met je bedrijf? En wat gebeurt er met je mensen? Moet je ze naar huis sturen? Wat gebeurt er met je klanten? Wat gebeurt er met je logistiek en je productie? Daar moet je bij nadenken. En ik zou vooral die IT-partij vragen, hoe heb je dat nou geregeld? En mogen we hier morgen eens de stekker van de glasvezelbinding eruit trekken en een dag op onze backup werken en blijft alles dan draaien zoals we gewend zijn? En dan denk ik dat menig IT-partij toch enige
0: druppeltjes
4: op zijn voorhoofd krijgt. Maar die vraag moet je dus wel stellen. Dat is business continuïteit. En daar moet je als ondernemer over nadenken. Dat is een hele makkelijke vraag. Dus stel gewoon die vraag aan je IT-partij. Hoe heb je dat geregeld? En weet je zeker dat het blijft?
0: Gewoon trek de stekker er dus uit.
4: Trek de stekker eruit.
0: Dan maar op vrijdagmiddag. Want ik had nog gaan borrelen.
3: Wat als?
0: What if?
4: Ja, maar
0: what
4: if? Doe het dus ook gewoon een keer.
3: Ja.
2: Maar niet op vrijdagmiddag.
3: Ja,
2: maar vrijdagmiddag 4 uur, de ideale tijd.
3: Maar gaan we dan ook nog vrijdagmiddag 7 minuten voor 4 uur te hebben over welke vragen de IT-partij gaat stellen aan de eindklant?
0: Lijkt mij een goeie.
3: Ja.
0: Welke moet hij stellen, Peter?
3: Nou, nee,
0: ja, de vraag stellen.
3: Wij stellen u de vragen, jij geeft het antwoord.
0: Nee, ik ben niet de interviewer. Laten we het wel helder houden, Peter.
3: Nee, maar je hebt hier dus, oké, ik ga hem zelf oppakken. Als IT-partij heb je hier natuurlijk een belangrijke rol om te weten van, joh,
0: nou, maar ik denk,
3: hoe belangrijk is een verbinding voor mijn klant?
0: Maar is het
3: en
0: voor
3: wat ervaren ze nu?
0: Is voor een IT-partij niet gewoon heel erg belangrijk te begrijpen wat die klant doet, waar die klant zijn brood mee verdient?
3: Ja.
0: En of dat nou een worstenfabriek is of een fietsenmaker. Of een dokterspost of ik noem maar wat, of een verzorgingshuis. Waar verdien jij je geld? En wat is voor jou belangrijk? In plaats van wat ik heel vaak al heel lang in die hele ICT-sector ziet. We hebben een hele mooie technische oplossing. En die gaan we maar gewoon proberen naar voren te duwen. Zonder te realiseren waar die klant mee bezig is. Is dat een goed antwoord, Peter? Kan je daarmee lezen?
3: Ik vind jou echt top. Je kan zo weer terug.
0: Als dit mislukt, kan ik zo weer bij Odido me melden.
3: Ja, hoor, kom maar.
0: Ja. Maar gebeurt dat al dan? Zijn ze allemaal zover?
3: De een is altijd verder dan de ander. Er is geen eenduidig antwoord op te geven.
0: Nee.
3: Je ziet gewoon steeds meer, om toch terug te gaan naar die oude marketingtermen, push en pull door elkaar. Ik denk dat beide elkaar versterkt. Ik denk dat er heel veel bedrijven inmiddels weten dat er ook andere oplossingen zijn dan iets wat bedraad is. Dat hebben wij denk ik met elkaar allemaal mogelijk gemaakt. En als je kijkt naar de toepassingen die in de markt komen, samen met Fritsbox, samen met de partijen die het al leveren, samen met ons als provider, zie je dat we steeds volwassener worden. Ook vanuit ons als provider zijn met technologie die we kunnen gebruiken, of die we gebruiken daarvoor, kunnen we steeds meer toepassingen ondersteunen, steeds betere SLA's geven, daar waar ook uiteindelijk het bedrijfsleven behoefte aan heeft.
0: Hoe zorg je met, allemaal in je eigen vlak, als je kijkt, je zou het kunnen noemen water uit de kraan. Dat is wat internet geworden is.
3: Absoluut.
0: Maar daarmee is het ook een desinteresse. Ik weet niet eens wat ik voor mijn water betaal. Maar het is er altijd. Internetverbinding. Het moet er zijn als water in de kraan. Water uit de kraan. Maar eigenlijk is het champagne.
2: Ja, zo zou je het kunnen.
3: Zou je willen, hè? Ja. Voor jou wel.
2: Ja, ik denk dat de ontwikkeling in de markt, de opkomst van de SD-WAN ook echt wel een bijdrage hieraan levert.
0: Even voor iedereen, SD-WAN, als je geen technische achtergrond hebt.
2: Ja, dat staat voor Software Defined WAN. Hè, en dat is eigenlijk
0: Wide Area Network, is een groot werkwerk, want in software is uitgelegd. Dus het zijn niet kabeltjes.
2: Correct. En wat je daar ziet.
3: Dit weet Richard nog uit zijn partnermanagement.
2: Dat is knap. Ja,
3: dat is echt wel knap.
2: Het komt wel ver. Nou ja, je ziet dat met dat veel managers providers kiezen voor een SD-WAN-achtige oplossing voor de connectiviteit. En daar is redundantie, daar is multi-WAN, meerdere kanalen richting het internet, een beetje de standaard geworden. Dus ik denk dat de IT-partij echt die vraag wel stelt van hoe zorg ik nou dat op de juiste manier in de mix wordt ingezet bij elke klant. Dus om daarop terug te komen, daar is echt wel wat gaande. We zien echt wel dat er heel veel interesse is voor de verschillende varianten. En dan heb ik het niet alleen over RVA, maar dan heb ik natuurlijk ook over de low earth orbit internetverbindingen. Ja, ik gooi er nog eentje in.
0: Je ziet me al schrikken.
2: Low earth orbit, LEO, de bekendste variant is Starlink. Dat is natuurlijk ook een variant internetverbinding waar je voor kan kiezen.
0: Even de satellietverbindingen van Elon Musk. Ja.
2: Dus je moet je op elk moment afvragen welke mix van connectiviteit is voor mijn klant het beste. En daar wordt echt wel veel aandacht aan besteed, merk ik.
0: Ja, want anders kan je de mooiste dienstverlening leveren, maar als het niet aankomt, dan heb je er verder toch ook helemaal, helemaal niks aan.
2: Ja.
0: Wat heb jij van Peter en van Jacques vandaag onthouden en gehouden, Jeroen?
4: Ik vind het heel mooi hoe Jacques met partners werkt en hoe hij ze zeg maar de ingrediënten wil leveren om heel makkelijk zelf FVA in te kunnen zetten bij hun klanten. De taak Odido natuurlijk ook met het netwerk. Ik vind het, dat is al van langer geleden, maar ik vind het fantastisch hoe Odido is als eerste is begonnen om op grote schaal de nieuwe 5G frequentiebanden uit te rollen. Ik denk dat dat een meestelijke zet is geweest van ze.
0: Top.
2: Dat. Mooi.
0: Hoe is het voor jou met dit soort twee partners in een studio te zitten vandaag, Peter? Buiten dat het heel warm is.
3: Het is letterlijk en figuurlijk warm. Ja. Nou, Jeroen met Geuzennet. Ik zit heerlijk te luisteren naar wat Jeroen in die afgelopen jaren aan klantenkring, partnerkring heeft opgebouwd. En welke functie hij vervult met zijn bedrijf voor andere bedrijven. Vind ik echt super, super gaaf om te horen. Jacques in een korte tijd. Jij noemt het Richard de wholesaler van FVA. Die denk ik naam zijn bekendheid in heel Nederland heeft verkregen. Vanuit een klein bedrijf opgestart met een hele duidelijke missie. En dit ook echt vervuld. En hij is op dit gebied een van de grote namen in Nederland. Dat vind ik echt heel knap.
0: Nou, Jacques, dat zijn laatste last famous words voor jou.
2: Ja, mooie woorden. Ja, dan gaan we met complimenten blijven smijten. Maar nee, ik heb wat ik van Jeroen heb meegekregen, maar dat is niet alleen van deze uitzending, maar in het algemeen. Als partners aan ons vragen hoe moet goede fixed wireless access eruit zien, dan zeg ik, kijk maar eens hoe Geuzennet het doet. Dat is echt de holy grail van de fixed wireless access, met een antenne op het dak, goed gemonitord. Ik denk dat is denk ik iets waar Geuzennet echt het verschil maakt in de Nederlandse markt. Nou ja, en Odido natuurlijk, de partij zoals Jeroen ook al zei, die het aan heeft gedurfd om. Het is niet voor niks dat ze meer data verstoken dan die andere twee bij elkaar. Want ik denk dat FVA daar een hele grote rol speelt. Ik denk dat de uitrol van klik en klaar op de consumentenmarkt en ook nu de zakelijke fixed wireless access producten voor 5G internet voor bedrijven, Dat zijn innovaties die we in Nederland echt nodig hadden. En dan moest een operator daarop durven inhaken.
0: Top, dankjewel daarvoor, Jacques. En dankjewel de gasten. Wat was dit een vrijdag? We begonnen met de vraag waarom internet niet overal vanzelfsprekend is. En we eindigen met het antwoord. FVA is geen noodoplossing meer. Het is een strategie. Jacques de Waal liet zien hoe Internet On Demand het IT-channel al meer dan 12 jaar uitrust met tools en diensten om connectiviteit te verkopen. Peter Gijzen bewees weer eens een keer dat Odido de zakelijke markt serieus neemt met een eigen 5G-propositie. En wat spannends op dinsdag. En het netwerk om het waar te maken. Steven Chung van Frits herinneren ons eraan dat router geen commodity is. Maar het hart van je zakelijke netwerk. En Jeroen Meuleman van Geuzennet. Ja, die laat altijd zien wat er gebeurt als je het netwerk niet als product verkoopt. Maar gewoon als een lekkere dienst beheerst. De conclusie van vandaag. De markt beweegt langzaam, maar beweegt. En de MSP's die nu instappen op connectiviteit bouwen aan die revenue stream die over 5 jaar de kurk is. Waar hun business op drijft en jouw bedrijf verder mee komt. Dit was de staat van draadloze connectiviteit. Mijn naam is Richard Bordas. Bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend. En we zijn er volgende week weer.
5: Dit is People Work Technology op New Business Radio. Dit is New Business Radio.

0: met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor

0: geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Money.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
4: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
13: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
3: Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven? Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Nou, daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren. Hè?
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat het er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen ben, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Zoals, maar goed, haal je zo alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. Duurzaamheid zegt het al. We zijn voorbereid op de toekomst. En daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten. En ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over. Toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen. En hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen. En dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten. Als bedrijf. Nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties. En die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
4: Ja, precies. Ja. Nu is de Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
3: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium Nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU-taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen. Het verhuren van gebouwen. En daar komt ons premium in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. En wat je ziet in de EU-taxonomie is dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
4: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
3: Zeker.
4: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan ik me voorstellen.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. We hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes. Onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
4: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
3: Dat het zo vaak wordt gedaan.
4: Precies.
3: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop. En ik kijk naar met name nieuwe gebouwen. Dat ik dan overal die bakstenen zie. Waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou.
4: Oude, dus ook vogels. Ja,
3: precies. Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en.
4: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
3: Wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
4: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
3: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
4: Precies.
3: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
4: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
3: Daar zie je dat het ook dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
4: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
3: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
4: Ja.
3: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? Ja. En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik, hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
4: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen. Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
4: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis? Of zie je dat het in de bouw en de vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het. Maar daarbuiten is het een opkomst?
3: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80% en 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
4: woningbouwcorporatie.
3: De grootste niet-woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
4: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
3: Nee, wij maken de richtlijnen. En wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
4: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
3: Nee.
4: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
3: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
4: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
3: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
4: eerder halen.
3: Gaan behalen, ja. Ja.
4: Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
3: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee, waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar, begin klein en ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
4: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
3: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
4: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
3: Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
7: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
8: Credion realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
8: Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe uitzending van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde er al een paar: overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Ze komen allemaal wel een keertje voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over zakelijke financieringen onder 1 miljoen. En daarover ga ik natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Roger van der Heijden, lead intermediair, zakelijk adviseurs ING en adviseur Kevin van Kempen, adviseur Credion Alfa aan de Rijn. Ja, want op welke manier werkt hij dan weer samen met de grootbanken? En in het bijzonder ING vandaag dus. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
7: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
8: En Carlo, ja, we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien in deze uitzending.
9: Ja, zeker. We hebben een van onze banken waarmee wij proactief samenwerken gevraagd om mee te komen. En dat is ook wel een keer.

0: Hoe kijken we terug op Q1?
1: Nou ja, tot nu toe is Q1 eigenlijk een beetje voortgegaan vanuit 24. Hè? Dus het groeit en wordt geïnvesteerd, et cetera. Maar vandaag de dag gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè? Trump is gekomen. Die heeft gisteren allerlei prijzen en importtarieven bekendgemaakt. Dus de beurzen reageren. Ja, er gaat wel iets gebeuren. Ja, niemand weet precies wat.
0: 20%, dat is fors. Ja. Importheffingen voor Amerika. Wat betekent dat? Dat er wat gaat veranderen. Je ziet gelijk dat er een soort paniek ontstaat in de kranten. Is dat een terechte paniek?
1: Nou ja, goed. Het heeft invloed op je export naar Amerika. Europa zal reageren. Dus ja, daar heeft het ook weer op je import waarschijnlijk effect. En we moeten gaan zien welke effecten dat gaat hebben in de economie. En dan afdalend naar het MKB.
0: Maar wat vind jij? Ik bedoel, je bent een financiële man. Hij is een zakenman. Is dit een slimme zet?
1: Ja, de manier waarop zeker niet. Ik snap wel dat hij dit doet. Vanuit zijn perspectief probeert hij natuurlijk zijn eigen land te herpositioneren. Wat ik daar persoonlijk van vind, vind ik minder belangrijk. Alleen het gaat wel een effect hebben. En het heeft nu een effect op de beurs. En uiteindelijk zal het in die economie misschien tot een recessie leiden. Die misschien 0,25% daling van de economie betekent. Daar merken jij en ik in de portemonnee niks van. Maar het feit dat we in een recessie zitten, doet ook iets met consumentenvertrouwen. Doet iets met vertrouwen en bestedingen richting MKB-bedrijven. Die zullen het misschien voelen. Investeringen uitstellen. En als je dat allemaal optelt, dan gaat het ergens effect hebben.
0: Ja.
1: En hoe groot dat effect is, weet ik niet. Maar we gaan het voelen.
0: Is het iets waar ondernemers toch even rekening mee moeten houden of zich op kunnen voorbereiden? Of daar maatregelen voor moeten treffen, nu al?
1: Ja, dat is best lastig, omdat je die effecten nog niet kent en ook niet in die zin voelt. Alleen, ik denk dat alle ondernemers nu al nadenken over hun planning voor dit jaar en hun investeringen die ze doen. Dat ze wel voelen dat er iets gaat gebeuren. En zeker bedrijven die ook exporteren, in de internationale handel zitten. Ja, die zullen wel nadenken over het momentum waarop ze dingen zullen gaan doen.
0: Ja, en de vraag is inderdaad, als ondernemers, in hoeverre kun je ook proactief hierop inhaken in plaats van dat je reactief op de beurs en alle ribbels die daaruit voortkomen handelt.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus hoe het precies gaat komen weet eigenlijk niemand op dit moment. Maar dat ondernemers in ieder geval dit ervaren en erover na gaan denken, geeft al iets aan dat ze anders over investeringen gaan nadenken.
0: Ja, kan het ook een mogelijkheid juist weer... Kan het mogelijkheden bieden?
1: Ja, ik denk het zeker. Want alles wat qua import en export een ander tarief krijgt, geeft ook weer kansen om in eigen land misschien anders te doen. Dan wel uit andere landen te importeren, et cetera. Dus het geeft ook altijd weer kansen.
0: Ja, wordt altijd toch weer aan de creativiteit van ondernemers toch veel gevraagd. Maar dat maakt zeker het ook leuk. Q1 dus loopt en kabbelt gewoon lekker door. Ja. Hoe gaat het online?
1: Ja, nou, zeker goed. Hè. Wat we vorig jaar gestart hebben en heel veel geleerd hebben van die inflow. En dat we zien wat voor instroom dat is. En conversieratio's, et cetera. Daar passen we nu vooral onze marketing op aan. Dat betekent dat die conversieratio's ook omhoog gaan. We zien nog steeds een bovengemiddelde behoefte en vraag naar vastgoedgerelateerde financieringen. Dus dat betekent dat veel ondernemers ook nog bezig zijn om te investeren in nieuwe bedrijfspanden, et cetera.
0: Want daar is het landschap nu gunstig nog steeds voor.
1: Daar is het landschap op zich nog gunstig voor. Daar zijn ook veel financieringsmogelijkheden. Dus daar zien we echt nog een hele grote pluk in die funnel die daar gerelateerd is. Maar ook fusie- en overname trajecten. Dus de bedrijfsovername gerelateerde financieringsbehoeften. Die zien we daar ook nog steeds met een kleine 15% van het totaal doorheen lopen. Dus er gebeurt van alles.
0: Eigenlijk business as usual en geen gekke uitschieters?
1: Nee, op dit moment niet.
0: Nee. Financiers-event. Staat voor de deur.
1: Mooi,
0: volgende maand.
1: 14 mei.
0: Ja, 14 mei. Ik kan me voorstellen dat er misschien al wat reuring in de tent is. Van wie gaan er komen? Wie gaan er spreken? Wat wordt het onderwerp?
1: Ja, zeker. Het onderwerp en de sprekers, dat houden we nog even geheim. Want we zijn met een paar interessante gasten in gesprek. Maar het format zal wel weer zo zijn als altijd. Dus we gaan naar een plenair programma. Waarin we eigenlijk alle financiers waarmee we samenwerken informeren. Samen met onze adviseurs op een aantal gebieden. En daarna is er natuurlijk het grote event waar de financiers de hele middag kunnen netwerken met elkaar. Maar vooral ook met Kevin en zijn collega's.
0: Ja.
1: Dus 14 mei gaan we dit doen.
0: Er zullen er weer veel vertegenwoordigd zijn. Het onderwerp van vandaag is zakelijke financieringen onder een miljoen. Wat is het verschil met boven de miljoen, behalve dat dat een geld

0: bedrag verschilt?
1: Nou, kijk, de gemiddelde financiers kijken allemaal wel een beetje in die tweedeling. Hè. Tot 1 miljoen euro wordt gezien als wat kleiner MKB. En daar hebben veel financiers producten voor. In wat meer standaard processen, et cetera. En ook wat meer standaard producten. En vooral als je kijkt naar banken, dan zie je boven het miljoen vaak dat daar toch iets meer nog maatwerk van toepassing is. Dan zie je ook vaak dat sectorteams actief zijn. Dus specialisten die verstand hebben van bepaalde branches en sectoren. En onder het miljoen vind je dat minder terug. Dan zijn het meer standaard financieringsoplossingen die verkrijgbaar zijn in een bepaald proces en structuur. En natuurlijk zijn er ook mensen bij betrokken. Maar wel op een andere manier.
0: Maar dat is best bijzonder dat het eigenlijk onder 1 miljoen... dat dus niet zo specifiek branche-gerelateerd bekeken hoeft te worden. Is dat dan minder risico?
1: Nee, dat is niet minder risico. Maar dat heeft alles te maken met het rendement wat je maakt op een bepaalde financiering. Hè? Dus het is vrij simpel uit te leggen. Als een financier 100.000 euro uitleent tegen een bepaalde rentemarge, dan kun je op jaarbasis uitrekenen wat je daar op verdient en welk risico stukje marge wat je daar kan inbouwen, et cetera. En wanneer je 2 miljoen uitleent, kun je dat ook uitrekenen. Dan heb je veel meer marge. Dus dan kun je ook wat meer expertise inbrengen.
0: Ja, oké. Okay. We gaan straks praten met Arjan Hoekstra, hoofd Easy Banking van ING.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: James Arthur. Say Won't You Let Go.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En inmiddels is aangeschoven Arjen. Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Hi, welkom.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Easy impliceert dat het heel makkelijk is om te banken bij ING.
2: Ja, daar doen we ons best voor inderdaad, om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En, dat, en waar zit hem dat dan specifiek in?
2: Ik denk als je kijkt naar onze propositie, dan zeker voor het deel onder het miljoen, zit dat hem in dat we het allereerst zo digitaal mogelijk proberen te maken. Dus proberen we al onze producten daar waar het kan en daar waar er niet een adviesbehoefte is bij bedrijven dat ze geadviseerd moeten worden door een van onze adviseurs. Dat er gewoon een simpel proces is dat je het zo mogelijk ook in één keer kan regelen en niet verder hoeft te wachten. En in één keer vooruit kan en verder kan met je bedrijf.
0: Ja, nou laten we even kennis maken verder ook met jou, want jij bent dus Arjen Hoekstra. Wat is het exact wat je doet bij ING?
2: Ja, ik ben 11 jaar werkzaam bij ING. Eigenlijk altijd wel op een of andere manier gerelateerd aan het zakelijk domein. En sinds 3 jaar ben ik verantwoordelijk voor wat we noemen het kleinzakelijke domein. Dus eigenlijk de bedrijven met de financieringsbehoeften tot ongeveer 1 miljoen. En wat doen wij met onze teams? Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de digitale propositie. Dus die app die je gebruikt, de webportal waar je op inlogt en alle interactie die je via die kanalen hebt. En anderzijds hebben we ook een team wat vanuit Bunnik het contact heeft met onze zakelijke klanten op het gebied van financiering. En dus daar remote, dus via videocontact of via telefoon, adviseert rond kredietverlening.
0: Ja, als we het eens even een heel klein stukje terug in de tijd gaan. Er was een tijd dat de banken de ondernemers financierden. Nog even voor het alternatieve circuit of het landschap ontstond. Hoe ging dat toen bij banken?
2: Ja, nou ik denk als je even terug gaat in de tijd, hè, dan zit je ook in een tijd dat wij, maar ook de andere grote banken, ook nog overal op iedere straathoek een kantoor hadden.
0: Ja.
2: En dat was denk ik toen de modus operandi. Dus dat we, als je financiering had, dan kende je die bankier op de hoek en dan ging je daar op bezoek. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal veranderd. Hè. De banken, zeker de grootbanken, zijn in grote mate gedigitaliseerd. Wij zijn ook teruggegaan van meer dan 600 kantoren 15 jaar geleden naar inmiddels iets minder dan 50 kantoren. Dus daar zit een hele verandering in. Tegelijkertijd hebben we onze hele digitale model flink opgebouwd. En hebben we daarmee uiteindelijk, denk ik ook, het verkrijgen van onze producten en het gebruik maken van onze dienstverlening makkelijker gemaakt. En ook veel sneller gemaakt. Dus daar zit denk ik de grote transitie.
0: Ja, en zo'n opkomst dan van alternatieve financieringen, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk omdat ondernemers zoiets hadden van ik krijg het bij de bank niet gedaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die opkomst?
2: Ik weet niet of dat kwam dat mensen dachten, we krijgen het bij de bank niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk sowieso in de afgelopen 10 jaar de hele fintech boom gehad. Dat er op allerlei fronten, op allerlei vragen vanuit bedrijven, vanuit particulieren, kwamen er nieuwe bedrijven op die innovatieve oplossingen hadden. Vaak ook die digitale oplossingen. En ik denk dat we daar als banken vooral veel van geleerd hebben. Ik denk, als je kijkt naar die hele digitale transformatie die we zijn doorgegaan, dan waren die fintechs, die waren daar toch eerlijk gewoon een stukje sneller dan wij. En die hebben eerder dan wij hebben die nieuwe behoeftes gezien, de nieuwe mogelijkheden van de techniek ook gezien. En die zijn erop gaan anticiperen. En ik denk dat wij als banken de laatste jaren daar heel goed naar gekeken hebben. En gekeken hebben, wat zijn daar nou de goede dingen aan? Hè? Hoe kun je daarmee de klanten beter bedienen? En dat wij zelf ook daar grote stappen in gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En in die zin is het, blijft het denk ik goed voor de sector in algehele zin. Dat er dat soort nieuwe spelers telkens weer komen. Die de boel dan uitdagen. En ervoor zorgen dat iedereen beter moet worden.
0: Ja, inmiddels zijn jullie best gewoon bijgerend, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk ING, daar zijn we toch wel een beetje trots op. Is denk ik, als het gaat om digitaal zijn als bank, een van de voorlopers altijd geweest. Met ING Direct ook de eerste echte digitale bank. Misschien zelf wel een fintech challenger op dat gebied. In Nederland natuurlijk, van oorsprong ook vanuit de NMB. De gevestigde MKB-bank. Met dan de digitale edge van de postbank daarop. Ja. Ik denk dat je die twee dingen nog terugziet in het DNA van ING. Dat we aan de ene kant vanuit die NMB legacy, dat we het advies, het persoonlijk advies richting bedrijven, dat dat nog steeds belangrijk is bij ons. En ook met het team wat we vanuit Bunnik bijvoorbeeld doen. Zorgen dat het maakt niet uit hoe groot of klein je financieringsbehoefte is. Bij ons kun je voor een persoonlijk adviesgesprek terecht. En tegelijkertijd vanuit de Postbank, die digitale propositie die we daar hebben, dat we continu proberen innovatieve oplossingen, nieuwe producten live te brengen, waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
0: Ja, want wat is een product waar je trots op bent?
2: Nou, als we kijken naar de afgelopen maanden, zijn er denk ik een paar mooie voorbeelden. Allereerst, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze leasepropositie. Daar hebben wij nu een product live staan waarmee je eigenlijk heel snel alleen met de offerte van de asset die je leased, of het nou een truck is of een dumper of een Yellowgood. Je kunt heel snel bij ons terecht. En alleen op basis van de offerte kun je al bij ons een financierings kun je krijgen.
0: Dat gaat heel snel. Even ook, want volgens mij is dat nieuw toch een beetje het zakelijk lease. Nou ja, niet met een auto, maar...
3: Nee, en op equipment ook niet. Alleen wat je wel ziet is dat zeker bij banken en ook bij ING is dat het verkrijgen van dat gestandardiseerde lease product veel makkelijker is geworden. Daar zijn natuurlijk applicaties voor gebouwd en lease portals die heel toegankelijk zijn voor klanten, maar ook voor adviseurs.
0: Ja, want is het handiger om te leasen dan te lenen?
2: Op het moment dat het om equipment gaat, zeker. En dan zit daar voor de bank zit daar de asset. Dus het apparaat wat je leest zit daarachter. Dus daar zit een prijsvoordeel aan. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja. Ja.
0: Jij bent dus verantwoordelijk voor de onder andere digitale, maar de klantbeleving, sales en service van het MKB en de zakelijke intermediairs. Wat die klantbeleving, wat verwacht de klant nu behalve snelheid?
2: Behalve snelheid. Ik denk snelheid, transparantie. Dus, en dat is denk ik ook een voorwaarde voor een goed digitaal model. Dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Daar waar je vroeger, als je bij je bankier langs ging op kantoor, dan kon die een heel verhaal uitleggen. Als het digitaal is, dan moet het simpel en begrijpelijk zijn. Waar toch ook wel nog steeds altijd de behoefte aan is het persoonlijk contact. En dat is denk ik de key in ons model. Dat wij daar waar het eenvoudig en snel kan, bieden we dat aan via onze app en via onze digitale kanalen. Maar daar waar er op een gegeven moment adviesbehoefte is, dat we dan ook snel weten te schakelen en de klant in contact weten te brengen met de bankier die hem kan adviseren op het onderwerp waar hij een vraag heeft.
0: Ja, hoe kijk jij nu aan tegen het MKB Nederland?
2: Het MKB Nederland, dat is een brede vraag. Ik denk over het algemeen, als ik ook kijk naar wat Carlo in zijn introductie zei. We zitten natuurlijk nu in een tijd met alles wat Trump doet. Dat je een hoop onzekerheid in de wereld hebt. Tegelijkertijd zien we dat het MKB in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven in algemene zin het op dit moment gewoon heel goed doet nog.
0: Ja.
2: Dat er op alle fronten groei is. Dat wij als bank ook in de kredietverlening hele gezonde productie zien. Dus wat dat betreft staat dat er goed voor. We hebben natuurlijk wel, als het echt gaat om de kleinere bedrijven, heb je nu natuurlijk de wet DBA, die ook vooral de ZZP'ers van invloed is. Daar zien we wel wat bewegingen in, dat bijvoorbeeld nu het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds heel veel jaren een klein beetje aan het dalen is. En tegelijkertijd zien we daarmee ook het aantal BV's zien we op dit moment groeien. Dus daar zijn wel wat bewegingen, maar over het algemeen zien we eigenlijk gewoon dat het Nederlandse bedrijfsleven gewoon heel
0: gezond
2: goed gaat.
0: Is. Gezond is. Gezond. En als het dan gezond is, hoe is dat dan als bank dat je denkt, nou jongens, zijn we lekker bezig, is het al vrijdagmiddag, kunnen we al aan de borrel? Of is dat juist een tijd dat je denkt van, oké, nu moeten we gaan opletten, want dit is een moment waar we weer een voorsprong misschien wel kunnen maken op de alternatieve financieringspartijen.
2: Voorsprong. Ik denk, als we kijken naar die alternatieve financieringspartijen, dan is denk ik uiteindelijk de behoefte die wij als banken dienen, die is veel breder dan wat die alternatieve financieringspartijen doen. Hè. Wij zijn als ING een universele bank, zeggen we dan, maar ons productaanbod en waarvoor je bij ons terecht kan, dat is enorm breed. Eigenlijk kan je... Alle vormen van financiering, maar ook breder dan dat. Hè. We hebben op het gebied van internationale zaken doen, op het gebied van fusies en overnames. Hè. Op alle gebieden kun je bij ons terecht en hebben wij een aanbod. Ik denk wel dat we onszelf continu moeten blijven uitdagen. En daar zijn we ook mee bezig om toch die dienstverlening telkens toch weer een stapje beter te maken. En in het sneller maken, dat advies beter op zijn plek krijgen en zorgen dat we de behoeften van de klanten goed voor beantwoorden. Goed,
0: ja, precies. Je noemde ook de dienstverlening aan zakelijke intermediairs al even eerder.
2: Ja.
0: Credion is volgens mij zo'n intermediair. Waarom zijn zij belangrijk voor jullie? Want als je zo'n makkelijk instapmodel online hebt en een bunnik waar alle adviseurs zitten.
2: Ja.
0: Wat is de meerwaarde van het werken met de intermediair?
2: Nou, ik denk misschien eerst intermediairs in het algemeen. Wat we zien in de zakelijke markt is dat steeds meer of steeds vaker de bedrijven op het moment dat zij een financieringsbehoefte hebben. Naast in gesprek met de bank ook met hun intermediair. Hè, dus zijn hun financieel adviseurs zoals Credion, maar kan ook hun accountant zijn. Want daarmee hebben ze al vaak zeker die account, hebben ze een langlopende relatie. En daar als bank dan vervolgens ook in die relatie daar aanwezig zijn en zorgen dat wij ook met die adviseurs van de bedrijven die wij proberen te bedienen een goede band hebben en goed samenwerken. En dat we van elkaar weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is erg belangrijk. En daar zijn wij dus ook als ING sinds een aantal jaren meer intensiever zijn wij daarop gaan focussen om te zorgen dat we ook richting die partijen een goed model hebben. Dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ons in contact willen komen en dat we snel kunnen schakelen.
0: Ja, en dat is nog altijd voordeliger dan weer de buurtbank neer te zetten in een filiaal.
2: Nou, het is een andere relatie. Kijk, uiteindelijk zo'n een financieel adviseur of een accountant die heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van zijn klant. Die is niet zelf de financier. Dus die speelt een andere relatie in die keten. Er is een andere rol in die keten. En dat is belangrijk als dat wij als bank daar ook goed op aansluiten.
0: Ja, tot slot. Er is een hele tijd, ik denk dat echt nu wel veranderd is. Maar toch, er is een hele tijd toch een beetje een soort van, oh ja, de grootbanken, daar kan je het wel of niet mee regelen. Of een beetje alsof de grootbanken de boeman waren van de financiering ten aanzien van de kleinere, of het nou de crowdfunding of iets anders was. Hoe denk je dat imago inmiddels, of denken jullie daar überhaupt nog over na? Van, oh ja, we hebben nog met een restant van dat imago te maken.
2: Nee, zeker. Dat imago, daar doen we hard ons best voor om te zorgen dat een keer echt tot het verleden behoort. Ja. Nee, kijk, zeker voor ons, we hebben de Nederlandse Middenstandsbank, dat was onze oorsprong. En daar zijn we trots op. Dus juist in dat MKB willen wij heel expliciet, daar willen wij klaarstaan voor dat segment. Er zijn meer dan 700.000 bedrijven in Nederland die bij ons bankieren en die wij proberen zo goed mogelijk te bedienen. En daar hebben wij ook alle ambities om ook als ING daarin groter, belangrijker te zijn en te groeien.
0: Ja. En bij te blijven.
2: Precies.
0: Ja, en weg nou een keertje daarmee.
2: Precies.
0: Uiteindelijk hebben we net gehoord dat nog Credion 70% van de financieringen gaan nog via de grootbanken. Dus het is nog een substantieel voorsprong, zou je kunnen stellen.
3: Zeker, toch? Zeker.
0: Oké, we gaan straks verder praten met Kevin van Kempen, de adviseur van Credion uit Alphen aan de Rijn. Blijf luisteren.
4: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Running with the Night. Lionel Richie hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Kevin van Kempen is aangeschoven. Hartelijk welkom weer.
2: Dankjewel, Fabienne.
0: Is even geleden, hè?
2: Volgens mij een jaar of twee, denk ik. Inderdaad. Klopt.
0: Gaat het goed met je?
2: Zeker. Mogen niet klagen. Nou, kijk naar buiten.
0: Ja, het weer doet ook hartstikke goed mee. Maar hoe is het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn?
2: Uitstekend. Nee, ja, ik mag daarover niet te klagen. Ondernemers in Alphen en omgeving, groot deel van het Groene Hart, zijn actief, zijn creatief en zoeken altijd naar hoe iets wel kan. En dat sluit mooi aan bij onze visie.
0: Ja, precies. Want dat even het type ondernemers bij jullie. Nou ja, elke ondernemer zoekt naar wat kan. Mm-hmm. Maar met wat voor type bedrijf hebben we daar vooral te maken?
2: Van A tot Z. Ja. Letterlijk. Nee, we hebben een hoop type bedrijven, zal ik maar zeggen, in Alphen. Van groothandel, retail, detailhandel, horeca, handelsbedrijven, wat ik al zeg. Legio mogelijk. En eigenlijk zie je alles bij ons wel voorbij komen qua type ondernemers.
0: Met hoeveel zitten jullie?
2: Alleen.
0: Jij bent...
2: Het hele gebied voor mijzelf.
0: Oh, ja. En bij deze een oproep, want je kan wel wat versterking gebruiken.
2: Zeker.
0: Dus als er nog adviseurs zijn die zich bij Credo willen aansluiten, bij deze dus. Maar hoe zie jij de financieringsmarkt anno 2025?
2: Nou, dat was wel even een vraag, zou ik maar zeggen, die ik mezelf moest stellen. Van, goh, hoe zie ik de financieringsmarkt? Als ik een breder trek, zal ik maar zeggen, langer terug, dus is die financieringsmarkt wel veranderd inderdaad, terecht, wat net ook al werd opgemerkt. Maar wat je vandaag de dag ziet, is dat die rol van die bank nog steeds essentieel is. Of het nou ING is of een van de andere banken, die bank is gewoon in ons belang nog steeds, of in onze financieringsmix nog steeds van essentieel belang. Alleen die rol van die bank is wel veranderd. Dus wat terecht zegt, werd veel minder kantoren, veel minder adviseurs die actief zijn in de markt. Of minder aanwezig zijn in de markt, maar dat op een andere manier hebben ingericht. Waar onder andere partijen à la wij, Credion, in de markt voor zijn gesprongen om dat gat in te vullen. En je ziet dat die rol van die bank daar ook al in verandert. Onder andere door het oprichten van een speciale intermediairsdesk. Wij zijn voor die bank van steeds meer van een noodzakelijk belang om bij die ondernemer te komen. En voor ons is het van essentieel belang om een goed contact te hebben binnen de bank. Om uiteindelijk ook gewoon die ondernemer aan de juiste financiering te kunnen helpen.
0: Ja, want hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Is dat er niet dan dubbel op?
2: Nee, want wij versterken uiteindelijk het vraagstuk wat de klant heeft. Dat is uiteindelijk altijd ons vertrekpunt.
0: Ja.
2: Met andere woorden, waar staat de klant, waar wil die naartoe? En waar heeft die geld voor nodig? Dat is ons vertrekpunt. En niet met de gedachtegang, we moeten dat bij partij A, B of C onderbrengen. De eerste vraag die wij ook onszelf stellen, maar zeker ook de ondernemer, is het een goed plan? Is het haalbaar plan en is het financierbaar? Dat is ons vertrekpunt. En wij doen veelal de uitwerking, de analyses, de onderbouwing, hoe iets kan qua structuur, et cetera. En dat leggen wij in een volledig uitgewerkt plan voor bij de geselecteerde financiers. Waaronder de CIG.
0: Ja, en waardoor de slagingskans dan ook groter is.
2: Absoluut.
0: Dan dat je eigenlijk nog open met heel veel vragen naar een bank zou stappen. Toch?
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar het verleden, en niet zo heel ver verleden, maar er waren er veel meer adviseurs in het veld beschikbaar bij banken. Bij alle banken overigens. Die hadden veel meer tijd, veel meer aandacht, zal ik maar zeggen, voor die ondernemer. Om samen met die ondernemer te kijken hoe nou iets gefinancierd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje de rol die wij nu pakken. Ja. Wij zitten nog steeds aan die keukentafel of bij de ondernemer op het bedrijf van, goh, wat is nou jouw plan? Hoe kunnen we jou helpen aan de juiste financiering? En dat is dan wel de belangrijkste vraag, denk ik.
0: Ja, want wanneer stap jij naar, van alle financiersmogelijkheden die je hebt, stap jij naar de ING?
2: Op het moment dat mijn inschatting is dat het bankair financierbaar is, stap ik naar ING.
0: Wanneer, dat snap ik. Maar wanneer is dat?
2: Betaalbaarheid uiteraard.
0: Goed. Maar is dat in de eerste instantie, is dat het riedeltje eigenlijk wat je afloopt van in de eerste instantie is het door een bank financierbaar en ga je daarna pas naar de alternatieven?
2: Afhankelijk van het vraagstuk van de klant is dat wel mijn vertrekpunt.
0: Nou, dus je kan met alles bij de bank terecht.
2: Bijna alles.
0: Oké.
2: Okay. Nee, lang niet alles. Uiteindelijk, de bank heeft wel een bepaald beleid wat zij wel
0: bij de ING heb ik net gehoord.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Nee, maar uiteindelijk heeft een bank ook te maken met beleid. Hè. Bepaalde vraagstukken zijn gewoon te risicovol in ogen van een bank. Overigens, een ondernemer ziet altijd kansen. Een bank ziet per definitie altijd risico's. En ons de taak om die bij elkaar te brengen. Maar niet elk vraagstuk past bij een bank. Dat kan zijn dat het volledig niet bij een bank past, te risicovol is, of een sector of dergelijke niet past. Of dat het niet volledig past. En als het laatste niet volledig past, dan zou je nog kunnen denken aan een stukje stapeling met een bank met een tweede financier erachter. Maar dat is onze rol, zou maar zeggen. Wij vullen de hele dag die financieringsmix van de klant.
0: Ja, en niet om nou andere banken de loef af te steken of iets, maar wanneer kies je voor de ING? Heeft dat met het ook weer met de aanvraag te maken? Of wat is het voordeel van de klant om voor jou te zeggen van oké, dit ga ik bij de ING en niet bij de Rabo of de ABN neerleggen?
2: Nou, ik denk dat een van de voordelen van werken met een partij als Credion is dat wij één aanvraag bij meerdere partijen gelijk kunnen neerleggen. Daar zijn we ook heel transparant over, ook richting ING. Van god, dit is een aanvraag die ligt ook bij een andere partij, zonder naam te noemen overigens wellicht. Maar wees wel dus scherp op het vraagstuk wat jij oppakt en kom met een goed voorstel. Uiteindelijk hebben wij maar één belang en dat is het klantbelang. Het maakt mij persoonlijk nooit uit of we een vraagstuk onderbrengen bij A, B of C qua financiers. Het gaat erom dat die klant op de best mogelijke manier geholpen wordt.
0: Ja.
2: Wat de ervaring dan wel leert is dat ING met intermediairsdesk, maar zeker ook met nog de adviseurs die ze lokaal hebben, een goede propositie in de markt hebben die aansluit bij de behoeften die onze klanten hebben.
0: Ja, nou hou jij natuurlijk ook gewoon het nieuws in de gaten. We noemden net al even Trump en allerlei andere ontwikkelingen. Wat is het waar ondernemers zich op dit moment druk over maken?
2: Onzekerheid.
0: De onzekerheid in de wereld met Oekraïne en alles wat er in de wereld op wereldpolitiek speelt.
2: Ja, zeker. Er is geen stabiele lijn, zou maar zeggen. Je weet niet wat meneer Trump aan de andere kant van de oceaan morgen gaat doen. Laat staan wat hij overmorgen gaat doen. Dus een stukje onzekerheid, dat speelt wel mee in de gedachten bij ondernemers. Waar gaan we naartoe?
0: En waar heeft het dan effect op? Op rentepercentages? Of de importheffingen enerzijds. Maar wat voor risico's nog meer?
2: Nou ja, de vraag is, als je exporteert of afhankelijk bent in de keten van export dan wel van import, dan kan dat effect hebben, met nadruk op kan. En de vraag is, als dat al effect heeft, hoe groot is dan dat effect? Dus het is een grote onzekerheid. We weten niet wat voor effect dit gaat hebben op de business.
0: En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, kan jij me daar wat meer over vertellen? En dan zeg jij, ik weet het net zo min.
2: Je probeert een spiegel voor te houden. En het gesprek aan te gaan. Van goh, waar sta je? Wat zie je zelf? Wat denk je? Maar ja, ik heb ook geen glazen bol. En kan dus ook die toekomst niet voorspellen.
0: Nee. En als je verder even los van dat kijkt. Wat de ondernemer op dit moment vraagt aan type leningen. Er zit veel handelsbedrijven. Wat wordt daar dan veel aangevraagd? We zijn een beetje klaar met corona. Dus misschien werkkapitaal, voorraad of weet ik veel wat. Is misschien niet meer 1, 2, 3?
2: Nou ja, je zegt we zijn klaar met corona. Ja, dat zijn we als samenleving wel. Als ondernemers lang niet altijd. Want er zijn ook nog gewoon genoeg ondernemers met coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Er zijn ondernemers gewoon die weer investeren. Die groeien, bedrijfspand kunnen kopen. Groeien in ruimte, zal maar zeggen. Meer vierkante meters nodig hebben. Maar groeien gaat ook gepaard met extra werkkapitaal. Groei kan ook door middel van overnames gebeuren. Waar uiteindelijk ook gewoon een zak geld voor nodig is om die overname te financieren. Eigenlijk zien we alle facetten van sport, alle takken van sport zien wij voorbij komen qua financieringsbehoeften.
0: Is het leuk nu?
2: Geweldig.
0: We zitten in een lekkere flow.
2: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, en ik kan voornamelijk naar mezelf kijken. Ik zit in een lekkere flow. Het gaat goed. We kunnen ondernemers echt wel met onze creativiteit echt wel verder brengen in de oplossingensfeer. Ja. En kan het bij partij A niet, kan het bij partij B wel. Maar dat wat Carlo ook al eerder zei. Ook als ik naar mijn eigen praktijk kijk. 60-70% van de vraagstukken kunnen wij gewoon nog bij de banken op een goede manier tegen goede voorwaarden onderbrengen.
0: Is dat ook een gevaar voor de alternatieve financieringspartijen, dat als de banken gewoon weer lekker meekomen, zich innoveren, digitaliseren, het proces makkelijker maken, et cetera, dat er voor de alternatief financieringen ook wel weer werk aan de winkel is om zichzelf opnieuw uit te vinden?
2: Nou, ik denk dat het sowieso altijd goed is om jezelf om kritisch te zijn op je eigen positie in de keten. Of het nou voor ING is, of het nou voor een non-bankaire partij is. Uiteindelijk het gaat erom, hoe gaat de vraag ingevuld worden? En tegen welke kosten? Want dat kostencomponent is uiteraard ook van essentieel belang voor een ondernemer.
0: En zitten daar nog veel, concurrerende percentages in?
2: Als je kijkt naar de banken, die kunnen het goedkoopst financieren, als zij kunnen financieren, maar zijn wel risicomijdender dan de non-bankaire partijen. De vraag is of nou zozeer het marktaandeel van de bank zoveel groter gaat worden dan nu het geval is. Nou, dat vraag ik me af, want uiteindelijk is de non-bankaire markt is wel een specifieke markt wat ten opzichte van banken gewoon wat meer risico kan en wil nemen.
0: Ja, en here to stay. Ja. Voor een casus ben jij met Roger van der Heijden samen gaan werken. En daar gaan we zo naar luisteren.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, hier bij New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease, ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En bij mij aan tafel zit nog steeds Kevin. Fijn dat je nog even bij zit. En Roger van der Heijden is aangeschoven, lead intermediair zakelijk adviseurs van ING. Ja, jij bent de Bunnikman.
2: Ja, het is al meerdere keren genoemd. Ja, de man uit Bunnik, ja.
0: De man uit Bunnik. Ja. Hoeveel mensen heb je daar zitten?
2: Wij zijn daar in 3 jaar geleden met zo'n 15 mensen begonnen. En inmiddels zijn we met 40 mensen.
0: Zo. En jij bent een echte ING'er? Je kwam al bij ING vandaan of ben je...
2: Mijn roots liggen in de hotellerie, hotelschool. Een hele diversiteit aan banen gedaan, maar wel de laatste 15 jaar bij ING. Waarvan een groot deel ook bij ondernemers om de tafel gezeten. Dus als zakelijk adviseur. Een paar jaar aan de riskzijde van de bank gezeten. Om ook die kant eens goed te bekijken. En sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor het remote adviesteam in Bunnik.
0: Ja, en dat heb jij opgezet eigenlijk?
2: Nee, dat heeft een voorganger van mij opgezet. En ik heb na alle zware klussen heb ik het voort mogen zetten.
0: Ja, doe je op maandagochtend een soort weekopening?
2: Ja, we werken met verschillende teams in Bunnik. Gespecialiseerd intermediairs, gespecialiseerd in de echt kleinere aanvragen tot 250.000 euro. En een team gespecialiseerd in de aanvragen van 250 tot 1 miljoen. Mm-hmm. En we doen met ieder team een weekstart en een dagstart. Dus kijken van wat is er aan aanvragen binnengekomen? Wat speelt er allemaal? Hoe druk is het? Wie kan wat van wie overnemen? Om uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk kredietaanvragen en ondernemers te helpen die week.
0: Ja. Ja, want als je dan op een verjaardag staat of zo en je praat over je werk, wat maakt het leuk voor jou?
2: Ja, ik sta gewoon iedere dag met superveel energie op. Ik vind het echt mooi om zo'n team te mogen aansturen. Een team wat groeit. Een team waar volle focus is. Financieringen tot 1 miljoen. Volle focus bij ING. Om daarin te groeien. En je werkt veel met jonge mensen, met mensen aan het opleiden. En dat is gewoon iets waar ik trots op ben. Ja. En als je dan ook nog eens groei ziet, jaar in jaar uit, dan...
0: En wat is de uitdaging bij financieringen tot 1 miljoen?
2: Ja, eigenlijk een van de grootste uitdagingen van ons is, zeg maar, wij proberen het op afstand te doen met beeld en bel. Daar waar noodzakelijk is, sturen we een adviseur naar de ondernemer toe. Maar uiteindelijk moet je die binding, verbinding met die ondernemer zien te maken via beeld of bel. En moet je in een korte tijd proberen zo'n verzoek positief af kunnen ronden.
0: Ja. Kevin, jij hebt gebruik gemaakt van deze afdeling voor een specifieke casus.
3: Zeer regelmatig zelfs.
0: Ja, vertel, welk voorbeeld ga je gebruiken?
3: Dat is een ondernemer bij ons uit de regio, actief in de grondweg en waterbouw. Een sector die over het algemeen vrij kapitaalsintensief is. Die met een vraagstuk bij ons terecht kwam. Eigenlijk via de accountant. Hè. Dus de accountant benaderde ons van, goh, Credion, Kevin, kijk eens mee. We hebben een klant die gaat iets doen. Hè. In dit geval het investeren in een nieuwbouwbedrijfspand. Kan jij ons meehelpen, meedenken in het vinden van de juiste financieringsoplossing?
0: Mm-hmm. En toen? Wat gebeurde er toen?
3: Nou ja, wij hebben in eerste instantie dat gesprek gevoerd met de klant. Gesprek gevoerd met de accountant. Hè, dus met z'n drieën. Om te horen van wat zijn nou de plannen. Wat zijn de plannen? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? En zijn we aan de slag gegaan. Met z'n drieën, feitelijk zeg ik. Hè, accountant, klant en wij. En hebben we een financieringsaanvraag uitgewerkt met zowel de financiële kant van het vraagstuk als de niet-financiële kant van de onderneming. Waar sta je, waar ga je naartoe en wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe? En dat is het resultaat is een financieringsvraagstuk wat wij bij meerdere partijen vervolgens hebben neergelegd.
0: Ja, zo kwam die ook bij Roger, bij jouw team binnen.
2: Zeker.
0: Hoe pak je zo'n aanvraag op? Hoe gaat dat?
2: Ja, als zo'n aanvraag binnenkomt, is eigenlijk het eerste wat ik mezelf ga bedenken van oké, wat weet ik nou eigenlijk zelf van deze sector? Cruciaal om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, wat weet ik over de sector? Mocht ik er zelf niet zoveel vanaf weten, dan worden we ook geholpen door onze sectorbankers. Kunnen jullie ook als ondernemers, kunnen jullie daar overigens ook zelf op ING op de site, kun je van alles lezen over ieder sector. Daar worden allerlei studies naar gedaan. Dat kan ons helpen. De website van de ondernemer helpt ons natuurlijk. Google helpt ons verder. En als ik daar een beeld over gevormd heb, dan neem ik ook nog eens het financieringsmemorandum erbij.
0: Ja, want wacht even. Je doet dus eerst inderdaad onderzoek naar de branche. En waar zoek je dan specifiek naar?
2: Nou ja, welke bedragen
0: gaan daarin om?
2: Of? Ja, oké, welke ratio's gaan we hebben? Hoe moet je kijken naar een bruto marge binnen een bepaalde branche? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn nou die specifieke vragen die een ondernemer zou kunnen beantwoorden om de kans van slagen voor zo'n aanvraag te kunnen vergroten?
0: Ja. Ja. En dan moet er een financieringsonderbouwing komen. Wat moet daar vooral in staan, Kevin?
3: Wat het belangrijkste is, is waarom de financiering die de klant vraagt en nodig heeft, waarom die op een verantwoorde manier verstrekt kan worden. Dat is eigenlijk het hele vraagstuk wat wij in een financieringsmemorandum proberen te beantwoorden. En dat gaat dus over zowel financiële zaken als over niet-financiële zaken. Uiteraard hebben een bank kijkt naar de financieringskant. Is een financiering betaalbaar? En ook nog eens een keer betaalbaar op de condities en de voorwaarden die de bank stelt. Nou, heel technisch verhaal. Maar uiteindelijk, je moet gewoon voldoende kasstroom hebben om die rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Dat doen wij aan onze kant al voordat we überhaupt gaan
0: vragen bij de financier.
3: Exact. Wij werken hem al uit op basis van de kennis, ervaring, de uitgangspunten die financiers hanteren. Qua looptijden, qua rentes, inschattingen, et cetera.
0: Is dat ook wat valt onder financiële zorgverlening? Of hoe zeg je dat nou? Hoe noem je dat ook weer?
3: Een stukje zorgplicht, denk ik.
0: Ja. Precies, ja.
3: Ja, zeker. Want uiteindelijk, het gaat er ook om. Een bank is, in de ogen van de ondernemer, is een bank altijd kritisch en moeilijk. Dat zien wij overigens anders. Een bank is kritisch waar het nodig is, maar uiteindelijk met het belang, die klant moet wel die financiering op een verantwoorde manier kunnen dragen.
0: Ja, precies. En dan komt er van alles, dan komt er een knip en klaar verzoek komt eruit. En wat valt er dan voor jullie in Bunnik op in zo'n financieringsaanvraag? Of uit de informatie?
2: Nou kijk, als je naar dit specifieke verzoek kijkt, is het eerste dat ik heb van, oké, hoe ziet de organisatiestructuur van de ondernemer nou uit? Het organogram in mooie woorden. In dit geval was er sprake van een eenmanszaak en een BV. Ik wil dat eerst even goed in beeld hebben voordat ik überhaupt iets over die casus kan bedenken. De eenmanszaak, dat was de werkmaatschappij. Daar vonden de activiteiten in plaats. Daar wordt een machine in gefinancierd. En in de BV, daar zit het onroerend goed. Daar wordt het onroerend goed in aangekocht. Pas als ik dat beeld duidelijk heb van oké, dan weet ik ook waar het geld verdiend wordt. En hoe het terugbetaald kan worden. Dan kan ik verder met zo'n casus.
0: Ja. Hoe is dit afgelopen?
3: Positief. Anders zaten we hier niet.
0: Oh, nou, dat is niet waar, want we hebben ook wel eens casus. Nou, nee, we hebben eigenlijk altijd wel succesverhalen natuurlijk. Maar
3: het is nooit altijd een 1, 2. Niet elke aanvraag is een 1, 2, 3'tje. Daar zit ook onze toegevoegde waarde in dat wij die klant mee kunnen nemen. Hoe we het wel gefinancierd kunnen krijgen. Kunnen we het niet bij de een, kunnen we het wel bij de ander. En kunnen wij ons echt onze toegevoegde waarde daarin laten zien. Zo'n ondernemer is namelijk dagelijks bezig met het runnen van zijn bedrijf. En heeft eigenlijk geen tijd om zo'n financieringsvraagstuk eigenlijk volwaardig op te kunnen pakken.
0: Nee.
3: Er zit tijd, energie, moeite in gesprekken met banken, financiers. En je moet een financier soms ook wel eens gaan overtuigen. Waarom dit past en waarom het op deze manier past zoals jij hem voorstelt.
0: Ja, Roger, lijkt me wel jammer op een bepaalde manier ook dat je dan dus minder connectie of contact hebt met de ondernemer zelf. Daar zit dan een intermediair tussen.
2: Ja, maar uiteindelijk hebben we ook altijd wel een gesprek met die ondernemer. Want we willen uiteindelijk de ondernemer die zal de rekening moeten betalen. Dus zeker, we hebben heel veel contact met de intermediair. Die kan ons heel goed helpen met het nader invullen van de vragen. Maar uiteindelijk willen we graag ook nog even die ondernemer in de ogen zien.
0: Nou, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Uiteindelijk, die ondernemer die gaat de rekeningen betalen. En dat kunnen we gewoon in gezamenlijk overleg, gaat dat ook prima. Die uitgangspunten zijn vanaf het begin af aan duidelijk van oké, jullie voeren de regie als intermediair op dat moment. Maar uiteindelijk willen we ook graag wel eventjes met die ondernemer sparren over om die laatste fine-tuning te laten doen. Zodat we er ook gewoon een goed gevoel bij hebben.
0: Komen er nu ook dingen die via de digitale weg binnenkomen? Dus niet via de intermediairs? Want het hele digitale stuk is natuurlijk een makkelijkere ingang. Komen die ook bij jullie terecht?
2: Ja, ja, we hebben ook een apart team. Zeg maar, daar gewoon de ondernemer die s'avonds zijn plannen. En de zin van, oh, die Mercedes-bus, die wil ik graag hebben. Of die machine, nou, die gaat naar de site van ING. En die kan daar gewoon ook digitaal contact met ons opnemen.
0: Ja, en die moeten dan allerlei informatie invoeren of inleveren. Normaal gesproken, of tenminste via een intermediair, worden daar eigenlijk alle foutjes al uitgehaald. En dan krijg je een completer verhaal.
2: Ja.
0: Wat is jouw advies voor ondernemers die via die digitale weg, 's avonds achter hun laptop, die financieringsaanvraag doen?
2: Nou, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijft bij je lees. Als je goed bent in het ondernemen, dan moet je vooral ondernemen. En als je hulp nodig hebt, bij het maken van een, het doen van een financieringsaanvraag, dan moet je daar een specialist voor inschakelen. Dat verhoogt de kans van slagen. Het helpt ons als banken ook om daar
0: sneller dan normaal
2: of dan wellicht rechtstreeks zaken in te doen.
0: Maar oké, ondernemers zijn ook eigenwijs, dus die zeggen ja, maar zo'n intermediair, nou, ik weet het niet, of het kost me te veel geld, of weet je wat, ik kan dit toch ook zelf wel. En die gaan dan toch, die gaan gewoon toch gebruik maken van de mogelijkheden die ook de ING biedt.
2: Ja.
0: Wat is dan, los van het advies dat het via Credion natuurlijk veel sneller en beter geregeld is, wat zou je ze dan toch nog als advies geven?
2: Ja, je kunt ook nog rechtstreeks met ons contact opnemen. We hebben ook nog heel veel zakelijke adviseurs in het land.
0: Maar welke fouten maken ze? Hebben ze alle informatie goed in kaart?
2: Nou, het is inderdaad wel...
0: Zijn ze te bravoerig dat ze te veel vragen? Welke ondernemersfout maken ze?
2: Ondernemers die zien altijd kansen. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon, je moet naar de goede kanten en naar de mindere kanten kijken. En daar zul je een cocktail van moeten maken om tot een goed verzoek te komen. En als je dat niet zelf kunt, dan moet je je laten adviseren. Ja. En wij kunnen je daar ook bij helpen.
0: Dus als het online in de eerste instantie wordt afgeketst, ga gewoon toch alsnog naar een intermediair, want dan krijg je het misschien wel voor elkaar als je het net even anders positioneert.
2: Wij zien af en toe ook verzoeken binnenkomen en die zijn gewoon echt te uitdagend. En dan kunnen wij ook, kan ons advies zijn van ga alsjeblieft, neem contact op, in dit geval bijvoorbeeld met Kevin. Als we weten al van aan de Rijn, ga lekker naar Kevin. En dan kan Kevin je helpen met het goed op papier zetten, zodat wij die aanvraag uiteindelijk zullen honoreren. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar de veelgestelde vragen.
1: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
0: Ja, Carlo, we zijn al aan het einde van de uitzending.
4: Gaat altijd snel, hè?
0: Ja. Nou, de afgelopen jaren dus steeds meer alternatief financiers wel bijgekomen. En als je dat nou zou moeten samenvatten, hoe de banken hierop hebben geanticipeerd, hoe zou je dat dan omschrijven?
4: Nou, je ziet natuurlijk een beweging die banken maken in het digitaliseren van hun processen, maar ook wel in het afstemmen van producten en processen naar die markt toe. Dus daarin zijn ook bij banken best veel innovaties. ING heeft het al uit het merk helemaal zelf gedaan. Maar de andere twee grootbanken die hebben zelf fintechs opgestart om gewoon ervaring op te doen, competitie aan te gaan.
0: Ja.
4: Die alternatieven hebben wel gezorgd voor beweging. Zeker.
0: Toch nog dus eventjes het voordeel voor ondernemers om dan toch ook bij de huisbank de financiering rond te krijgen.
4: Ja, daar bestaat heel veel misvatting over het feit dat als je denkt ik kan dat bij mijn huisbank regelen, dat we dan geen toegevoegde waarde zouden hebben als adviseur.
0: Mm-hmm.
4: Maar eigenlijk blijkt uit dat gesprek net al, het is dus heel belangrijk dat wij die spiegel voorhouden, die analyse maken en die ondernemer ook een beetje helpen in die investeringsbeslissing van wat moet je nou wel en niet doen en wat is wel en niet verstandig. En vervolgens dat dossier maken om het ook op de goede manier zelfs bij je huisbank te presenteren. Dus daar zit eigenlijk geen verschil. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van.
0: Ja, en de reden waarom dan 70% van de financieringen via Credion althans ondergebracht worden toch bij een bank, is dat dan omdat je daar eigenlijk de verschillende financieringsaanvragen toch onder één paraplu hebt voordat je uitwijkt naar iets alternatiefs?
4: Ja, het zit denk ik nog ergens anders in. Het zit vooral in wat Kevin al eerder al benoemd heeft. Kijk, primair zijn banken de partijen die de goedkoopste funding, de goedkoopste financiering kunnen aanbieden qua rente en et cetera. Dus op het moment als jij een redelijk positief risicoprofiel hebt en je hebt zekerheden te bieden en je kan dus binnen dat bankaire model je financiering regelen, dan is dat gewoon de beste partij qua tarief en voorwaarden. En het geeft ook wel iets van zekerheid. Hè? Het zijn vaak natuurlijk partijen die er al lang zijn. Die houden zich zeker aan die kant ook aan hun afspraken, et cetera. Dus dat is het voordeel.
0: Loop je als ondernemer dan meer risico dat voorwaarden ingewikkeld zijn en niet altijd aan de afspraak gehouden wordt bij alternatieven?
4: Nou, dat risico is niet zo heel groot. Maar er zijn inmiddels ook alweer wat alternatieven verdwenen in Nederland. Hmm. Die zijn ooit gestart. Die hadden een heel mooi idee. Heel mooi product. En die hebben 10, 20, 30, 50 miljoen uitgezet. Krijgen daar toch niet de bepaalde rendementen op als financier. En zeggen nou we stoppen ermee. Nou dan zit je met zo'n financiering. Die wordt niet gelijk opgevraagd. Maar dan zit je wel in een organisatie waar niemand meer actief is. Dus je moet wel goed nadenken over ook die alternatieven. En vaak zie je dat juist in de stapel opstapeling of in de fase waar die ondernemer zich bevindt. Het heel handig kan zijn om zo'n alternatief product te gebruiken. Maar gewoon voor je reguliere financiering, wanneer het past binnen het risicoprofiel van de bank, ja, dan is dat gewoon een gedegen oplossing.
0: Precies. Schot voor de boeg voor de komende tijd. Kevin, advies aan de ondernemer?
3: Wees creatief, blijf creatief en blijf nadenken.
0: Kevin is nog even. Sorry, ik ben nou alle namen door elkaar altijd. Arjen was nog even aangeschoven. Jouw schot voor de boeg?
5: Ja, als je als ondernemer kijkt naar groei, naar investeringen, naar mogelijkheden, kom met ons praten.
0: En Carlo, tot slot.
4: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind, is blijf die dromen waarmaken. Hè? Dus en zorg er wel voor dat je dat op een gedegen manier doet. En daar zijn financiers, adviseurs, juist in die driehoek tussen klant, ondernemer en adviseur, staan dagelijks voor je klaar. Maak daar gebruik van.
0: Nou, tot zover. Goed advies van deze heren Arjen, Roger en Kevin. Hartelijk bedankt voor jullie komst ook naar de studio. Carlo, wij zijn er
4: volgende keer weer. Hè?
0: Volgende keer weer. En dan hebben we inmiddels het evenement achter de rug alweer.
4: Zeker, gaan we daarover.
0: Gaan we over napraten. Blijf lekker ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Funding Your Business op New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio.

0: Ron,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
8: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
14: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
16: Ja, heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want hoe geef je richting in een wereld vol veranderingen en uitdagingen? En hoe maak je maatschappelijke impact voelbaar? Niet alleen in projecten, maar ook binnen je eigen organisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business schuift het directieteam van AT Osborne aan. We praten over hun rol in complexe maatschappelijke vraagstukken. Van energietransitie tot mobiliteit en van zorg tot klimaatadaptatie. Maar ook over hun recente onderzoek gaan we het hebben, dat bevestigt dat in elk geval bij AT Osborne er geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Wat betekent dat eigenlijk in het algemeen voor de toekomst van werk en leiderschap? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
15: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
16: Ja, en een heel... een hele studio vol mensen. Hartelijk welkom alle drie. Voor mij zit Eddie Westerveld, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Ineke Meijer, verantwoordelijk voor de organisatiedomeinen duurzaam leefomgeving en governance en organisatie.

0: organisatie. En Rutger Kriek, directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Hartelijk welkom alle drie.
1: Dankjewel.
0: Ja, in koor.
1: Leuk om te zijn.
0: Nou, zeker. We gaan in mijn voorbereiding op dit uur van Let's Talk Business werd ik helemaal enthousiast van jullie bedrijf. Wat ongelooflijk mooie acties jullie mogen doen in het dagelijks leven. Jullie zijn bij elkaar meer dan een halve eeuw werkzaam bij het bedrijf. Want het is in 68 opgezet, maar jullie zitten er alle drie al best wel lang. Maar sinds 4 maanden als nieuw directieteam. Een soort trio zou ik dan moeten zeggen. Klopt dat, Ineke?
2: Ja, dat klopt. En hoe leuk is het om al jarenlang betrokken te zijn bij het bureau, maar nu als directie echt nog meer sturing te kunnen geven aan zo'n gaaf bedrijf.
0: Ja, en jullie komen ook uit alle hoeken qua opleiding. Groningen, Delft, Rotterdam, Utrecht, alles is vertegenwoordigd. Het is echt een grote scala aan kennis wat er is. Maar laten we even iets verder kennis maken, want jij inderdaad, Ineke, werkt inmiddels 17 jaar voor het bedrijf.
2: Klopt, ja.
0: En altijd vanuit die duurzaamheidsgedachte, of heb je daar een soort groei in gemaakt?
2: Ja, ik ben eigenlijk bij E.T. Osborne begonnen na mijn promotieonderzoek. Dat promotieonderzoek ging wel echt over duurzame energie. Hoe ondernemers omgingen met de risico's die ze daar zagen. En dat was allemaal heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik kan wel wetenschappelijke artikelen schrijven. Maar ik wil die projecten verder helpen. En ja, dat heeft me eigenlijk bij E.T. Osborne gebracht. En ik heb heel veel projecten gedaan eigenlijk in de mobiliteitshoek. En eigenlijk vanuit daar steeds verder verbreed naar de duurzame leefomgeving. Waar ook water, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling, eigenlijk de volle breedte van de leefomgeving ondervalt.
0: Ja, best wel onderwerpen waarbij mensen misschien in de eerste instantie denken van stoffig. Nou, het is niet stoffig, het is heel dynamisch natuurlijk. Maar what makes you tick? Waar krijg jij een kick van?
2: Ja, ik wil echt maatschappelijk impact maken. En dat vind ik het leuke van Osborne. Het zijn allemaal projecten die dus in die fysieke leefomgeving, het gaat over die schaarse ruimte, eigenlijk alle grote opgaves waar Nederland nu voor staat, of het nu gaat om woningbouw, of dus hoe zorgen we dat het landelijk gebied duurzamer, maar ook vitaal blijft. Ja, dat zijn echt de opgaven waar wij mee bezig zijn. En om daaraan te kunnen bijdragen, daar word ik heel erg happy van.
0: Ja. En Eddie, als ik dan vraag, hè, in het team, want jullie kennen elkaar natuurlijk al heel lang, welke rol neemt Ineke in, even los van haar de facts, hè, die we net hebben opgenoemd?
1: Ineke heeft denk ik wel een hele verbindende rol sowieso tussen ons drieën, maar ook gewoon binnen het bedrijf. En daarnaast hebben we ook afgesproken van, we hebben natuurlijk twee hoofdtaken eigenlijk in onze bedrijfsvoering. Eén is gewoon de dagelijkse operatie, hè? Dus de going concern. Het vraagt gewoon altijd aandacht en dat houdt ons natuurlijk heel intensief bezig. Maar zo nu dan is er ook tijd nodig om even een moment te hebben van reflectie, om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in ons bedrijf en bewegen we nou met z'n allen in die operatie wel de goede kant uit?
0: Ja.
1: En dat is ook een van de rollen van Ineke. Daarnaast heeft zij ook, vind ik, gewoon persoonlijk gewoon heel goed gevoel voor wat er speelt bij alle mensen binnen het bedrijf. Dus daar kan ze zich goed in verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om in je directie.
0: Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Want eigenlijk is het met de vraagstukken waar je je mee bezighoudt naar buiten toe, is het soms een beetje een drosten effect. Wat je natuurlijk naar je eigen bedrijf ook moet bekijken. Waar je zit, hoe je het inricht, duurzaam, et cetera.
2: Zeker, klopt. Ja, nee, en wat ook heel erg leuk is, is dat we sinds kort een B Corp bedrijf zijn. Dus we zetten ons niet alleen in voor de duurzame leefomgeving in de projecten die we buiten de deur doen, maar ook intern kijken we naar hoe kunnen we onze bedrijfsvoering duurzamer maken. En dan echt die duurzaamheid in de volle breedte. Dus niet alleen milieu, maar dus ook op sociaal gebied en qua governance structuur.
0: Ja, dat de werknemers ook gelukkig zijn. Nou ja, goed, dat is ook wel. Vroeger zag je het bij banken natuurlijk ook wel, dat mensen dat heel. Dat waren eigenlijk de bedrijven waar mensen heel lang bij bleven, omdat er gewoon goed voor de werknemers gezorgd worden. Ja, je kan er bijna niet meer omheen dat vandaag de dag voor elk bedrijf natuurlijk belangrijk is. Even naar Eddie, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Dat is een hele mond vol.
1: Ja.
0: waar hou jij je dagelijks, hiermee bezig natuurlijk, maar in jouw woorden?
1: Ja, ik ben eigenlijk vanuit mijn studie in de wereld van de infrastructuurprojecten gerold. Hè. Toen ik begon met werken ging dat dan om de HSL en de Betuwe-route. En later ging het over de Noord-Zuidlijn. Ja, die projecten is altijd heel veel commotie over. Hè. Ook maatschappelijk. Ze worden daarnaast vrijwel altijd duurder dan ooit bedacht. En ze lopen meestal uit. Hè. Dus het is eigenlijk een aaneenschakeling van slecht nieuws. Vaak ook veel stakeholders die er iets van vinden. Misschien wel ontevreden zijn. En ja, eigenlijk heb ik de rode draad in mijn werk is van wat gebeurt er nou eigenlijk in die projecten? Hoe komt het eigenlijk dat ze altijd duurder worden en uitlopen? En wat kunnen we daaraan doen? En vooral dat laatste. Hè? Dus hoe kunnen we toch zorgen dat die projecten beter of zo goed mogelijk verlopen? Dat vind ik heel interessant. Ook vooral om vanuit de observatie te komen tot concrete verbeteringen. Ja, en wat ik er ook heel leuk aan vind. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gewerkt aan de Noord-Zuidlijn. En na de verzakkingen van de Vijzelgracht. Hè, dat weet je misschien nog wel. Van, er was heel veel commotie over in Amsterdam en in het nieuws. En wethouderweg, et cetera, et cetera. Maar die Noord-Zuidlijn ligt er nu. Het is de meest gebruikte lijn van Amsterdam. Het is een geweldige voorziening. En als ik met de Noord-Zuidlijn ga, dan denk ik...
0: Dan voel jij die trots.
1: Ik heb gewerkt.
0: Ja, ja, dat is
1: en dat is bij andere projecten ook zo. Hè? De Westerschelde-tunnel. Als ik daar nu kom in Zeeland op het Tolplein. Ja, ik heb daar aan gewerkt. Ik weet nog precies alle discussies. En ik vind dat een van de hele leuke dingen van het werk aan die projecten.
0: Alleen de Betuwe-route, dat blijft nog wel een beetje een hoofdpijn... projectje, geloof ik.
1: Ja, daar is toch wel wat meer over. Ja, daar heb je wel een goed punt.
0: Die is nog niet kostenbaat in balans.
1: Ja, nee. De precieze gegevens heb ik nog wel eens proberen op te vragen.
0: Maar dat is een spekkie voor jouw bekkie dus. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we daar verbetering in... maken.
1: Ja. En ook dat is ook een project waar we heel veel van geleerd hebben. Ook van hoe het niet moet. En helaas gebeurt dat ook natuurlijk. Dat soort dingen gaat niet gewoon in een lineaire lijn van A naar B.
0: Nou heb jij ook nog, je bent gepromoveerd op een proefschrift. Playing with Complexity, Management and Organization of Large Infrastructure Projects. Nou,
1: ja, weer een hele mond
0: vol. Ja. Maar daar heb je echt ook een soort tool op ontwikkeld.
1: Nou, wat we eigenlijk bekeken hebben is van hoe komt het nou eigenlijk van dat die projecten zich zo gedragen in de tijd. En wat levert nou die problematiek op? En de kern daarvan zit eigenlijk in de complexiteit. En wij denken als mensen graag dat dingen gewoon voorspelbaar zijn en ook goed te voorzien zijn. Maar in die projecten zie je eigenlijk van, gebeuren er allerlei dingen tijdens het project die je gewoon compleet niet verwacht had. Wat gewoon verstorend is, die kun je ook nooit voorzien. Je ziet ook dat de dingen veranderen. Dus de maatschappelijke eisen die we nu stellen aan projecten zijn anders dan 10 jaar geleden. Hè. Dus
0: als steeds veranderende wetgeving.
1: Ja, dat soort dingen. Dus als je een auto koopt, wil je natuurlijk niet dat die voldoet aan de eisen van 10 jaar geleden, maar aan die van nu. En die projecten duren wel zo lang, dus die moeten ook meebewegen.
0: Het is wel mooi, want uiteindelijk
1: dat zit er eigenlijk in.
0: Precies, want het is ook wel de backbone eigenlijk van E.T. Osborne. Als je helemaal teruggaat, dat het ontstaan is na de oorlog, de wederopbouw van Nederland, waarin er nog niet zoveel kennis was over budgettering. Dus dat zijpelt eigenlijk gewoon nog door in de core van jullie business.
1: Ja, zeker. Ja. Dus daar komt het bedrijf ook vandaan. Hè. Dus het is oorspronkelijk opgericht als een bouwkostenmanagement of adviesbureau. Zo zijn we gestart en gaandeweg is dat steeds breder geworden. Maar nog altijd wel vanuit een uitvoeringsperspectief. Hè. Dus
0: wel concreet handelen daarnaar.
1: Ja, concreet handelen en resultaat bereiken. Dat is wel iets wat E.T. Osborne typeert als bedrijf.
0: Ja. En Rutger, jij bent directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Ook al inmiddels 25 jaar. Jij bent de langstzittende van jullie drie tenminste.
3: Nou, we zijn allebei begonnen.
0: Oh, jullie zijn tegelijk begonnen.
3: We zijn tegelijk begonnen 25 jaar geleden. Toen nog als afstudeerde.
0: Ja.
3: Bij toen de E.T. Osborne. En sindsdien volledig ook aan het werk gebleven. En hele mooie dingen mogen doen de afgelopen jaren. Ja.
0: En jij kwam dus meer vanuit die huisvesting, vastgoed. Maar wel gericht op zorg.
3: Ik heb bouwkunde gedaan. En in die tijd dacht ik, ja, wat waar ligt mijn toekomst? Waar wil ik mijn tijd en energie aan besteden? En het was vooral de combinatie aan de ene kant hele mooie, gave, grote gebouwen ontwikkelen. Maar vooral met een maatschappelijk karakter. Een gebouw is het dus één. Maar vooral, hoe maak je dat betekenisvol? Hoe maak je dat maatschappelijk relevant? En toen eigenlijk vanaf dag één enthousiast geraakt over de zorg. Dat later ook weer verbreed. Zorg, huisvesting, ook andere maatschappelijk vastgoed. Maar die maatschappelijke relevantie zit voortdurend door mijn carrière heen in alle opdrachten die ik afgelopen jaren mogen doen. En die we ook als bureau heel veel doen.
0: Ja, dus ook als je kijkt naar de werkgebieden waar jullie je begeven en de vraagstukken die er liggen, is alles binnen jullie vertegenwoordigd. Want als we kijken, wat zijn nou de speerpunten qua, die maatschappelijke uitdagingen? Jij noemde er wel al een paar, Ineke. Waar moeten we naar kijken?
3: Nou, als ik naar mijn werk van de zorgtransformatie, de zorgvraag neemt er om toe. En dan komt ook de vraag, met minder geld en met minder mensen, hoe doe je dat dan? Dus dat is een belangrijke opgave waar we dan vanuit organisatieadvies en vastgoedadvies dan een mooie rol in kunnen spelen om daarmee eigenlijk de toekomst wat haalbaarder te maken.
0: Ja, want minder mensen, meer zorg, wat heeft dat met huisvesting te maken?
3: Nou, uiteindelijk de grote vraag, hoe maak je zo'n ziekenhuis of een zorginstel, hoe maak je het efficiënt? Dat het ook haalbaar en betaalbaar is. Dat is een belangrijke, maar ook naar personeel. Juist in die tijd dat het personeel schaars is, wil je ook niet alleen voor je patiënt en cliënt daar zijn met een mooi gebouw, maar juist ook voor de medewerker. Dus de medewerker ook echt een thuis geven. Dat die medewerker, dat het de zorginstelling of de onderwijsinstelling, daar doen we ook veel in, ook aantrekkelijk is voor het personeel, voor het schaarse personeel, dat ze ook juist bij die instellingen blijven werken.
0: Ja. En welke uitdaging hou jij nu het meest mee bezig, Ineke?
2: Nou, je merkt bij duurzame leefomgeving dat het eigenlijk die puzzel is om die schaarse ruimte. Ook daar weer het voorbeeld van landelijk gebied. Je zit met landbouw die een plekje wil. Woningbouw speelt een rol. Dan zijn er ook nog opgaven zoals natuurherstel, de waterkwaliteit. En dat gaat vaak allemaal samen om diezelfde vierkante meter. Plus ook daar de schaarse financiële middelen. Dus hoe krijg je dan dat die verschillende domeinen, dat je dat toch ingepast krijgt. En daar goede afwegingen in te maken. Daar houden wij ons veel mee bezig.
0: Ja, en dan hebben we nog mobiliteit.
2: Ja, klopt.
0: Wat is daar de uitdaging op dit moment? Dan weten we gelijk alle problemen.
2: Nou, dat fileprobleem, dat gaan we niet meer oplossen. Maar op de
0: Hoewel het volgens mij wel iets minder is sinds corona en het gedeeltelijk thuiswerken.
2: Nou, het leuke van corona was dat het op mobiliteitsgebied, ik bedoel, ik wens niemand nogmaals een coronacrisis toe, maar op mobiliteitsgebied was dat wel echt het voorbeeld dat het kan. We kunnen allemaal echt veel meer vanuit huis werken, de spitsmeiden, et cetera. Maar ook daar, als het gaat om de woningbouwopgave, dat is vooral binnenstedelijk. Dus die steden worden steeds drukker. Ja, dan past het ook niet meer om iedereen twee parkeerplekken voor de deur te geven. En dan komt ook daar die afweging van die schaarse ruimte. Wil je dan plek voor die parkeerplek? Wil je plek voor groen? Ook om te zorgen dat het in die steden niet bloedheet wordt in de zomer. En dat als er een stortbui komt, dat water in de straten staat. Of wil je daar nog een extra woning realiseren? Ja, dat type afwegingen.
0: Ja, want in de huisvesting zijn we best wel driedimensionaal gegaan. De hoogte in. Als je kijkt naar mobiliteit, maar ook de warmtepomp en al die dingen. Is er ruimte in onze aarde om ook de 3D naar beneden toe te verplaatsen? Dus onder de grond?
2: Nou, dat gebeurt al wel. Hè. De Noord-Zuidlijn is natuurlijk
0: een goed voorbeeld van
2: mobiliteit onder de grond. En verder merk je dat er binnen mobiliteit, de hele mobiliteitstransities, steeds vaker gekeken wordt naar en nabijheid van voorzieningen. Dat je niet meer overal voor met de bus, de trein of de auto hoeft te reizen. Maar dat je echt de winkel, de ziekenhuizen, de onderwijsinstellingen, je werk veel meer in de buurt hebt. Ja, dan heb je eigenlijk de meeste winst te pakken. Voorkomen is beter dan het probleem bestrijden. En vervolgens om te kijken hoe kunnen we het OV goed inrichten. Hoe kunnen we veel meer inzetten op fietsen en wandelen in de stad. En pas als laatste dan die eigen auto. Die natuurlijk ook nodig blijft. Maar wel goed kijken waar is die echt nodig en voor welke mensen. Ja. En dat ook voor iedereen weer betaalbaar en toegankelijk houden.
0: En als we kijken gewoon dan eventjes naar E.T. Osborne in zijn algemeenheid. De ontwikkeling daarin is in 68 begonnen, zoals ik al net uitlegde. In de jaren 90 kwamen ineens de duurzaamheidsvraagtekens en opgaves. Maar ook de digitalisering zo halverwege die periode was weer een transitie. Eddie, kan jij ons eens meenemen wat daarna gebeurde? 2003 was een belangrijk jaar.
1: Ja, ons bedrijf is natuurlijk relatief klein begonnen in uitvoering en bouwkostenmanagement. En heeft zich eigenlijk in de loop der tijd gewoon enorm ontwikkeld. En wij bewegen eigenlijk heel erg mee met de grote maatschappelijke vraagstukken. Dus op een gegeven moment is dat werk eigenlijk verbreed naar de infrastructuur. Ik had net al een beetje over de projecten in de infrastructuur en eigenlijk ook in de zorg. Hè. Dus ook in de universiteiten, de aanleg van universiteitsgebouwen en de ziekenhuisbouw. Dus daar zie je eigenlijk grote verschillen. En we zijn ook wel wat verschoven van het management van die projecten naar meer ook adviseren. Hè. Dus als je projecten doet, dan krijg je daar op een gegeven moment ook kennis en ervaring mee. En dan kun je ook andere opdrachtgevers helpen en adviseren op basis van die kennis en ervaring. En op het moment dat je ook meerdere projecten dus ziet, kun je ook zelf weer ook beter die projecten managen. Dus wij zien dat ook echt als een vliegwiel om te managen en te adviseren. Ja, dat is de afgelopen jaren eigenlijk gewoon heel erg veranderd. Ja, en je ziet dat de maatschappelijke vraagstukken die we hebben, dus bijvoorbeeld duurzame leefomgeving, het vakgebied van Ineke, ja, daar zitten gewoon hele grote uitdagingen richting de toekomst. Dus we hebben op een gegeven moment ook wel gezegd van ja, wij denken dat wij met onze competenties daar heel goed actief in kunnen zijn. En daar hebben we ook een apart focusgebied van gemaakt. Omdat dat gewoon is wat onze maatschappij nu van ons vraagt. En dat, daar organiseren we ons dus ook zo op.
0: Dus 2025 is ook eigenlijk weer een nieuw eikpunt voor echt een langdurig plan voor de toekomst.
1: Ja, zeker.
0: Nou, daar gaan we het later natuurlijk ook nog over hebben. Jullie hebben ook een onderzoek bij jullie zelf gedaan over loonkloof.
2: Klopt.
0: Ja, gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio. 1, 2, let you wanna.

0: toch lekker zo vlak voor het weekend. Bruno Mars, Fly As Me.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
0: Ja, Let's Talk Business luister je nog steeds naar met E.T. Osborne in de studio. Klinkt ook wel als een artiest, vind ik.
2: Nou, wie weet. Eddie heeft wel eens opgetreden op ons bedrijfsfeestje. Dus,
0: oh, echt waar? Ja. Als gitarist, zanger, vertel.
3: Zanger, volkszanger.
0: Volkszanger, ja. Zelfs. Oh, mooi. Ja, want die naam, hè, zo is het niet begonnen.
3: Het bedrijf heet van oudsher Beerschot Osborne, is opgericht door Jack Osborne. Dus het is een Engelsman die in Nederland...
0: Zag hoe mis het ging?
3: Ja, dat weet ik niet. Daar was ik niet bij. Maar dus die heeft het bedrijf opgericht. En we zijn jaren onderdeel geweest van Beerschot, het adviesbureau Beerschot. En we zijn rond 2003 zijn we toen verzelfstandigd. En ook op onszelf gaan wonen uiteindelijk in Baarn. Ja. En we gaan binnenkort verhuizen naar Hilversum. Hè? Dus we worden buren.
0: Aha, en wat was daar? Want ik heb begrepen dat in Baarn het meest duurzame gebouw hebben. Kijk even naar Rutger.
4: Lang geleden naar Baarn gingen, waar het eerste verduurzaamde monument van Nederland. Dus dat was toen ook echt gewoon voor ons een mooie uiting om te
0: laten zien. Want waar zat hem dat in?
4: Dat zat hem vooral in de isolatie, maar ook in de energievoorziening. Dat hebben we allemaal verduurzaamd. Destijds ook met de eigenaar van het pand. Maar we merkten de afgelopen jaren vanuit mobiliteit, bereikbaarheid voor de collega's. We hebben de CO2-reductie hoog in het vaandel staan. En er was het moment om te kijken, blijven we daar zitten of gaan we naar een plek die met het OV beter bereikbaar is. We zien vooral ook heel veel jongeren, maar ook eigenlijk over de breedte van het bureau, dat mensen heel graag met OV komen. En dat heeft ons toen besluiten om naar Hilversum te gaan. Waarbij we veel beter bereikbaar zijn met twee stations in de buurt.
0: Ja.
4: En vanaf november ons nieuwe huis hebben.
0: Spannend. Ja. De hamvraag is natuurlijk, wat maakt het betekenisvol, jullie werk? En hoe maak je met zulke complexe projecten ook echt het verschil? En hoe zorg je ervoor dat die impact ook voelbaar is voor de mensen? Wat maakt het betekenisvol voor jou, Ineke?
2: Ja, ik denk wat we eerder zeiden van we willen die maatschappelijke meerwaarde leveren. En bij ons betekent dat ook dat we niet alleen kijken naar wat is de opdracht die we gekregen hebben, maar ons echt verbinden aan de opgave. En sterker nog dat we ons verbinden aan al die mensen die betrokken zijn bij die opgave. Dat we het echt samen willen doen. Want wij geloven dat je samen echt sterker staat. Bekende tegeltje aan de muur. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Dus we proberen altijd vanuit die grotere opgave te kijken. Welke belangen spelen hier? Welke stakeholders hebben daar een rol in? En hoe kunnen we samen tot de beste oplossing komen waar ook draagvlak voor is?
0: Ja. Nou is er altijd eeuwig geklaag over buurtparticipatie.
2: Klopt.
0: Wat nog wel eens achterblijft.
2: Ja.
0: Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, dat is het bekende participatieprobleem. Participatiedilemma wordt het ook wel genoemd. Als je heel vroeg die participatie met omwonenden of andere belanghebbenden in de buurt aangaat, ja, dan kan je nog niet precies vertellen wat je nou gaat doen. Alleen dat er iets te gebeuren staat. Maar wacht je te lang, dan zijn die plannen al in beton gegoten. En dan hebben al die omwonenden het idee van ja, ik heb hier niks meer over te zeggen. Dus dat is dat spanningsveld. Hoe wij daarmee omgaan is echt zorgen dat je toch al vroegtijdig wel die gesprekken aangaat. En ook duidelijk aangeeft, wat kunnen we nu al zeggen? Wat kunnen we nog niet toezeggen? Waar kunnen jullie input op leveren? En waar ook niet. En door die eerlijkheid te bieden en echt open dat gesprek aan te gaan, kom je vaak tot betere oplossingen dan als je dat in je eentje achter het bureau technisch ontworpen had, om het zo te zeggen.
0: Ja, en hoe belangrijk is voor bij jullie projecten eigenlijk de inspraak van politiek? Want daar zie je dan vaak het schuren opkomen tussen de bewoners en de politiek en jullie als adviesbureau daartussen.
3: Die projecten waar wij in werken, die worden ook gekenmerkt door vele belangen. En die belangen die lopen niet altijd synchroon. Het is wel zo dat ze vaker meer in overeenstemming zijn dan mensen denken. Hè. Dus je zoekt altijd gedeelde belangen. En waar belangen afwijken, dan moet je eigenlijk goed beargumenteerd keuzes maken voor het een of het ander. En dat ook aan partijen uitleggen. Voor wie dat misschien minder goed uitkomt.
0: Ja, want,
3: dat is een belangrijke opgave ook, om dat zorgvuldig te doen.
0: Ja, want wat is verder de aanpak? Multidisciplinair, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat je dus echt kijkt naar die verschillende domeinen die spelen. Ik had net het voorbeeld van landelijk gebied. Nou, dat is er eentje die makkelijk uit te leggen is. Daar heb je dus en die landbouw en die waterkwaliteit en het natuurherstel en iets als woningbouw, wie allemaal om die ruimtelijke puzzel vragen. Nou, dan heb je dus ook nodig dat alle stakeholders betrokken zijn, van wat meer de ingenieurs of degene die bezig zijn met innovaties om die landbouw te verduurzamen, tot en met de partijen die de natuur willen beschermen. En ook verstand hebben van ecologie, et cetera. Nou, samen met al die verschillende perspectieven probeer je dan tot een programma te komen waarin je de doelstellingen zo goed mogelijk in samenhang verder kan brengen.
0: Ja, en hoe maak je het dan vervolgens meetbaar of voelbaar?
4: Nou, als ik kijk naar meer naar de vastgoedkant, dan zit ook inderdaad al die belangen bij elkaar brengen, maar ook het multidisciplinair zit erin van wat gebeurt er buiten, wat zijn de landelijke trends en hoe vertaal je dat dan naar een gebouwoplossing? En hoe je dat meetbaar maakt, zal ik ook gewoon heel concreet maken. Ik denk dat het echt in ons bureau zit om het meetbaar te maken. We zijn aan de ene kant van enthousiast van vergezichten, ambities als we met nieuwe opdrachten aan de slag gaan, maar ook hoe toon je dat dan aan? Dus we doen ook heel veel met data. In de zin van, als het echt een project is, dashboarding van projecten, om te kijken wat gaat er nou goed en wat gaat er niet goed en waar blijkt dat dan uit. Maar ook aan de voorkant, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw project, ook heel duidelijk wat is er nodig, welke financiële middelen zijn er, om het heel concreet en realistisch te maken. In combinatie met juist ook die ambitie en ook de belangen van al die partijen bij elkaar te brengen. En ook wat Eddy net zei, die belangen lijken van vooraf vaak tegenstrijdig, maar uiteindelijk zijn het heel veel maatschappelijke opgaven waarbij we ook een heel duidelijk gezamenlijk belang hebben. Ja, en dat vinden wij dan weer de kunst, ook de uitdaging met elkaar, om die te vinden. En juist die partijen vanuit een hele objectieve rol die wij dan kunnen spelen, om die bij elkaar te brengen. En mensen ook echt het inzicht te geven van oké, maar wat is de overlap, wat is mijn gemeenschappelijk belang? Om van daaruit het vertrekpunt te kunnen nemen voor de verdere ontwikkeling daarvan.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk voor begrip. AI is, ik hoor jouw dashboard management en dergelijke zeggen, krijgt een steeds grotere rol. Hoe groot is die rol bij jullie op dit moment?
4: Die wordt steeds groter. Het is ook mooi met een bureau met heel veel jonge mensen, dat er ook enorm veel energie in zit. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. We zijn vrij recent gestart om het echt heel concreet te maken in hoe doen we het in onze eigen bedrijfsvoering, met onze eigen rapportages, maar ook in de ondersteuning van de adviseurs. Verslaglegging, hoe maken we eenvoudig, maar vooral ook veilig goede documenten. Tot en met de tools die we al hebben, die zitten vaak nu nog niet gekoppeld aan AI, maar dit die ook echt de komende tijd omgezet met AI-oplossingen erin. Maar wel op een verantwoorde manier. En dat is ook echt wel even de uitdaging voor ons als bureau. We gaan ook met hele vaak vertrouwelijke data om van overheden, van provincies, van Rijkswaterstaat, van ziekenhuizen. Hoe doen we dat nou op een veilige manier? Omdat we ook echt weer in geloven van ons werk wordt niet overgenomen door AI, maar door mensen die heel goed met AI kunnen werken. En daar willen wij er graag ook een van zijn.
0: Ja, want vooralsnog wordt AI een beetje nog vanuit wat er op dit moment is, het nu en het verleden, als bron gebruikt. Zie jij, Eddy, het ook al verschuiven naar voorspelling? Waardoor plannen misschien efficiënter kunnen, kosten beter ingeschat kunnen worden.
3: Ja, beperkt. Maar er zit natuurlijk ook in kostenvoorspellingen zit ook een hele grote intermenselijke dynamiek. Hè? Dus als ik jou vertel wat een project kost en jij vindt dat niet zo prettig, te hoog, zeg maar. Dan zeg je, dat denk ik niet. Hè? Dus daar zit ook een hele grote component in van het werk. Maar ik denk zeker dat je op basis van data, hè, dat noemen ze dan reference class forecasting. Dus eigenlijk prognosticeren op basis van eerdere resultaten van andere vergelijkbare projecten, kun je eigenlijk daar die voorspelbaarheid of inzichtelijkheid zeker in vergroten. En daar zit echt wel veel ruimte voor verbetering en meer inzicht ook. En daar gaat het ook om.
0: Ja. We gaan het straks over jullie eigen onderzoek hebben. En hoe ga je dan om met die veranderingen in de samenleving? En hoe zorg je dat je als bedrijf ook wendbaar bent?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: Thank you for being a friend. Andrew Gold hoorde hier op Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, jullie hebben AT Osborne zelf een onderzoek onlangs uitgevoerd naar, eigenlijk vooruitlopend op de EU-aanpak over de loonkloof. Gelijke salarissen voor, mannen en vrouwen met name.
2: Ja.
0: En dat bevestigt dat bij jullie het geval is.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee.
0: Het is vers van de pers, letterlijk. Persbericht moet er nog uit.
2: Klopt, ja. Dus je hebt de primeur.
0: We hebben de primeur. daarin hebben jullie echt een voorsprong genomen om gewoon dat onderzoek te doen.
2: Ja, wij wilden niet wachten op de wetgeving. Wij vinden diversiteit en inclusie belangrijk. Dus vandaar dat we dit onderzoek nu al hebben laten uitvoeren. Naar is er dus sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Nou, we zijn heel blij om dus ook daadwerkelijk nu te kunnen aantonen dat dat niet het geval is. Dat wij gelijk werk ook gelijk belonen.
0: Hoe groot is die kloof? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe groot is dat demografisch gezien? Is dat in het hele land, bij alle bedrijven, bij alle instanties? Hoe werkt dat?
2: Ik moet zeggen dat ik de precieze cijfers niet paraat heb. Ik kijk ook even naar Eddy. Maar je merkt toch vaak dat er helaas nog wel verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Hoe graag we ook willen dat dat anders is. En vandaar denk ik dat die wetgeving ook niet voor niks is. Maar dat dat toch een stok achter de deur is voor bedrijven. Om daar ten eerste inzage in te geven. En dan vervolgens met die inzichten ook te kijken. Wat kunnen we er nou aan doen?
3: Ja. Ja, ik denk dat landelijk gewoon toch zeker 10% verschil in gelijk werk en beloning zit tussen mannen en vrouwen. Dus dat is ondanks significant en behoorlijk.
0: Ja, ondanks de lobby al van een heel wat jaren.
3: Exact.
0: Ja. Ja. En dat jullie zijn daar nu koploper in. Door dit persbericht hopen jullie natuurlijk dat andere bedrijven hierin volgen. Wat is daarvoor nodig voor bedrijven om dit gelijk te trekken? Het lijkt namelijk zo logisch dat je gewoon, moeten er dan mensen uit? Even gewoon heel simpel en concreet.
3: Ja, wat natuurlijk heel erg helpt is, wij hebben gewoon een salarishuis, een functiegebouw met verschillende schalen, waarin mensen worden bevorderd op basis van hun prestaties. En in die schalen waarin ze zitten, daar zitten vaste salaristredes in. En daar wordt iedereen op ingeschaald. Dus dat geldt voor iedereen. Dus het helpt sowieso al als er geen uitzonderingen zijn. Hè? Dus iedereen zit gewoon in dat gebouw. En je wordt beoordeeld elk jaar. En dan kijken we hoeveel salarisvooruitgang daar dan in zit. Dat doen we buitengewoon zorgvuldig, hè? Met ons management. Maar door te zorgen dat iedereen in dat gebouw zit en ook op zijn competenties wordt ingeschaald. Ja, ik denk dat dat al echt de basis is. En dat je geen uitzonderingen tolereert van ik wil dit en ik wil dat. Ja, dan ga je een beetje op glad ijs. Dan wordt het moeilijker. Ja.
2: En ook zorgen dat we de nieuwe mensen die we aannemen, dat we daar dus ook meer diversiteit hebben. Als ik terugdenk aan toen ik begon, ik denk dat dat in 2008 is, waren er toch echt nog wel voornamelijk mannen. Ja, en ook nog heel veel mannen die in Delft hadden gestudeerd. En over de jaren heen merk je dat dat steeds gelijker wordt. Ik denk dat we nu 60% mannen, 40% vrouwen. Als je kijkt naar de instroom van nieuwe medewerkers, dan denk ik dat daar juist steeds meer vrouwen komen. Dus wie weet gaat dat percentage je nog wel eens omslaan. Dus we proberen zowel in ons aannamebeleid echt goed te kijken. Geven we iedereen een gelijke kans? We schalen ze dus in volgens dat salarishuis wat Eddy uitlegde. En we zorgen ook dat we goed kijken naar in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wat heeft iemand nodig om door te kunnen stromen? En daarbij letten we bijvoorbeeld ook op zaken van wat speelt er bij jonge ouders? En dan merk je toch dat er ook wel de jonge moeders soms afhaken omdat ze het lastig te combineren vinden. Het werk en de zorg voor een jong gezin. Dus daar proberen we ook echt aandacht aan te besteden van hoe kunnen we zorgen dat we die vrouwen ook kunnen behouden voor ons bedrijf.
0: Ja, dus die zouden dan in theorie ook meer kunnen gaan verdienen voor minder uren.
2: Ja, we kijken altijd wat is er nodig. Dus heb je inderdaad het nodig dat je minder uren werkt? Kunnen we op een andere manier zorgen dat je wel echt door kan groeien? Het mooie vind ik, als je kijkt naar ons management, dan zijn er de laatste jaren steeds meer vrouwen in het management gekomen. Ook vrouwen met jonge gezinnen. Dus het kan. En ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dat we op die manier laten zien van het is echt mogelijk. En ga vooral dat gesprek aan. Van wat wil jij en hoe kunnen we samen ervoor zorgen? Kijk, we kunnen niet alles thuis oplossen. Maar dat we zoveel mogelijk faciliteren om die goede werk-privé-balans te hebben.
0: Ja, als organisatie ben je dus gewoon ook continu daarin in beweging. Dus je hebt al ik wil niet zeggen hoofdpijn dossiers, maar wel de uitdagingen waar jullie het qua werkveld je in begeven. En dan dus ook zelf een dynamisch bedrijf van ontwikkeling. Welke lessen nemen jullie mee uit de praktijk? Die je dus ook misschien weer doorvoert binnen projecten naar buiten toe?
3: Nou, wat denk ik wel een van de lessen van mijzelf is van, we hebben het hier ook over diversiteit en inclusie. Hè, een van de meest baanbrekende inzichten voor mijzelf, misschien ook zegt ook iets over mij, is gewoon de ongelofelijke bias die wij hebben in onze selectie en geschiktheid. Hè, van, en dat is ook heel erg gevormd door hoe je bent opgevoed. En dus dat is ook mensen moeilijk te verwijten. Hè, maar dat werkt wel heel erg door. En dus ook in de geschiktheid. Wat ik daar wel van geleerd heb, en dat is ook binnen E.T. Osborne heel erg belangrijk, dat je mensen wel echt naar hun kwaliteiten beoordeelt. En niet op basis van een vast tramien op wat jij denkt dat iets zou moeten zijn. En ja, dat is best wel moeilijk. Maar dat zie je ook in onze projecten ook gewoon heel erg terug. Hè? Dus ook gewoon bijvoorbeeld deep democracy. Hè? Dus elke mening telt. Ja, ik denk dat dat binnen onze opdrachten ook heel erg geldt. Hè? Dus juist die mensen die je minderheid vertegenwoordigen, maar wel iets opvallends zeggen. Dat zijn ook dingen waar je op moet letten. En dat zijn wel dingen die ik meeneem in mijn opdrachten.
0: Ook. Ja, ik geloof dat ook sollicitatietrajecten die gedigitaliseerd zijn, daar natuurlijk al veel beter op ingericht zijn. Zeker. Dat achtergrond, opleiding, gender al niet meer uitmaakt. Maar tegelijkertijd kun je dat pas toetsen op het moment dat iemand aan het werk is. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar om dat voordat iemand start te selecteren?
2: Ja, ik denk vooral dus breder zoeken. He, wat ik zei, veel van onze collega's die kwamen van oudsher uit TU Delft. En dan merk je dat het mond-op-mond reclame is. En je dus steeds weer nieuwe studenten van diezelfde studie krijgt. Daar al open blik. Dus we zijn veel meer samenwerkingen aangegaan met een breder scala aan universiteiten. Vervolgens in de gesprekken en de kandidaten die je selecteert. Dus niet alleen maar denkt van, oh, die heeft in Delft die studie gedaan, dus die kan het. Ja. Maar juist ook die unusual suspects uitnodigt en echt dat gesprek met ze aangaat. Tot en met hele kleine dingen als dat we zorgen dat als er bijvoorbeeld een vrouw solliciteert, dat er altijd ook een vrouwelijke gesprekspartner aan tafel zit. Ja, dat is nu niet meer nodig, want het gaat vanzelf. Maar toen we daar zo'n jaar of 10 geleden mee begonnen, was dat echt nog wel even een aandachtspuntje.
0: Maar zo'n onderzoek wat jullie dan nu gedaan hebben, dat levert natuurlijk ook gewoon weer data op en kennis. En dat zijn dat dingen die jullie dan ook nu meenemen naar het advies van de projecten waar jullie je mee bezighouden? Voelen jullie ook die maatschappelijke relevantie om dat mee te nemen? Zo'n loonkloof als het gaat om een betere route, ik zeg maar wat. Hè? Want dat is natuurlijk heel infrastructuur probleemoplossend in het veld gericht. Maar het is leuk dat jullie nu dit weten van je bedrijf. Ja. Maar is dit kennis die je ook meeneemt naar klanten?
4: Nou, wat we in ieder geval mee doen en kunnen doen. Wij zijn ook heel veel met projectteams bezig. Met projectteams in te richten om daarin te kijken. Want ook daar komen die vragen natuurlijk. Hè, wie is de beste persoon voor welke plek? Ja. Dat we daar ook vanuit die bias die we natuurlijk allemaal van nature hebben. Dat we die daar ook door deze bewustwording dat ook wat naast zich neer kunnen zetten. En daardoor kunnen kijken van wie is nou de geschikte persoon in het team. Hoe past dat maar ook. Ja. De verdeling man-vrouw. Dat we daar ook in het werk al goed aan kunnen kijken.
3: Ja. Je hebt toch ook dit stigma. Dus zeker ook in projectmanagement. Hè, die grote projecten van je wil een grote, sterke projectmanager. Man, hè? Dat is gewoon het stereotype beeld. Hè? Dat is gewoon, en dat speelt nog steeds heel erg ook. Hè? Dus ook in werving en selectie zie je dat bepaalde competenties nog steeds, vind ik, worden overgewaardeerd. Terwijl meer verbindende competenties en mensen die iets minder zichzelf op de voorgrond schuiven, die wat rustiger en wat beschouwender zijn, mensgerichter zijn, die hebben ook vaak hele goede manieren om die projecten te leiden. Dus daar zit ook heel veel ontwikkeling in. Dat zie ik ook wel. Hè? Dus dat verschuift gewoon. Dat is natuurlijk ook een kwestie van een lange adem. Ja. Maar dat nemen we zeker wel mee.
0: Ja. Als je kijkt naar de... Jij wilde nog...
4: Ja, nog een aanvulling op het punt van wat nemen we mee vanuit het werk en vanuit de opdrachten en in het werk. Denk ik heel belangrijk, lange termijn, korte termijn. We zijn ook heel vaak met buiten de deur met lange termijn projecten bezig. Ja. Ook daar voortdurend de focus uit op de lange termijn. Dus, met participatiediscussies. Wat is goed voor nu, maar wat is vooral goed voor later? Dat is ook een lijn die we kunnen bedrijven ook. En dat is ook heel mooi met het eigenaarschap. We zijn een bedrijf van ons allemaal. We zijn allemaal certificaathouder voor degene die erin stapt. Mm-hmm. Dat we daar ook juist kijken, niet alleen naar de korte termijn, wat is nu voor dit jaar goed, maar ook nou, vanuit onze rol ook. Wat is voor de lange termijn goed voor E.T. Osborne?
0: Ja.
4: Om dat toekomstbestendig te houden. Ja.
0: Nou, zijn jullie allemaal projectleiders in hart en nieren? We hebben best wel ook een transitie gehad in leiderschap, in management. Voeren veel meer vanuit de vraag in plaats vanuit het uitdelen van de taken. Wat zien jullie als een nieuwe trend eigenlijk voor de toekomst als je kijkt naar projectmanagement?
4: Als je kijkt naar projectmanagement, aan de ene kant, je hebt de leiding. Dus dat wordt ook verwacht dat je de leiding neemt. Maar we heel erg in combinatie met ook alle belangen binnen het team, maar ook binnen de omgeving. Dus ja, het is altijd een combinatie van zoeken van je hebt een doel, daar wil je naartoe.
0: Maar die menselijke maat is dus eigenlijk weer wat meer aan het groeien. Dus dat betekent ook wel weer een andere zienswijze vanuit leiderschap.
4: Ik denk dat die menselijke maat vraagt ook veel meer in. Dat geldt voor ons, maar ook voor in het project benaderbaar zijn. Toegankelijk zijn. Nou, een van onze kernwaarden is ook integer en betrokken. Ik denk dat ook heel belangrijk is in ons werk bij E.T. Osborne, maar ook in de opdrachten. Ja. Omdat daar ook natuurlijk mensen rondlopen die betrokken willen zijn. Die eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Dus daar zie je voortdurend ook die parallellen wel. En dat past ook heel erg bij de maatschappij van nu. Ook zeker de nieuwe generaties. Betekenisvol werk willen doen. Dus niet alleen om het geld te verdienen, maar ook echt iets achter kunnen laten, ergens aan bijdragen.
0: En dat is dat ook vraagt echt een generatie. Hè?
2: Zeker.
0: De nieuwe generatie wil niet, vraagt dat bij wijze van spreken of kijkt daar als eerste naar als ze gaan solliciteren.
2: Ja. Ja, we merken echt dat alle nieuwe medewerkers een hele sterke intrinsieke motivatie hebben op die duurzaamheid, op die maatschappelijke relevantie. En aansluitend op wat Eddy en Rutger al zeiden bij E.T. Osborne. Die menselijke maat is heel belangrijk. Die participatie wordt steeds belangrijker. En bijvoorbeeld ook daar dat we niet meer alleen de mensen bereiken die eigenlijk de usual suspect zijn. Dat zijn toch vaak de mensen die bijvoorbeeld al gepensioneerd zijn, hoog opgeleid zijn, die de tijd hebben om naar de standaard informatiebijeenkomsten te komen. Nou, daar kijken we ook echt wie zijn de mensen die we missen en hoe kunnen we die bereiken. En dat doen we bijvoorbeeld door in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben we meereisparticipatie gedaan. Want daar ging het over de visie op de toekomst van mobiliteit. Dan gaan we dus echt in de bus zitten, spreken we mensen aan, mogen we jou wat vragen met dit doel om ook de mensen die niet naar de informatieavonden gaan te betrekken. Dat doen we door ook digitaal inspraakmogelijkheden te organiseren. Dus de mensen die geen tijd hebben, maar wel even snel vanaf hun laptop of telefoon input willen leveren, om die op die manier ook te betrekken. Dat doen we door op het schoolplein te gaan staan, de straat op te gaan. Dat hebben we inmiddels ook in Limburg gedaan. Dus ook daar die menselijke maat en echt dus goed bedenken, hebben we iedereen nu een kans gegeven om zich uit te spreken. Niet alleen degene die je vaak als eerste hoort. Nee.
0: Heeft een van jullie nog politieke ambities? Als ik het zo hoor.
4: Je hebt gewoon de focus op het bedrijf.
2: Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, en vooral zorgen dat die politiek goede beslissingen kan nemen. Uiteindelijk zijn het politieke beslissingen. Daar gaan we niet over. Maar we willen wel zorgen dat de informatie die ze krijgen om tot hun beslissingen te komen, dat die
0: goed verwoord worden. Ook
2: goed verwoord en goed gedragen is.
0: Precies. Helder. We gaan nog straks een blik op de toekomst. Want 2025 is weer een nieuw eikpunt. Blik op de toekomst werpen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Summer keeps passing. Jessenova, hoor je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, dan zijn we in het laatste deel aangekomen van deze Let's Talk Business met E.T. Osborne. In de studio, ja, iedere organisatie komt natuurlijk momenten tegen waarop je keuzes moet maken. Voor welke belangrijke beslissing staan jullie nu? Kijk eerst even naar Eddie.
2: Nou, we hebben best wel wat uitdagingen. Hè? Dus als directieteam van... als bedrijf, wij hebben een goede reputatie, denk ik, in de markt. Maar vooral bij onze bestaande klanten. En ik denk dat wij nog veel meer kunnen bereiken, ook in die maatschappelijke vraagstukken, en onze impact kunnen vergroten. Er speelt politiek natuurlijk en maatschappelijk veel. Maar ik denk dat wij nog niet altijd in positie zijn om daar gewoon ook op het hoogste niveau onze klant te bedienen. Dus wij zijn daar niet altijd zichtbaar. We zijn ook niet zo sterk in de marketing. Dus daar hebben we denk ik ook als directie gewoon iets te doen.
0: Ja.
2: Richting de toekomst. Dus dat is.
0: En als we iets inzoomen op klimaat en digitalisering, verstedelijking, wat zijn dan de uitdagingen of de speerpunten?
2: We hebben allerlei verschillende speerpunten in ons bedrijf. Een voorbeeldje van waar wij heel actief op zijn, is ook de samenwerking met opdrachtnemers. Hè. Wij werken veel voor de publieke opdrachtgevers, maar die besteden die grote projecten aan bij aannemers. Daar zoeken we ook naar nieuwe contractvormen. Hè. Cost plus is eigenlijk eerlijkere beloning voor het werk wat ze doen en het risico beperken bij die opdrachtnemers. Dat is zo'n ontwikkeling waar wij heel actief op zijn.
0: Ja.
2: Eigenlijk om die samenwerking ook te verbeteren.
0: Als je... Het uitgangspunt was een richting of een wereld vol verandering. Even als advies gewoon naar andere bedrijven die luisteren. Of leidinggevers of projectmanagers. Hoe geef je richting aan een wereld vol verandering? 3 tips. Ik begin bij jou, Rutger.
3: Ik denk vooral in de wereld vol verandering luisteren. Wat gebeurt er omheen? En daar tip 1 is luisteren. 2, ook daar echt wel dan keuzes in durven te maken. Want in de wereld vol verandering kun je niet alles doen. En de derde is ook, als je een plan daaruit trekt, ook dat echt gaan volgen. Zonder dat je dan, helemaal met die lange termijn plannen, zonder dat je helemaal vast zit. Dus wel een richting kiezen, maar ook wel ogen en oren open houden voor de veranderingen die continu door blijven gaan. Dat je die ook kan adopteren in je opgave, wat het ook is, op welke plek het ook is.
0: En hoe doe je dat dan met testmomenten waarop je bent?
3: Herijkingsmomenten, validatiemomenten, ook echt wel op gezette tijden, dat je niet alleen maar doorrent en doorgaat. Want ik zeg, nou, op dat moment wil ik even de klok, even standstill periodetje om te kijken wat gebeurt er omheen.
0: Ja.
3: Niet om voortdurend je koers helemaal bij te stellen, maar wel adaptief te blijven met wat er om je heen gebeurt en daar ook op in te kunnen spelen.
0: Precies. En wat is jouw tip, Ineke?
4: Ja, ik sluit me daar sterk bij aan. Dus die adaptiviteit, dat je wendbaar blijft. Dus probeer vooral die stip op de horizon te schetsen en daar dus echt al die belangen goed in meegenomen te hebben. Maar de wereld verandert zo snel dat je nu echt niet weet wat er over een jaar of 20 precies gaat gebeuren. Dus zorg daar in de aanpak dat je voortdurend momenten hebt waarop je kan kijken. Liggen we nog op koers om die doelen te behalen? En bouw daar de ruimte in om ook te zeggen van ja, we hadden dit project bedacht om dat grotere doel te halen. Deze werkt niet. We gaan daarmee stoppen en dat geld besteden aan een project waarvan we eerst nog niet wisten dat bijvoorbeeld met nieuwe innovatie wat de mogelijkheden waren. Maar nu is de tijd rijp. Ja. Dus gun jezelf ook die ruimte om terug te komen op eerdere beslissingen.
0: En jouw persoonlijke ding waar je impact mee wil creëren?
4: Ja, we zijn al met hele mooie vraagstukken bezig in die transities richting de duurzame leefomgeving. En ik wil daar eigenlijk in verder groeien. Dat nog meer opdrachtgevers ons weten te vinden voor echt die strategische vraagstukken. Waar al die verschillende opgaven op die ene vierkante meter samenkomen. En dat we daar echt samen met die opdrachtgevers en de private partijen en alle belanghebbenden als spin in het web stappen verder in kunnen
0: die
4: brengen.
0: Die rol is helemaal goed weggelegd voor jou als verbinder.
4: Precies.
0: Eddie, laatste korte tip voor jou?
2: Ja, mijn tip zou zijn is blijf ook vooral echt dicht bij jezelf en laat je persoonlijkheid zien. Hè. Dus dat maakt je gewoon makkelijk benaderbaar en laat zien wie je bent. En,
0: dat is de menselijke maat.
2: Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Je kan heel veel lezen over leiderschap en ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus dat heb ik zeker gedaan. Maar ja, dat is toch wel hetgene wat mij gewoon waar ik gewoon goede ervaring mee heb en wat je gewoon heel erg vooruit helpt. Hè. Dus dat maakt mensen duidelijk van ja, wat ze aan jou hebben.
0: Verlies niet in de wereld van AI ook je onderbuikgevoel.
2: Nee. En dat is ook, en heb ook plezier met elkaar. Dat is ook superbelangrijk.
0: Absoluut. Je hoorde het kersverse directieteam van E.T. Osborne. Eddie Westerveld, Ineke Meijer, Rutger Kriek. Hartelijk bedankt alle 3 voor deze Let's Talk Business. En bedankt voor het luisteren.
5: Dit is New Business Radio.
6: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij...

0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
2: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
2: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
2: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
2: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
4: Ja.
2: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
4: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
2: Dus je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
4: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
2: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
4: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was het eerste stuk.
2: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
4: Klopt, ja. Ja.
2: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zindelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen op te lossen.
4: Ja, dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had zelf 2 kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zindelijk kunnen krijgen. In die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke.
2: Dat in een broekje ook geloof ik, hè? Zoiets eigenlijk, toch?
4: Ja, dus dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En

0: Zit er overigens middenin nog hoor, wat dat betreft. Aan het einde bij mijn jongste. En ja, dat is wel bijzonder om te zien inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
1: Nee, en je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bed plassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bed plassen, het brengt ook weer een wat negatiever aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school en een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
0: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En dat kon anders.
1: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken. Yeah. Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid.
0: Dus dat is een belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. Wie is we?
1: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op de Riley zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
0: Ja. En die periode, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit. Ja. Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
1: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevinding op van de gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landen uitrollingen gaan laten plaatsvinden.
0: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
1: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
0: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
1: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10 tot 15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
0: maar goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk. Ja. Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
1: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
0: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
1: Ja.
0: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
1: Ja.
0: Kan je daar een voorbeeld van doen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
0: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
1: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten. Om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in... Er heerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
0: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel raar, toch?
1: Ja. Alleen het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
0: Tijdens een theekrantje op dinsdagochtend. Mijn dochter.
1: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
1: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is, het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
0: Yeah.
1: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
0: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
1: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
0: Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je met 4 bent.
1: Ja.
0: Is er dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toentertijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant... Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
0: focussen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
1: Ja.
0: Zat het er altijd al in?
1: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
0: En die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
1: Ja.
0: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
1: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
0: maakt eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
1: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending, je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1, ooit 2 werkdagen, ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. Omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje puur Vlaanderen.
0: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Tweede werkdag.
1: Het is 11 tot 12 voor je New Business Radio. Let's talk business. En you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
2: Let's talk business op New Business Radio.
1: Mijn studio, Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen. Want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
3: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
3: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
1: Made in France moet er eigenlijk op staan.
3: Eigenlijk wel. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
1: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
3: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
1: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
3: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
1: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
3: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt, maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
1: Ja.
3: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je dan daar langs afkijkt, zeg maar.
1: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
3: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
1: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
3: Ja,
1: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
3: Ja, dat is ook wel...
1: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
3: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toentertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
1: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
3: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
1: Ja, slim.
3: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
1: Ja, misschien net te overvloeden. Maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
3: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
1: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers, die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
3: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
1: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
3: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
1: Dus je doet marktonderzoek?
3: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
1: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie.
1: Dus je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
3: In principe wel. In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw. Dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten. Dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden. In het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
1: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
3: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
1: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedereen, iedere ouder langskomt.
3: Klopt, klopt, klopt.
1: Heb je er naar gekeken?
3: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker. De hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poepolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en ze hebben wij in contact met de urotherapeuten. Informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
1: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
3: Ja, ja, ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
1: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
3: Zeker weten, ja.
1: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt en dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
3: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zegt. Die arts zegt, daar hebben we heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
1: Nee, want het is ook niet, ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
3: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
1: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
3: Ja.
1: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
3: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
1: Schön, ja.
3: Zeer schön, zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland, daar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
1: Wat was de vertaling?
3: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, ja. Wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip, de plaswekker adverterende, zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk die daarin ook actief is en dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
1: Je bent meteen de pineut.
3: Ja, ja, ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger
1: dus
3: in de aanpak.
1: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk.
3: Ja, ja, zeg je helemaal goed, ja.
1: Wordt een beetje denk ik het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
3: Ja, ja.
1: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
3: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven. Hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende daar te starten.
1: Ja, want
3: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
1: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
3: Ja, ja, en dat was precies ook onze gedachte daarachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren. Is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen? En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt?
1: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk allebei gebaat bij Free Publicity met name.
3: Ja.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
3: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
1: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
3: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorg dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen en weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorg dat die professionals dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
1: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder, Insta-accounts, noem maar op.
3: Ja.
1: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
3: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekkertraining aan het doen zijn, omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen, denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje, user generated content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring en wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar
1: dus met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
3: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
1: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
3: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
1: authentiek bezig blijven.
3: Zijn. Ja.
1: Ga zo meteen verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Cardi Crowes en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij te gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien, versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek in het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk onze eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk. In plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met de Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Ken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe doet je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekker verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennende, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? Ja, is dat de juiste persoon? Is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor daarin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt. Dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: En dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat we veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja. Ja, nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat we voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten, zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn. Maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is, is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs, verschillend over Europa, ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners weten te vinden aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Maar wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000-20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en je bezit ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee. En ga je dat, zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Jongen, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
2: Voor mij een 10.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Nou,
2: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
2: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
2: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
2: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
2: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
0: Precies.
2: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
0: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
2: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn. En om ook wel te bewaken dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche. Dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat plan bij diegene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt. En vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daardoor elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
0: Ja. En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
2: Ja, nou het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klanten uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
0: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
2: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
11: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live

0: Die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
2: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maurice van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
2: Hey Maurice, wat fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
2: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
0: Ja, klopt.
2: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
0: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
2: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
0: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
2: En voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
0: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben, is dat is het heel interessant.
2: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
0: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad. Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's. Waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet. Echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
2: Wereldkampioen?
0: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van, maar ja, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
2: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
0: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bron, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
2: Ja, nou heb je dat idee. Hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar concrete uitvoering? Hoe is die stap dan gegaan?
0: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. Toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden. Met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
2: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
0: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of zal bijvoorbeeld elektrisch reden.
2: Ja.
0: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets is wat ze...

0: wat ze graag wilden.
1: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
0: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. En uiteindelijk, veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
1: Het financiële voordeel?
0: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiegeuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ook de belangrijkste vraag of ze er een wilden kopen.
1: ja, daar doe je het ook voor.
0: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er eentje kopen.
1: En je had 600 respondenten.
0: Ja.
1: Dus, en 300 mensen gaven al aan van we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
0: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Nou, toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten we hier moeten voor gaan. En laten we dit realiteit maken.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. He, de ontwikkeling, de financiering. He, dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
0: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact. Zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
1: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
0: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten, zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Daar hebben we echt heel veel slimme en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
1: Slim, wat bedoel je met slim?
0: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
1: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
0: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de plantpot dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de plantpot zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
1: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
0: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de plantpot verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
1: Aan wie verkoopt hij dat?
0: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
1: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
0: Nee, zeker niet. De plantpot doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash-modus bijvoorbeeld wilt. En
1: de cash-modus?
0: Ja, de cash-modus.
1: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash-modus nu al.
0: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de plantpot eigenlijk zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
1: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n plantpot?
0: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
1: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost. Om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de plantpot?
0: Ja, je betaalt nu voor de Planet Pod €5.590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
1: Oké, nou ja, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
0: Klopt.
1: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen. Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
0: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En dan is ook vaak de energieprijs goedkoper. Omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de Planet Pod zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken voor je huis, om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
1: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue, hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht?
0: Ja.
1: En op welke manier?
0: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas. Vuurdovend gas, okay. Ja. Dus dan ben je van zekerheid dat de Planet Pod het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug and play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een Planet Pod in huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
1: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
0: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken. De Planet Pod gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de Planet Pod dat jij op vakantie bent en dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
1: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
0: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
1: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
0: Ja, kijk, Roen en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterijen worden.
1: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
0: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
1: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
0: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% daar eigenlijk in opslaat en dan 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
1: Hoeveel kilowatt slaat die op?
0: Nou, een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
1: 7,6 kilowatt?
0: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
1: Oké. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet die eruit?
0: Ja, zeker.
1: Hij of zij, moet ik zeggen, natuurlijk.
0: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Die hebben vaak al zonnepanelen. rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben we ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn daarover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen. Die nu een thuisbatterij kopen.
2: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
1: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer. Probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
0: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
1: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
0: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden in Nederland.
1: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
0: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
1: 7.500, oké. Dus daar is een markt winnen.
0: Ja, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn er verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
1: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
0: Ja, normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
1: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
0: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elk uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
1: Ja, oké. Okay. En is dat in opmars?
0: Ja, dat is wel echt een opmars. De afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
1: 260.000?
0: Ja.
1: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
0: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
1: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
0: Ja, wij volgens, uit mijn hoofd volgens mij 2004, hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
1: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
0: Ja.
1: Dus 70% vervliegt dan.
0: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opslaat. Daar kan je een thuisbatterij heel mooi voor.
1: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
0: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen salderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterij totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
1: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
0: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
1: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom. Hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen. Een netcongestie. Netcongestie.
0: Netcongestie.
1: Wat is dat?
0: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
1: Dus eigenlijk piekmomenten?
0: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
1: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil het toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè? Door diverse partijen. Hè? Bijvoorbeeld zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018, dat mensen zeiden, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? En je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vragen meer stelt.
1: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planet Pot?
0: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Maar dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dus dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
1: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
0: Ja, zeker, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
1: Hè? Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
0: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
1: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
0: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we hem eigenlijk volgend jaar leveren.
1: Hebben jullie eigenlijk een soort target, een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
0: Ja, van tevoren zaten we te denken, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
1: Ja, dus 100 in eerste instantie.
0: Ja, in eerste instantie.
1: Hoe hebben jullie de Planet Pot in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
0: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planet Pot zien?
1: Ja.
0: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt. En waarin we hebben uitgelegd over onze thuisbatterij. Het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
1: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
0: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planet Pot te reserveren.
1: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt over iets over geschreven zou worden.
0: Ja, exact.
1: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
0: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door die dag door het AD. Dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planetpot artikel.
1: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
0: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ook, ja, Fuck Media, Bright, De Ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die kan opnoemen.
1: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
0: Ja, dat heeft ons echt van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Dat heeft ons een vliegende start. En ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
1: Kijk, dus daadwerkelijk sales gegenereerd?
0: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. In totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
1: En, 200?
0: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van €1,1 miljoen in orders.
1: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planetpot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
0: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Okay, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planetpot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. Om te vragen, okay, wie ben jij?
1: Dus naar de kopers.
0: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van, ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan, is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En met die wensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
1: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en überhaupt de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
0: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
1: Ik ken hem niet, maar... En ook hard qua knoeten.
0: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
1: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
0: Ja, een mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarde die ons verder kunnen helpen.
1: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
0: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. Met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben eigenlijk echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
1: Wat is een angel investeerder?
0: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
1: Oké, dus helemaal early stage.
0: Helemaal early stage, ja.
1: Oké, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
0: Ja, we dus nog wat andere investeerders en die in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planetpot. De verkoop van Planetpot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en ja, ook verstand hebben van hardware. En ja, die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
1: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
0: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plannen aan het maken hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planetpot installeren. Ik werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, hey, installeer jij die Planetpot batterij eigenlijk?
1: Oh ja, oh, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
0: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
1: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
0: Ja, we zijn nu nog dus de 1000 batterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
1: Zodat, ja. Gecertificeerd, ja. Is dat belangrijk?
0: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. En dan zijn we nu ook nog eens bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
1: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, jullie wilden het zelf, hè?
0: Ja, we wilden het zelf.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
0: Ja, net wat je al zei, de markt is is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Dus je moet gewoon echt plankgas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
1: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
0: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
1: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
0: Ah, ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, nou, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
1: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
0: Ja, zeker. Dat is de reden.
1: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
0: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
1: En wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
0: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijk voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
1: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
0: Wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
1: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
0: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
1: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is, ook voor de luisteraars zelf. Heb jij misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
0: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen. Dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijk van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
1: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maries. En ik blijf je volgen.
0: Dankjewel, Oscar, voor dat ik hier uitgenodigd was. Ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planet Pot thuisblad te doen.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Nieuwsflash.
5: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: Limburg is sinds begin mei een innovatiehub rijker. Het Chill Excellence Center, dat bij Maastricht-Aken Airport zit, biedt ruimte aan studenten en bedrijven om gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De hub richt zich op 4 sectoren, namelijk defensie, luchtvaart, de maakindustrie en op sport. Het bouwt voort op bestaande initiatieven. Zo sluit het aan bij het Brightlands Gemelot Campus en de innovatiehub Slimme Materialen Gemelot van Defensie. De provincie Limburg die investeert daarnaast fors in het initiatief. Zij steunen de innovatiehub met ruim 1,3 miljoen euro.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Ketting je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
7: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Die zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.